0: Waar is die dan?
1: In Loenen.
0: En dat is?
1: Dat is in de buurt van Apeldoorn.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Ja,
1: ja, ja. Ja. Een trantje van de Veluwe.
0: Dat is dus meer in het oosten deze keer.
1: Klopt. Ja, klopt. Ja.
0: Ja. Jij zegt net, het is heel belangrijk hè, dat gezinnen ook elkaar kunnen ontmoeten. Dat je met elkaar in gesprek kan gaan. En dat is voor jullie zelf gelukkig wel in de parochie zo is. Welke parochie gaan jullie zelf naartoe?
1: Ja, wij kerken in de Gerardus Majella parochie in Utrecht.
0: Oké, okay, ja. Ja. Daar komen meer gezinnen.
1: Zeker.
0: Ja, dat is waar. Ja. Ja. Ja. En kun je een voorbeeld geven van wat zoal dan je bespreekt met elkaar?
1: Het gaat vaak over geloofsopvoeding. Dus hoe ben je in het dagelijks leven eigenlijk bezig met geloof in je gezin? Omdat wij als gezin en andere gezinnen ook, we willen heel graag dat het natuurlijk meer is dan alleen de zondag. Ja. Of dan alleen de catechesenclub. En hoe integreer je dat nou in je dagelijks leven? Hè? Als het gaat over school, over vriendjes, over waar ze mee bezig zijn op hun telefoon, het gamen, de hele digitale wereld. Dingen die ze horen ook op school waarvan je denkt, daar denken wij anders over. Hoe vliegen we dat aan? Nou ja, dat zijn echt wel gesprekken die we willen voeren. Ook met mensen die in Jezus geloven. Die ook de waarde van de katholieke leer het op dezelfde waarde schatten als wij dat doen, zou ik zeggen. Ja, en dat is gewoon heel, dat vinden we ontzettend belangrijk. En heel fijn ook om te weten dat je niet alleen bent.
0: Ja.
1: Soms dan gebeuren er dingen of dan... Dan kun je je soms heel alleen voelen dat je zegt, wij zijn de enigen die hiermee zitten. Of wij zijn de enigen die dit moeilijk vinden. Of we zijn de enigen die hier tegenaan lopen. Ja. Nou ja, en dan zeg je dat tegen iemand en dan hoor je meteen, maar wij hebben dat ook. En dat is zo fijn. Dat is zo'n bevrijding om te weten, oké, het ligt niet aan ons. Soms wel, hè. Maar in principe niet. Weet je. We zijn niet alleen.
0: Nee.
1: En dat is gewoon ontzettend belangrijk om dat te weten. Dat je ook echt aan elkaar dingen kunt vragen. Dat er ook die vertrouwdheid is en die veiligheid om dat met elkaar te bespreken. Dat is gewoon nodig.
0: Ja.
1: Dat is gewoon echt nodig.
0: Ja, ja. Ja. Want eigenlijk geef je ook aan, hè, van dat geloof is niet iets van de zondag bijvoorbeeld.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar door het hele leven heen.
1: Ja.
0: Kun je echt een concreet voorbeeld misschien noemen? Je had het over gamen of zo. Of misschien iets heel anders.
1: Daar moet ik even over nadenken hoor. Ja, er zijn natuurlijk best wel veel voorbeelden. Nou ja, een van de dingen die inderdaad iemand laatst aan mij vroeg was schermtijd. Hoe we daarmee omgaan als gezin. En nu is schermtijd natuurlijk niet per se iets negatiefs. Hè? Maar het is voor ons wel... Bijvoorbeeld, wij proberen niet te gamen op de zondag. Behalve als we het als gezin doen.
0: Ja,
1: dat is een van de regels die we hebben. Dus onze jongens die hebben sinds kort een Switch. En die vinden het leuk om Minecraft te spelen of Mario Kart. Maar zondag is echt een dag waarvan wij denken, dat is ook onze familiedag.
0: Ja.
1: Weet je, mijn man werkt fulltime. Ik werk natuurlijk deels... Het leven is zo druk en het gaat zo snel dat we de zondag hebben gezegd tegen de jongens, de zondag is echt een dag voor God en een dag voor ons gezin. Dus als er dan gegamed wordt, doen we dat als gezin samen of we doen het niet.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld, hè, iets heel simpels. Dus dat heb ik gezegd. Ik zeg, dat is hoe we dat bij ons doen. En dat kan natuurlijk bij iedereen anders zijn, maar dat is wel een soort gedeelde waarde die wij als gezin proberen uit te leven en ook daar anderen weer mee te helpen.
0: Ja, ja.
1: Dat is wat ik nu even kan.
0: Ja.
1: Kan bedenken.
0: Maar goed, in feite geef je ook aan van als je afspraken maakt, hè, als het over dit onderwerp gaat, dat je daar ook jong mee moet beginnen.
1: Zeker.
0: Dat is eigenlijk wat dit onderwerp betreft toch heel belangrijk.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Jij geeft aan, jullie zijn als gezin zelf inderdaad een gezin waar het geloof heel belangrijk is. Hey, jij werkt ook voor de kerk, om het zo maar te zeggen.
1: Zeker.
0: Heb jij dat ook van huis uit zo meegekregen zelf?
1: Ja, ik kom uit een katholiek gezin waar we ook elke week naar de kerk gingen. Maar waar mijn moeder vooral ook altijd actief is geweest in kinderwerk en tienerwerk. Waar wij als kinderen ook altijd meegingen. En ik denk wat mij altijd het meest bijblijft van mijn jeugd op die manier, is echt mijn tienertijd.
0: Ja.
1: Toen hebben we Life Teen eigenlijk deels opgezet in de parochie waar wij kerkten in Roermond. En dat was iets wat we met het hele gezin deden.
0: Ja.
1: Dus zowel mijn vader als mijn moeder, als mijn twee oudere zussen en ikzelf, gingen elke zondag, waren we als gezin betrokken bij het tienerwerk.
0: Ja.
1: En dat heeft ons ontzettend veel gegeven, ook als gezin. Was ook echt niet altijd makkelijk. Dat durf ik ook eerlijk te zeggen. Maar dat heeft ons ontzettend veel gegeven als gezin. Ja,
0: ja.
1: Ja, de relatie tussen mij en mijn zussen en ook tussen ons en onze ouders is heel erg versterkt daardoor.
0: Ja.
1: Ja, en dat zou ik ook heel mooi vinden voor ons eigen gezin. Om dat op die manier ook te kunnen doen.
0: Ja, ja, ja. En dan is inderdaad een gezinsdag, hè, voor nu in het aartsbisdom is daar misschien een aanzet ook toe. Want dat is dan één keer natuurlijk in het jaar. Ook voor alle gezinnen die daar dan komen. Ja. Proberen jullie op zo'n dag ook gezinnen uit te nodigen, te stimuleren om in de progie actief te worden of zo?
1: Ja, ook wel. Het verschilt ook heel erg waar we het natuurlijk die dag over hebben. Dus we hebben altijd verschillende thema's, ook voor zo'n gezinsdag. Dus we proberen een thema uit te zoeken wat zowel aansluit gewoon bij de tijd waar we in leven en bij de samenleving en wat daar gebeurt. En ook bij de thema's die leven in de kerk, in de wereldkerk. Nou goed, ik moet denken aan 2024. Toen was het jaar van het gebed bijvoorbeeld. Ja. Hè, als voorbereiding op het heiligjaar. Dus toen hebben we een dag georganiseerd over verschillende vormen van gebed.
0: Ja.
1: Pelgrims van Hoop hebben we natuurlijk gehad als thema vorig jaar. En op die manier proberen we aan te sluiten ook bij de belevingswereld van de gezinnen. En altijd zowel vooral te bemoedigen om ook zelf hun verantwoordelijkheid te pakken.
0: Ja,
1: eigenlijk. Hè? Ja. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat zie je natuurlijk ook in de missionaire parochie. Hè? Onze verantwoordelijkheid als gedoopten. Dat wij ook als ouders, dat wij die ook echt mogen nemen, ook in de parochie.
0: Ja.
1: Ook als dat moeilijk is. Hè? Of als dat betekent dat er af en toe strijd is. Want dat gebeurt natuurlijk ook. Maar juist om dat dan vanuit een dag te doen waar we met zoveel mensen samen zijn, is die bemoediging ook makkelijker. Hè? Ja. Omdat je dan weet, oké, ik ben niet de enige. Ook 100 kilometer verderop in de kerk proberen ze het ook. Hè? En dat helpt natuurlijk wel.
0: Om dat
1: ook te weten op die manier.
0: Ja. En dan kun je elkaar de succesverhalen, maar ook juist die momenten waarop het moeilijk ging of waarop iets niet is gelukt. Dat gebeurt ook in onze kerk.
1: Ja.
0: Gebeurt ook in je gezin. Hè? Ja. Je kan iets voornemen en dat met heel veel overtuiging natuurlijk proberen, maar het werkt niet altijd.
1: Nee, dat klopt. Nee, en dat is denk ik het mooie ook aan ons geloof, denk ik. We hebben natuurlijk ons hele leven om te groeien en om het steeds opnieuw te proberen. En dat is denk ik ook wat we de gezinnen willen meegeven, ook op zo'n dag. Het is ook fijn om zo'n dag ook een soort van boost te krijgen voor weer de komende weken en maanden.
0: Yes.
1: Maar om ook steeds te zeggen, weet je, kom gewoon altijd terug.
0: Ja.
1: Ook in het gebed, in de mis op zondag. Dat zijn echt die momenten waar je ook als je het even helemaal niet ziet zitten, of het nou in je gezin is, of in de parochie, of op het werk, het maakt eigenlijk niet uit. Maar dat we weten, bij ons lieve Heer kunnen we altijd opnieuw beginnen.
0: Ja.
1: En hij zal ons altijd ook weer die boost geven die we nodig hebben om het weer aan te kunnen.
0: Ja, want je zei ook in het begin, er zijn natuurlijk ook gezinnen die zich in hun eigen parochie best wel alleen voelen.
1: Ja.
0: Maar als je weet dat je toch die verbondenheid hebt met andere gezinnen die je dan misschien niet steeds ziet, maar goed, die verbondenheid is er wel.
1: Ja.
0: Dan kan dat wel kracht geven natuurlijk.
1: Zeker. Nou, en dat is ook mooi om te zien ook op zo'n dag. Er komen gezinnen die elkaar inderdaad een jaar niet hebben gezien. En dan komen ze weer op zo'n gezinsdag en dan zien ze elkaar. En die kinderen die gaan gewoon weer met elkaar spelen. De ouders die pakken het eigenlijk weer op. Hetzelfde gesprek bijna als een jaar geleden. Dus het is heel leuk om te zien dat hoe ver je ook uit elkaar woont, die verbondenheid die is er. We zijn natuurlijk allemaal één grote familie in de kerk. En dat voel je niet altijd, maar op zo'n dag is dat ook heel erg voelbaar.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat is natuurlijk een ervaring die je meeneemt, ook weer naar huis toe. En dat is heel fijn en dat hebben we nodig.
0: Ja, ja. Ja. Nou, mooi. Ik wil graag meer weten ook over het thema van dit jaar.
1: Ja.
0: Maar ik stel voor dat we dat na de muziek doen. En jij hebt een paar liederen uitgezocht. Welk lied zou je nu willen laten horen?
1: Ja, ik denk dat we beginnen met Even If. Dat is een lied van Mercy Me. Die is al wat ouder. Maar die gaat er eigenlijk om dat ook als wij ons niet zo goed voelen, of als het moeilijk gaat, dat God onze hoop is.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment wordt in het lied gezegd dat God kan natuurlijk bergen verzetten. Hè, en hij kan alles wegnemen als hij ze willen met één woord. Maar zelfs als hij dat niet doet, dan nog is hij onze hoop.
0: Ja.
1: En dat vind ik gewoon heel mooi. Dat is echt een bemoediging dat we weten, God kan alles.
0: Ja.
1: En toch als hij het niet doet, betekent het niet dat hij er niet is.
0: Nee, nee, hè? Want hij laat ons ook groeien door die moeilijkheden eigenlijk vaak.
1: Ja.
0: Ja. Nou, we gaan er naar luisteren. En dan zijn we zo weer terug hier in het programma Aan Tafel Met, waar ik in gesprek ben met Elise Bangma.

0: En we zijn weer terug hier in Aan Tafel met Elise Bangma in gesprek over de diocesane gezinsdag van het aartsbisdom. Het zou kunnen zijn dat u tussendoor een extra geluid hoort. En dat komt omdat er hier buiten het pand gewerkt wordt met volgens mij een drillboor op het moment. Dus dat kan zijn dat u dat af en toe hoort. Ja, het zij zo. Maar dan weet u waar in ieder geval dat geluid vandaan komt. Je gaf eigenlijk zelf toen straks al aan, hè, Elise. Je werkt voor de afdeling huwelijk en gezin. Ja, dat is niet iets van het aartsbisdom alleen. Nee. Dat is gewoon, nou ja, voor alle mensen die zich op een katholieke manier, om het zo maar te zeggen, gezin willen zijn.
1: Zeker.
0: En daar misschien ook wel heel nieuw in zijn. Hè. We horen gelukkig dat er veel jonge mensen zijn die het katholieke geloof ook ontdekken, de katholieke kerk ontdekken. Ja. Waarom vind jij, je bent ook gaan solliciteren op die baan, omdat je dat dus iets moois, iets belangrijks vindt. Maar waarom vind je het zo belangrijk dat de kerk, dat het geloof, zich het gezin aantrekt eigenlijk?
1: Ja, nou ja, ik denk, ik moet altijd denken aan dat zinnetje, de jeugd is de toekomst van de kerk. En daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Want ik vind eigenlijk, de jeugd is de kerk van nu.
0: Ja.
1: Hè? En de kinderen zijn de kerk van nu.
0: Ja.
1: Ik kan me nog goed herinneren wat ons gebeurde in een kerk in Noord-Holland, een paar jaar geleden. Dus wij waren daar met onze kinderen, toen waren ze nog redelijk klein. En mijn schoonouders die woonden daar in de buurt. Dus vandaar dat we daar op zondag naar de kerk waren. En onze kinderen, ja, weet je, ze bewogen wel wat in de kerk. En er werd ook al wat gepraat. Maar ze hadden zich echt netjes gedragen.
0: Mm-hmm.
1: Toen waren ze, denk ik, 2 en 3 misschien. Echt nog klein. Nou goed, en toen kwamen we uit de mis. En toen kwam er een mevrouw naar ons toe. En die zei, ik was zo afgeleid door jullie kinderen. En mijn kinderen gingen nooit meer naar de kerk, want ik zorgde voor oppas. En ze was heel boos. Ze was heel boos. En het was misschien niet helemaal goed van ons. Maar wij vroegen een beetje aan haar, en waar zijn uw kinderen nu?
0: Ja.
1: Ja, nee, ja, die gaan niet meer naar de kerk. Nou ja, en toen dachten mijn man en ik, en daarom nemen wij onze kinderen dus mee. Want we willen ze graag opvoeden in het geloof. En ze moeten ook leren wat dat betekent van kind af aan.
0: Ja. Ja,
1: dus daarom ook niet, ze zijn niet de kerk van de toekomst. Ze zijn de kerk van nu.
0: Ja.
1: We moeten ze nu meenemen in het geloof. Gewoon in kleine stapjes, zoals wij dat zelf ook hebben gedaan.
0: Ja.
1: En dat is denk ik iets waar ik ook heel gepassioneerd over ben. Dat ik denk, ik wil dat gewoon heel graag, dat anderen dat ook op die manier meemaken. Ook zoals ik dat vroeger heb meegemaakt.
0: Ja, ja, ja,
1: in ons gezin. Het was echt een warm bad waar ik uitkom. En ik heb daar zoveel aan gehad als ik terugkijk. Weet je, en als kind en als tiener heb je dat echt niet altijd door, natuurlijk. En heb je ook echt momenten waar je denkt, ik heb er nu helemaal geen zin in.
0: Ja, ja, ja.
1: En toch, ik heb het nooit. Mensen vragen wel eens aan me, heb je ooit getwijfeld over je geloof? En mijn antwoord is altijd nee. Ik heb, het was zo'n vanzelfsprekendheid.
0: Ja.
1: En dat wil ik mijn kinderen meegeven. Maar dat wil ik eigenlijk ook alle andere kinderen en gezinnen meegeven. Dat het gewoon een vanzelfsprekendheid is. Dat ze weten dat God er is en dat hij van ons houdt.
0: Ja. Ja.
1: En dat is, denk ik, een beetje mijn innerlijke drijfveer ook om dit werk te doen.
0: Ja.
1: Ook de reden waarom ik toen gesolliciteerd heb, al die jaren geleden. Dat ik dacht, dit is wat ik wil doorgeven aan anderen.
0: Ja. Ja, dat het ook niet is van dat gezinnen denken, oh jee, als je dan moet je tegen je kinderen zeggen, je moet naar de kerk. Maar dit is gewoon onderdeel van het gelovig zijn.
1: Precies.
0: Wat op alle momenten eigenlijk in je leven vorm krijgt.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Want bijvoorbeeld in jullie eigen gezin, hè? Bidden noemde jij toen straks op. Hoe hebben jullie dat gedaan met de kinderen van kleins af aan naar nu?
1: Hè? Ja, nee, zeker. We hebben in onze woonkamer een gebedshoekje eigenlijk gemaakt. Waar we bijvoorbeeld de liturgische kleuren laten terugkomen. Waar we een kruisbeeld hebben staan, een Mariëbeeld, een kaarsje. Dat was vroeger altijd de plek. We hebben ook baden het 's avonds. Nu doen we dat eigenlijk altijd boven met de kinderen. Maar we bidden natuurlijk voor en na het eten. Maar het belangrijkste is eigenlijk ons avondritueel. Waar we dus met de kinderen of een verhaal uit de Bijbel lezen. Of over een heilige leven aan het lezen zijn. Dus we lezen nu bijvoorbeeld over de heilige Jozef Maria Escriva. Lezen we zijn biografie een beetje met de kinderen. En daarna bidden we. Dus we leren de kinderen ook om te bidden in hun eigen woorden.
0: Ja.
1: En dat is heel leuk, want soms dan is het alleen maar... Lieve Jezus, dank u wel voor deze mooie dag. En we bidden dat we goed mogen slapen.
0: Ja.
1: Nou ja, dat. En soms dan komen er ook echt wel dingen naar boven. Dat ze dankbaar zijn voor een vriendje waar ze mee gespeeld hebben. Dat ze willen bidden voor iets wat ze gehoord hebben. Of voor een ziek persoon. Of goed, dus dat is een heel fijn moment om dat te doen samen.
0: Ja, ja.
1: Om zo de dag af te sluiten. We hebben ook een aantal... gebeden van vroeger die we gewoon met ze bidden. Onze Vader, wees je goed. Ook wat gebedjes van mijn eigen kindertijd. En dat is iets wat we altijd doen.
0: Ja, ja.
1: Altijd.
0: Ja,
1: of altijd. We nou in de auto zitten, of dat we bij mijn schoonouders zijn, bij mijn eigen ouders, dat maakt niet uit, op vakantie.
0: Nee.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk zoiets als tandenpoetsen.
1: Ja,
0: dat doe je ook
1: eigenlijk
0: altijd.
1: Wel. Eigenlijk wel, ja.
0: Dat doe je altijd.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, klopt. Oh, ja. Wat mooi om te horen. En ik kan me voorstellen dat gun je dus ook andere gezinnen. Hè? Dat is het.
1: Ja.
0: Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Nou, vandaar hè, dat gelukkig de afdelingen zijn huwelijk en gezin. Mm-hmm. We hadden het er net even over van die diocesane gezinsdag heeft steeds een bepaald onderwerp.
1: Ja.
0: Wat hebben jullie voor deze keer gekozen?
1: Ja, deze keer is het thema samenwerken met Franciscus.
0: Oké.
1: Okay. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het Franciscaans jubeljaar waar we in zitten, uitgeroepen door Paus Leo. We zitten ook in de maand oktober straks, dus dat past er natuurlijk ook heel goed bij. Dus we willen echt met de gezinnen aan de slag met Franciscus. Dus het is samenwerken met de heilige Franciscus, maar ook samenwerken als gezin.
0: Oké. Okay.
1: Dus we proberen ook, soms hebben we een gezinsdag waar we een apart ouderprogramma hebben en een apart kinderprogramma. Dus dat de ouders echt met elkaar aan de slag gaan met een spreker, bijvoorbeeld over een bepaald thema. En dat de kinderen parallel hun eigen programma hebben. En soms proberen we, zoals deze keer, dat ze echt met het gezin samen aan de slag gaan.
0: Oké. Okay.
1: Dus we hebben geen apart programma voor ouders en kinderen. Ze gaan als gezin verschillende activiteiten doen die met Franciscus te maken hebben.
0: Oh, wat leuk.
1: Dan is het en een soort van uitje voor je gezin, wat natuurlijk heel leuk is. Dat je echt met het gezin aan de slag gaat. Dus dat je ook moet samenwerken met je gezin. En ook een mooie manier om, vooral voor de wat oudere kinderen en de tieners, om ook gewoon in gesprek te gaan, ook met je ouders. Dat is daar ook een mooie gelegenheid voor.
0: Ja, ja.
1: Om ook als gezin echt samen aan die geloofsvorming en geloofsopvoeding te werken.
0: Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat je niet alles wil verklappen, maar kun je een tipje van de sluier van een van de activiteiten misschien oplichten?
1: Zeker, ik kan twee dingen wel vertellen. We zitten natuurlijk in Loenen, dus dat is een hele mooie, natuurrijke, bosrijke omgeving. Dus een van de dingen is eigenlijk een simpele natuurwandeling die ze gaan doen. En voor de jongere kinderen zal er ook een speurelement in zitten. En voor de oudere kinderen en de tieners worden er ook vragen meegegeven om tijdens de wandeling eigenlijk over te praten met de ouders. En dan kun je kiezen of je dat echt alleen met je eigen gezin doet, of dat je dat een beetje met de gezinnen samen doet. Want het rouleert, het programma.
0: Ja.
1: Dat is het idee. Nou goed, en we weten, de heilige Franciscus sprak natuurlijk met de vogels. Dus daar gaan we ook iets mee doen.
0: Oké. Ja, ja. Oh, mooi. Ja, dat is ook iets wat misschien niet altijd vanzelf gebeurt. Hè? Dat je als ouders met je kinderen gewoon in gesprek gaat. Ja, het gebeurt ook wel, maar soms moet je daar toch iets voor doen, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja. Jullie beginnen met een eucharistieviering.
1: Ja, klopt.
0: Wat voor elementen zitten er nog meer in zo'n dag?
1: Ja, eigenlijk is de opzet van zo'n dag altijd hetzelfde. Dus we proberen inderdaad 's ochtends te vieren. We sluiten nu bijvoorbeeld aan bij de viering van de parochie die op dat moment is. Soms hebben we ook een eigen viering. Het ligt er maar net aan ook waar we zijn. Dan is er natuurlijk een lunch waar we voor zorgen. En daar nemen we ook echt ruimte tijd voor. Zodat er en genoeg gegeten kan worden en ook rustig gegeten kan worden. Maar dat er ook echt genoeg tijd is om te ontmoeten.
0: Ja.
1: Om te praten, om te spelen. Voor jongere kinderen om ook daarna in slaapgewicht te worden. Want dat moet ook gebeuren. Dus dat we daar echt ruimte tijd voor nemen. Dan hebben we een stukje inhoudelijk programma. En we sluiten eigenlijk altijd af ook met een moment van aanbidding. Omdat we dat heel belangrijk vinden om ze dat ook te leren. Niet iedereen weet wat dat is. Of niet iedereen kent dat. Dus dan is er echt uitstelling van het Allerheilige Sacrament in de kerk. Dat wordt begeleid ook met wat liederen vaak, dat moment van gebed. Ze kunnen een kaarsje opsteken als gezin bij Jezus. En we laten ze ook altijd de mogelijkheid om een gezinszegen te ontvangen.
0: Oh ja. Oh,
1: dus mooi. Er is altijd ook een priester aanwezig. Sowieso de bisschoppelijk gedelegeerde van ons bisdom, dat is pastoor Ronathan Hartog. Die is aanwezig op die dag en vaak ook nog een priester van de parochie waar we zijn. En zij zijn dan beschikbaar om als gezin echt een zegen te geven. En dat is altijd een heel mooi moment. Je kan ook wat aangeven dan van, hey, dit vinden we moeilijk. Of wil je hiervoor bidden? Of wil je dit meenemen in de zegen? En dan wordt er echt persoonlijk voor jou als gezin, krijg je dan de zegen.
0: Ja, ja.
1: En dan sluiten we daarna natuurlijk af met een borrel. En nog wat
0: ook
1: lekkers.
0: Belangrijk.
1: Ook belangrijk, precies.
0: Ja, ja. Ja. Maar wat mooi. Ja. Ja. Ja, want ik kan me ook zo voorstellen dat gezinnen, we hadden het er ook over, soms zijn het misschien gezinnen die ook het geloof nog niet zo kennen of nog niet zo geïntegreerd hebben, nog op zoek zijn. Het zijn allerlei soorten gezinnen natuurlijk die er komen.
1: Zeker.
0: En dan probeer je die mee te nemen, ook in dat kerkelijk leven, in een andere kerkelijke
1: gebruiken. Ja, en dat maakt het ook heel, heel leuk, omdat er zoveel verschillende gezinnen natuurlijk zijn. Je leert echt van elkaar. Hè? Je leert natuurlijk van de gezinnen die al jaren op weg zijn, maar je leert ook heel veel juist van de gezinnen die zelf nog een beetje aan het zoeken zijn. Of die een bekering hebben meegemaakt. En dat is heel leuk. Om ook daarin de rijkdom echt wel van de kerk te zien.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Want ik ga daar dan ook een beetje vanuit. Jij noemt het ook op. Maar klopt het ook dat er gezinnen zijn die of een bekering zelfs hebben meegemaakt. Of gewoon, vaak hoor je het, hè, rondom de tijd dat de kinderen de communie gaan doen. Ineens word je weer op een positieve manier geconfronteerd met de kerk. Klopt dat?
1: Ja, dat gebeurt zeker.
0: Ja.
1: Ja, ja, we zien het ook inderdaad toch vaak bij tieners tegenwoordig. Dat er eigenlijk tieners zelf zijn die dan toch via een online omgeving, dat ze geïnteresseerd raken in het geloof. En dat ze eigenlijk hun ouders weer meenemen naar de kerk. En vaak zijn het ouders die van huis uit misschien wel iets hebben meegekregen. Of het nou katholiek is of protestant, dat maakt niet uit. Maar dat ze eigenlijk door hun kinderen meegenomen worden. En daarom is het ook zo belangrijk dat we ook letten op de vorming van zowel de kinderen en tieners, maar dus ook van de ouders.
0: Ja, ja.
1: Want we hebben ook zelf als ouders, we hebben die vorming natuurlijk nodig.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is heel leuk om te zien.
0: Ja, ja,
1: ja, dat is heel bijzonder.
0: En dat zal natuurlijk ook buiten deze diocesane gezinsdag ook plaatsvinden,
1: zeker,
0: neem ik aan. Want waar ben jij nog meer bij betrokken dan? Vanuit de afdeling huwelijk en gezin?
1: Ja, dus wat ik qua gezinspastoraat vooral doe, is inderdaad een gezinsdag. Ik schrijf artikelen voor de website. En dat gaat dan vaak over het liturgisch leven thuis. Dus hoe we het liturgische kerkelijk leven ook thuis vorm kunnen geven. En ik probeer de parochies op hun plek te ondersteunen in het gezinswerk wat zij doen. Dus als het gaat om gezinszondagen, om ook de goede mensen met elkaar in contact te brengen. Ik heb natuurlijk een netwerk van de parochies. En als er ergens vragen komen uit parochies, dan kan ik zijn met andere mensen in contact brengen. Dat is natuurlijk heel fijn, omdat ik het overzicht eigenlijk heb.
0: Ja, ja.
1: Dus daar kunnen mensen mij ook altijd voor mailen als er vragen zijn. Dus dat is ook heel leuk om te doen. Maar ook als het gaat over peuterwoorddienst, kinderwoorddienst. Echt om te ondersteunen in het gezinswerk in de parochie.
0: Ja.
1: Als het gaat om materiaal, als het gaat om sprekers die ze misschien nodig hebben. Noem maar op.
0: Ja,
1: ja. Dus dat. En een groot deel wat ik doe is natuurlijk ook het huwelijkspastoraat. Dus dat zit er ook in. Dus we geven ook cursussen huwelijksvoorbereiding. Die ik deels ook zelf heb geschreven, die cursus. Er begint ook weer een cursus in Ede in het najaar, 15 oktober. We hebben 6 avonden met bruidsparen eigenlijk doorbrengen.
0: Oh ja.
1: Om ze voor te bereiden op het huwelijk. Dus dat is ook een groot deel van wat ik doe. En dat is ook echt heel erg leuk.
0: Ja, ja. Want ook daar kan ik me voorstellen dat er misschien wel een wereld voor ze open gaat.
1: Zeker. Ja, en ook daar zie je een heel groot verschil. Dat is heel leuk. We hebben soms echt, stellen die net student af zijn, die gaan trouwen. Soms hebben we ook stellen die al voor de wet getrouwd zijn, die al kinderen hebben en die nu besluiten om voor de kerk te trouwen. Maar dat is ontzettend leuk. Het is heel mooi om te doen. Ze leren er ook veel van. De vorige keer had ik een stel, die waren al in de 60 en die gingen trouwen. En ze zeiden ook aan het begin, dachten ze, wat kunnen we nu nog leren? Ik ben natuurlijk een heel, heel aantal jaren jonger. En na de eerste avond kwamen ze al zo enthousiast naar me toe dat ze zeiden, oh Elise, we hebben zoveel geleerd en het is zo leuk. En daar word je zelf natuurlijk ook weer enthousiast en blij van.
0: Ja.
1: En we blijven leren natuurlijk, hè? Ook in ons huwelijk.
0: Ja.
1: Blijven we leren en we moeten ook blijven leren. Ja, dat is ontzettend een mooi werk ook om te kunnen doen.
0: Ja, ja. Ja. Nou, dat klinkt echt heel bemoedigend ook. Want ik denk dat als ik... Ik weet mijn huwelijksvoorbereiding, heel lang geleden. dat weet ik ook, dat dat zo verrijkend was. Ja. Dat je raakt meer doordrongen. Maar nou zeg ik iets, bevestig het maar of ontken het maar. Hè. Je raakt zo doordrongen ook van het belang van dat sacrament.
1: Ja. Ja, dat is zeker waar. Nee, inderdaad. En we proberen in die cursus, we focussen ook heel erg op het stel zelf. Dus er zijn ook oefeningen die ze echt met z'n tweeën alleen doen. En we proberen, ja, weet je, het punt is, we hebben maar 6 avonden. En eigenlijk zou je natuurlijk nog veel meer kunnen doen in zo'n cursus.
0: Ja.
1: Dus we proberen heel erg het praktische stukje naar voren te laten komen. Dus als het gaat over communicatie, over vergeving, financiële zaken, dat soort dingen. Maar het grootste deel is inderdaad de relatie met God.
0: Ja.
1: Het sacrament en de theologie van het lichaam.
0: Ja.
1: Dat zit er ook in. En wat ik daar heel mooi vind, is dat dat kan soms een beetje afschrikken. Maar toch, allemaal vinden ze het mooi.
0: Ja, ja.
1: En dat is heel mooi. Dus ik zeg ook altijd van tevoren, weet je, ik ben hier niet om te veroordelen. Wat ik vertel is wat ik zelf heb ervaren in mijn huwelijk. Remco, mijn man, die is er eigenlijk altijd bij. Dus we proberen het ook samen te vertellen.
0: Oh ja,
1: als
0: ja.
1: echtpaar, wat ja. we heel bijzonder vinden. Maar we willen vooral vertellen waarom wij het zo mooi vinden. En hoe God het echt bedoeld heeft. Echt die schoonheid van het huwelijk, van het sacrament. En vooral ook de kracht die we ontvangen. Ja, door de genade van het sacrament van het huwelijk, ook door de genade van het sacrament van de biecht,
0: ja.
1: wat we aanbieden in de cursus. Dat is zo belangrijk en dat hebben we zo nodig.
0: Ja,
1: ja. Dat is gewoon zo.
0: Ja, ja, ja. Oh, maar wat mooi om te horen.
1: Ja.
0: Elise, we gaan het weer even tussenuit voor ja. een volgend lied. Dan zijn we zo wel weer terug. Wat zou jij willen laten horen?
1: Ja, ik heb nog een ander lied. Dat heet The Garden in Manhattan. Dat is van Josiah Queen. En dat gaat er eigenlijk over dat wij geroepen zijn om een garden in Manhattan te zijn. En ergens zegt hij ook een flower in the concrete. Dus een bloem in het beton. He, dus dat wij geroepen zijn, ook licht in de duisternis, zegt hij ook in het lied. Om daar waar wij zijn, om daar God ook te brengen en te laten zien
0: ja.
1: in de wereld. Of
0: ja.
1: dat nou is bij ons thuis, in ons gezin, op school, bij de kinderen, op het werk of in de parochie. Hè? Dat we echt een bloem mogen zijn soms in de dorheid van het beton.
0: Van het beton,
1: ja. En dat ja. God ons daar natuurlijk bij helpt.
0: Ja, ja, ja, nee, dat kan niet anders.
1: Nee.
0: En dat garden in Manhattan is natuurlijk tuin. Nou, Manhattan is een stad met
1: ja.
0: hoge gebouwen. Dus
1: precies.
0: Een tuin in de stad, ja.
1: ja.
0: We gaan er naar luisteren en dan zijn we zo terug hier in Aan Tafel met...

0: En we zijn weer terug bij het programma Aan Tafel met... Ik ben in gesprek met Elise Bangma. Nou, ook heel mooi gehad over de huwelijksvoorbereidingen... Ja. Die jullie ook verzorgen. Ja. En hoe belangrijk en mooi en soms ook wel moeilijk... de theologie van het lichaam is. En je zei al net van, ja, mensen zijn dan eigenlijk altijd wel blij... Ja. En dankbaar daarvoor. Kun je toch heel kort even aangeven waarom dan of wat dat dan is...
1: Nou ja, ik denk dat ze het vaak gewoon niet weten. Hè? Dus ook de hele leer rondom de seksualiteit in de kerk... wordt altijd heel negatief neergezet. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wat je hoort. Terwijl het helemaal niet negatief is. Hè? Dus we proberen dat echt vanuit de schoonheid... en vanuit de positiviteit en de waarheid te vertellen. En ik merk ook als we onze eigen ervaring daarin mee kunnen geven. Dus niet dat het bij ons altijd helemaal goed gaat. En dat ook de ervaring natuurlijk in ons huwelijk is ook heel menselijk.
0: Ja.
1: Maar dat helpt enorm. Als wij zelfs, want wij zien gewoon dat het ons als stel, als echtpaar, het veel dichter bij elkaar brengt. En dat het, weet je, ook als je kijkt naar de kenmerken van het huwelijk. Hè, dus de trouw, de volledigheid, de vruchtbaarheid.

0: de kenmerken van het huwelijk. Dus de trouw, de volledigheid, de vruchtbaarheid. Dat dat allemaal daarin samenkomt.
1: Ja.
0: En dat, ja, dat is gewoon heel mooi om te zien. En het is niet zo dat de stellen die het horen, dat ze zich allemaal meteen eraan gaan houden, om het zo te zeggen. Maar dat is ook helemaal niet onze bedoeling.
1: Nee.
0: We willen ze echt laten zien wat de schoonheid van Gods plan is. Waarom hij ons als man en vrouw geschapen heeft. De complementariteit, de gelijkwaardigheid. En wat dat voor ons lichaam betekent. En voor de uitdrukking van ons lichaam als het gaat om het geven van liefde.
1: Ja, ja, precies.
0: Nee, dus ik heb eigenlijk nog nooit een negatieve reactie gehad. Eigenlijk alleen maar dat ze zeggen, oh wauw, ze hadden het nog nooit gezien.
1: Ja.
0: Of ze hadden het nog nooit bekeken. Oh, wat mooi om te horen. Lijkt me ook wel moeilijk. Dan zeg ik, ja, het is ook moeilijk. Het is ook niet altijd makkelijk. Maar het is wel, ja, het brengt ook heel veel.
1: Ja. En dat je ook eigenlijk, zeg maar, ook in de beleving van die seksualiteit, je in het plan van God mag voegen. Hè?
0: Ja.
1: En kan dat je gewoon deel daarvan mag worden. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder, dat is ook zo. Ja,
0: zeker. En het geeft ook heel veel rust, merk ik. Dus ook in ons huwelijk, ook het vertrouwen dat je eigenlijk ook jouw leven en jouw huwelijk in Gods handen legt.
1: Ja.
0: Dat geeft ook heel veel rust. En ook dat hij je geeft wat goed is voor jouw gezin. Ook als het gaat om vruchtbaarheid en om kinderen. Is ook niet altijd makkelijk, maar het is wel een soort van diepe vrede dat je weet, God geeft ons wat goed is.
1: Ja.
0: Of ik het nou snap of niet.
1: Ja, precies.
0: En of ik het nou makkelijk vind of niet. Maar dat is wel wat hij doet.
1: Ja, zeker. Ja. Mooi. Nou, echt heel mooi om te horen. En mochten mensen bijvoorbeeld in het aartsbisdom wonen, en ze zouden meer willen weten of ook misschien wel eens willen meedoen, dan kunnen ze natuurlijk contact opnemen via, wat is het makkelijkste dan?
0: Zeker.
1: Eigenlijk?
0: Het makkelijkste is eigenlijk gewoon via de website. Dus dat is www.aartsbisdom.nl. Heel simpel. En daar is alle informatie over te vinden. Over zowel de huwelijksvoorbereiding als de gezinsactiviteiten.
1: Ja. Even nog concreet over de Diocesane Gezinsdag.
0: Ja.
1: Want die is dus op 11 oktober.
0: Ja, klopt.
1: Moeten mensen zich opgeven?
0: Ja, het liefst wel. Aanmelden kan ook via de website. Dus we hebben een agenda. En daar zie je op 11 oktober de gezinsdag staan. En dan kun je je aanmelden. Er zijn ook wel kosten aan verbonden. €25 per gezin. Dus dat is niet veel. Omdat we het juist ook toegankelijk willen houden voor iedereen. Maar het is natuurlijk ook fijn als we het volgend jaar nog een keer kunnen organiseren. Dus dat is ook gewoon nodig.
1: Ja.
0: En dan we beginnen om 10:00 met de Heilige Mis. En dan gaan we door tot 3:30, 4:00. Zodat je ook als gezin weer op tijd thuis bent om te kunnen eten.
1: Ja.
0: En zodat de kinderen ook weer op tijd naar bed kunnen.
1: Ja,
0: om
1: ook belangrijk.
0: Weer lekker naar school te gaan.
1: Ja, zeker. En het opgeven, moet dat voor een bepaalde datum?
0: Het liefst voor 3 oktober uit mijn hoofd.
1: Oké. Dus gewoon deze week.
0: Precies, zodat we ook gewoon rekening kunnen houden met de lunch en
1: mensen.
0: Met koffie en thee, et cetera.
1: Ja. Nou, Elise, ik denk dat je over de gezinsdag en ook de huwelijksvoorbereiding heel veel hebt gezegd. Nou ben ik ontzettend benieuwd. Jij zelf ook hebt al heel wat jaren meegemaakt. Uh-huh. Hè? En toen je jong was en in je eigen gezin, in het werk wat je doet. Wat zie jij nou als uitdaging als het inderdaad om dat gezinswerk gaat voor het aartsbisdom of gewoon voor de kerk in Nederland?
0: Ja, dat zijn denk ik twee dingen. Het eerste is denk ik toch het leven, het geloof leven in de huidige samenleving. Want er zijn natuurlijk zo ontzettend veel uitdagingen gewoon in de tijd waarin we leven.
1: Mm-hmm.
0: En ik merk dat er af en toe ook bij gezinnen en dat er toch een soort van angst bestaat voor de samenleving waarin we leven. En ik denk dat die angst niet gegrond is.
1: Mm.
0: En dat we daar ook in onze vorming voor moeten oppassen. Ik denk dat het heel belangrijk is om onze kinderen te beschermen. Maar om ze niet af te schermen.
1: Ja.
0: Dus wij wonen natuurlijk in de wereld. En we moeten ook houden van deze wereld. Zoals God hem ook geschapen heeft. En zoals die is. Zonder dat we van de wereld zijn.
1: Ja.
0: En die balans daartussen, dat is ook in de vorming is dat heel belangrijk. Dus dat we ervoor zorgen dat we kinderen en ook ouders, dat we ze helpen om verantwoordelijkheid te nemen en om in vrijheid te leven zonder dat we ons terugtrekken.
1: Ja,
0: snap je? En zonder dat we een beetje bangig worden van alles wat er om ons heen.

0: in gebeurt. Want er gebeurt natuurlijk heel veel om ons heen. En het is echt niet makkelijk om als christen in deze tijd te leven. En om dat goed mee te geven aan onze kinderen. Maar ik denk dat dat belangrijk is. Dat we zien, hey, er gebeurt van alles. En we leven in een moeilijke tijd. Maar ja, wij kunnen ook heel veel betekenen. Ja. Juist, hè? Ja. En beginnen het klein. Dat denk ik ook. Dat we het ook, de catechese en de vorming, dat we het niet altijd te groot en te theologisch moeten maken, maar dat we het heel concreet moeten maken. Hè, een klein voorbeeldje. Ik geef ook catechese bij ons in de kerk. Het ging met de tieners ging het over dat school gebed is. Dus ik zei tegen ze, weten jullie ook dat school gebed is? Huh? Hoezo dat? We kunnen toch niet de hele tijd bidden op school? Toen zei ik, nee, maar dat is ook niet wat ik bedoel. Want dat kunnen we niet.
1: Nee.
0: We kunnen niet de hele dag door bidden. Wat we wel kunnen doen, is dat wat we doen goed proberen te doen. En ook dat is gebed. Ja, want daarmee geven we ook eer aan ons lieve Heer.
1: Ja.
0: En dat zijn kleine dingen. Ik denk dat het goed is, theologische vorming, filosofische vorming, fantastisch. Mm-hmm. Doe het alsjeblieft. Maar zorg er ook voor dat we de dingen gewoon heel concreet maken. Ja. En ook soms juist menselijk houden. Want we zijn mensen en we leven in de wereld. En dat we ook op die manier God inderdaad kunnen eren en met het geloof bezig kunnen zijn zonder... Ja, zonder dat we in de kerk zitten. Ja, ja, snap je? Ja.
1: Wat jij zegt kan ik me heel goed voorstellen. Dat je soms ziet dat mensen ook echt angst hebben voor dingen die in de samenleving spelen. Maar angst sluit je eigenlijk op, hè? Mm-hmm. Dus dan ben je niet meer vrij.
0: Ja.
1: En waarschijnlijk houdt het je dan ook tegen om gewoon het gesprek aan te gaan, bijvoorbeeld. Ja. Kijk, en dat ligt er al aan waar je werkt en je situatie en je kinderen, hoe oud ze zijn. Ja. Ook. Maar de vrijheid om christen te zijn, moet je misschien ook een beetje nemen. Ja,
0: En ik denk wat daar ook bij helpt, is dat we ook echt proberen te focussen op dat wat ons verenigt.
1: Hmm.
0: He? Dus ook als het gaat op school, werk, dagelijkse situaties die we tegenkomen, dat we altijd proberen uit te gaan van dat wat we samen delen.
1: Ja.
0: In plaats van dat wat ons tegenstaat. Of dat wat ons uit elkaar drijft. Want er zijn natuurlijk altijd dingen die heel verschillend zijn. Maar ik denk als we proberen te leven vanuit overeenkomsten en vanuit dat wat ons verbindt, dat het leven ook een stuk aangenamer maakt. En dat we op die manier ook die bloem kunnen zijn. Hè, in het beton waar we het net over hadden. Die tuin in de hoogbouw.
1: Ja,
0: dat we op die manier ook het evangelie kunnen verkondigen. En Jezus kunnen laten zien aan de mensen om ons heen.
1: Ja, ja, blijmoedig christen zeg maar zijn.
0: Ja.
1: En dat wil niet zeggen dat alles makkelijk is. En dat je alleen maar blij bent. Maar het is natuurlijk inderdaad dat vanuit dat vertrouwen.
0: Ja.
1: Vanuit dat vertrouwen dat je ook op de plek gezet bent waar je bent. Hè?
0: Precies.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Nou, mooi. En dat geldt ook, denk ik, richting de pastores en degene die met gezinnen omgaan. Hè?
0: Ja.
1: Om dat zeg maar zo te verkondigen naar hen.
0: Ja, ja, ik denk dat het heel goed is dat we dat we ook daarover nadenken. Dat we het concreet maken, ook het geloof. Hè? En dat het niet iets blijft van het verstand of van de ratio. En dat het ook niet alleen het hart is. Maar dat we echt die combinatie proberen ook uit te dragen. En dat we daarom inderdaad en echt een goede vorming moeten geven. Want dat is ook heel belangrijk.
1: Yeah.
0: Hè? En dat we ook niet bang zijn voor wat de kerk leert. Want we zien ook, het trekt ook aan. Mm-hmm. Hè? De authenticiteit van de kerk, de waarheid trekt ook aan. Dus dat moeten we ook niet verwateren. Daar moeten we ook niet bang voor zijn. En tegelijkertijd om het menselijke stukje en gewoon de manier waarop wij leven, waarop wij mens zijn en in het leven staan, dat we dat ook met elkaar verenigen. Dat we dat ook proberen te verenigen in onze communicatie, in onze catechese, in de activiteiten die we organiseren.
1: Precies. Ja, ja, ja, ja. Ja, heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja. Als laatste dan, want de uitdaging, hè, zoals je dat hebt verwoord voor de kerk.
0: Mm-hmm.
1: Zie jij voor jouzelf of voor je gezin misschien ook een uitdaging nog in de komende tijd?
0: Zeker, zeker. Ik zei het in ons voorgesprek al even tegen, mijn oudste zoon die zit nu in groep 7. En we kregen de eerste flyers al binnen van open dagen voor de middelbare school. Dat ik dacht, jeetje, dat wordt een hele nieuwe fase. En dat vind ik wel heel spannend ook hoor. Om Ja, om hem ook daarin vrij te laten. Dat hij ook kan kiezen wat hij, waar hij zich thuis voelt. Om tegelijkertijd ook een goede school uit te kiezen. Waar hij ook voor zijn geloof kan uitkomen. Dat vind ik wel spannend. Ja. Het wordt wel, denk ik, weer een soort nieuwe fase. En ook het opnieuw het vertrouwen, denk ik, in ons lieve Heer. En nou ja, dat we de beslissingen die er aankomen in ons gezin, ook met een aantal andere dingen, dat we die met God mogen nemen.
1: Ja.
0: En dat we die ook met de hulp van de Heilige Geest, dat hij ons ook mag ingeven wat goed is. En dat we daarop ook mogen vertrouwen.
1: Ja.
0: Ja, dat is even heel concreet een kleine
1: voorbeeld. Ja, maar goed, het zijn echt dingen die niet eerder zijn voorgekomen in je gezin. Dus zo blijf je en groeien en ook voor nieuwe uitdagingen kom je te staan dan. Ja. Nou, ik heb er wat alle vertrouwen in, Elise. Maar dan wens ik jullie natuurlijk echt heel veel zegen bij.
0: Dankjewel.
1: Is er nog iets wat je misschien aan de luisteraars zou willen vragen of willen meegeven?
0: Nou, ik denk vooral dat we ervoor zorgen dat gezinnen zich welkom voelen in de kerk.
1: Ja.
0: Ja. Dat het is heel fijn als je als gezin in een kerk komt, dat mensen blij zijn dat je er bent.
1: Ja.
0: En dat de pastoor blij is dat je er bent.
1: Ja.
0: Dat, weet je, Jezus is blij dat we er zijn. Dat weten we allemaal. Maar dat is niet altijd genoeg. Toch? We willen ook als mensen dat we dat mogen voelen.
1: Ja.
0: En inderdaad wat ik zei, dat de jeugd is de kerk. En dat we daar ook ons voor inzetten.
1: Ja, en voor bidden. Ja,
0: en voor bidden, zeker.
1: Nou, zeker.
0: Zeker.
1: Elise, ik wil jou hartelijk danken voor jouw komst naar de studio hier.
0: Dankjewel.
1: En het vertellen over eigenlijk alles rondom gezin. En natuurlijk ook de diocesane gezinsdag van het aartsbisdom. En ik wens jullie gewoon een prachtige dag toe.
0: Dankjewel, dat gaat lukken.
1: En luisteraars, heel veel dank voor het luisteren hier naar Aan Tafel Met. Tot de volgende keer.
2: Dit was Aan Tafel Met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedeld is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzondere op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goed gunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In naam van de Vader,
1: van de Vader
0: en de Zoon
1: en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: We zijn er weer. Hart voor Kerk en Wereld. Ja, als we denken aan het hart van Jezus, dat klopt altijd. Als wij waken, als wij slapen. En dan is er nog een ander hart wat aan het hart van Jezus is gekoppeld. Het onbevlekt hart van Maria. Heel mooi. Waar bij de laatste Rosary Rally van door Radio Maria georganiseerd in Eindhoven, Nederland, met en namens de bisschoppen, is toegewijd aan het onbevlekt hart van Maria. Wellicht is dat ook voorheen gebeurd, eigenlijk in het grote geheel van een toewijding van de paus, Johannes Paulus II, Franciscus. We zijn toegewijd aan Maria, maar dat sluit niet uit dat we zelf moeten bijdragen, zelf moeten oefenen, zelf in beweging moeten komen, zelf moeten doen. Een van de oefeningen is op bedevaart gaan. En ja, je hebt het gemerkt, al de twee afleveringen hebben wij interviews uitgezonden van mensen die de laatste rit, de laatste bedevaart, pelgrimage die ik zelf heb meegemaakt, die ik mocht begeleiden, heb ik uitgezonden. Het is zo mooi die verhalen te horen van mensen uit allerlei omstandigheden. En dat was onze kleine groep en al die andere groepen. En per jaar enkele miljoenen. En ik herinner mij gehoord te hebben dan de eerste week van augustus een jongerenfestival, ook uit alle hoeken van Europa, van de wereld, met ja, over de 50.000 mensen, jonge mensen, met honderden priesters. Ja, dat is waarvan de, laten we zeggen, de lokale bisschop van Medjugorje, Monsieur Cavalli, dan zegt het is een plaats van genade. Genade is de werking van God, de werking van Gods liefde. En het is mooi om dat te horen uit de mond van mensen. Mensen die het meemaken, beleving hebben. Ieder van ons met eigen levens, met hobbels, met heuvels, bergen en dalen. Maar de Heer is onze herder, die begeleidt ons. En de Heer heeft ook een herderin, Maria, die begeleidt al die volkeren. Eigenlijk zoals in Psalm 87 of Jesaja 66 naar Jeruzalem toe. De stad van vrede en de stad ook van onvrede en oorlog, weten we. Waar alle volken naartoe trekken en staat er geschreven, zogen aan de borsten van de stad. En dat is eigenlijk een prachtig beeld van moeder Maria. Die geeft ons de genade door. En altijd met de vraag, ja, maar heeft God Maria helemaal niet voor nodig? Nee, God heeft niemand nodig. God kan alles rechtstreeks. Hij kan bijvoorbeeld ook onze broden bakken. Hij kan onze boterhammen smeren. Maar dat doet hij niet. Dat laat hij aan ons. Jezus kan alles alleen. Maar dat doet hij niet. Hij schakelt de mensen in. Die zwakke mensen die wij zijn. De apostelen en wij. Wie zijn wij? Wat zijn wij? Maar Jezus wil niet werken zonder ons. Wij zijn, zoals Maria zegt in verschillende boodschappen, jullie zijn mijn uitgestrekte handen. Wij zijn geroepen om de handen van Jezus te zijn. De handen en voeten te geven aan het evangelie. Wel nu, beste luisteraars, we gaan op pad. Zoveel mooie bedevaartplaatsen. En dit is, ja, als je er geweest bent, dan zeg je, dit is wel heel bijzonder. Zoveel te zeggen, het lijkt alsof de hemel de aarde raakt. Het is, komt zo nabij. En dan word je zo gesterkt. En dat horen we elke keer opnieuw. Wel nu, dat willen we gaan luisteren naar een verhaal van iemand.
2: Medjugorje.
1: Nou,
2: heel veel mensen in Nederland weten dat.
1: En ja, van een vrouw die onze reis dit jaar 2024 wel mee is geweest, mee kon, maar een jaar geleden niet. Want precies een jaar geleden, nou dat zult u zelf horen, was er iets anders aan de hand. Daar gaan we nu naar luisteren. Zo goed en zo kwaad mogelijk. Het waren allemaal primitieve opnamen in de bus van Medjugorje naar Split, het vliegveld. En nou, we gaan gewoon luisteren.
2: Nog niet van of zeggen, nou, hoeft voor mij niet. Heb ik eigenlijk ook gehad in het begin. Totdat ik in 1987 dacht, god, laat ik het toch eerst maar eens zelf gaan kijken en ervaren, beleven. Nou ja, ik heb het toen beleefd en toen was het voor mij ook, ja, dit is een plaats van Maria, echt waar. En vooral een plaats van leven en geloven. En Maria helpt ons daarbij. En het mooie is dan in Medjugorje, als je met een groep bent of als je mensen ontmoet en je maakt een praatje, dat je dan levensverhalen hoort en meemaakt. En dan, goh, is dat allemaal mogelijk? Ja, en zo zit ik naast
3: Bertien.
2: Bertien, ja, die naam heb ik vorig jaar heel vaak gehoord, maar je niet gezien, want je was er vorig jaar helemaal niet bij.
3: Nee, inderdaad, dat klopt. Ik zou meegaan, maar precies op de dag dat de reis naar Medjugorje vertrok, had ik een operatie. En dat was een levensbedreigende operatie, een hersenoperatie van 5 tumoren in mijn hoofd, waar er eentje van verwijderd zou worden. En ik moest afscheid nemen van de kinderen, omdat ik het waarschijnlijk niet zou overleven. Of er heel gehandicapt uit zou komen. Dus het was een hele spannende tijd. Nou ja, we zijn in de aanloop naar de ontdekking van mijn hersenziekte, zeg maar. Daarvoor overleed mijn man, vader van de kinderen, mijn stiefvader met leukemie. We hebben ze allemaal verzorgd, tussen werk door. Het was een hele drukke tijd. Mijn moeder werd dement en daar moest dus ook voor gezorgd worden daarnaast. En ik brak mijn heup en mijn schouder, dus dat was ook niet bevorderlijk. En wat was het derde nou? Oh ja, toen brak de oudste dochter haar rug. Net toen we dachten van, nou, hebben we het een beetje gehad, toen kwam dat. En toen mijn moeder eenmaal was opgenomen en alle huizen waren ontruimd en alles was afgehandeld en het verdriet was er nog. En dat had de familie behoorlijk, de kinderen, ik heb 3 kinderen, verbitterd door verdriet, wat er ook aan vooraf gegaan was, onbegrip, misverstanden. Dus we waren uit elkaar gegroeid. In plaats dat het ons bij elkaar had gebracht, dat het ons juist uit elkaar gebracht. En op een gegeven moment, ik werkte toen in de zorg en ik heb veel mensen met op de COVID-afdeling gewerkt. En ik heb ook 4 keer COVID gehad. Heel veel mensen begeleid naar het sterven toe. En op een gegeven moment kreeg ik zelf hoge bloeddruk, pijn in mijn hart. Ik werd heel erg duizelig. Ik liep slingerend over de gangen. En toen zei de huisarts, oh, dat is long covid. Dus ik heb daar een tijdje mee doorgelopen. En toen kwam mijn jongste dochter. En tegen haar zei ik, nou, het klopt niet met long covid. Want ik heb links uitval in mijn lichaam. En dat heeft daar niks mee te maken. Dat kan helemaal niet. Toen is zij meegegaan naar de huisarts en die zei eerst van, oh, dat is een Amerikaans iets om meteen een MRI te laten maken. Dat doen we hier in Nederland niet. En mijn dochter Katharien, die zei, ja, ik wil het wel. Ik wil dat ze doorgestuurd wordt. Ik ben altijd wat inschikkelijker, dus ik was heel blij dat zij ja, mee was. Ja, ja. En dat heeft doorgezet. Ik ben naar de radiologie geweest. Dat zou 20 minuten duren. Het werd 3 kwartier. En die meneer kwam steeds even terug om nog iets toe te voegen. Contrastvloeistof. En nog maar een scannetje, zei hij dan. En toen ik eruit kwam, was hij zo ontzettend aardig en behulpzaam. Dat ik dacht, ik weet het niet. En inderdaad, hij stuurde me meteen door naar de neuroloog. Ik werd ertussen gezet. En toen ik daar binnenkwam, zei hij van, nou, u begrijpt wel, dit is foutenboel. Dit is niet goed. Hij heeft mijn dochter, mijn oudste dochter, die is ook verpleegkundige, gebeld. En om het verhaal te doen dat ze het niet uit de tweede hand zou horen. Omdat ik alles een beetje bagatelliseer, de neiging heb. Maar toen ik de MRI zag, dat was niet mis. Want ik vroeg me af, waar zijn mijn hersenen? Heb ik die nog wel? Nou, dat heeft nog een tijdje geduurd tot de operatie. En ik zat inmiddels in een rolstoel, kon alleen maar overgeven. Was heel

0: overgeven, was heel erg ziek. We hebben met de kinderen, heb ik samen, en mijn beste vriendin, die altijd mij begeleid heeft. Ook toen ik weer uit het ziekenhuis kwam, want ik kwam er dus weer uit. hebben we een afscheids, ja, soort etentje gemaakt. Ja, om toch voorbereid te zijn. De huisarts die had gevraagd of ik euthanasie wilde als het niet goed afliep. Ik zei, nee, natuurlijk niet. Dat doen we niet. Dan is dat de weg die we moeten gaan. En gedurende die tijd zijn alle drie de kinderen hebben mij verzorgd. Ze hebben dag en nacht bij me gewaakt. Ze hebben me naar het toilet geholpen. Ze hebben allerlei dingen gezien die je niet van je moeder wil zien. En echt ongelooflijk. En ik ben, nou, geopereerd en het gezin is weer bij elkaar en we zijn een hechter verbonden met elkaar dan ooit tevoren. En ja, dat is voor mij het grootste wonder en ik ben eigenlijk alleen maar dankbaar dat dit mij overkomen is, ons overkomen is. Het is echt een enorme genade dat we weer zo bij elkaar zijn. Dat, ja, en deze reis vertrok precies op de dag, een jaar geleden, dat ik geopereerd werd. En we zijn gegaan. Mijn dochter, jongste dochter, is nu mee. Ik hoop dat de andere twee ook ooit een keer meegaan naar Medjugorje. En we zijn gekomen, niet, ik vooral, niet om te bidden om gezondheid. God mag geven wat hij denkt dat goed is voor mijn leven, voor ons leven, voor ons samen zijn. Ik hoop dat we nog een tijdje samen kunnen doorbrengen. Maar vooral om te bedanken.
1: Ontzettend mooi. We hebben soms bekeringsverhalen, dat zijn persoonlijke verhalen, omkeer in het mensenleven. Maar hier is het eigenlijk een omkeer van een hele situatie, omkeer van een hele familie. Dat is zo wonderlijk.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, mooi om dan ook hier, eigenlijk is dat ook de houding van Maria. Want daar gaat het eigenlijk om, Maria niet alleen om allerlei wondertjes vragen, maar Maria navolgen. En dat is navolgen in de overgave aan God, dat heb je zo uitgesproken.
0: Het mooie was dat ik bad altijd en ik offerde, nou dat klinkt heel zwaar, maar goed, dat was wel zoals ik leefde. Alles wat, het leven ging moeilijk en zwaar en ik offerde alles voor de bekering van de kinderen en dat we weer bij elkaar zouden komen, dat het gezin weer bij elkaar kwam. En dit was de weg die ons lieve Heer gekozen had daarvoor. En zo, ja, ik ben ook helemaal niet bang geweest al die tijd. Terwijl ik niet wist of ik het zou redden. Dat is natuurlijk niet leuk, maar ik voelde me zo gedragen. Ja, ik ben heel, ja, alleen maar dankbaar.
1: Ja, dat is de weg van het kruis. Jezus zegt, u wil geschieden. Maria zei, u wil geschieden. En wat geschiet van Gods weer, ja, dat is goed.
0: Ik zou geen andere weg willen, want op de weg van het kruis kom je Jezus tegen. En ik heb nu geleerd om alle pijn, en dat is elke dag weer een moet je daar weer voor inspannen natuurlijk, om dat samen met hem te dragen. En dat is echt een grote verandering.
1: Ja, dit is eigenlijk de boodschap van het evangelie en dan niet een theoretische boodschap uit het boekje. Maar dit is het geleden leven, dit is de werkelijkheid. Heel hartelijk bedankt, Martien, voor je verhaal. En ja, ik wens je heel veel zegen en Gods wil is goed.
0: Amen. Oh ja, er is nog één ding wat ik vergeten ben te zeggen. En dat is dat de groep waar ik mee gereisd zou zijn, toen ik geopereerd werd, dat de hele groep voor mij gebeden heeft. En ook de aanbiddingsgroep thuis in de Ons Lieve Vrouwkerk in Amsterdam. En dat is zeker een groot deel, eigenlijk het deel, dat naast de neurochirurg, dat de operatie zo mooi geslaagd is.
1: Maar dat hebben we natuurlijk vorig jaar in Medjugorje, met onze groep, wie erbij was, ook allemaal heel intens gedaan. En dat is natuurlijk voor ons een vreugde om te zien dat je er nou in levende lijven en nog blij en met een dochter daar bent en met een schoonzoon. Ja, prachtig.
0: Ja, ontzettend gelukkig daarmee. Ja.
1: Fijn voor deze belangrijke toevoeging.
0: Dank u wel.
2: Wat een verhaal. Wat een getuigenis. Een mensenverhaal, maar het is getuigenis van de wonderen. Onvoorstelbaar. Wie zou zo'n scenario bedenken? Ja, dat kan alleen onze lieve Heer. En

mooi getuigenis. Ja, dat is echt de sfeer van Maria in Medjugorje. Maria overal ter wereld. Maria ook hier in de studio van Radio Maria. Maria, in naam van Jezus. Zij werkt namens hem. Zij is de uitgestrekte hand. Misschien het uitgestrekte hart van Jezus naar de wereld toe. We willen nu luisteren naar een mooi, zo puur Ave Maria, gecomponeerd door Caccini. En wat wij gehoord hebben van Caspar en Anna Maria in Medjugorje, willen we nu gaan luisteren. En die prachtige kerk, Franciscanenkerk in Mostar.

0: prachtig. En het mooie is, het is live. Het is gewoon met een smartphone in die prachtige kerk. Met dat mooie mozaïek met gouden. En een hele grote Maria en de afbeeldingen van Franciscus. Bij de kerststal van Franciscus. Die omarmd wordt door de gekruisigde Jezus. Die één arm van het kruis losmaakt. En Franciscus vastneemt. En ons allen vastneemt vanuit de liefde van zijn hart. Het is live. Vandaar een beetje gekraakte tussendoor. En ook de opname in de bus. Ja, je hoort de bus bij ruisen en het gekraak tussendoor. Gepraat van mensen. En zo is het ook een fase verder. We zijn inmiddels met de bus aangekomen in Split. Aan de kust. En dat is dan een beetje een afdaling vanuit die berg. Het is allemaal bergachtig en zo rotsachtig. Net als met die Gooi zelf. Maar dat gaat daardoor. Het is allemaal ook een lage begroeiing. Er is te weinig grond, te weinig voedsel dat daar bomen opschieten. Het is begroeiing van een aantal meters, bossage. Maar zelden een bos, zo daar aan de kust. En dan gaat het afdalen en dan kijk je al naar de zee. En de hele grillige kust van de Adriatische Zee. En die eilanden. En dan dalen we af. En dan komen we op het vliegveld. En dat was nog een mooie gelegenheid om nog twee mensen te interviewen. En zoals ze eerder al Anna-Maria hebben geïnterviewd, de zangeres. Nu ook Caspar, de organist. Die gaan we beluisteren. We zijn inmiddels gearriveerd op het vliegveld van Split. Niet zo heel erg groot, maar daarom wat gezelliger, overzichtelijker. En we zien wat vliegtuigen buiten, dat is dichtbij. Heel veel mensen die op hun vlucht wachten. En mooie gelegenheid om nog iemand te vragen die voor de eerste keer mee is naar Medjugorje. Jouw naam is?
1: Caspar Beks.
0: Uit Utrecht, dat weten we. Ja. En de spannende vraag is gewoon, wat waren je verwachtingen eigenlijk allereerst?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik weinig verwachtingen had. Ik ben er gewoon heel open in gegaan. Ik denk, laat het me maar overkomen. En ja, omdat ja, ik in feite meeging als deel van het duo Magnificat. En dus de begeleiding op me neem van de zangeres Anna-Maria. Had ik ook een rol. En de rest heb ik gewoon over me heen laten komen.
0: Het is natuurlijk ook een hele open houding. En ja, dat was ook nodig voor die jonge lui die voor het eerst de... Ja, verschijningen kregen ja, om gewoon simpelweg open te staan. Maar goed, dan is natuurlijk... Nou, allereerst de vraag en dan hoe het musiceren, het spelen en het zingen, wat je op vele andere plekken doet, je hebt daar veel ervaring in. Maar nou doe je het hier met je kooien. Was dat anders? Had je er een ander gevoel bij? Of gewoon, zoals altijd?
1: Nou, ik moet zeggen, in Mostar en ook in die eerste kerk waar we waren... Christen Koos weet wel hoe dat plaatje heet.
0: Sumansi.
1: Dat waren eigenlijk de enige twee keren dat we buiten Medjugorje hebben gespeeld. Dat is wel even stressvol, omdat je niet weet... wat staat daar nou voor een instrument? Ik ben van origine saxofonist. En een saxofonist neemt altijd zijn eigen instrument mee. No problem. Maar hier ben je afhankelijk van wat er staat. Nou, dat viel in Mostar reuze mee. Maar... De geweldige kerk trekt het er als ware uit. Dus ik heb daar heel erg fijn gespeeld. Al in een soort van trance. Dat moet ik dan wel zeggen. Dus dat is wel... Soms heb ik dat thuis ook. Maar hier had ik het zeker.
0: Ja, dat is dus vanuit de omstandigheden, vanuit die ruimte, vanuit de plaats.
1: Ja, en toch gek, want we hadden niet zoveel tijd. Want zo'n kerk is druk bezet met... Met eucharistievieringen. Maar toch, in die korte tijd hebben we iets moois neergezet. Dat weet ik zeker.
0: En dan in zo'n setting, ja, dat was heel bijzonder. De mensen moeten het maar eens kijken of ze dat kunnen vinden op Google. Petrus en Pauluskerk in Mostar. Goed, dus de omstandigheid werken, maar dan het spelen in Medjugorje zelf. Een beetje behelpen met het orgel al daar.
1: Dat klopt, ja. Ja, ik ben sowieso geen organist. Dit was eigenlijk mijn debuut achter een orgel. En dan een orgel, ja, volgens mij uit de jaren 70, met van die grote plastic knoppen. En je moet maar afwachten wat eruit komt, want je hebt geen tijd om hem even goed te testen. Ik drukte op een gegeven moment op een trompet. Nou, dat was verschrikkelijk, alsof er fanfare langskwam. Dus heb ik me snel weer uitgedrukt. Je moet het allemaal aldoende leren. En ja, dat moet ik eerlijk zeggen, dan raak ik niet zo in een flow als ik dat in Mostar had. Nee, nee. Maar toch hebben we daar hele mooie dingen gedaan. Want Anna-Maria zingt zodanig dat ik daar weinig aan kan verprutsen, zal ik maar zeggen.
0: Ja, dan blijft het een mooie ervaring. En dan is het toch die bijzondere plek. En de intentie van de mensen die mee waren, de pelgrims. Ja, die zijn natuurlijk heel met hart en ziel bij het gebeuren, bij het sacrament, bij de Eucharistie betrokken. Gewoon omdat ze daar überhaupt betrokken zijn.
1: Ja, dit zijn hele lieve mensen. Ze zijn heel divers. In het begin ken ik niemand. Maar in een week tijd ken ik iedereen. En iedereen is betrokken bij elkaar. Ook al zijn ze, wat ik al zei, heel divers. En dat is heel bijzonder. Dat maak je met een gewone reis naar een andere plek niet mee, denk ik. Nee.
0: Ja, ik denk dat hoort bij de essentie van bedevaart, van kerk, van geloven. Dat misschien wel, hoe meer God aanwezig is, hoe meer onderlinge band ook. En dat klopt helemaal volgens de Bijbel en de theologie. Goed, dan waren daar de vieringen natuurlijk, maar dan was er dus heel veel te doen. Deelnemen aan de grote vieringen, bergtochten. Wat heeft jou het meest gedaan, het meest aangesproken?
1: Uiteindelijk denk ik toch de aanbiddingen. Dat je daar met een enorme, ja, het zijn duizenden mensen die zitten daar op dat plein achter die kerk in doodse stilte naar gesproken woord te luisteren en ja. Dat is in het Kroatisch, dus dat versta je niet. Maar je weet waar het over gaat. Dat geeft ook een soort rustig gevoel. Dan komt er hele mooie esoterische muziek op een viool en een zanger. En daar voel je echt iets neerdalen wat ik niet eerder heb meegemaakt. Dat is, ik moet thuis nog even de komende weken voor mezelf op een rijtje gaan zetten van wat dat dan precies is geweest. Die vrede en die rust die daar. Ik moest op een gegeven moment naar de wc, ik zeg het er maar even bij. En het was net alsof ik zweefde. Hè? Dus dat soort dingen, echt ongelooflijk. Ja.
0: Ja, het kwam ook wonderlijk, want die eerste ervaringen die had je in die kerk die ook zo kunstzinnig is ingericht sinds 2 jaar. Dus dat is een gebouw. En het mooie van het andere is, het is een buiten de kerk, want het past niet in die kerk van Medjugorje. En je zit buiten, dus in een natuurlijke omgeving. En dan is de hemel, de letterlijke hemel, ook boven je.
1: Ja, ja inderdaad. Het gaat niet om de entourage, want het was maar een hard bankje. Je zit op je knieën de helft van de tijd. Voel je ook niks van. Maar inderdaad, die hemel boven je, met dat mooie strijklicht dat op een gegeven moment binnenkomt als de aanbidding vordert. Je ziet het gewoon zo verkleuren. Ja, dat speelt ook mee, absoluut.
0: En het is ook eigenlijk een hele uitgekiende, maar ook denk ik op ervaring gebaseerde structuur. Er wordt uitstelling gedaan. Een enorme grote monstrant met een hele grote hostie. En dan wordt er ingezongen, op die mystieke manier zoals jij net zei. Mooie stem, heel zuiver. En dan is stil. En dan komt er een gebed. En dan is het weer stil. En dan komt er weer een zang. Die afwisseling en die rust, die golf. Nou, dat is eigenlijk ook wat jullie samen als groep Magnificat doen op verschillende plekken. Bijvoorbeeld in Driebergen.
1: Ja, dan zitten we elke tweede zaterdag van de maand in een mooie serie in Driebergen. Met ook een aanbidding. Pastoor Zeeman doet dan het gesproken woord. En wij spelen daar steeds stukjes muziek doorheen. Afwisselend natuurlijk. En dat is vergelijkbaar. En we zijn dus ook op zoek naar dit materiaal van Medjugorje. Want wat hier gespeeld wordt, dat denk ik dat we dat ook gaan doen.
0: Ja, ik denk dat helemaal past, helemaal in jullie lijn ligt. En ook
2: eigenlijk soortgelijk al wat jullie al doen. En dan denk je, ja, dit soort aanbidding zou misschien in veel kerken, parochiekerken moeten zijn. Niet een uur pure stilte, want dat is voor de mensen ook echt veel, dat merk ik zelf. Maar als er ineens weer even een woord tussen komt, dan weer die stilte. Ja, dat zou geweldig zijn.
1: Ja, klopt. En het is zo, als ik nou Driebergen als voorbeeld neem, in die Petrusbandenkerk, dat de tranen komen bij de mensen. Ik zeg altijd lachend tegen Annemarie, we brengen telkens de mensen aan het huilen. Dat is, voorheen als muzikant zou ik dat vreselijk gevonden hebben. Maar nu heeft dat een meerwaarde. Ja.
2: Die tranen doet me denken aan toen het Ave Maria was gezongen na een van de missen. Ave Maria van Schubert. En dat er verschillende mensen gehuild hebben. En ook een van onze, een engel. Mensen noemen haar een engel met zin. Droom van Down, maar zo lief en zo acolyet geweest. Ik heb haar net geïnterviewd. En zij huilde ook. Die zuster Kosteres, die kwam naar ons toe. Wat is er aan de hand? Heeft ze een ongeluk gehad of heeft ze pijn? Nee, ze is blij. Ze heeft de hemel ervaren.
1: Ja, ja, ik was er niet bij, maar ik geloof het graag. En ik vond het ook leuk dat we toen we bij bisschop Aldo Cavalli waren, dat hij speciaal naar haar toe kwam. En daar heel aardig en lief tegen deed. Hè? Daar ontstond wat tussen die twee. Ja.
2: Ze roept de vreugde, de liefde, de zachtheid op. Ja. Je hebt ook heel sportief deelgenomen aan de bergbeklimmingen. Die horen bij Medjugorje, de Verschijningsberg en de Kruisberg. Wat heb je daar beleefd?
1: Laat ik dan de Kruisberg nemen. Daar ben ik met Annemarie met z'n tweeën opgegaan. En bij elke statie hebben we gebeden, maar ook associaties uitgewisseld met wat we zagen. Een beetje reflectie op Jezus' kruisweg en de weg die we allemaal moeten gaan in het leven. En als je dat doet, dan lopen die moeilijke blokken die je steeds moet nemen tussen de verschillende staties als vanzelf. Want je wordt gedragen door die kruiswegstaties. En voor je het weet ben je boven. En het is toch meer dan 500 meter. Ja, bizar.
2: Ja, en wat eigenlijk ook heel bijzonder is, jullie waren dan met z'n tweeën. En ik ben verschillende keren afgelopen jaar dan mee geweest. En dan leidde ik de groep. Maar ik doe het ook niet uit een boekje. Jullie deden het ook niet uit een boekje. Gewoon uit je hart, wat je weet. En dan wordt het echt een levende beleving.
1: Ja. Het waren, moet ik zeggen, ook hele mooie staties van een Italiaan. Ik heb het opgeschreven, ik ga hem eens opzoeken. En als je dus iets heel erg mooi afbeeldt, ja, dan komen de associaties vanzelf, absoluut. Ja.
2: En als je dan eenmaal boven bent?
1: Toen hebben we daar gezeten en toen begon er een jongen, die had een gitaar meegenomen. Die ging op een steen zitten en die begon Tessé-achtige nummers te zingen. En
2: toen gingen jullie meedoen?
1: Dat wilde Annemarie wel, maar ik dacht van laten we nou eens één keer even deze jongen aan zet houden. Want ik denk van ik doe mijn ogen dicht en ik luister alleen maar.
2: Ja.
1: Ja,
2: ja dat gebeurt dan gewoon, hè? Dat is zo mooi, ja. Wat neem je nu bijzonder mee naar huis?
1: Nou, een tegeltje met een in gedachten verzonken Jezus erop. Want wat ik gemerkt heb, is dat heel wonderlijk eigenlijk. Je gaat naar een plek waar Maria wordt aanbeden. En na een week denk ik dat ik me meer tot Jezus moet wenden dan ik voorheen deed. En misschien is het gestuurd door Maria. Zou zomaar kunnen. En dat tegeltje is daar een tastbaar bewijs van. Dus dat zet ik thuis in de kamer neer. En dan is Jezus aanwezig. En dan gaan we gewoon op die basis verder.
2: Ja, wat je nou eigenlijk zegt als ervaring, dat is wat de bisschop, bij wie wij dus met z'n allen een keer aanwezig geweest zijn, en waar hij uiteenzette, het lijkt Maria, bedevaartplaats, is het ook, maar het is, de essentie is, Maria brengt ons naar Jezus toe. Ja, en zo is het natuurlijk in het evangelie ook. Maria wijst niet op zichzelf. Die wijst naar het kindje. De herders, kijk, dat is het kindje. En die wijst, dat is het kind. En aan het kruis. zit Maria niet te lijden uit zichzelf voor zijn ogen, dan heb ik nu een lijden. Nee, ze lijdt omwille van het lijden van Jezus. Dus zij richt ons op Jezus, maar met haar ja, wordt het zoveel dieper.
1: Ja, ik heb het beeld nu van Jezus komt vanuit de toekomst naar je toe. We moeten ook niet te veel omkijken, want achter je staat Maria. En ja, dat beeld heb ik nu en dat neem ik mee naar huis.
2: En als je dat nu ineens projecteert in de kerk in Utrecht, waar je ja, ook heel persoonlijk bij betrokken bent in allerlei vormen. Daar waar ik ook, komende zondag moet ik daar de Eucharistie doen. Ik ga natuurlijk over met Ugoje spreken. Daar is ook een Mariabeeld. Ga je die ruimte dan ook anders beleven?
1: Nou, de ruimte waar het Mariabeeld staat?
2: Nee, de Augustinuskerk. Die als waar gaat voelen zoals je hier alles gevoeld hebt.
1: Nou, ik ben er meteen zondag bij, dus dan zal ik kijken hoe het gaat. Ja. Ik heb geen idee, maar dat zal vast anders worden, zeker, ja.
2: Nou, in ieder geval bedankt ja, sowieso voor je spel en je bijdrage aan de bedevaart. Want alle mensen zeiden, ja, dat toch die Eucharistieviering samen en dan met mooie muziek, dat is toch heel wezenlijk. Maar bedankt ook voor je ervaringen en nou, dat geven we allemaal door aan de mensen van Radio Maria.
1: Dankjewel.
0: Mooi. Weer andere ervaringen en zo. Iedereen heeft zijn persoonlijke levenservaringen, pelgrimageervaring, Maria-ervaring, Jezus-ervaring, ontmoeting. Caspar die sprak van dat grote gebeuren buiten, dat is elke avond daar. Om 5:00 de Rozenkrans, 17:30 ergens ter wereld of soms in Medjugorje ergens is er de Maria-verschijning aan één of meerdere zieners. Maar de mensen zien dat niet, maar weten dat het gebeurt. En gaan door met Rozenkrans, de geheimen van Jezus' leven. Om 6:00 is dan de Eucharistieviering met al die mensen. En om 7:00 bijna altijd de aanbidding of Rozenkrans of vrijdagavonds kruisverering. Echt het kruis van Jezus. Want nu dat gebeurt buiten en herinner mij, in 1987 was het allemaal nog niet, was het allemaal nog heel primitief. Moest het in de kerk of ergens. Maar er kwamen zo veel mensen, duizenden mensen, is daar die grote halve cirkel aangelegd met allemaal banken zo gericht op dat centrale altaar. In die altaartent, die op een duidelijke verhoging is, een aantal trappen omhoog, een stuk of 10 treden of 15. En dan laat ik nu een hele kleine opname horen. Die is ook opgenomen, weer heel primitief, hè, zo gaat dat, met smartphone. Heel eventjes buiten. En dan is er de aanbidding. Dan is er dus, zoals Caspar beschreef, duister aan het worden. Is er dat verglijdend licht, verkleurend licht. En dan iedereen stil. En die monstrans uitgesteld met die grote hostie. Jezus is daar. En dan wordt er even Kyrie gezongen. Heer, ontferm u.

0: Heel wonderlijk, Kyrie, Heer ontferm u. En ik krijg het hier in beeld van helemaal achteruit al die mensen die alleen maar donkere silhouetten zijn, dan die opgeheven ronde tentconstructie, het altaar ligt erop, het kruis van Franciscus hangt daar achter, een grote monstrans en dan Jezus daar, aanbidding voor de Heer van hemel en aarde. Heel bijzonder. We gaan nu luisteren naar het laatste interview op het vliegveld van Split.
1: We hebben vertraging op het vliegveld van Split. Dat is toch een prachtige gelegenheid om nog even een interview te doen. En ja, ik ben onderweg geweest naar de uitgang, maar ze zijn nog een uurtje wachten. Ja, wat is uw naam eigenlijk?
2: Ik ben Eugenie en de achternaam van de Einde.
1: En je komt waar vandaan?
2: Ik heb mijn jeugd doorgebracht in Velp. En momenteel woon ik al trouwens heel lang, tientallen jaren, in Amsterdam.
1: Oh, dat vind ik, dat hebben we wel een gemeenschappelijke band. Want ik heb enkele jaren in Velp bij Arnhem.
2: Ja, ja.
1: Ja, in de Onze Lieve Vrouwenkerk.
2: Ja. Maria Visitatie.
1: Maria Visitatie, ja, ja. Heb ik jongerenkoor gedirigeerd. En ik heb in Arnhem lesgegeven. En
2: ja. We zijn bijna even oud.
1: Ja. Ja, en zelf, ja, Amsterdam dan niet, daar kom ik wel. Maar ik ben Rotterdammer.
2: Ja, maar ja, van geboorte.
1: Van geboorte.
2: Ook. Ja, ja.
1: Het mooie is dat. Dat telt allemaal voor Maria niet waar je vandaan komt, hè?
2: Nee, natuurlijk niet. Waar we naartoe gaan, dat is belangrijk, hè?
1: Ja, daar is ze druk mee bezig.
2: Ja, ja. Ja, nou.
1: Ja. En daar is ze hier in Medjugorje mee bezig, want we zijn nog steeds hier in het land van Medjugorje. Nee, net niet. We zijn nu in Kroatië. En al vaker hier in Medjugorje geweest?
2: Ja, ja. Ik kan zeggen wel heel vaak. Ik ging eigenlijk altijd twee keer per jaar vanaf. Ik ben voor de eerste keer gegaan. Toen zou de millenniumwisseling komen. En ik dacht, dat is toch heel bijzonder. Want het is, wat vieren we eigenlijk? Dat het 2000 jaar geleden is dat Jezus is geboren. Dus ik dacht, nou dit jaar geen vuurwerk en champagne en zo. Dus ik denk, ik ga een mooie plaats uitkiezen. Ik dacht, weet je wat, ik ga naar waar hij geboren is, naar Bethlehem. Ja. Ja, en ik dacht dat ik origineel was. Maar ik hoorde al heel gauw, er werden allemaal hotels bijgebouwd en wegen aangelegd en zo. Ik denk, oh, dan moet ik daar juist helemaal niet zijn. Dan heb ik nog even aan Rome gedacht, maar dat was hetzelfde. Er werden ook weer miljoenen mensen verwacht. En toen denk ik, wat ik al zo lange jaren van plan was, naar Medjugorje te gaan. Iedere keer mislukte dat. Laat ik dat dan doen. En toen heb ik gezocht naar, dat is dus 1999, wat Nederland bood aan pelgrimages. En dat waren er 5, maar er was er maar 1 bij die net die periode van Oud en Nieuw erin had. Dus ik hoefde niet te kiezen.
1: En niet na te denken meer.
2: Ja, ja.
1: Nou, maar hoe komt het dat je dan zo lang al gedacht hebt, nou daar wil ik een keer naartoe. Dus waar is dat verlangen vandaan gekomen?
2: Ja, nou ik heb een tijd in Italië gewoond. En mijn vriendenclub daar, één ervan, een jongen, Lorenzo, die had er zijdelings van gehoord. En die was er gewoon eens eentje naartoe gegaan. En die kwam terug en die had een film daar gekocht. Of een video, ik weet niet of dat toen al bestond. En die liet hij ons zien. Nou, en dan zag ik inderdaad die 6 kindertjes op een rijtje die allemaal naar hetzelfde punt keken. Allemaal dezelfde gebaren maakten, knielen, kruisteken. En dan zie je, dat kunnen ze nooit zo afgesproken hebben of ingestudeerd hebben.
1: Kun je niet organiseren, nee.
2: Nee, nee, nee. Dus toen wist ik al meteen, dit is echt iets van de hemel en daar wil ik ook naartoe. En dat heeft toen toch nog ja, heel wat. Ja, toen brak de oorlog uit. En toen denk ik, ja, nee, nou houdt het allemaal op. Nou gaat het niet meer. Dat had ik alleen zelf gedacht. Want achteraf is het wel allemaal gewoon doorgegaan. Ja, ja. Ja. Dus toen werd het dan voor de eeuwwisseling. En dat was mijn eerste ervaring in Medjugorje.
1: En dat is natuurlijk ook eigenlijk ook wel een hele mooie verbinding. Want Maria vertelt zo vaak van haar zoon, ja, die in Bethlehem geboren is.
2: Ja.
1: Dat is hier ook zo mooi. Maria, moeder, ja.
2: Ja.
1: En wat waren dan die eerste ervaringen hier?
2: Moet ik even nadenken. Ik kan niet zeggen dat ik hier al meteen bijzondere dingen van spirituele dingen of wat ook heb meegemaakt, helemaal niet. Maar ik was wel helemaal onder de indruk van, je voelde wel hier, dit is niet een normale plaats. Dit is anders dan anders. Nou ja, je hebt dan natuurlijk zo'n programma. Je gaat de Potbredor, daar gaat de Krisenwacht. Verzieners woonden toen allemaal nog in Medjugorje.
1: Ja.
2: En die hadden ook allemaal nog de verschijningen. Dus je hebt eigenlijk een vol programma dan.
1: Was er toen ook al die grote ruimte achter de kerk met die grote tent en al die banken?
2: Nee,
1: was ook nog niet?
2: Nee, die bestonden. Ze hadden wel die Nova Dorana, die gele, dat gebouw wat ze nou Johannes Paulus II noemen.
1: Mm.
2: Dat bestond al wel, want voor oud en nieuw komen daar kennelijk ook veel mensen, nog steeds. Niet voor kerstmis, dat doen ze thuis, maar dan daarna voor oud en nieuw, veel jongeren ook.
1: Is dat gebouw een beetje wat nu achter al die banken ligt?
2: Ja, dat grote gele
1: gebouw. Daar ben ik op een morgen langsgekomen. En er wordt zingen. En ik had nergens van gehoord dat daar ook was. Ik heb me wel afgevraagd als ik er langs. Wat is dat? En toen was daar een hele grote groep Oekraïners. Heel veel priesters. Maar het was niet de katholieke liturgie. Het was de orthodoxe, de Byzantijnse, Grieks-orthodoxe liturgie.
2: Ja. Nou ja, ze zijn allemaal christenen.
1: Ja,
2: hè?
1: Ja.
2: En zij hebben Maria ook heel hoog.
1: Ja.
2: Maar dat was toen nodig. Dan deden ze de officiële mis in de kerk. Die werd daar op een groot scherm geprojecteerd. En dat was de uitwijk voor mensen die niet meer in de kerk pasten.
1: Ja.
2: En toen ben ik, na een week, want deze reis was zaterdag heen, zaterdag terug. En ik wilde helemaal niet terug. Ik wilde daar blijven. Niet voor mijn hele leven, maar ik denk, ik zou nog zo graag een week erbij hebben. Maar goed, het vliegtuig ging terug en ik moest ook wel mee. En toen ben ik het jaar daarop weer voor oud en nieuw gegaan. En toen denk ik, nou weet ik wel hoe het hier in elkaar zit. Ik snap het een beetje, hoe je moet gaan en staan. En toen dacht ik, nou ga ik dan daarna op eigen houtje. En dat heb ik toen, tot voor de COVID-pandemie heb ik dat gedaan.
1: Altijd alleen?
2: Nee, altijd met een vriendin die ik meteen al bij die eerste keer ontmoet had. We hadden maar een clubje van 6 mensen, 6 pelgrims met die reis. En toen zijn wij meteen vriendinnen geworden.
1: Maar dat is toch heel anders dan een grote groep. Ben je helemaal particulier, spreek je met z'n tweeën even af.
2: Dat was, daarom zei ik toen ook, toen we ervaringen uitwisselden, dat voor mij het nieuwe was met zo'n grote groep.
1: Mm-mm.
2: En op het laatst dan word je gewoon een familie, hoe groot die groep ook is. Hè? Ja, en van iedereen ook de ervaringen te horen en je eigen dingen te vertellen. Ja, dat was voor mij nieuw aan deze pelgrimage.
1: En het was woensdagavond ook heel erg mooi toen we zo bij elkaar kwamen. Een aantal ervaringen.
2: Ja.
1: Daar kwam eigenlijk Maria ook zo dichtbij.
2: Ja. En wat ik ook ontdek, niemand heeft hetzelfde meegemaakt. Iedereen heeft een eigen ervaring. Of je nou hemelse dingen hebt gezien, of je hebt hele leuke mensen ontmoet. Maar het is voor geen twee mensen hetzelfde.
1: Nee. En je moet jezelf eigenlijk gewoon ingooien en dan kom je het eigenlijk vanzelf tegen.
2: Ja, je moet niet een plan al zelf in je hoofd hebben. Gewoon open daar naartoe. En
1: zoals nu,
2: het laat maar op je afkomen.
1: Ja, zoals nu het schema. We hadden gewoon een heel duidelijk schema en programma's. Mooi, 's middags, 's avonds.
2: Ja.
1: Maar je hebt toch wat een beetje vrije tijd en ik ook als priester. Nou, en dan ik allemaal tegenkom. Ja, allemaal die nieuwe ervaringen.
2: Ja. Maar uw vrije tijd ging bijna alleen maar zitten in het biecht horen.
1: Nou, 3 middagen ben ik er heel druk mee geweest. Ja. Maar het was wel heel persoonlijk. En ik nam er toch ook de tijd voor. Ik zat in de buitenlucht. Ja, dat vond ik heerlijk. Vind ik fijner dan als in de biechtstoel.
2: Ja, dat is waar. Ja, dat is
1: waarom deze week, behalve deze sfeer, deze gemeenschapssfeer, ook nog toch wel bijzondere ervaringen, gebeurtenissen. Zeg, nou, dat vond ik toch wel heel...
2: Nou ja, wat u gisteren vertelde, dat u zo bij die verschijning mocht zijn van Iwan.
1: Mm-mm.
2: En als met priesters precies rondom de plaats waar Iwan de verschijning kreeg. Hè?
1: Ja, had je het gevoel alsof je er zelf bij zat?
2: Ja, dat zei u, ja.
1: Ja, ja.
2: Ja, voor u ook een hele bijzondere ervaring.
1: Ja, heel mooi. Heel mooi.
2: Meegemaakt,
1: ja, mijn allereerste keer. Toen was het allemaal heel primitief in 87. En toen was er de mogelijkheid, want er waren de zieners ook hier. Dat mocht niet in het openbaar. Dat was dan in de pastorie, een kamer. En dan mochten dan per avond 10 priesters. En dan heb ik me een keer aangemeld, dan mocht ik mee. En dan zag ik eigenlijk hetzelfde gebeuren bij die 3... als wat ik nu bij Iwan alleen heb gezien.
2: Ja, ja. En dan zag je ook weer dat ze alle 3 hetzelfde reageerden, naar hetzelfde punt keken, zo schuin omhoog. Hè?
1: Ja, het is bijna wat je eigenlijk dagelijks in de straat ziet. Dan zie je mensen, ja, iedereen telefoneert op straat met een telefoon of met een smartphone. En dan zie je ze gebaren maken. En dan weet je, die is met iemand bezig. Er staat niemand toneel te spelen. Nee. Niemand speelt toneel. En zijn in een druk gesprek, maar gebaren hebben helemaal geen zin. Maar je zag Iwan gebaren maken in gesprek en dialoog met Maria. En ook zijn lippen bewegen. Hij sprak ook. Ja, dan zeggen ze, ja, Maria is hier dan.
2: Ja. En heeft hij toen ook nog iets medegedeeld wat hij... Ja, dat is natuurlijk privé. Wat hij met...
1: Nee, dat was ook de bedoeling. Om dat mee te delen. En er kwam een vertaler naar het Engels en naar het Spaans. En hij zei, allereerst... Het is zo moeilijk om weer uit die werkelijkheid in de aardse werkelijkheid te komen. En dat Maria is zo mooi. En dan zegt ze, ik vind het mooi dat jullie priesters hier zijn. En ik bid voor jullie en voor jullie parochie, voor jullie bisdommen. En ja, de boodschap is de vrede. De vrede met elkaar en de vrede door de kerk in de wereld brengen. Ja. De vrede van God.
2: Ja, mooi. Zij zegt ook zo mooi, priesters noemt zij mijn priesterzonen.
1: Ja, mooi. Een hele nauwe band.
2: Ja, ja.
1: Dat ervaar ik ook wel wanneer we dan bij 's avonds, bij de rooster, maar vooral bij de Heilige Mis of de aanbidding, met al die priesters daar rond het altaar, rond het sacrament. Ook een enorme, zonder dat je ze spreekt, een enorme wereldwijde verbondenheid.
2: Ja, en dat maakt Maria zo, creëert Maria.
1: Ja, die maakt familie.
2: Ja. Ja, mooi.
1: Nou, heel hartelijk bedankt.
2: Ja,
1: en God zegen toegewenst. En ja, ik vond het toch ook wel bewonderenswaardig om met een... Ja, wat is dit? Een rollator. Ja.
2: Maar iedereen helpt. We willen allemaal het ding optillen of mij steunen als ik zonder dat ding loop. Ja, dat is ongelooflijk. Zoveel, dat heb ik toen ook verteld met mijn ervaring. Ja. Dat zoveel hulp geboden wordt door iedereen. Ja, dat vond ik ook heel bijzonder.
1: En dat is eigenlijk zo mooi hoe dan de 2 geboden samenhangen. God bemint ons. En zeggen, ja, maar jullie moeten elkaar ook beminnen. Dus ik ga die rolstoel ga ik niet douwen. Dat ga ik niet doen. Dat moeten jullie doen.
2: Ja,
1: dat is die ene liefde.
2: Ja.
1: Nou, heel hartelijk dank en God zegen.
2: Ja, dank u wel.
1: En wie weet, tot ziens.
2: Ja, hopelijk. Ja,
1: tot ziens.
2: Dank u wel.
0: Mooi zo. Al die gesprekken, al die ervaringen. Ja, als je er geweest bent, dan heb je echt een hele diepe, eigen, soortige ervaring. De hemel raakt de aarde. En dat is ook de bedoeling. We willen nu gaan luisteren naar Casper en Anna-Maria. In dit geval Schubert, dat heb ik ze mogen begeleiden. Ave Maria van Schubert hebben we in die kapel gedaan. Aanbiddingskapel, kleine kapel, niet zo'n geweldige akoestiek. Maar... door de stem van Anna-Maria waren mensen geroerd. En die vrouw, de jonge vrouw van Corine, met het syndroom van Down, die zo huilde. En dan die zuster. Wat is, ben je aan het bedroefd? Ben je? Nee, ik ben blij. Het is zo mooi. Zo mooi. Ja, en Medjugorje is zo mooi als Maria dichtbij komt. Altijd weer. Zij is zo mooi.

Ja, dat is ontroerend altijd, Ave Maria van Schubert. En het bijzondere is, je hebt het gehoord, dat is allemaal een beetje onvolmaakt. Je hebt het gehoord, dat orgel, dat rammelde een beetje. We hebben nog gezegd tegen de informatie van de koor, kunnen jullie eens een keer een technicus sturen naar dat orgel? Nou ja, en ook de organist was niet perfect. En de opname was niet perfect. Nou, dat zijn wij. En we komen daar gewoon samen in de vreugde. Ja, een reis waar je God beleeft in de sacramenten, waar je God beleeft met elkaar, waar Jezus heel dichtbij komt en Maria stuurt ons naar Jezus toe. En zo'n plaats is een geweldige ervaring, een beleving, een hulp. Maar de kunst is om dat ook te beleven hier in de studio van Radio Maria en thuis en in de parochie en onderweg en overal. Beste mensen van Radio Maria, wij sluiten niet af. Ik doe nog een klein stukje van het Ave Maria wat afkomstig is uit Papua Nieuw-Guinea. Een heel klein stukje, heel eenvoudig, maar met evenveel liefde.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Woensdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Kinderkatechese Vrienden voor het Leven. We zitten hier met een klein maar heel mooi groepje bij elkaar. Charlotte is er vandaag weer en Noahtje is ook meegekomen. Dat is een tijdje geleden dat we Noah hebben gezien. En wie er vandaag ook is, is Bles, ook een hele goede vriendin van ons. Dus super mooi dat jullie er zijn. Lieve is nog onderweg, want die stonden net in de file. Het is heel druk buiten. Dus die komen eraan. En Leila, die gaat zo meteen inbellen. Die zitten nu in België en dat was een beetje lastig om te komen vandaag. Maar die gaat zo bellen, dus die gaat ook meedoen met de uitzending. Maar even bij het begin beginnen. Hoe is het met jullie? Hoe is het met jou, Noah?
1: Ja, ik ben een beetje ziek.
0: Een beetje ziek? Dus eigenlijk niet zo heel goed dus. Maar je wilde toch naar de catechese komen?
1: Ja.
0: Nou, heel goed. Bles, hoe is het met jou?
2: Goed. Ja?
0: Lang geleden? Zijn er nog bijzondere dingen gebeurd de laatste weken of maanden?
2: Nee.
0: Helemaal niks? Je hebt wel een hele mooie wonderdadige medaille om de nek hangen, zie ik.
2: Ja.
0: Is die nieuw of niet? Nee. Kom eens even staan. En allebei, Noah, kom ook eens even staan. We gaan dadelijk praten over een hele bijzondere heilige. Ja. Maar voordat we dat doen, heb ik even een vraag aan Noah. Ja. Noah, jij bent nog niet zo lang geleden op een hele bijzondere plek geweest.
2: Nee.
0: Vertel eens even op welke plek.
2: Op Portugal.
0: Portugal, ja. En zomaar in Portugal? Aan het strand? Lekker op het strand gelegen of iets anders?
2: Ja, lekker op strand gelegen, lekker zwommen en zo.
0: Lekker zwommen en op het strand gelegen. Jouw moeder knikt hier van nee, maar we waren op een... Noahtje, luister eens even. Jouw moeder knikt hier van...
2: Je kon gewoon op zo'n bedje liggen, maar er was geen zand.
0: Oké. Maar ik denk dat jouw moeder bedoelde dat jij vandaag over iets anders ging praten. Want je hebt een heel mooi t-shirtje aan.
2: Ja.
0: Wat heb je voor t-shirtje aan? Vertel eens even aan de luisteraars, want die kunnen dat natuurlijk niet zien. Wat staat er op jouw t-shirt? Even goed in de microfoon praten.
2: Er staan 3 herderskindjes op.
0: Ja, en daar heb je al iets belangrijks mee verklapt. Want?
2: Ja.
0: Ja, wat hebben die 3 herderskindjes gezien?
2: Die hebben Maria gezien.
0: Heel goed. En waar was dat?
2: Dat was in Fatima.
0: Ja, in Fatima. En daar zijn jullie ook geweest, hè?
2: Ja.
0: In Fatima. Vertel eens even, hoe is dat? Want ik denk dat er maar weinig kinderen zijn in Nederland die daar geweest zijn. Moet jij het maar eens even vertellen?
2: Ja.
0: Hoe is dat daar?
2: Dat is met zo'n huisje daar.
0: Ja, vertel eens even, wat voor huisje?
2: Zeg maar, ver weg, dan richting Ayustrel.
0: Richting Ayustrel, oké. Ja, dat is wel mooi omschreven, ja.
2: Ja. Ja.
0: Jullie zijn natuurlijk op het grote heiligdom geweest, hè? Hele grote plein, toch?
2: Ja.
0: Ja, en dan had je midden in het plein heb je dan zo'n mooi klein kapelletje. Hè?
2: Ja.
0: Of ook niet zo heel klein, maar toch ja, niet ook een beetje klein. Met zo'n mooi afdak.
2: Ja.
0: En daar is Maria ooit verschenen aan de kinderen. Je hebt natuurlijk die hele mooie grote kerk, die heb je ook gezien, hè?
2: Ja,
0: die mooie witte kerk.
2: Met boven het kruis. Het Maria-kroontje in het museum heb ik gezien.
0: Heb je ook het Maria-kroontje in het museum gezien?
2: Ja.
0: En het grote kruis. En daar staat
2: ja,
0: Noah.
2: Daar heb ik op de kerk een licht kruis gezien wat aan in de nacht gaat.
0: Klopt. Inderdaad, de kerk in Fatima, de hele mooie basiliek in Fatima, die heeft een groot kruis op het dak of op de toren. En dat geeft licht 's avonds, hè?
2: Ja.
0: Kun je in de wijde omgeving kun je dat zien.
2: Ja.
0: Dat klopt. Weet je dat die kerk trouwens is gemaakt door een Nederlander?
2: Nee.
0: Dat is wel leuk. Dat is een Nederlander die die kerk heeft ontworpen. Dus wij kunnen wel mooie kerken maken. Hè?
2: Ja.
0: Ja. Maar nou noemde jij net nog een ander dorpje, Noah.
2: Ja.
0: Want jullie zijn in Fatima geweest, daar is Maria verschenen. Maar je noemde net nog een ander dorpje. Weet je de naam nog die je net zei?
2: Ja.
0: Ja, vertel eens dan.
2: Ayustrel.
0: Ja, goed zo. Ayustrel. Wat is dat voor dorpje? Even goed in de microfoon, dat de mensen het goed kunnen horen.
2: Daar zaten de huisjes.
0: Ja, inderdaad. Daar zijn de huizen van de kinderen.
2: Ja.
0: He, die waren geboren in Ayustrel.
2: Ja.
0: Dus Lucia en ook Francesco en Jacinta.
2: Ja.
0: Daar kwamen ze vandaan. En dat kun je nog bezoeken, hè?
2: En die waren herderskindjes geweest, maar de schapen zijn allemaal dood. En hun zijn al dood.
0: Ja, de schapen zijn dood en de kindjes zijn dood. Maar, dan vraag ik me wel af.
2: Ja.
0: Kijk, het is natuurlijk meer dan 100 jaar geleden. Dus die schapen die hadden anders een hele lange sik gehad. Maar die zijn inmiddels allemaal dood. Ja. Maar die kindjes, zijn die ook dood of niet?
2: Ja.
0: Ja, maar zouden die misschien nog ergens leven, denk je?
2: Ja.
0: Oh ja, waar dan?
2: In de hemel.
0: Ja, precies. De kindjes leven nog steeds in de hemel. Schapen niet meer, want er is natuurlijk geen schapenhemel. Maar er is wel een hemel voor de mensen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dat klopt. En
0: dat klopt. Nou, fijn dat mijn informatie klopt. Dat het even wordt bevestigd. Heel fijn. Hé, maar wat mooi om te horen, Noah. Dus jullie waren in Fatima. Jullie zijn ook in Aljustrel geweest. In het dorpje waar de kinderen zijn geboren.
2: Ja.
0: Zijn jullie ook in het huis geweest waar Lucia is geboren? Daar heb je zo'n hele lange tuin achter.
2: Daar waren we als eerste geweest.
0: Als eerste zelfs.
2: Ja.
0: En weet je nog wat er helemaal achter in de tuin stond? Dan loop je een beetje naar beneden.
2: Ja, dat weet ik wel.
0: Vertel het eens.
2: Daar stonden de schapen.
0: Ja, de schapen stonden waarschijnlijk ook wel in de tuin. Maar helemaal beneden in de tuin stond ook iets waar de engel ook een keer aan de kinderen was verschenen. Helemaal achter in de tuin. Als je helemaal naar beneden loopt, die tuin in, dan zie je helemaal onderin, in het hoekje van de tuin, zeg maar, staat dan iets waar je water kunt putten.
2: Ja, dat hebben we al gezien.
0: Hoe heet dat ook alweer? Waar je water uit kunt halen?
2: Een tank.
0: Ja, het was nog geen tank toen.
2: Het was een...
0: Komt er in de buurt? Een put. Juist, een put, inderdaad. Een waterput. En bij die waterput verscheen ook de engel aan de kinderen. Zo zijn jullie allemaal geweest.
2: Ja.
0: En wat vond je het allermooiste van Fatima?
2: Om de kaarsen vasthouden.
0: Jij hebt je kaars aangestoken?
2: Ja.
0: Heb je ooit... voor de processie.
2: Ja.
0: Je bedoelt niet die hele grote kaarsen met al die vlammen die alle kaarsen verbranden? Nee. Want dat heb je ook, hè? De bak waar alle kaarsen worden aangestoken.
2: Ja, maar pap gooide ze ineens terug omdat het vuur veel erger wordt.
0: Ja, ik heb het gezien, want jouw vader stuurde een filmpje door. En alsof jouw moeder. En dan zag je inderdaad dat jouw vader, die gooide een hele grote kaars zo in het vuur. Die stak hem niet eens aan, want het was zo'n vlammenzee dat je niet meer eens weer een losse kaars kon aansteken.
2: Nee.
0: En dan werd gewoon heel de kaars in het vuur gegooid. Hè?
2: Ja.
0: Hey, maar wat jij het mooiste vond, hoor ik net, was de lichtjesprocessie.
2: Ja.
0: Ja, vertel eens even wat dat is.
2: Ja, dat is in een dorpje.
0: Ja.
2: Daar's...
0: Wat doe je dan?
2: Ja, dan doe je zeg maar de kaarsje aan en... Dan komt Maria aanlopen.
0: Oh, zo ja. Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Dus je hebt allemaal een kaarsje in de hand dan, hè?
2: Ja.
0: Het is 's avonds laat, dus het is al donker buiten.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: En dan op een gegeven moment gaat iedereen zingen tot Maria. En dan steek je allemaal het kaarsje de lucht in, hè?
2: Ja.
0: Toch? Bij Ave Maria.
2: Ja.
0: En dan gaat inderdaad Maria zelf, het beeld van Maria, gaat dan helemaal over het plein. En dan mag je meelopen met Maria, hè? Zijn jullie ook helemaal meegelopen of niet?
2: Nee.
0: Nee, niet meegelopen. Dat was een beetje te ver natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, maar je kon het wel goed zien.
2: Gewoon bij het hekje.
0: Ook gewoon bij het hekje gebleven.
2: Nee, we konden geen kant op.
0: Hoezo niet? Hoe kan dat?
2: Zo druk.
0: Oh, was het zo druk?
2: Ja.
0: Ja, jullie waren er natuurlijk op de 13e van de maand volgens mij, hè?
2: Ja.
0: Yep. Ja. Jullie waren er op de 13e van de maand en dat betekent een belangrijke feestdag natuurlijk voor Fatima.
2: Ja.
0: Want dat was de dag dat Maria ook zelf verscheen. Nou, supermooi. Dus je hebt een hele goede tijd gehad.
2: Ja.
0: Ja. Heb je ook nog voor ons gebeden?
2: Ja.
0: Ja, tuurlijk, hè? Ja. Ook voor de kinderen? Van de kindercategezen?
2: Ja.
0: Ja, oké. Heel goed. Nou, Bless, er is ook voor jou gebeden. Fijn, toch? Ja. Bless, was jij er ooit geweest in Fatima? Nee? Ben jij wel eens op een plek geweest, Bless, waar Maria is geweest?
2: Weet ik niet.
0: Weet je niet. Of een plek, een bijzondere plek voor het geloof? Behalve dan de kerk in Druten, want daar ben je natuurlijk vaak geweest. Ben je wel eens op een andere plek geweest waar ook het geloof belangrijk is?
2: Den Bosch.
0: Den Bosch, ja. Ja. Den Bosch heb je ook, de Sint-Jan. He, daar heb je ook een heel belangrijk Maria-beeld. He, de zoete moeder van Den Bosch. Jongens, ik zei net, vandaag is een belangrijke heilige dag. We vieren vandaag een bijzondere heilige. Weten jullie toevallig wie? Nee? Kijk eens even goed om je heen. Bless, ja, jij keek al heel goed. Welke heilige zouden we vandaag vieren?
2: Ik weet.
0: Zeg het eens even hard in de microfoon, anders verstaat niemand het. Goed bij de microfoon, hier echt erin praten. Les?
2: Heilige Pater Pino.
0: Niet Pino, maar?
2: Pi.
0: Ja? Iets harder?
2: I-O.
0: Pio. Ja, Pio. Pio, inderdaad. De Heilige Pater Pio.
2: Dat wist ik net ook al.
0: Oh, wist je het al?
2: Ja.
0: Jij wou Les gewoon de kans geven om te antwoorden.
2: Ja.
0: Je wist het al lang. De Heilige Pater Pio. Ja, de heilige Pater Pio was wel een hele belangrijke heilige. Is het nog steeds natuurlijk. Want Noah, jij zei net al, de kindjes van Fatima die leven nog door in de hemel. Ja. Maar de heilige Pater Pio leeft ook nog in de hemel. Jullie mogen weer even gaan zitten. Dan ga ik heel even kort iets vertellen over de heilige van vandaag. De heilige van vandaag, die leefde niet eens zo heel lang geleden. Sommige heiligen, dat is heel lang geleden, hè?

0: heel lang geleden. Hè? Bijvoorbeeld de heilige apostelen, Petrus en Paulus. Ja, die leefden ongeveer 2000 jaar geleden. Dat is ontzettend lang geleden. Maar de heilige Pater Pio, die leefde in de vorige eeuw. Dat wil zeggen dat mijn papa en mama, die zijn wat ouder dan jullie papa en mama, die hebben nog meegemaakt dat Pater Pio leefde. Dus toen leefde hij nog. Want hij is pas gestorven in 1968. Ja, toen was ik nog niet geboren. Maar, bijvoorbeeld mijn ouders wel. En de ouders van Charlotte waren toen ook al geboren. Dus die hebben al meegemaakt dat Pater Pio gewoon nog levend was. En Pater Pio, dat was een bijzondere heilige. En dat begon eigenlijk al heel jong. Pater Pio was nog maar een klein jongetje. Maar als kleine jongen was hij al heel veel aan het bidden. Oh, dat is Lieve ook. Dag Lieve.
1: Hoi.
0: Hoi. Ik zeg even gedag tegen de luisteraars in de microfoon. Dan weten ze dat je er bent.
1: Hoi.
0: Stond je lang in de file? Kom, blijf even bij de microfoon staan.
1: Viel wel mee.
0: Oké. Nou, fijn dat je er bent. Lieve, ik was even aan het vertellen over de heilige van vandaag. Ik zal jullie een kaartje geven, want daarom is Blessed net ook zo goed. Ik heb hier een klein gebedskaartje. Mag je hebben? Pak maar. Van de heilige Pater Pio. En ik was aan het vertellen, lieve. Die mag je hebben. Deze mag je ook hebben, Noah. Kijk eens, een mooi gebedskaartje. Ik was aan het vertellen dat de heilige Pater Pio, die leefde nog niet zo heel lang geleden. Die leefde namelijk toen mijn ouders al geboren waren, al aan het studeren waren zelfs. Toen leefde hij nog. Dus dat is nog niet zo lang geleden. Wat was er nou zo bijzonder aan de heilige Pater Pio? Als jonge man, nou weet je, als jonge man was de heilige Pater Pio al heel veel aan het bidden. En hij wilde eigenlijk altijd het liefste in de kerk zijn. Nou, maar dus de fijnste plek voor Pater Pio was de kerk. Daar kwam hij heel graag. En weet je wat Pater Pio als kind deed?
1: Nee.
0: Die zat heel veel te praten met zijn engelbewaarder. Weten jullie wat een engelbewaarder is? Ik denk dat Lieve het wel weet. Kom eens even bij de microfoon staan.
1: God heeft allemaal voor iedereen een speciale engel uitgevonden die bij jou past.
0: Precies, inderdaad. Dus God heeft aan alle mensen die er op aarde leven, heeft hij een engel gegeven. Die speciaal een engel gemaakt. Want God heeft de mensen en de engelen gemaakt natuurlijk. En die heeft hij aan ons gegeven als een hulp in het leven. Als een soort iemand die de weg wijst voor ons. Die ons bij God brengt. Dus ook al zien we die engelen niet, Noah en Bles en Lieve en Charlotte en ik ook en iedereen heeft zo'n speciale engelbewaarder. Dus een engel die we niet kunnen zien, maar die wel de hele tijd dicht bij ons in de buurt is om ons te beschermen, om ons te helpen, om voor ons te bidden. En om ons ook dingen in te fluisteren dat we de goede kant op moeten gaan. Daarbij helpt de engelbewaarder allemaal. Maar weet je wat er nou zo bijzonder was aan de heilige Pater Pio? Hij kon zijn engelbewaarder gewoon zien. En hij kon ook zijn stem horen. Als ik bid tot mijn engelbewaarder, ja, dan hoor ik niet dat hij ineens terugpraat. Dan hoor ik niet bijvoorbeeld ineens een stem die zegt, je moet dit gaan doen, pastoor of zo. Dat zegt hij dan niet. Hoor ik tenminste niet. Misschien praat hij wel, maar ik kan het niet verstaan. Maar Pater Pio die kon echt zijn engelbewaarder horen en zien. En weet je hoe hij daarachter kwam? Op een gegeven moment, toen hij nog jong was, in het dorp waar hij woonde, in Italië, was er op een gegeven moment een jongetje was kwijt in het dorp. Die waren ze aan het zoeken. Ja, dus die was zoek, die waren ze kwijt. En op een gegeven moment zei Pater Pio, die zat aan de ene kant van het dorp, die zei, oh, hij is daar en daar. Dus hij wist precies waar het jongetje was. Helemaal aan de andere kant van het dorp. En toen zeiden de mensen, hoe kan hij dat nou weten? Hoe kan die kleine jongen dat nou weten? Want die is helemaal niet daar geweest. En weet je wat Pater Pio toen zei? Oh, dat had mijn engelbewaarder verteld waar die was. Dus een engelbewaarder die had verteld waar het vermiste jongetje was gebleven. En inderdaad, daar was de jongen ook. Dus Pater Pio die kwam er op hele jonge leeftijd al achter van dat hij wel heel bijzonder was. Want hij kon bijvoorbeeld zijn engelbewaarder echt horen. Nou, Pater Pio werd wat ouder. Als kind was hij natuurlijk nog geen pater, hè, want pater betekent dat je priester bent. Maar hij werd wat ouder en toen wilde hij heel graag ook priester worden. Nou, dat gebeurde ook. En hij ging toen het klooster in. En hij werd, en niet zomaar een kloosterling, maar hij werd, dat noemen we dan met een moeilijk woord, hij werd een kapucijn. En wat betekent dat? Nou, dat is eigenlijk een soort van Franciscaan. Weten jullie wat Franciscanen zijn?

0: Wat van gehoord? Noah? Nee? Bles? Lieve? Nee?
1: Misschien Lela?
0: Ja? Oh, Lela. Is Lela er ook? Oké. Okay. Dag Lela. Kunnen we jou horen? Even wachten. Ik doe even de koptelefoon erbij. Ik wist niet dat je al in de uitzending was. Nou, die zijn er allemaal al uitgehaald, de koptelefoons. Hier is er eentje. Heel even luisteren of ik Lela hoor. Lela, zeg eens iets. Nee. Moest het hier niet met de telefoon? Moest die niet open, deze? Of staat hij daar niet?
1: Christina zei deze, maar we kunnen het wel proberen.
0: Lela, ben je daar? Nee, we horen Lela helaas niet. Lela? Nee, helaas. Nou, dan wordt het even. Dan moeten we even zo doorgaan. Pater Pio die trad in het klooster en hij werd een soort van Franciscaan. Een Franciscaan is iemand die wil lijken op de heilige Franciscus. Daar hebben we vaak over gesproken, toch? Heilige Franciscus, dat was die bijzondere heilige die ook met dieren kon spreken. Die dan bijvoorbeeld tegen de vogels begon te preken. En de heilige Pater Pio, heb je nooit van gehoord, lieve? Wel toch? Wel hè? De heilige Pater Pio die wilde veel op de heilige Franciscus lijken. Dus hij zei van, ja, dat is ook wel een beetje mijn spiritualiteit eigenlijk. Zo wil ik ook worden. Dus hij werd kapucijnermonnik. Hij trad in het klooster in. En in het klooster gebeurde er eigenlijk van alles waardoor de medebroeders konden zien dat dit een hele bijzondere pater was. Kijk, nou is elke priesterroeping natuurlijk heel bijzonder. Maar soms heb je van die heiligen ertussen zitten, die springen er echt een beetje uit. Die zijn net wat anders. Weten jullie wat wonderen die Pater Pio heeft gedaan? Waar we het nog steeds over hebben? Iemand? Bles? Nee? Ik laat jullie even een foto zien. Ik heb namelijk een telefoon. En aan de achterkant van die telefoon heb ik een hoesje. Zie je dat? En wie zie je op dat hoesje? Kom eens even bij de microfoon, anders hoort niemand het, lieve. Ik heb een hoesje op mijn telefoon.
2: Pater Pio.
0: Ja, dat is inderdaad Pater Pio. En wat valt je op als je die afbeelding ziet? Kom eens even bij de microfoon even vertellen wat je ziet op die afbeelding. Een hele mooie afbeelding op de achterkant van mijn telefoon. Wat zie je daar?
2: Hij heeft, net zoals Jezus, net alsof hij spijkers in zijn hand heeft gehad.
0: Inderdaad, ja.
2: En hij heeft een monstrans vast.
0: Hij heeft een monstrans vast. Valt je verder nog iets op? Dat zijn wel meteen de belangrijkste dingen, denk ik. Hè? Hij heeft een stola om, hè? Dat kun je ook zien. Witte stola van de priester. Hij heeft een bruin gewaad aan. Ja, dus we kunnen zien dat hij inderdaad monnik was. In het klooster zat. Maar inderdaad, lieve, die had al goed gezien. Hij heeft, kijk Bles, hij heeft net als Jezus. Kijk Noah. Hij heeft net als Jezus. Heeft hij wonden in zijn handen. En dat betekent dat hij zoveel op Jezus leek. Dat hij zelfs dezelfde wonden als Jezus kreeg op een gegeven moment. Heb je dat ooit eerder gehoord, Bles, dat iemand dat heeft gehad? Wie heeft dat ooit wel eens gehoord? Lieve, heb je dat ooit gehoord, dat iemand net als Jezus dezelfde wonden had in de handen, in de voeten en in de zij? Heb je nooit eerder gehoord? Want er waren meer heiligen die dat ook hadden. Bles, even bij de microfoon, anders verstaat niemand het. Ja, zeg maar.
2: Eén keer in de mis.
0: In de mis? Ja? Ja. In welke mis?
2: Weet ik niet meer, want dat was iets langer geleden.
0: Ja, waar dan?
2: Hier.
0: Hier? Was er hier in de mis iemand die ook de wonden in de hand had van Jezus?
2: Nee, ik weet niet waar.
0: Oh, ergens in de mis. Dat een heilige dat ook had dan. Of bedoel je dat niet? Wat bedoel je dan? Probeer het eens uit te leggen.
2: Hier in de studio had iemand het ooit gezegd.
0: Oh, die heeft het er ooit over gehad. Over een heilige die ook wonden in de handen had.
2: Ja.
0: Ah, oké, nou snap ik hem. Nou, weet je wie het ook had? De heilige Franciscus bijvoorbeeld.
2: Die bedoelde
0: ik. Oh, die bedoelde je ook? Oké. De heilige Franciscus had het ook. Weet je, liever wat dat betekent? Sommige heiligen die lijken zoveel op Jezus. En die moeten ook heel veel lijden. Want een heilige lijdt heel veel, hè? Dat weet je. Hè? Een heilige die lijdt pijn voor God en voor de kerk. En net zoals Jezus heel veel pijn voor ons heeft geleden, zo doen sommige heiligen dat ook. Of alle heiligen, maar de ene nog meer dan de andere. En sommige heiligen die lijken dus zoveel op Jezus, dat op een gegeven moment Jezus vanuit de hemel ook hun handen en hun voeten doorboort. Zoals de handen en de voeten van Jezus en ook de zijde. Dus dat konden we net zien op die foto die ik hier heb van Pater Pio. Hij heeft dat ook. Maar Pater Pio, die wist natuurlijk, ja, mensen die, ja, die houden er graag van om ergens een heel groot verhaal van te maken. He, om er misschien wel uit te gaan lachen. Zo van, ach, die Pater Pio, die verzint het maar. Die doet net alsof hij heel veel op Jezus lijkt, maar die wil gewoon aandacht trekken. Er waren ook mensen die dat zeiden. En dus die geloofden niet dat het echt was. En weet je wat Pater Pio om die reden deed? Hij trok altijd handschoentjes aan, zodat de mensen de wonden niet zouden zien. Want hij wilde niet dat mensen er grapjes over gingen maken. En hij wilde ook niet dat mensen zouden zeggen, ach, dat is gewoon een oplichter, die houdt ons voor de gek. Dus hij liet de wonden expres niet zien. Maar toch was het zo dat op een gegeven moment zoveel mensen erover begonnen te klagen dat hij het allemaal maar verzon en dat hij een oplichter zou zijn. Dat hij op een gegeven moment een tijdje zelfs niet meer met mensen erbij de mis mocht vieren. Dat was natuurlijk heel pijnlijk voor Pater Pio, want hij was een hele heilige priester. En hij vierde heel graag de mis en hij vierde ook elke dag de mis natuurlijk. Maar op een gegeven moment mochten er helemaal geen mensen meer bij zijn. Nou, dat heeft een tijdje geduurd en uiteindelijk heeft toen de kerk ook wel gezien, zelfs de paus, dat het echt waar was. Dat wat Pater Pio aan zijn handen had en aan zijn voeten, dat dat niet verzonnen was. Of dat het een soort goocheltrucje was of zo. Maar dat hij echt zoveel op Jezus leek, dat hij ook die wondenteken had. En zo zijn er heel veel wonderen bekend van de heilige Pater Pio. Kunnen jullie nog een ander wonder, weten jullie nog een ander wonder van Pater Pio? Probeer eens een wonder te noemen wat je van een andere heilige weet. Dan gaan we even kijken of Pater Pio dat misschien ook wel op zijn naam heeft staan. We kennen wel wonderen, toch? Noah, noem eens een wonder van een heilige. Of van Jezus zelf. Noem eens een wonder van Jezus zelf.
2: Dat weet ik eventjes niet.
0: Weet je het eventjes niet? Nee. Lieve, weet jij een wonder van Jezus of een heilige? Ja, ik denk dat jullie het wel weten. Kom maar even bij de microfoon.
2: Mensen beter gemaakt.
0: Ja, heel goed. Mensen beter gemaakt. Dat heeft Pater Pio ook gedaan. Pater Pio kon ook mensen genezen. Dat is ook wel heel bijzonder. Weet je wat Pater Pio ook had? Lela wil iets zeggen. Ja, is Lela inmiddels in de uitzending? Ja, Lela, ben je daar?
3: Ja.
0: Ah, kijk Hallo. Eens. Hallo Lela, hoe is het met jou?
3: Goed.
0: Ja? Weet jij het antwoord op de vraag? Of een antwoord?
3: Ja.
0: Ja, vertel eens.
3: Ik weet wel een wonder van Pater Pio.
0: Ja, noem eens.
3: Tenminste, ik denk dat hij van Pater Pio was. Hij was in de mis toen, altijd als hij dan, zeg maar, bij de, weet het ook weer?
0: Consecratie?
3: Bij de consecratie. Toen was hij altijd aan het huilen en soms duurde dat 1 uur, volgens mij, zo.
0: Klopt. Dat is waar wat Lela zegt. Pater Pio bij Pater Pio duurde de mis soms heel lang. Want hij ging daar zo in op dat hij helemaal de tijd vergat. En dan was hij soms helemaal in tranen. En wat Lela zegt bij de consecratie vooral. Weten jullie wat de consecratie is? Liever wel, denk ik. Nee? Consecratie is het belangrijkste moment van de mis eigenlijk. Wat zou het belangrijkste moment zijn? Wat is echt zo'n beetje het hoogtepunt van de mis? Bles?
2: De hostie.
0: Ja, de hostie. En welk moment? Jullie weten allemaal, daar hebben we al het vaak over gehad, de heilige hostie in de mis is geen gewoon brood, hè?
2: Nee, dat
0: toch?
2: Is Jezus.
0: Dat is Jezus zelf, inderdaad, het lichaam van Jezus. Maar wanneer verandert nou dat brood in het lichaam van Jezus? Is dat meteen aan het begin van de mis al? Wanneer is dat dan? Doe eens even bij de microfoon. Ik denk dat je het al weet, hoor. Lieve weet dat wel. Op welk moment verandert nou dat brood in het lichaam van Jezus? Is het helemaal aan het begin van de mis? Is het als de priester aan het preken is? Nee. Is het... Ja, Bles? Kom eens even bij de microfoon.
2: Als je de wijn drinkt?
0: Ja, dan is het al gebeurd. Als je het bloed van Jezus drinkt, dan is het al veranderd. Ik ga het wel verklappen. Of weet Lela het misschien? Is Lela er nog of niet? Ja, Lela, vertel eens. Wacht even, ik kan jou niet horen. Ogenblikje, je moet even de koptelefoon opzetten. Ja, Lela?
3: Ja?
0: Ja, zeg maar.
3: Ja. Volgens mij, ja, de consecratie is toch als het brood het lichaam van Christus wordt.
0: Ja, maar welk moment is dat? Hoe kunnen de kinderen in de mis dat herkennen? Hoe kunnen ze weten, dit is het moment van de consecratie?
3: Na het Sanctus.
0: Ja, het klopt. Het is na het Sanctus. Maar dan komt er nog een stukje gebed achteraan natuurlijk. Weet je wat het precieze moment is? Noah, zal ik het vertellen? Het is het moment waarop de priester de woorden uitspreekt die Jezus zelf ook had uitgesproken bij het laatste avondmaal. Want dan zegt de priester, dan staat hij altijd een beetje voorover gebogen, en dan zegt hij, neemt en eet hiervan gij alle. Weten jullie, hè? Lieve? En daarna houdt hij dan de heilige hostie heel hoog in de lucht. Dat moment kennen jullie allemaal, toch?
2: Ja.
0: Nou, dat moment dat hij die woorden uitspreekt, neemt en eet hiervan gij alle, en dat hij daarna ook nog zegt, dit is mijn lichaam, dat noemen we de consecratie. Want op dat moment geloven we dat dat brood niet meer gewoon brood is, maar dan is het veranderd in het lichaam van Jezus. En daarom houdt de priester het zo hoog in de lucht, om aan te geven, kijk, vanaf nu is het geen gewoon brood meer. Vanaf nu is het het lichaam van Jezus geworden. En met de kelk doet hij hetzelfde, hè? Lieve, wat zegt hij dan met de kelk? Met het brood zegt hij, dit is mijn lichaam. Wat zegt hij met de kelk? Dit is mijn... Even bij de microfoon.
2: Mijn bloed.
0: Precies, dit is mijn bloed. He, neemt deze beker en drinkt hier allen uit, zegt hij dan. Dat is de consecratie. Dus het moment waarop Jezus werkelijk in ons midden aanwezig komt. Nou, inderdaad, wat Leila net zei, Pater Pio, die was soms in tranen tijdens de consecratie. Want weet je wat er met Pater Pio zo bijzonder was? Als Pater Pio de heilige mis vierde, dan zag hij niet alleen maar wat wij zien. He, wij zien het altaar, wij zien de kaarsen, wij zien het grote boek op het altaar. Wij zien de kelk, wij zien het brood van de hostie. Dat zien we allemaal. Maar Pater Pio zag Jezus Christus aan het kruis hangen. Lieve, Pater Pio zag tijdens de heilige mis, kon die zo, als het ware, de hemel in kijken. En dan kon die zien hoe Jezus Christus aan het kruis hing. En daarom was hij altijd zo ontroerd. Daar werd hij wel verdrietig van, maar voelde hij ook heel veel liefde voor Jezus. Nou, dat was heel bijzonder. Soms dan was Pater Pio zo lang met de mis bezig, omdat hij helemaal vergat dat hij in de kerk was. Hij vergat helemaal waar hij was. Want hij was als het ware op de berg van Calvarië waar Jezus is gekruisigd. Dat er dan een broeder naast hem stond, liever aan het altaar. En die trok dan aan zijn mouw en die fluisterde dan, Pater, u moet weer doorgaan. Want anders bleef hij gewoon de hele tijd wachten bij de mis om maar na te denken over Jezus en om maar bij Jezus te zijn. Zo was ook iets bijzonders. Nou, nog even één wonder. Ja, we zijn best wel lang aan doorgaan. We zijn natuurlijk wat later begonnen, dus we moeten een beetje de tijd in de gaten houden. Eén heel bijzonder wonder was ook, dan ga ik een heel moeilijk woord gebruiken, dan ben ik benieuwd of Leila het weet. Of misschien Lieve, of misschien Bles, of misschien Noah. Maar Pater Pio, die kon ook bilokeren. Die deed ook aan bilocatie. Nou, ik zie Lieve kijken van, hè, wat deed hij? Toch? Of weet je wel wat het is? Nee. Noah, weet jij dat? Nee. Bles? Nee. Leila?
3: Ja, volgens mij wel.
0: Vertel eens.
3: Ik dacht, is dat zijn engelbewaarder? Nee, kijk, toen hij bijvoorbeeld zich versliep en hij moest de mis vieren, toen kwam de engelbewaarder naar hem toe om te zeggen dat hij naar de mis moest, toch?
0: Ja, er was inderdaad een soort hulp, een hulpje van Pater Pio. Dat was ook een broeder, of een monnik was dat. En die moest de hele dag Pater Pio helpen, maar die was soms heel moe, omdat Pater Pio de hele dag doorging met gebed en met biecht horen en met de mis. Dat hij soms zo moe was dat hij even ging liggen. Maar die broeder die dan Pater Pio moest helpen, die viel dan wel eens in slaap, omdat hij zo moe was. En dan ging de engelbewaarder van Pater Pio, ging dan die broeder wekken. Die klopte dan zo. Klopte hij op de deur van de kloostercel, van de kamer. En dan werd die broeder wakker, die schrok dan wakker en die dacht, oh jee, ik moet Pater Pio gaan halen. Want hij is al klaar met de mis. Dus de engelbewaarder die had hem gewekt. Maar dat is niet wat ik net vroeg. Bilokeren, dat betekent dat je op twee plaatsen tegelijk kunt zijn. Dat...
3: Oh ja.
0: Kom eens even Bles bij de microfoon.
2: Dat kan toch niet?
0: Nee, dat kan toch niet, zou je denken. Nou, denk jij dat het kan? Kun je op twee plaatsen tegelijk zijn?
2: Nee.
0: Nee? Lieve, kom eens even staan met de microfoon. Lieve, die is nog aan het drukken met zichzelf over, in overleg of ze gelooft dat het wel of niet kan. Kun je op twee plaatsen tegelijk zijn? Kom eens even staan. Lieve, die kijkt zo van, ik weet het nog niet zo goed. Ben je er nog niet helemaal uit? Nou, ik kan het verklappen. Sommige hele grote heiligen, die konden dat. Die konden dat. Die waren op twee plaatsen tegelijk. Dat betekende dat Pater Pio gewoon in het klooster was, waar hij woonde. He, want een monnik, een kloosterling, die zit in het klooster. Maar dat hij soms dan tegelijkertijd, Noah, werd gezien door mensen die buiten liepen. En die zagen hem dan bijvoorbeeld door het veld lopen. En dan zeiden ze de dag daarna tegen Pater Pio, Pater, we hebben u gisteren door het veld zien wandelen. En dan zei Pater Pio, ja, maar ik was gewoon in het klooster. Dus sommige heiligen kunnen op twee plaatsen tegelijk zijn. En dan kunnen ze op een tweede plaats ook mensen helpen. Kunnen we ons bijna niet voorstellen, toch, Bles? Het is moeilijk voor te stellen, hè? Maar het is echt gebeurd. En de kerk zegt ook dat de kerk gelooft dat dat echt gebeurd is. Want Pater Pio was niet de enige die dat af en toe had. Er waren meer heiligen. Het zou wel makkelijk zijn als dat kan, hè? Dan kan ik jullie catechese geven hier zo. En dan kan ik tegelijkertijd alvast boodschappen doen voor het eten vanavond. Oh nee, je moet ook iets heiligs gaan doen natuurlijk, hè? Geen boodschappen gaan doen, hè? Dan zou ik misschien de heilige mis kunnen vieren en jullie catechese kunnen geven tegelijkertijd op twee plaatsen. Noah, die zit met grote ogen naar mij te kijken van, kan de pastoor dat? Ja, ik kan het nog niet, Noah. Moeten jullie wat meer bidden voor mij? Als jullie nou heel veel bidden voor mij, dan kan ik het misschien. Of als ik heel veel ga bidden voor jullie, dat jullie hele grote heiligen worden, dat jullie dat later ook kunnen. Het zou wel wat zijn, hè? Het zou wel wat zijn. Jongens, ja, we hebben niet veel muziek gehoord vandaag, want we waren wat later begonnen, dus we zijn eigenlijk in één beweging doorgegaan. Even het allerlaatste voordat we dadelijk weer naar de kapel toe gaan. Want rond 16:30 sluiten we altijd af. En dan gaan we dadelijk nog even bidden voor de intenties. Nog even één bijzonder verhaal van de heilige Pater Pio. Misschien dat Leila nog iets weet. Leila, ben je daar nog?
3: Ja.
0: Vertel nog eens even één bijzonder verhaal van de heilige Pater Pio.
3: Was hij ook die ene van de biecht met de aardappelen en de boze pastoriemensen?
0: Van de aardappelen en de boze pastoriemensen? Moet je even toelichten wat je precies bedoelt.
3: Was hij ook die ene van de biecht? Dat hij zoveel moest biechten?
0: Ja, dat was hij ook.
3: Dat hij alleen maar aardappelen kon eten en hij uiteindelijk weg was...
0: Ja, vertel.
3: Dat hij uiteindelijk weg was gelopen en dat de
0: De Pogiaan hem terug hadden gehaald.
3: Ja,
0: dat was het verhaal van de heilige pastoor van Ars, wat jij bedoelt volgens mij.
3: Oh ja,
0: die zat urenlang in de biechtstoel, maar het klopt in die zin wel dat ook Pater Pio, die kon uren aan een stuk kon die biecht horen. Want van heinde en verre kwamen mensen bij hem biechten. En weet je wat hij voor speciale gaven had, lieve? Als je bij hem ging biechten, jullie weten wat de biecht is, hè? Toch? Kom eens even bij de microfoon, want dan versta ik niet wat zei je. Zeg eens iets harder.
2: Dan ga je nooit meer iets verkeerd doen.
0: Als je bij Pater Pio gaat biechten, dan ga je nooit meer iets verkeerd doen. Nou, weet je wat Pater Pio kon? Stel, hè, een van jullie ging bij Pater Pio biechten. En jullie hadden misschien gezegd van, nou, ik ben een beetje brutaal geweest tegen mijn ouders. Of ik ben ongehoorzaam geweest. Of ik heb een jongetje geknepen. Nou, heb je dan allemaal verteld. Maar stel dat je één ding niet had gezegd. Stel dat je ook had gejokt. Maar je had het niet tegen Pater Pio verteld. Weet je wat Pater Pio dan zei? Je hebt niet alles gezegd. Want Pater Pio die kon zo de ziel inkijken. En die wist of mensen wel alles gebiecht hadden. Dus die kon zien of mensen alles gebiecht hadden. En als ze dat niet hadden gedaan, dan zei hij tegen die persoon, je bent niet eerlijk, je hebt niet alles genoemd. Kom maar terug als je eerlijk bent. En dan moesten ze gaan. Dus Pater Pio kon zo de ziel inkijken van iemand. Van een zondaar. We zijn allemaal zondaars natuurlijk. En dan kon hij zien wat die persoon niet aan God gaf. Wat hij niet uitsprak. Heb je dat ooit eerder gehoord? Bijzonder, hè? Leila, had jij dat ooit gehoord?
3: Ik zat er net ook te bedenken, maar toen was hij al bezig.
0: Oké, ja, vertel eens even. Oh, dat was je aan het vertellen, dat dit het zou kunnen zijn.
3: Ja. Dat had ik dus ook kunnen.
0: Ja. Hij kon dus zo de ziel inkijken. Klinkt wel een beetje spannend voor ons natuurlijk. Maar aan de andere kant is het ook wel heel fijn als er van die hele heilige priesters zijn die dat kunnen. Want die kunnen ons helpen om ook dat stukje wat we nog niet aan God durven te geven. Omdat we ons misschien er heel erg voor schamen. Dat we dat dan toch aan God durven uit te spreken in de biecht. Ja, dus het was ook wel weer iets heel goeds dat hij dat kon. Nou, de heilige Pater Pio. We gaan naar de kapel toe. En dan gaan we nog even onze intenties uitspreken. En dan zullen we intussen even luisteren naar een beetje muziek.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Heer Jezus, we hebben net in de catechese gesproken over de grote wonderen van de heilige Pater Pio, van wie we vandaag het gedachtenis vieren. En we vragen dat er wereldwijd, ook in onze tijd, heiligen mogen opstaan, mannen en vrouwen die zich volledig aan u durven te geven. En dat dat ook hele belangrijke voorbeelden voor de kinderen mogen zijn. Laten we ons bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heer Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
0: Amen. Voor de kindjes op school.
2: Ja.
0: Zeg maar. Ik wil graag bidden voor de kinderen op school.
2: Ik wil graag voor de kinderen op school bidden. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, plena in tecto fructus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ik wil bidden dat er meer kinderen naar de kindercategorie komen. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jezus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ik wil bidden voor de kinderen in mijn klas, dat ze gezond blijven. Laat ons bidden, Heer.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
4: Wees God Maria, vol van genade. De Heer is met u, zijt de gezegende onder vrouwen en gezegend door Jezus, de vrucht van de schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
5: En dan zullen we het laatste weesgegroetje bidden voor alle kinderen die thuis, die naar de uitzending luisteren, of de kinderen die dat niet doen, dat ze allemaal uw rijke zegen mogen ontvangen. En we zullen ook een kort moment stilte houden, zodat de mensen thuis hun intentie hier bij u kunnen brengen.

0: Laat ons bidden. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Amen. Dan zal ik nu met uw allerheiligste sacrament de zegen geven.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heeren heeft haar Maria geboodschap.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: Het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Aan de voet van de straat waar wij in het centro gelogeerd hebben, moet de Melaatsen-kolonie zijn geweest. Maar het was de burgers van de stad streng verboden om de zieken op te zoeken. En omgekeerd mochten de Melaatsen het terrein niet af. Als er geen eten meer was en ze dreigden te verhongeren, mochten ze gaan bedelen, maar moesten zich houden aan een heleboel voorschriften. Ze kregen onder andere een ratel om te waarschuwen dat ze in aantocht waren. Franciscus was net als iedereen doodsbang voor die lui. Ze waren door hun wonden zo verminkt dat ze er gruwelijk uitzagen en ze verspreidden een afgrijzelijke stank van verrotting. Maar toch had hij meelij met hen. En als hij er ooit een zag, dan gooide hij hem wat geld toe, maar liep er dan met dichtgeknepen neus in een grote boog omheen. Toen woonde hij nog bij zijn ouders en maakte plezier met zijn vrienden. Maar nadat hij als bouwvakker aan het werk was gegaan, begon hij steeds meer over het leven en lijden van Jezus Christus na te denken. En hij begreep dat hij, als hij hem wilde volgen, hij ook het gebod, heb uw naaste lief, moest naleven. Op een dag kwam hij onverwachts een Melaatse tegen. Ze schrokken er allebei van. En Franciscus wilde er al vandoor gaan, toen plotseling die gedachte weer door zijn hoofd schoot. Heb uw naaste lief. Dit was zijn naaste. En plotseling zag hij in die man de ellende van heel de wereld weerspiegeld. De pijn, de vernedering, de eenzaamheid van ten dode opgeschreven mensen. En wat doet dan een impulsief, overgevoelig mens als Franciscus? Hij ging naar de Melaatse toe en kuste hem. En vroeg, mag ik je broeder zijn? Van die dag af ging hij dagelijks naar de Melaatse kolonie om hen te verzorgen zo goed als hij kon. En toen hij later medebroeders kreeg, stuurde hij ze ook daarheen om ze te leren hoe je als broeders, ziek en gezond, met elkaar moest omgaan. Eefje zat met gefronste wenkbrauwen diep na te denken. Vroeger was lepra een ziekte waar iedereen doodsbang voor was, zei ze langzaam. Nu is het aids. Weet je nog Sanne, de jongen in 5A van het Atheneum? Ze zeiden dat hij seropositief was. Ja, klikte Sanne. Je zag er niks van, maar toch liep iedereen met een grote boog om hem heen. En opeens was hij weg. Ik weet niet hoe het met hem is afgelopen. Is hij dood? Zal wel, want van aids ga je dood. Het is je eigen schuld als je aids krijgt, zei Rob hard. Moet je maar voorzichtiger zijn met vrijen. Wat weet jij er nou van? Snauwde Sanne. Je kunt het ook op andere manieren oplopen. Ik denk dat Franciscus nooit zou vragen, hoe kom je eraan? Zei pap. Hij zag alleen een doodzieke mens, door iedereen in de steek gelaten, en die hielp hij. Hij is trouwens zelf aan lepra gestorven, plus aan nog een heel stel andere kwalen. Hij leefde veel te streng. Waarom deed hij dat? Vroeg Rob. Om heilig te worden? Ik snap nog steeds niet wat daar zo fijn aan is. Nee, Oen, riep Sanne ongeduldig. Hij wilde Jezus navolgen. Moet je beter luisteren. Ik weet niet eens wie God of Jezus is, zei Eefje. Ik geloof wel dat er ergens een soort opperwezen is, maar hoe of wat het voor de wereld betekent, dat kan ik me totaal niet voorstellen. Dat kan niemand, zei pap. Niemand kan zelfs maar bewijzen of hij wel of niet bestaat. God is een mysterie, te groot voor een klein mensenverstand. En Jezus is zijn zoon, die de mensen heeft geleerd dat God als een vader elk van zijn kinderen kent en van hen houdt. Nou, van hen houdt,
twijfelde Rob. Waarom heeft hij mama dan eerst zoveel pijn laten lijden en haar toen dood laten gaan? Dat heb ik me ook zo vaak afgevraagd, zuchtte pa. Maar soms denk ik dat God daar ook niets aan kon doen. De hele aarde is ziek en verpest. Hoe zouden wij dan gezond kunnen blijven? De vraag is, wie heeft de aarde verpest? De mensen zelf? Zei Sanne. Maar waarom heeft God de mensen dan niet tegengehouden? Ik denk dat God niet anders kan, omdat hij de mensen een vrije wil heeft gegeven. Als mens zou je zeggen, daar heeft hij zich dan lelijk mee in de vingers gesneden. Maar ik hoop dat het ooit wel weer goed komt, zei pap. Daar krijgen we mama niet mee terug, zei Rob triest. Dat is waar, zuchtte pap. Ik mis haar ook nog elke dag. We moeten het zien te aanvaarden, maar dat is verschrikkelijk moeilijk en kost een heleboel tijd. Zullen we nu maar weer eens verder gaan? Stelde Sanne haastig voor. Alsjeblieft geen zielig gedoe over mama. Dat kon ze niet hebben. Pa keek haar bevreemd aan. Telkens als mam ter sprake kwam, kapte Sanne het gesprek af. Het begon hem te ergeren. Hij moest haar toch eens vragen waarom ze dat deed. Later. Nu rekte hij zich uit en zei, ja jongens, het is zeker nog anderhalf uur lopen voor we in Montefalco zijn. Ingerukt mars. Ze klommen nog hoger en passeerden de geruchte La Sala en Montepennino. In de tuinen bloeiden oleanders in allerlei kleuren. Rob vond op de weg pennen van een stekelvarken. Die gingen mee naar huis, zei hij opgetogen. Volgens het boekje moesten ze nu een drukke rijweg over en schuin links naar beneden en rechtdoor over alweer zo'n leuk zandweggetje. Ze zagen op de top tegenover hen Montefalco al liggen. Het leek een fluitje van een cent. Alleen hadden ze zo hun twijfels over het leuke zandweggetje, want dat eindigde in een gemaaid korenveld. Fout, constateerde Rob laconiek. Maar het kan nooit erg fout zijn, meende pa, want dat daar is Montefalco, geen twijfel aan. Alleen, schatte hij met een scheef hoofd, is het meer dan 900 meter. Maar afstanden in de bergen zijn bedriegelijk. Als we hier nog lang in die gloeiende zon blijven staan, ben ik over 5 minuten enkel nog een vetplasje, kondigde Sanne aan. Wat te doen? Door het veld, recht op het stadje af, of teruggaan? Een knarsend geluid trok hun aandacht. Eefje had een pompje ontdekt en zwaaide de zwengel op en neer. Maar er kwam geen druppel uit. Natuurlijk niet, zei pa, die met grote stappen op haar afkwam. Zie je die flessen water liggen? Dat water moet je er eerst bovenin gooien. Hij voegde de daad bij het woord en even later spoot een krachtige straal water uit de pompenbek. Wat een zaligheid! Ze hielden hun hoofd eronder, vulden hun eigen flessen en ook die ze gevonden hadden voor de volgende klant. Opgefrist hadden ze nu weer genoeg moed om door een veld te ploeteren, maar het leek net of bij elke stap Montefalco zich een meter hoger terugtrok. Op het punt van totale instorting kwamen ze op het pad uit dat het boekje had aangegeven. Het was beschaduwd en liep langzaam omhoog. Dit zijn de 900 meter die aangegeven stonden, zei pap tevreden. Maar die hindernisbaan door het veld is je reinste kolder. Dat zal ik doorgeven. Montefalco was omgeven door een hoge muur.
Via de Porta S. Agostino kwamen ze binnen. Een hotel lag vlakbij en had twee kamers vrij. Godzijdank, zei Eefje op een bed neerploffend. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Als we maar vaak genoeg verdwaald raken, zei Sanne, word jij nog eens een gelovige katholiek. Dan kom ik er bij mijn moeder niet meer in, lachte Eefje. Dan ga ik voorgoed bij jullie wonen. Het zou erger kunnen, zei Sanne, die haar natte t-shirt over haar hoofd uittrok. Nou, ik vind jouw vader hartstikke aardig, zei Eefje enthousiast. En Rob ook wel, en jou, riep ze tegen de dichtslaande deur van de badkamer. Jou neem ik dan wel op de koop toe.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

De komende minuten ga je bidden. Je gaat toelaten dat Gods geest zelf in jou kan spreken. Maak het stil. Open je hart. Laat je raken door zijn nabijheid.

0: De lezing is genomen uit het boek Prediker, hoofdstuk 1, vanaf vers 2.
1: Lucht en leegte, zegt Prediker. Lucht en leegte. Alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven? Al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon. Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan. De zon komt op, de zon gaat onder, en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden. Hij draait en waait en draait, en al draaiend waait de wind weer terug. Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren terug naar de plaats waar ze ontsprongen en beginnen weer opnieuw te stromen. Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van een mens kijken en vinden geen rust. Zijn oren horen en ze blijven horen. Wat er was, zal er altijd weer zijn. Wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt, kijk, iets nieuws, dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. De vroegere generaties zijn vergeten en ook de komende generaties zullen vergeten worden in de tijden die daarna weer komen.

Deze tekst is een soort van klassieker voor wie wereldmoe is. Wat vind je in je eigen herinneringen, in je eigen levenservaring, dat het gevoel uit deze passage bevestigt dat er niets nieuws is in de wereld en dat alles ijdelheid is?

En welke van jouw ervaringen spreken dit gevoel tegen? Wat ben je in je leven tegengekomen dat je werkelijk nieuw en anders en interessant en opwindend vond?

0: Als je opnieuw de tekst beluistert, let dan op wat je hoort in deze passage. Waarheid? Of alleen maar moeheid? Klinkt het voor jou alsof hij de spijker op de kop slaat of alleen maar mopperig doet? En in hoeverre weerspiegelt dit jouw gevoelens?
1: Lucht en leegte, zegt Prediker. Lucht en leegte. Alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven? Al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon. Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan. De zon komt op, de zon gaat onder, en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden. Hij draait en waait en draait, en al draaiend waait de wind weer terug. Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren terug naar de plaats waar ze ontsprongen en beginnen weer opnieuw te stromen. Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van een mens kijken en vinden geen rust. Zijn oren horen en ze blijven horen. Wat er was, zal er altijd weer zijn. Wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt, kijk, iets nieuws, dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. De vroegere generaties zijn vergeten en ook de komende generaties zullen vergeten worden in de tijden die daarna weer komen.

Als je de behoefte hebt aan een hernieuwde smaak en geestdrift in het leven, kun je God daar dan nu om vragen? En als je dat niet zo voelt, welke andere gevoelens, welke verlangens wil je dan nu voor God brengen?

0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

De eerste lezing uit het boek Tobit. De reis van Tobias en de engel. Op hun reis hadden Tobias en Raphaël tegen de avond de rivier de Tigris bereikt. Daar wilden ze overnachten. De jonge man liep de rivier in om zich te baden, toen er opeens een vis uit het water opdook en hem dreigde te verslinden. Maar de engel riep hem toe: "Grijp hem!" Waarop de jongen de vis greep en op het droge wierp. De engel vervolgde: "Snijd de vis open, haal het hart, de lever en de gal eruit en berg die goed op." En de jonge man deed wat de engel hem zei. Daarna bakten ze de vis en gingen eten. Samen zetten zij hun reis naar Ecbatana voort. Onderweg vroeg de jonge man aan de engel: "Broeder Azarias, waarvoor dienen de lever, het hart en de gal van de vis?" Hij antwoordde: "Als een man of een vrouw geplaagd wordt door een demon of boze geest, moet je het hart en de lever verbranden. Door de rook zal de betrokken persoon van zijn plaag verlost zijn. En de gal moet je gebruiken als zalf voor iemand die witte vlekken op zijn ogen heeft. Dan zal hij genezen." Toen ze Rages naderden, zei de engel tot de jongeman: "Broeder, vandaag zullen we te gast zijn bij Raquel. Hij is familie van jou. Hij heeft maar één kind, een dochter die Sarah heet.

0: Ik zal Rakel voorstellen haar jou tot vrouw te geven. Aangezien jij haar enige bloedverwant bent, komt het jou toe haar tot vrouw te krijgen. Het is een mooi en verstandig meisje. Luister goed. Ik praat dus met haar vader. En voordat we uit Ragis vertrekken, vieren we de bruiloft. Want ik ben er zeker van dat Raquel, getrouw aan de wet van Mozes, zijn dochter nooit aan een niet-Jood ten huwelijk zal geven. Het zou hem zijn leven kosten. Eerder dan wie ook kom jij in aanmerking om haar tot vrouw te nemen. Daarop zei de jongeman tot de engel: Broeder Azarias, ik heb gehoord dat het meisje is gegeven aan 7 mannen en dat die allemaal in het bruidsvertrek zijn omgekomen. Ik ben de enige zoon van mijn vader en ik ben bang dat ik, als ik het bruidsvertrek binnentreed, mijn voorgangers in de dood zal volgen. Want een demon is verliefd op haar en die doet niemand kwaad behalve hun die haar willen naderen. Ik ben dus bang dat het mij het leven kost en dat ik zo mijn vader en moeder van verdriet in het graf breng. En zij hebben geen andere zoon om hen te begraven. Maar de engel hernam: Je bent toch niet vergeten dat je vader je op het hart heeft gedrukt een vrouw te nemen uit je eigen volk? Luister naar me, broeder. Zij zal jouw bruid worden. En maak je over die demon geen zorg. Vanavond zal zij jou ten huwelijk worden gegeven. Als je het bruidsvertrek binnengaat, pak dan de wierookpan en leg een stukje van het hart en de lever van de vis op de gloeiende as. Als de demon de rook ruikt, slaat hij op de vlucht om nooit meer terug te komen. Maar wanneer je dan tot haar wilt gaan, roept dan staande de genadige God aan. Hij zal jullie in bescherming nemen en zich over jullie ontfermen. Wees niet bang, want zij is voor jou bestemd van eeuwigheid af. Je zult haar gelukkig maken. Met jou zal ze meegaan. En ik neem aan dat je van haar kinderen zult krijgen. Bij het horen van deze woorden vatte Tobias een grote genegenheid op voor Sarah en voelde hij zich innig met haar verbonden. Tweede lezing uit een preek van de heilige Gregorius, bisschop van Nyssa. Dit is het geslacht dat zich richt tot God. Wat een aangename reisgezel voor het menselijk leven is de profeet David. Op alle levenswegen is hij te vinden. In alle stadia van het geestelijk leven is hij werkzaam. Voor elke leeftijd en in alle omstandigheden is hij behulpzaam. Hij speelt mee met hen die in Gods ogen nog zuigelingen zijn. Hij vecht samen met de volwassenen. Hij voedt de jeugd op en geeft steun aan de ouderdom. Kortom, Hij is alles voor allen. Wapen van de soldaten, trainer van de atleten, strijdperk van de worstelaars, krans van de overwinnaars. Bij de maaltijd opgewektheid en bij de begrafenis troost. Want in de ene psalm spoort hij je aan een schaap te zijn dat door God gewijd wordt en dat niets tekort komt. Het heeft dan ook gras om te weiden, water ter verfrissing, voedsel, een beschutte plek, een pad en leiding. In alles betoont de herder zich de goede herder. Kortom, ten overstaan van elke behoefte stelt hij op herderlijke wijze een eigen genadegave ter beschikking. Door dit alles beleert Christus de kerk. Jullie moeten het eerste schaap van de goede herder zijn dat door het juiste onderricht geleid wordt tot de goddelijke wijplaatsen en tot de bron van de leer. Dit alles om samen met hem door het doopsel in de dood begraven te worden en een dergelijke dood niet te vrezen. Want dat is geen dood, maar een schaduw en een afdruk van de dood. Hij zegt, al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar gij mij leidt. Daarna troost hij jullie met de staf van de geest, want de geest is de helper en vertrooster. Hij stelt jullie de tafel der mysteriën voor ogen, die geheel anders bereid is dan die van de demonen. Die richten immers, door de afgoderij, het leven van de mensen te gronde. Daaraan tegengesteld is de tafel van de geest. Vervolgens zalft hij het hoofd met de olie van de geest. Dan voegt hij daar de wijn aan toe die het hart verblijdt. En hij legt de ziel die bekende dronkenschap der nuchterheid op, en wel door de menselijke overwegingen van het vergankelijke naar het onvergankelijke te richten. Want wie geproefd heeft van een dergelijke dronkenschap, ruilt al het kortstondige in voor het oneindige. Zijn woning zal zijn in het huis van de Heer voor alle komende tijden. Begiftigt Christus ons in de ene psalm met dergelijke gaven, in de volgende wekt hij de ziel op tot een nog grotere en volmaaktere vreugde. Laat mij, als jullie het goed vinden, ook de zin van die psalm met een enkel woord ter overweging geven. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Wat dan, beste mens, is bevreemdend als onze God op aarde zou verschijnen en zou omgaan met de mensen? De aarde is immers zijn schepping, want hij heeft haar ook gemaakt. Het is dan ook niet vreemd of abnormaal dat de meester naar zijn bezittingen komt. Hij komt immers niet in een vreemde wereld, maar in één die hij zelf tot stand heeft gebracht. Hij die de aarde op het water heeft gegrondvest en haar vastgelegd op de zee. Waartoe dient dan zijn aanwezigheid op aarde? Om jullie te bevrijden uit de afgrond van de zonde en jullie naar de berg te leiden. Bij de weg omhoog moeten jullie het voertuig van het koninkrijk, dat wil zeggen, van de op deugd gegrondveste gemeenschap gebruiken. Want het zou niet mogelijk zijn die berg op te gaan als men zich niet liet begeleiden door de deugden. Dat houdt in dat jullie handen onschuldig zijn, door geen enkele slechte daad bevlekt, dat jullie zuiver van hart zijn, dat jullie je ziel niet op ijdele gedachten brengen en dat jullie geen list tegen de naaste beramen. De beloning voor die beklimming bestaat uit de zegen. Aan wie de berg beklommen heeft, geeft God de voor hem bestemde barmhartigheid. Zo doet het geslacht dat zich richt tot hem, dat wil zeggen, het klimt naar de top langs de weg van de deugd en het staat voor het aanschijn van Jacobs God.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

主耶稣，求你赐给我们祈祷和赞美的精神，使我们不论在何时何地都感谢你。

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: op deze donderdagmorgen weer van harte welkom, beste luisteraars. Fijn dat u ingeschakeld heeft en dat we samen deze dag mogen openen met de laude, het kerkelijk morgengebed. En dat gebeurt natuurlijk niet allemaal op dezelfde tijd in de wereldkerk. We bidden vandaag dus steeds allemaal hetzelfde. Dat geeft toch een stukje verbondenheid met elkaar. En dan ga ik u graag de bladzijde geven. In het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 11, 111. Dus dat is 3 keer 1, 111. We zitten dus donderdag in de eerste week. En dan loopt het verder, loopt het dus door. Dan gaan we naar 112. Dan kunt u dat verder dus allemaal vinden. In het Groot Getijdenboek beginnen we op bladzijde 835. Dat is dus ook dus de donderdagmorgen in de eerste week. Dan gaan we even een uitstapje maken naar 713. Daar vindt u de hymne op de donderdagmorgen. 713. En dan gaan we eigenlijk weer terug. We beginnen dus op bladzijde 835 en dan gaan we naar bladzijde 838. En als je daar bent, dan kunt je daar dus blijven, want er is vandaag geen feest, geen gedachtenis. Dus loopt het verder gewoon helemaal door. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Komt, werven ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden. Want Hij is onze God.
0: Komt, werven ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden ze rust bij mij.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Het Groot Getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 713 voor de hymne. De zon rijst rood in het verschiet, wie kleurt en bloost en schaamt zich niet. Wie kan er voor zo'n licht bestaan en verder leven in zijn waan?
1: Nu wijkt de blinde duisternis, waarin ons hart gevangen is, die al te lang reeds ons omringt en op de weg der dwaling dwingt.
0: Dit licht zal onze vrede zijn en maakt ons hart gerust en rein. Er is geen woord van lust en haat en geen gedachte meer aan het kwaad.
1: Zo gaat de dag in vrede voort, geen leugen worden meer gehoord en geen begeerte meer gewekt, het hart niet meer door kwaad bevlekt.
0: Hij die ons in zijn hoede houdt en al de dagen ons aanschouwt, ziet zorgzaam toe op elke daad, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
0: Het grote tijdboek gaan we dus verder om bladzijde 838. Word wakker, harp en citer, ik wek de dageraad. Wees mij genadig, God, wees mij genadig. Bij u zoek ik mijn heil.
1: Ik houd mij schuil onder uw vleugels, totdat het onheil wijkt.
0: Ik roep tot God de Allerhoogste, tot God die voor mij zorgt,
1: dat Hij mij redding zendt vanuit de hemel en mijn vervolgers smadelijk verjaagt.
0: Ik lig te midden van de leeuwen die dorstig zijn naar mensenbloed.
1: Hun tanden zijn zo scherp als speren. Hun tong een snijdend zwaard.
0: Vertoon u in de hoge God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
1: Zij hebben op mijn pad een net gespannen en brachten mij ten val.
0: Zij hebben op mijn weg een kuil gegraven, maar vielen zelf erin.
1: Ik ben bereid, mijn God, ik ben bereid. Ik zing en speel voor u.
0: Ontwaak, mijn geest, word wakker, harp en citer. Ik wek de dageraad.
1: U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Voor alle naties zing ik u ter eer.
0: Want hemelwijd is uw erbarmen. Tot in de wolken reikt uw trouw.
1: Vertoon u, Heer, in den hoge, God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Word wakker, harp en citer. Ik wek de dageraad. Overvloed zal er zijn voor mijn volk, zegt de Heer. Volkeren, hoort het woord van de Heer. Geeft er bericht van op verre kusten.
1: Hij die Israël eens heeft verstrooid, zal het verzamelen, zal het behoeden. Zoals een herder zijn kudde hoedt.
0: Jacob is vrijgekocht door de Heer. Losgemaakt uit de greep van de heerser.
1: Juichend trekt men de Sionsberg op. Stroomt men toe naar de welvaart des Heren.
0: Hopend op koren, olie en wijn. Vruchtbare kudden van koeien en schapen.
1: Dan zijn zij als een besproeide tuin. Nooit meer zullen ze dorst moeten lijden.
0: Meisjes dansen een vreugdedans. Samen met jongens en grijsaards.
1: Zo breng ik vreugde in plaats van rouw. Troost en blijdschap na hun ellende.
0: Ik zal de priesters rijk bedelen. Overvloed zal er zijn voor mijn volk.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overvloed zal er zijn voor mijn volk, zegt de Heer.
0: Groot is de Heer, hij zij hoog geprezen in onze Godstad Jeruzalem. Groot is de Heer, hij zij hoog geprezen in onze Godstad Jeruzalem.
1: Zijn heilige berg rijst daar schitterend op. In vreugde voor ieder op aarde.
0: Voor ons is de Sion de Godenberg. De stad van de grote koning.
1: God zelf die binnen haar burchten verblijft. Hij toont zich in veilige vesting.
0: Zie, koningen kwamen samen. En rukte tegen haar op.
1: Maar toen zij haar zagen, werden zij bang. En sloegen verschrikt op de vlucht.
0: Opeens overviel hen de angst. Als weeën een barende vrouw.
1: Zoals de storm uit het oosten. En schepen Tarsis taft.
0: Al wat gij gehoord hebt, zien wij nu zelf. In onze Godstad Jeruzalem.
1: De stad van de Heer der hemelse legers. God houdt haar voor eeuwig in stand.
0: Wij vieren uw goedertierenheid, God. Hier binnen in uw tempelmuren.
1: Zo groot als uw naam is, is ook uw roem. Hij reikt tot de grenzen der aarde. Rechtvaardig is alles wat komt uit uw hand.
0: Verheugd is de Sion, de steden van Juda. Zij juichen om wat gij beschikt.
1: Bezichtigt de Sion rondom. En telt zijn machtige torens.
0: Wees trots op zijn sterke muren. Gaat tussen zijn bouwwerken door. Dan kunt gij uw kinderen daarvan verhalen.
1: Zie, hij is God, onze God. Hij is in de eeuwen der eeuwen. Hij die ons voor altijd bestuurt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Groot is de Heer, hij zij hoog geprezen in onze Godstad Jeruzalem.
1: Dit zegt de Heer, de hemel is mijn troon en de aarde mijn voetbank. Wat wilt ge dan in huis voor mij bouwen, in een rustplaats voor mij zoeken? Al wat bestaat heb ik met eigen handen gemaakt. Alles is van mij, luidt de Godspraak van de Heer. Ik ben vol zorg voor degenen die nederig zijn, zonder pretenties en vol ontzag voor mijn woord.

0: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
0: Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Heer, verhoor mij.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
0: Laten we de Heer dienen in vroomheid en Hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft Hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laten wij de Heer dienen in vroomheid. En Hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand. Brengen wij dank aan Christus die ons het licht schenkt van deze dag. En zeggen wij tot Hem.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Als een offer hebt Gij U aangeboden voor onze zonden. Help ons vandaag bij al wat wij ondernemen.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Gij schenkt ons vreugde door het licht van deze nieuwe dag. Wees Gij de morgenster die opgaat in ons hart.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Leer ons geduld te hebben met anderen, want Gij hebt geduld met ons en zijt met ons begaan.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Heer, laat deze morgen uw genade blijken. Laat vandaag uw vreugde onze kracht zijn.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Je kunt u in stilte bidden als u wilt voor uw eigen intenties.

0: Heer, zegen en heilig ons.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, van de morgen tot de avond keren wij ons biddend tot u. Ban het duister van de zonde uit ons hart en leid ons tot het ware licht. Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de 25e week van het jaar luidt de tekst van de opening: Heer, ik roep u aan, want bij u vind ik verhoring. Luister naar mij, hoor wat ik zeg, waak over mijn leven, over het licht van mijn ogen, wees mijn toevlucht en mijn beschermer. In het begin van een gezamenlijke viering is er een openingstekst uit Psalm 16, waarin er niemand anders schijnt te zijn dan een ik en een u. En dat komt omdat gelovigen samen een volmenselijke gemeenschap vormen, die gemeenschap die bestaat uit personen. Personen van wie de identiteit niet opgaat of ondergaat in de groep, in het groepsgebeuren, maar die even zoveel enkelingen zijn die door het groepsgebeuren persoonlijk worden verrijkt. En zoals we kunnen zien aan het einde van de mis, bij de Heilige Communie, die groep valt in enkelingen uiteen. Aan ieder wordt niet een deeltje gegeven, maar in de schaduw van een klein stukje brood de volheid van de goddelijke persoon van Jezus. En dan is het weer ik en gij. Deze tweezijdigheid van het eucharistisch gemeenschapsgebeuren kan niet beter uitgedrukt worden dan in de uitroep van Thomas: Mijn Heer en mijn God. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd hoorde de viervorst Herodes alles wat Jezus deed, en hij wist niet wat hij ervan denken moest. Sommigen immers zeiden: Johannes is verrezen uit de doden. Anderen: Elia is verschenen. En weer anderen: een van de oude profeten is opgestaan. Maar Herodes zei: Johannes heb ik onthoofd. Wie kan dat zijn over wie ik dergelijke verhalen hoor? Hij wilde Jezus daarom te zien krijgen. Dit is het woord van God. Eerst de geest wat laten rusten. Niet om zomaar rustig te worden, maar om rustig te worden bij hem. Bij hem die je rustig kan maken. Want hij is de enige die kan zeggen wie hij is. Wat de mensen over hem zeggen, is ernaast. Alleen Jezus kun je veilig het woord geven over Jezus. Bij hem de geest wat laten rusten. Een paar passen voor de plaats van het gebed omhoog kijken. Zien hoe hij mij ziet. Hoe alles van mijn leven onder zijn hoede valt. In zijn voorzienige zorg is opgenomen. Ik maak me klein in een gebaar van eerbied. Dan neem ik de houding van het gebed aan. Een houding die mij het meeste helpt om in het besef van zijn aanwezigheid te blijven. Nog belangrijker dan de lichaamshouding is de levenshouding. Een verkeerde, niet op God geordende levenshouding wreekt zich in het gebed, bijvoorbeeld door mijn geest af te leiden met verstrooiingen. En daarom is het goed eerst hem de genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik haal mee in het korte geschiedenis voor de geest. Jezus gaat zeggen wie hij is. En dat gaat in drieën. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En onder die mensen die naar Jezus' identiteit vragen, is het in dit evangelie Herodes met zijn vraag: wie kan dat zijn over wie ik dergelijke verhalen hoor? En dan de tweede fase, de tweede stap. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Dat zijn de leerlingen, met andere woorden, de kerk waarin Petrus, net als nu, de woordvoerder is. En Petrus antwoordde: de gezalfde van God. Maar met het credo van de kerk is Jezus niet tevreden. En daarom krijgen we de derde stap. Jezus zei: de mensenzoon moet veel lijden en verworpen worden. En dat geldt niet alleen voor Jezus, maar ook voor zijn volgelingen. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen. Dat hoort dus bij de belijdenis. De laatste twee stappen worden in het evangelie van vrijdag gezet. De plaats. Wij zijn in het evangelie op de plaats van de wereld, het wereldse denken en doen, de wereld van de politiek. Die wereld, gepersonifieerd door Herodes, is een wereld van macht,
van angst voor mogelijke rivalen of concurrenten. Om deze Jezus te leren kennen, heb ik een bijzondere genade nodig. Ik moet boven mijzelf en mijn spontane menselijke overwegingen worden uitgetild om Jezus te leren kennen volgens de wil van God. En ook heb ik een bijzondere genade nodig om mij te kunnen overgeven aan het lijden en vooral aan de verwerping in mijn eigen leven in de kerk van dit ogenblik. En nu de overweging. Wie kan dat zijn over wie ik dergelijke verhalen hoor? Dat is de vraag die Jezus oproept. Wie is deze man die zelfs zonden vergeeft? Wie is hij toch dat zelfs wind en water hem gehoorzamen? En ook Jezus zelf confronteert zijn leerlingen met de vraag naar wie hij is. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En wie zegt gij dat ik ben? Bij de aartsengelen is er één die de naam Michaël draagt. Dat betekent letterlijk wie is als God. Je moet dus wel weten over wie je die vraag stelt. En dat was Herodes zich eigenlijk te weinig bewust. Voor hem was Jezus iemand die in het nieuws was. Zoals mensen in onze dagen nieuwsgierig zijn naar personen die in de stroom van feiten er even uitspringen. Mensen willen meer van zo iemand horen, over hem lezen. Men wil zo iemand te zien krijgen, net zoals Herodes Jezus te zien wilde krijgen, en er op die manier bij horen. Waar bij horen? Ja, bij de andere mensen die er ook bij horen. En zo kunnen mensen nieuwsgierig zijn naar een roman die in het nieuws is en ze moeten dat boek gelezen hebben en vrome mensen moeten zo nodig bepaalde vrome boeken gelezen hebben of bepaalde bedevaartsoorden bezocht hebben. Maar als je zo te werk gaat, waar hoor je dan bij? Ja, dan hoor je bij de mensen. Maar ben je dan eigenlijk wel op de goede weg om God te vinden? Kom je dan wel uit bij het geheim van de persoon van Jezus Christus? God zoekend, dat is iets heel zelfeloos. Je moet dan de bereidheid hebben jezelf op te geven en je moet ook de bereidheid hebben om er niet bij te horen. En dan pas mag je horen, mag je weten wie Jezus is. En dat was Herodes nu juist niet van plan. Hij wilde Jezus een plaats geven, zodat hij hem kon overheersen. Zodat hij hem in zijn macht kreeg. Hij wilde nagaan of hij bang voor hem moest zijn. Of hij met Jezus misschien met een rivaal te maken had. Of met iemand die hem zijn macht afhandig zou willen maken. Kijken we maar wat Herodes met Johannes de Doper deed. Hij had hem gevangen gezet. En om de gunst van de hoogwaardigheidsbekleders te behouden, laat hij hem tenslotte tegen zijn eigen wil vermoorden. Dat ging hem dus boven alles. Het ging hem dus om de macht, om de gunst van zijn hovelingen. Puur eigenbelang dus. En wie is Jezus? Je krijgt pas een antwoord op de vraag als je weet wie je zelf bent. Als je weet dat je niet iemand bent die een eigen bestaan heeft, een eigen wil, een eigen ik, als je weet dat je niet een uit jezelf onafhankelijke persoon bent. Jezus antwoordt op die vraag wie je is, als je bereid bent je ik geheel en al te laten bepalen door het antwoord op die vraag, hij is hij, hij is absoluut en ik ben niets uit mezelf. Dat is een moeilijke opgave voor de mens die sinds de zondeval altijd gecentreerd is, georiënteerd op zichzelf, op zelfhandhaving. Hoe groot of klein zijn macht ook is, uiteindelijk is hij niet bereid de macht die hij heeft, de macht van zijn eigen ik, los te laten. Maar wij staan op de plaats van Jezus, die alles is, maar ook tegelijkertijd niets, bereid om zichzelf los te laten, zich over te geven in de handen van zijn vader. Dat is onze plaats. Dat is mijn plaats.
En dat is nu wat er voor ons in de Eucharistie gebeurt. Wij worden in de actualiteit van dat Eucharistisch gebeuren aan het kruis opgenomen. In uw handen beveel ik mijn geest. Beveel ik mijn ik. Ik weet mijn goddelijk ik als zoon bij u, Vader, veilig, door de dood heen. En dat betekent heel praktisch voor ons, als we onze plaats gewezen krijgen, als we worden gekleineerd, op onze nummer gezet worden, als we worden vernederd, maar ons daarin verenigen met Jezus, kunnen we ons opnieuw veilig weten. Vernederd door de mensen, vernederd door onze eigen natuur, vernederd door de geschiedenis, maar opgeheven door Hem in zijn liefde. Het gebed besluiten met gesprekjes waarbij men zich richt tot de afzonderlijke personen, met Johannes de Doper en vooral met Jezus, met Hem spreken als met een goede vriend, zonder plichtplegingen. Maar Jezus is niet gekomen om zichzelf te openbaren, maar om zijn Vader te openbaren. Bij Jezus Vader daarom tenslotte mijn hart uitstorten, bidden ook voor anderen, hem danken, zijn hulp inroepen, hem aanbidden. En dat gesprek dan laten uitmonden in een Onze Vader, eerbiedig en met gegroeid vertrouwen.

0: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Goedemorgen Radio Maria en welkom in deze uitzending van het programma Goedemorgen Radio Maria. Ja, daar zijn we weer hier in de luisterstudio. En oh, wat een prachtige kleuren weer onderweg hier naartoe. En gisteravond ook al. Mooi weer, mooie Indian Summer wordt het ook wel eens genoemd, of nazomer. En ja, dan zie ik ook weer uit naar de herfst en de prachtige kleuren in de bomen. Maar ook ja, de winter, dat dan zo hè, vanwege de hoek van de aarde. En de zon komt ook al niet hoog, maar dan doet hij ook nog eens keer heel lang erover om hoger te komen. En ook weer heel lang om weer terug naar beneden te gaan. Dat is typisch voor de herfst en voor de winter. Ja, dan heb je eigenlijk de hele dag een soort golden hour. Prachtig. En dat mogen we ook bezingen. We mogen Gods schepping bezingen. We mogen God loven en eren. En dankbaar zijn voor al dat moois en al die schoonheid die tot ons komt. Ja, geheel wat u mag verwachten van mijn invulling van het programma Goedemorgen Radio Maria is dat het iedere keer toch ook weer een unieke invulling is. Je weet nooit precies in die zin wat je mag verwachten als luisteraar. En namelijk, we gaan vandaag luisteren naar wat muziek, hele bijzondere muziek. Dat is namelijk van Father Stan Fortuna. Wie is Father Stan Fortuna? Hij is Franciscaan. Nou, mooi passend ook natuurlijk bij deze Franciscus maanden. En ja, misschien hebt u wel eens van hem gehoord. Hij is een Amerikaans priester, maar hij is ook muzikant. Hij is een van de weinige Rooms-Katholieke priesters ter wereld die actief rapt en hip-hop maakt. Wereldwijd staat hij dan ook wel bekend als de Rapping Priest. Het is inderdaad zo dat hij voordat hij zich, voordat hij zijn roeping heeft onderscheiden, was hij professionele jazzmuzikant in New York City. Hij studeerde basgitaar en speelde in grote zalen. En toen na zijn roeping en na zijn wijding is hij ook zelfs medeoprichter geweest van een kloosterorde. Dat was in 1987. Hielp hij bij de oprichting van de Community of Franciscus Friars of the Renewal. Dat is een Franciscaanse orde die zich specifiek richt op het helpen van de allerarmsten en het werk in de achterstandswijken. Hij is gewijd in 1990 in de Bronx, New York. Ja, en hij gebruikt dus eigenlijk zijn muziek ook als taal van de straat. Nou, daar gaan we een klein stukje van luisteren. Naar het lied Everybody Got to Suffer. En deze unieke hip-hop track combineert de bekende Amerikaanse priester rauwe straatrealiteit met een krachtige spirituele boodschap. Een krachtige gelovige katholieke boodschap. Een indringend nummer is het over pijn, hoop en transformatie. En het laat je niet snel los. Laten we er maar gewoon naar gaan luisteren. En je kunt denken van, goh, is het dan, moet ik dan zo in de vroege ochtend, of misschien ligt u nog zelfs wel in bed, ook al naar hip-hop luisteren? Nou, dat is wel met een reden. Dat ga ik u straks uitleggen. Deze track begint met een aantal geluidsfragmenten van nieuws en zo. He, het nieuws wat je op televisie kunt zien en wat je kan beangstigen. En daar wil hij iets, daar gaat hij iets mee doen in zijn lied.
2: All 12 Marines aboard the Black Hawk were killed this morning
3: when a young lady here stabbed.
2: This is the second suicide in less than a year. Violence in the West Bank.
4: While killing all 19
5: 10,000 people are dead.
6: Car bombed the body of
7: a fatally shot by
8: fire. That are causing great suffering and anguish in these times of terror.

0: Ja, Stand Fortuna is dat. Met Everybody Got to Suffer. Ja, dan kunt u denken, wat moet ik nou zo luide muziek? Zo, ja, er zit ook een bepaalde intensiteit in. Nou, het wordt nog veel intenser, dus ik schuif hem even weg. En waar gaat het dan over? Iedereen moet lijden. Dat is de realiteit van het leven op de straat. De realiteit van het kruis. Rijk of arm, zwart of wit, groot of klein. Iedereen krijgt te maken met pijn. Je ziet de kinderen op de hoek van de straat. Verloren in de drugs. Verloren in de haat. Maar er is een uitweg. Een transformatie van de geest. Een kracht die groter is dan wat er is geweest. Het gaat niet om geld, of de auto's, of de schijn. Het gaat erom hoe we er voor elkaar kunnen zijn. Pak je kruis op. Draag je last met waardigheid. Want na het lijden komt de ware vrijheid. Is even een vrije vertaling van waar deze tekst over gaat. En dat is relevant, want het is natuurlijk een rap. Hip-hop-achtige rap. En dan draait het om de boodschap. Dan draait het om wat is de tekst. Nou, waarom luisteren we dan naar deze muziek? Dat is namelijk zo dat deze priester, Stan Fortuna, ook iets anders heeft gedaan. Iets heel moois heeft hij gemaakt. Dat is een video en dat heet Amazing Gift. Wil ze iets zeggen zoals een geweldige cadeau. En dat is een instructional mass. Eigenlijk een uitleg van de Eucharistie. Nou, dat is ook te koop. Er zijn, ik geloof dat RK Webshop of zoiets, die verkoopt ook deze DVD. Een aanrader, ik heb hem gezien. Het is een hele mooie uitleg, ja, van deze priester, die echt katholiek is, over de katholieke mis, de Eucharistie. Wat is dat nu? Wat zit er allemaal in? Waarom zit dat erin? Wat betekent dat? En hoe kun je daarin, ja, biddend een entree nemen? Hoe kun je daar biddend, zeg maar, binnentreden in de geheimen van de Eucharistie? Nou, en dat daar ga ik een heel klein stukje van laten horen. Er staat een trailer, staat op YouTube. En daar ga ik een klein stukje van laten horen. He, en dan gaat hij bijvoorbeeld vertellen over, he, dat je drie kruisjes maakt op je voorhoofd, je lippen en je borst. Wanneer we de evangelielezing gaan beluisteren. En dan zegt hij van, waarom doen we dat? Nou, dat is niet omdat je daar jeuk hebt of omdat je een vlieg wil wegjagen. Nee, dat heeft een diepere betekenis. Daar komt hij.
1: Short to chase a fly. But what you're doing is to realize that the priest or the deacon traces the cross on the words, on the text themselves. So when he says, the Lord be with you, when you say, also with you, a reading from the Holy Gospel according to John, and then you'll say, glory to you, O Lord, and then we go like this. Cross here, cross here, cross here. Three crosses, three prayers. Three prayers? I didn't know that. I just was going on like that because he was going, monkey see, monkey do. Well, that's not too bad. That's not too bad. So the inaudible prayer that I'm going to pray now before I proclaim the gospel is a cue for you to pray. Again? Yes. That's why you'll get bored, because you're saying, what do I do now? Sit, stand, kneel, sit, stand, kneel. That's all Catholics do. Sit, stand, sit, stand, sit, stand, kneel, sit, stand, go home. No. You're supposed to be praying. And this is when heaven and earth, at this point, are united together. This is where the communion with the living and the dead come together. You know, it's funny, we live in such a wireless age where you can't see stuff, but it works. And we have no problem with wireless routers and hotspots and Wi-Fis and cell phones, mobile phones that send wireless signals and you can't see them, but there you are holding this piece of plastic up to your head and you're actually in communion with the person that you're talking to. If you can believe that, then believe this. Because this is even more real than your mobile phone and then your high-speed internet connection, your Wi-Fi, or whatever else that it might be.
0: Ja, even een klein stukje van Stan Fortuna die dat ja, op een zeer levendige manier, zeer overtuigende manier en ook een, ja, eigenlijk een zeer grappige manier, zeer aantrekkelijk om tot je te nemen, om naar te kijken, naar te luisteren. En hij vertelt bijvoorbeeld dat als we geloven wel in routers en wifi en internet en mobiele telefoons, dan gaan onzichtbare signalen van A naar B en dan kun je met elkaar communiceren. Als we daarin kunnen geloven, dan kunnen we ook geloven. Hij zegt van geloof dan ook hierin dat er een verbinding is tussen de hemel en de aarde. Ook een onzichtbaar signaal, maar nog echter dan internet en mobiele telefoons. En zo gaat hij door met zijn uitleg en het is heel inspirerend om naar te kijken. Het is een hele mooie catechese eigenlijk over de liturgie van de Eucharistie. Kan het u aanraden? Als u zegt van ja, ik wil wel graag een linkje daarvan ontvangen, dan laat u mij weten dat bijvoorbeeld zoiets van Stan Fortuna of zo, duimpje omhoog, graag ontvangen. Of ja, u kunt dat sturen naar de WhatsApp hier in de live studio 06-2001-9670. En ja, waarom breng ik dit te berde? Nou, het is namelijk zo dat er ook nog andere hele mooie initiatieven zijn, zelfs ook in Nederland, die gaan over eigenlijk een toelichting van de Eucharistie. En ik ben daarop gekomen bij Stichting Acutis, u misschien bekend. Stichting Acutis die natuurlijk is vernoemd naar de heilige Carlo Acutis, onlangs heilig verklaard, die een prachtige missie heeft, die eigenlijk wil bijdragen aan de liefde en de kennis van de Eucharistie. En ze hebben ook een YouTube-kanaal. Dat heet Stichting Acutis. Het is makkelijk te vinden. En ze hebben de eerste uitzending, ik geloof dat het uiteindelijk 5 moeten worden, over de Eucharistie, snelweg naar de hemel. Dat is ook een uitspraak van Carlo Acutis. Hij zegt de Eucharistie is eigenlijk een snelweg naar de hemel. Nou, dat is ook een bijzondere gevleugelde uitspraak van hem. En zo is ook deze serie genoemd. En het is echt een aanrader. Het zijn mooie korte video's. Het zijn gesprekken met Pater Augustinus. En dat zo heet hij, maar hij is een Dominicaan. Dus een Dominicaan met de naam Augustinus. En die in gesprekken spreken zij over de heilige Eucharistie en de betekenis daarvan. En ik heb een teaser hier klaarstaan. Dat is een hele korte teaser van ongeveer een minuut. En daar gaan we nu naar luisteren.
2: De Eucharistie is geen mysterie dat je kunt begrijpen. Geen geloofsgeheim dat je even uitlegt. Het begrijpen daarvan kun je niet forceren. Daarom stelt Anselmus van Canterbury: ik zoek niet te begrijpen om te kunnen geloven, maar ik geloof om te kunnen begrijpen.
3: Ik ben Jesse. Een paar jaar geleden werd ik katholiek, mede door het verlangen de Eucharistie te mogen ontvangen. Maar hoe groter de liefde daarvoor, hoe meer vragen. Misschien is dat precies waarom ik deze vragen niet alleen wil stellen. In deze reeks gaan Pater Augustinus en ik op verkenning. Niet om het mysterie te verkleinen, maar om het serieus te nemen.
4: De Eucharistie begint bij Jezus Christus.
2: Christus is werkelijk aanwezig, maar niet op een manier die wij beheersen.
5: De Eucharistie is bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven.
6: De ontmoeting met Christus laat altijd sporen na.
7: Kom je mee op zoek naar antwoorden?
0: Ja, kom je mee op zoek naar antwoorden, zeggen ze dan. En het is een hele mooie teaser. Een hele mooie hoe zeg je dat? Een hele mooie... dan ben ik het kwijt hier. Ja, hier. Een teaser heet het, ja. Gewoon Eucharistie, snelweg naar de hemel, een teaser. En dat is dus eigenlijk een soort aankondiging. Hè? Dus heel kort, 1 minuutje. En dan wordt daarin aangekondigd die serie. En wat ze dan gaan doen en waarom ze dat gaan doen. Jesse en Pater Augustinus gaan op zoek naar de antwoorden. Naar de geheimen eigenlijk van de Eucharistie. En dat wordt gedaan door Stichting Acutis. Snelweg naar de hemel. En ik krijg hier een berichtje binnen. Ik mocht me eens ontmoeten bij Celebrate Father Stan Fortuna. Ik was heel erg onder de indruk van deze priester. Zo inspirerend hij kon vertellen. Nou, ik stuur dus inderdaad even die... Er zijn best veel mensen die ook inderdaad dat linkje willen ontvangen. Nou, die stuur ik dan netjes toe. Dat is dan alleen de teaser van die DVD. Hè? En ja, waar die DVD te ontvangen is, kan ik ook nog een linkje van sturen. Waar die te bestellen is, dat is RK Webshop. Ja, en als u zegt voor die serie van Stichting Acutis met een uitleg over de Eucharistie, dat als u die wil ontvangen, dan moet u ook even een duimpje omhoog steken. En dan stuur ik die ook toe via WhatsApp. Nu, waarom vertel ik dat allemaal? Inderdaad, begonnen bij Stan Fortuna. Daarna gingen we naar Carlo Acutis en het YouTube-kanaal wat zij hebben. En dat is namelijk zo dat ook Radio Maria een samenwerking beoogt met Credo Katholiek. Nou, Credo Katholiek is ook zo'n club die echt een missionaire missie heeft. Mensen wil helpen om eigenlijk om leerling te worden van Jezus. En dat is ook de missie van Radio Maria. Daar hebben we elkaar gevonden. We hebben eerder Lars Bentin hier in de studio gehad. En ook was er nog iemand anders hier van de stichting Carlo Acutis. Credo Katholiek. En ze waren hier op bezoek. En toen kwam Lars Bentin ook in de uitzending van In Gesprek met de Priesterdirecteur. En dat was een hele mooie uitzending. En dat was een hele mooie uitwisseling ook hier aan de koffietafel. Eigenlijk heel erg leerzaam voor ons en ook voor hun. En later kreeg ik toen een belletje van Lars. Hij zei, zullen we samen een video gaan maken waarin we uitleg geven over de Heilige Eucharistie? Nou, dat vond ik zo'n goed idee. Dat hebben we hier besproken. En zo is het begonnen dat we plannen gingen maken. En zo is het gekomen dat we ook zelfs een opnamedag hebben ingepland. Een draaidag. Dat gaan we namelijk doen aankomende dinsdag. Nou, en dat vertel ik u omdat ik dan die ochtend niet hier ben. En dat is wel de dag dat ik normaal gesproken wel hier ben om ook aan u het programma Goedemorgen Radio Maria te verzorgen. Nou, dat ga ik dus dan niet doen. Ik ga wel daar iets voor voorbereiden, dus dan hoort u mij toch. Maar dan is dat opgenomen en niet live, zoals nu. En zie ik heel erg naar uit en ik vraag ook om uw gebed. Ik vraag om uw gebed dat wij mogen onderscheiden om op een goede manier die video te maken. Dat de geest ons zal leiden en dat ons werk zeer veel vrucht mag dragen. Ik geloof en ik hoop, ik heb daar goede hoop op, dat het echt een enorme impact kan hebben in Nederland. Dat veel mensen die Jezus nog niet kennen, of de kerk en het geloof nog niet kennen, geïnteresseerd zijn van wat gebeurt er nou in de mis? Wat is daar allemaal aan de hand? Waarom vieren we dat? Waarom doen we dat? Waarom komen we samen? Waarom die liturgische kleding bijvoorbeeld? Waarom wierook? Waarom een altaar en dergelijke? Wat gebeurt er nou eigenlijk in de mis? En ik denk ook dat heel veel katholieken die al wel gelovig zijn, of zelfs misschien ook met regelmaat naar de mis gaan, ook heel veel van kunnen leren. Ik moet zeggen dat ik zelf ook al aardig wat dingen ben tegengekomen, dat ik dacht van, dat wist ik nog niet. We zijn het script aan het voorbereiden. Wat moet er allemaal inkomen? Wat willen we dan uitleggen? Ja, en daarin, in dat proces, ben ik echt wel dingen tegengekomen die voor mij ook nieuw waren. Soms zit dat in de details. Soms zit dat in een woord dat ik nog niet kende, of een terminologie. Soms zit dat ook in de betekenis van de Eucharistie. Hè, die ik misschien wel wist, maar dan toch weer eventjes ja, een vernieuwing daarvan. Een soort dat het dan toch ook weer nieuw is. Nu, laten we eens even gaan kijken naar Credo Katholiek. Zij hebben ook namelijk steeds hele mooie video's die dan erop komen. Credo Katholiek, ik pak het er even bij. Even kijken wat dan nieuw is op hun YouTube-kanaal. Ja, hier heb je bijvoorbeeld een nieuwe video. Het is een hele lange video, maar we kunnen een heel klein stukje van luisteren. Het is met Nico Schonebaum, ook hier een bekende gast bij Radio Maria. Hij heeft een hele mooie serie gemaakt over kardinaal Newman, bijvoorbeeld. De heilige kardinaal Newman. En dit is een gesprek met Lars Bentin. Wat moet ik doen als ik blijf twijfelen aan het bestaan van God, bijvoorbeeld? En het zijn de meest gestelde vragen, zoals dat dan toekomt, zoals dat binnenkomt bij Credo Katholiek. En we gaan daar een klein stukje van luisteren. Nou, en voordat ik dat doe, roep ik u op om te bellen naar de live studio, want we willen de rozenkrans gaan bidden. Op donderdag zijn dat de geheimen van het licht, willen we gaan bidden. En daar heb ik een meebidder nodig. En zou ik dan u daarvoor mogen uitnodigen om te bellen, zodat we samen de rozenkrans kunnen gaan bidden? En dan moet u weten dat u kunt bellen naar 0736872001. Dus ik zet de video aan van Credo Katholiek. Dat kan ook prima, want het gaat toch vooral over wat je hoort. En hè, niet zozeer wat je ziet, maar wat je hoort. En dat kan dus prima op radio. En zou u dan, ja, u moet eigenlijk niet luisteren dan, daarnaar, maar bellen naar de live studio 0736872001. Ik ben op zoek naar een meebidder voor de rozenkrans.
8: God houdt van jou, maar God houdt ook van die mensen om je heen. En hij wil ook dat jij van ze houdt. Dat is eigenlijk de grote opdracht natuurlijk. Hè? Wat is het belangrijkste gebod? We moeten van God houden en van onze naasten. Hoewel het waar is dat die man met die baard nu even een iets hogere positie heeft dan de vriend van jou. Ga je ook tegen hem zeggen van kijk, ja, dat klopt. En ik ga dus nu op zondag wel naar de kerk. Want dat wil ik gewoon. En dat wordt van me gevraagd. Maar door iemand aan wie ik het ook heel graag wil geven. Omdat ik heel van hem hou. En ik vertrouw dat hij me mee gaat nemen in een gelukkig en een waardevol leven. Ik geloof dat ik daarmee uiteindelijk niet verder van jullie af kom te staan, maar eerder dichter bij jullie kom te staan. Want wat ik van hem krijg, wat ik van hem leer, is dat ik van de mensen meer ga houden. Als je daar geduld in hebt en je gaat het ook echt doen, dus je gaat ook echt zeggen van nou God, u vraagt mij om van deze mensen te houden, dan ga ik het ook maar doen. Dat mensen na verloop van tijd gewoon gaan merken van hey, die Lars, we dachten dat het even een grill was, dat het zo weer voorbij zou gaan. We dachten eerst dat hij daardoor eigenlijk heel erg meer op zichzelf kwam te staan en egoïstisch werd, maar dat is eigenlijk niet zo. We zien eigenlijk nu al heel mooie dingen bij hem. En ja, op die manier word je ook een apostel. Word je ook iemand die door de meer subtiele details van jouw naastenliefde, word je een getuigenis van dat er in jou een geest waait die niet dezelfde geest is als voorheen. En die ook wel zich wel een beetje onderscheidt van wat je vrienden misschien om zich heen hebben.
9: Nico, welkom.
8: Dankjewel.
9: Nico Schoon.
0: Ja, dat was eigenlijk de introductie van de video. En dan begint het gesprek. En ik heb nog geen meebidder. Zou u dan willen bellen naar de live studio? Ik ben op zoek naar een meebidder voor de rozenkrans. Het nummer hier van de live studio is 0736872001. En ik kan u zeggen van als u dat nog nooit gedaan hebt, het is niet moeilijk. Ook is het zelfs erg eenvoudig. Hè? Dus u belt, u hoeft eigenlijk alleen te bellen als u dat kan. Als u kan bellen, kan u ook meebidden. Meer is er eigenlijk niet over te zeggen. En wees ook niet bang dat uw stem niet geschikt is of zo. Het is aan u door God gegeven. En zeker meer dan geschikt voor bidden. Ook zelfs hier op Radio Maria. En ja, je mag best weten dat bijvoorbeeld de mensen die hier werken en ook de vrijwilligers die hier actief zijn, zijn niet geselecteerd op een stem. De stem, of dat iemand een wel of niet goede stem heeft, speelt eigenlijk helemaal geen rol. Dus dat mag u ook weten. Nou, dat geldt dan ook voor u als meebidder, dat u dat maar weet. Van harte uitgenodigd. Ja, als ik geen meebidder heb, dan kunnen we ook niet bidden. Of ik moet een opname opzetten. Maar ja, dat kan. Maar ja, bidden is toch ook iets wat je echt samen doet. En bij voorkeur live. Belt u dan alsjeblieft op 0736872001. Terwijl we nog even verder luisteren naar het gesprek met Nico Schonebaum. Verzorgd door Credo Katholiek.
9: Nico, welkom.
8: Dank je wel.
9: Nico Schonebaum. Ik moest net eventjes denken, zit er een Duitser bij jou in de familie? Of waar komt de achternaam vandaan?
8: Ja, maar wel lang geleden.
9: Ja, wel lang geleden, ja.
8: Je spreekt het eigenlijk ook niet goed uit. Het is Schonebaum.
9: Gewoon Schonebaum. Ja, ja. Gewoon,
8: maar daar werd ik vroeger al mee gepest, dus ben ik gewend, hè.
9: Ja, ik ben zelf half of kwart Duits. Mijn vader is half Duits. Dus het is ook Bentin. Dus het is, klinkt eigenlijk veel leuker dan Bentin. Maar dat was even een korte opening. Nico, ik ben echt heel blij dat je hier bent. Anders had je ook niet gezeten als ik daar al niet blij mee zou zijn. Want we hebben natuurlijk een aantal keer een livestream gedaan. En dat vond ik eigenlijk zo leuk. En ook met de nieuwe studio dat ik het format wilde aanpassen. Maar voor de mensen die de livestreams niet hebben gekeken, zou je jezelf kort willen voorstellen wat je doet in je leven op een dag en
8: ja, hoor. Dat? Ja. Ik ben Nico, ik ben 37 jaar. Ik ben docent van beroep, dus ik heb klassieke talen gestudeerd, Latijn en Grieks. Ik heb in het middelbaar onderwijs gewerkt en momenteel werk ik niet meer op een school, maar ben ik zelf twee instituten begonnen om eigenlijk voor mensen die wat meer verdieping zoeken in hun leven. Cursussen aan te bieden waarbij we mooie boeken lezen, bijvoorbeeld Plato of Augustinus. Dus dat is mijn werk. Voor de rest is het relevant, denk ik, voor deze podcast dat ik Rooms-Katholiek ben.
9: Ja.
8: Niet altijd geweest. Ik ben bekeerd toen ik studeerde, dus toen ik 21 was, toen ben ik geloofd.
0: Ja, dank u wel voor het luisteren naar het programma Goedemorgen Radio Maria. Even een brute onderbreking van de video van Credo Katholiek. Heel erg mooi, aan te bevelen ook. Maar toch ook zodanig dat ik dan met de meebidder, die heb ik inmiddels aan de lijn. Dat is gelukt. En er was zelfs nog iemand die belde. Maar één bidder is meebidder is voldoende in dit geval. En zijn we er klaar voor? Kunnen we dus gaan bidden. Bidt u met ons mee? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
10: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
10: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
10: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
10: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
10: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
10: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
10: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de gebedsintenties die ons hebben bereikt. Voor een gezin in een voortdurende storm, op voorspraak van Carlo Acutis, dat Maria hem bijstaat en allen naar Jezus leidt. Graag gebed voor rust in mijn hoofd en meer zelfvertrouwen. Dat de bloeduitslagen goed mogen zijn. Dat mijn zusje en neef goed mogen herstellen. Dat alles mag gaan volgens Gods wil en plan voor iedereen. Voor rust in mijn hoofd en genezing van een ooglidontsteking willen we bidden voor een jongen die gepest wordt en wat dreigt te escaleren. Gebed is gevraagd dat meer en meer mensen leven naar Gods wil. Dat uw wil geschieden. Graag een rozenkrans gebedsintentie op Radio Maria. Dankbaar voor ontelbare genade, zegeningen, wonderen en liefde van onze lieve Heer en onze lieve vrouw. Hartelijk bedankt. Vandaag bid ik uit dankbaarheid voor mijn 25-jarig jubileum op mijn werk. Heel fijn dat ik dit mag meemaken. Mijn geloof blijft mij altijd kracht geven. Amen. Goedemorgen, beste mensen van Radio Maria. Hierbij vraag ik u om gebed voor 3 mensen die ernstig ziek zijn. Opdat er herstel mag zijn voor hun. Graag gebed voor eenheid van mijn gezin. Gebed voor rust, liefde en dankbaarheid in ons gezin. Uit dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. Hulp en bijstand van de heilige Jozef en de heilige Cayetan voor een speciale intentie en de verhoring ervan. Hulp van Maria, koningin van de vrede in onze harten. Allereerst uit diepe dankbaarheid voor mijn dochter en de ontelbare zegeningen van ons lieve Heer. Voor een fijne verjaardag van mijn dochter. Voor een gezegend nieuw levensjaar. Dat het goed met haar mag blijven gaan en dat ze gezond mag blijven. Graag gebed voor alle die gespecialiseerde hulp nodig hebben. Dat de juiste mensen op hun pad komen en dat God hun pad verlicht. Maria, bedankt voor alles. En wilt u alsjeblieft bidden om zegen, goede gezondheid en bescherming voor mijn kinderen en kleinkinderen en voor 2 priesters in Afrika en voor mijzelf, een moeder van 88 jaar. En brengen we alle gebedsintenties bij de Heer, en sluiten we daarbij ook de gebedsintenties in van alle luisteraars en ook van de mensen die misschien vandaag even niet luisteren, als het Gods wil is. En we overwegen het eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
10: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
10: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
10: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
10: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
10: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
10: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
10: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
10: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
10: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
10: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
10: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
10: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
10: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig heeft.
0: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
10: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
10: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
10: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
10: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
10: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
10: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
10: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
10: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.

0: zijde gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijde gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijde gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijde gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijde gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijde gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijde gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijde gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijde gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijde gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijde gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijde gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals

0: Zo wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Dank u wel voor het meebidden bij deze rozenkrans. Heel mooi natuurlijk. Dat vijfde geheim van het licht dat Jezus de Eucharistie instelt tijdens het laatste avondmaal. Niet voor niks is dat op donderdag zo. En dat is dan zo dat eigenlijk iedere donderdag, juist ook door het bidden van de rozenkrans, heel klein beetje Witte Donderdag wordt. En dat is een mooi bruggetje naar de Eucharistie. Die hebben we zo dadelijk. Normaal gesproken gaan we dan een mis uitzenden vanaf elders. Maar vandaag niet. Geheel tegen de verwachting in hebben we. In de radiogids staat het inmiddels goed vermeld ook. Dat we hier bij Radio Maria in onze eigen kapel de mis gaan vieren. En celebrant is pastoor Pieter Zimmerman. Dat is om een bijzondere reden. We hebben namelijk hoog bezoek uit Italië. Nou, niet de paus. Maar wel hebben we de mensen van de wereldfamilie van Radio Maria hier op bezoek. En dat is dan ook heel fijn dat we samen de mis kunnen vieren. Zo dadelijk om 9 uur, een paar minuutjes dus nog. En dan vieren we hier de mis. Van harte uitgenodigd om mee te vieren. En ook mooi natuurlijk dat we in deze ochtend in het programma Goedemorgen Radio Maria konden inzoomen op allerlei video's die ook zelfs te vinden zijn op YouTube. Bijvoorbeeld van Stichting Carlo Acutis, die uitleg geven over de Eucharistie. Onder de titel Eucharistie, snelweg naar de hemel. Mooie gevleugelde uitspraak van de heilige Carlo Acutis zelf. Luister nog een heel klein beetje muziek en dan om 9 uur de Eucharistieviering.

Zo spreekt de Heer. Ik ben het heil van mijn volk. Telkens als zij in nood tot mij roepen, zal ik hen verhoren. Ik zal hun Heer zijn voor altijd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, beste luisteraars, vandaag een extra heilige mis hier vanuit de studio in Den Bosch. Om een bijzondere reden. We hebben een paar vrienden van ons over de vloer uit Italië van de wereldfamilie van Radio Maria. We gaan vandaag spreken over nalatenschappen, over erfenissen, hoe je daarmee omgaat als radio. Dat klinkt misschien een beetje aards, maar toch komt daar ook wel echt een soort hemelse kant bij kijken. En daar ga ik straks in de homilie, in de preek, even wat bij stilstaan. Het is namelijk zo dat de nalatenschap die Jezus Christus heeft nagelaten, is natuurlijk het Nieuwe Testament, is de Heilige Mis. En daarom is voorbijdenken, voorbijgaan aan de dood, is iets heel christelijks. Het leven stopt niet wanneer het leven hier op aarde eindigt. Het begint dan pas eigenlijk echt. Voor die momenten dat we te weinig ons hart hebben gericht op de Heer, voor die momenten dat we hebben gezondigd, zullen we aan het begin van deze Eucharistieviering God en elkaar om vergeving vragen. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Laten we ons bidden. God, heel uw wet hebt gij samengevat in het gebod van de liefde tot u en de naaste. Geef dat wij uw voorschriften onderhouden en zo het eeuwig leven binnengaan. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen.

Uit het boek Prediker. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid der ijdelheden en alles is ijdelheid. Wat heeft de mens voor baat bij al het gezwoeg waarmee hij zich aftopt onder de zon? Er gaat een geslacht en er komt een geslacht. En de aarde blijft steeds maar bestaan. De zon komt op, de zon gaat onder en haast zich alweer naar haar plaats. En komt daar weer op en beweegt naar het zuiden en draait naar het noorden. En de wind blijft draaien en gaat maar voort. En de wind komt terug op zijn kringloop. Alle rivieren stromen de zee in en de zee wordt niet vol. Van waar de rivieren zijn uitgegaan, daar keren zij weer om opnieuw te stromen. Al die dingen, voortdurend in werking, vermag de mens niet op te sommen. Het oog raakt niet verzadigd van zien, het oor niet verzadigd van horen. Dat wat er gebeurd is, zal nog eens gebeuren, en wat er gedaan is, wordt nog eens gedaan. En er is niets nieuws onder de zon. Zegt men van iets, kijk, dat is nieuw, dan heeft het al eerder bestaan in de eeuwen die voor ons zijn geweest. Aan de mensen van vroeger dacht men niet meer. En evenmin blijft een volgend geslacht in herinnering bij hen die weer later komen. Woord van de Heer. Wij danken God. Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest voor ieder geslacht opnieuw. Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest voor ieder geslacht opnieuw. Wat sterfelijk is, vergaat weer tot stof. Gij zegt, keer terug, kind van mensen. Voor u zijn 1000 jaren één dag, als gisteren dat al voorbij is. Een uur van slaap in de nacht. Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest, voor ieder geslacht opnieuw. Ons leven breekt af als een droom in de ochtend. Kortstondig is het als gras op het veld. Des morgens ontkiept het en schiet het op. Des avonds is het verwelkt. Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest, voor ieder geslacht opnieuw. Leer ons onze dagen naar waarde te schatten en zo te komen tot wijsheid van hart. Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt Gij ons. Wees toch uw dienaars genadig. Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest voor ieder geslacht opnieuw. Verleen ons van nu af uw rijkste zegen en laat heel ons leven gelukkig zijn. Uw zegen, Heer God, mogen over ons waken. Bestuur onze handen bij al wat zij doen. Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest voor ieder geslacht opnieuw.

0: De Heer zij met u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
1: Lof zij u, Christus.
0: In die tijd hoorde de viervorst Herodes alles wat Jezus deed, en hij wist niet wat hij ervan moest denken. Sommigen immers zeiden: Johannes is verrezen uit de doden. Anderen: Elia is verschenen. En weer anderen: een van de oude profeten is opgestaan. Maar Herodes zei: Johannes heb ik onthoofd. Wie kan dat zijn over wie ik dergelijke verhalen hoor? Hij wilde Jezus daarom te zien krijgen. Woord van de Heer. Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Ik zal me aan het begin van deze preek even kort in het Engels richten tot onze vrienden uit Italië. If you want, you can sit down for a short moment. Ik zal het dadelijk in het Nederlands vertalen natuurlijk wat ik ga zeggen. A short word to our friends from the world family, from Italy. Our listeners, some of them speak English, but not all of them, so I will have to translate. I will be telling a bit about our meeting a couple of years ago in Seveso, and also the saint who is buried there in this beautiful cloister. And I will tell you after Holy Mass what I said to the people at home, okay, at the coffee. Ja, dus ik zeg tegen de vrienden van de wereldfamilie van Radio Maria, die hier met een kleine delegatie naartoe zijn gekomen, zeg ik dat ik iets ga vertellen over een ontmoeting die we een paar jaar geleden hadden. En dat was in Italië, in Seveso. En dat was een onvergetelijke ervaring. Sowieso ben je dan met heel de wereldfamilie bij elkaar. Dus dat betekent dat alle landen van heel de wereld samenkomen om daar te praten en om te bidden voor die missie van Radio Maria. En wat mij bijzonder is bijgebleven van die dagen is dat we op een gegeven moment aan het graf stonden van een belangrijke heilige waarvan ik nog nooit had gehoord, namelijk de heilige Petrus van Verona. En toen we daar voor het graf stonden, werd ons het verhaal verteld van deze heilige. Wat was het geval? Het was een heilige die leefde in de tijd van de heilige Dominicus, dus de tijd van de Dominicanen toen die werden opgericht. En deze heilige die werd uiteindelijk vermoord omwille van zijn geloof. Nou, dat hebben we natuurlijk vaker gezien, de martelaren in onze kerk, dat zijn er duizenden. Maar hij werd vermoord door een huurmoordenaar, omdat hij het ware geloof aan het verkondigen was. En hij werd vermoord doordat hij een slag kreeg met een zwaard op zijn hoofd. Het bloed gutste uit zijn hoofd en uiteindelijk zou hij met zijn eigen vinger credo op de grond schrijven. Dus met zijn eigen vinger, met zijn eigen bloed, zou hij credo op de grond schrijven. Dus een prachtig getuigenis van zijn geloof. Hij stierf, maar voordat hij zijn laatste adem uitblies, was het laatste getuigenis dat hij gaf credo, met zijn eigen bloed geschreven. Nou, we zijn vandaag hier met de wereldfamilie bij elkaar om te spreken over nalatenschap en erfenissen. En zoals ik aan het begin van de mis al zei, dat klinkt heel aards, maar dat heeft ook een hele een hemelse component. Waarom? Ja, een erfenis is iets waar je als het ware aan het einde van je leven mee wil zeggen: dit is wat ik belangrijk vind. Hier wil ik mijn leven op richten, hier wil ik mijn hart op richten. En ik vind het belangrijk dat ook na mijn dood dit nog hoog wordt gehouden. Nou, als we kijken naar het leven van de heilige Petrus van Verona, dan was zijn erfenis, zou je kunnen zeggen, het bloed. Het woord credo dat hij in zijn eigen bloed op de grond schreef. Daarmee herdenken we hem nu nog steeds. Bijna 1000 jaar later hebben we het nog steeds over deze heilige, omdat dat zo'n enorm krachtig getuigenis is geweest. Maar dat geldt ook voor de meer aardse erfenissen. Op het moment dat wij aan het einde van ons leven staan en we denken na over wat er nou werkelijk toe doet in het leven, dan kan het zijn dat we gaan zeggen: datgene wat ik na wil laten is iets wat blijvend moet zijn. Nou, we weten, geld is nooit helemaal blijvend natuurlijk, maar het getuigenis dat erachter ligt, namelijk het geloofsgetuigenis dat je zegt: ik vind Radio Maria zo belangrijk dat het ook na mijn dood moet blijven voortbestaan, is een duidelijke uiting van geloof. Waarom? Omdat je dan zegt dat uiteindelijk zelfs na je dood dat geloof nog leidend blijft voor jouw leven. En wij weten natuurlijk als katholieken, het geloof eindigt niet aan het einde van ons leven. Of beter gezegd, het komt zelfs tot vervulling, want we zullen God dan zien van aangezicht tot aangezicht. En dus ook al zal ons lichaam op een goede dag sterven, onze ziel blijft leven en die ziel blijft ook verbonden met de kerk op aarde. En dus ook met Radio Maria. Dus in die zin is een erfenis een heel mooi geloofsgetuigenis. En daar gaan we dadelijk ook over spreken. Ook over hoe we dat met u, met de luisteraars thuis, bespreekbaar kunnen maken. Want het is natuurlijk een moeilijk thema. Nou, we hebben vandaag in het evangelie gehoord over de erfenis van Herodes. We weten, Herodes was de koning die het al op het leven van Jezus gemunt had als klein babytje. Hij ging alle jonge jongens vermoorden. En uiteindelijk moest dan Jezus wegvluchten met zijn ouders, met Jozef en Maria, naar Egypte. Ja, dat is een andere Herodes dan degene die we vandaag in het evangelie hebben gehoord. Dat was de vader ervan. Maar zijn zoon, ja, die heeft eigenlijk de erfenis van zijn vader overgenomen. Namelijk de haat naar Jezus Christus. Dat is wat vader en zoon delen. Dus zowel de oude Herodes als de jonge Herodes hebben het op Jezus Christus gemunt. De oude Herodes op het kindje Jezus, de jonge Herodes op de volwassen Heer Jezus. Goed, om die reden herinneren we ons Herodes nog steeds. Zijn erfenis, zijn nalatenschap is boosheid naar de goede Heer. En als we dan nadenken over de nalatenschap van Jezus Christus zelf, dan komen we uit bij het Nieuwe Testament. Het woord testament zegt het zelfs letterlijk. Het is datgene wat je nalaat. Nou, wat heeft Jezus Christus bij uitstek nagelaten? Natuurlijk zijn leer, zijn voorbeeld, zijn liefde. Maar dat komt allemaal als het ware samen in de viering van de Heilige Mis. Want in de Heilige Mis wordt dat Nieuwe Testament opnieuw tot stand gebracht. Dus Jezus Christus heeft een nalatenschap gegeven die niet een soort doodgedachtenis is, maar die een levende realiteit is. Namelijk de Heilige Mis is de manier waarop die, ook al is die in de hemel, toch onder ons aanwezig blijft. En ik denk dat we daar het grote voorbeeld aan kunnen nemen, ook in ons eigen leven. Dus niet alleen maar de nalatenschappen qua geld, maar met name de nalatenschap in gebed, in geloof. Wat willen wij voor onze kinderen? Wat willen wij voor onze kleinkinderen? Wat willen we achterlaten? Nou, wat we achter willen laten is natuurlijk een bloeiende kerk. Een gemeenschap waar ook de kinderen en kleinkinderen in alle rust, in alle vrede kunnen opgroeien. En waarin ze gelovige jonge mannen en vrouwen kunnen worden. Om die reden zullen we vandaag daar ook de mis voor opdragen. Dat de nalatenschap van Radio Maria een nalatenschap mag zijn die uiteindelijk een bloeiend, levend getuigenis mag geven aan de kerk in Nederland. En dat zo de kerk in Nederland opnieuw weer opstaat en wordt opgebouwd. Amen.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, neem genadig de gave van uw volk aan. Geef dat wij in de viering van dit mysterie ontvangen, wat wij in oprecht geloof belijden, door Christus onze Heer.

U dan, al goede Vader, vragen wij nederig. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, te aanvaarden en te zegenen. Deze giften, deze gaven, deze heilige, vlekkeloze offeranden die wij u aanbieden. Allereerst voor uw heilige katholieke kerk. Geef haar genadig vrede, bescherming en eenheid. En geleid haar over de hele wereld. En voor uw dienaar, onze paus, Leo, voor onze bisschop Gerardus en hulpbisschop Robertus. En voor alle die rechtzinnig en trouw de behoeders zijn van het katholieke en apostolische geloof. Gedenk, Heer, uw dienaars en dienaressen. En al hier aanwezig wie geloof gij kent en wie toewijding u gebleken is, hoe dit offer van lof wordt gebracht, voor henzelf en al hun dierbaren, voor hun verlossing, voor het heil en behoud waarop zij hopen, en die hun gebeden richten tot u, de eeuwige, levende en ware God. Verbonden in dezelfde gemeenschap, Heer, wij de gedachtenis allereerst van de roemrijke Maria altijd maagd, moeder van onze God en Heer, Jezus Christus, en mede van de heilige Jozef, haar bruidegom, en van uw heilige apostelen en martelaren, Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus en Johannes, Thomas, Jacobus, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon en Thaddeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus en van al uw heiligen. Omwille van hun verdiensten en voorbeden, help ons in alle omstandigheden door uw kracht en uw bescherming. Aanvaard genadig vragen wij, Heer, dit offer van ons, uw dienaars, en van alle die u toebehoren. Leid ons alle dagen van ons leven in uw vrede. Ontruk ons aan uw verwerping en tel ons bij het getal van uw uitverkorenen. Gewaardig u God deze offeranden ten volle te zegenen, te bevestigen, te bekrachtigen, haar waarachtig en aanvaardbaar te maken, dat zij al dus voor ons worden het lichaam en bloed van uw zeer beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, die op de dag voor zijn lijden het brood heeft genomen in zijn heilige handen en de ogen opgeslagen ten hemel tot uw God zijn almachtige Vader, u prijzend en dankend een zegenbede heeft gesproken, het brood heeft gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na het avondmaal deze voortreffelijke beker in zijn heilige handen. En u prijzend en dankend heeft hij andermaal een zegenbede gesproken en hem aan zijn leerlingen gereikt met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Daarom gedenkend, Heer, het heilig lijden van Christus, uw Zoon, onze Heer, en zijn verrijzenis uit de dood, als ook zijn opklimmen naar de heerlijkheid van de hemel, brengen wij uw dienaren tezamen met uw heilig volk, aan uw verheven majesteit, van uw eigen giften en gaven, het volmaakte offer, het heilig offer, het vlekkeloos offer, het heilig brood van het eeuwige leven, en de beker van onze verlossing in eeuwigheid. Gewaardig u op deze offeranden met welgevallen neer te zien, en ze te aanvaarden zoals gij hebt willen aanvaarden, de gave van uw dienaar Abel de rechtvaardige, het offer van onze stamvader Abraham, en het heilig offer de offergave zonder vlek, u opgedragen door uw hoge priester Melchizedek. Wij smeken u, almachtige God, laat deze gave in de handen van uw heilige engel dragen tot op uw altaar in den Hoge, voor uw goddelijke majesteit. En mogen wij alle, als wij door deel te hebben aan dit altaar, het hoogheilig lichaam en bloed van uw Zoon ontvangen, met hemelse zegen en genade verzadigd worden. Gedenk ook, Heer, uw dienaars en dienaressen die voor ons zijn heen gegaan, gemerkt met het teken van het geloof en die rusten in de slaap van de vrede. Laat hen en alle die in Christus zijn ontslapen, genadig toe tot het oord van de vreugde, het licht en de vrede. En ons, uw zondige dienaars, die vertrouwen op uw eindeloze barmhartigheid, geef ook ons een plaats in het gezelschap van uw heilige apostelen en martelaren. Johannes, Stefanus, Matthias en Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus en Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia, en van al uw heiligen. Laat ons toe in hun gezelschap, vragen wij. Niet naar schatting van onze daden, maar door de weldaad van uw vergiffenis. Door Christus onze Heer, door wie gij, Heer, al deze gaven steeds weer schept, heiligt, levend maakt, zegent en ons uitdeelt.

0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde. En beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop. De komst van onze Verlosser Jezus Christus. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: En wens elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Dit zegt de Heer. Ik ben de goede herder, ik ken mijn schapen en de mijne kent mij.
1: Nu de priester de huidige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in de geestelijke communie. Daarom bidden wij. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, door uw sacrament geeft gij ons nieuwe kracht. Blijf ons in uw goedheid omringen met uw zorg, zodat wij de genade van de verlossing ontvangen, in de viering van dit mysterie en in het leven van elke dag. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw
0: geest. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat nu alle heen in vrede.
1: Amen.

Heilige Aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ook moedig dat God hem zijn macht toegevoegen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot het verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Carlo Antonio Divini zou op 1 maart 1653 als 13e van 13 kinderen in het Italiaanse San Severino het levenslicht. Zijn ouders genoten de nodige aanzien. De bisschop mocht het ook graag eens bezoeken. Maar dat je met al je geld geen L aan je levenswerk kunt toevoegen, bleek toen eens te meer. Anton Divini en Maria Angela Bruni overlijden nog voor een kleine Karels 4e verjaardag. En hoe moet het dan verder? 13 kinderen. De familie vindt dat die jongen maar het beste naar oom kan. Een weduwnaar met een zoontje. Hoewel gelovig is de man niet in staat zijn eigen zoon liefde te geven. Laat staan, neefje. Met harde hand wordt er opgevoed. En de dienstbodes nemen de hardvochtige opvoedkundige eigenschappen van de heer des huizes maar al te graag over. Karel en neef hebben geen makkelijke jeugd. Twee bediendes moeten sowieso al niets van Carlo hebben. Wat er ook verkeerd gaat in het huis, de jongen krijgt de schuld. En oom erop pijn in zijn handen. Over de zere plekken wrijvend zoekt Carlo dan in zijn verdriet steun bij Jezus en zijn moeder. En die trouw wordt beloond. Op een dag botst een van de meiden, zoals we de vrouwelijke huishoudelijke hulpen toen noemden, tegen een wijnvat in de kelder. De kraan raakt los. Het kostbare rode goedje stroomt uit het gat, over de betonnen vloer. In paniek rent de meid erboven, geeft de schuld aan de jongens. Briesend stroomt oom de trap af, de kelder in, maar vindt daar de grond droog en het vat vol. Waarop de meid alles zal bekennen. En of ze mocht blijven, dat vertelt het verhaal niet. 17 jaar oud verlaat Karel het oomelijk huis om in te treden in de orde van de middenbroeders, de volgelingen van Sint Franciscus, waar als kloosternaam Pacificus, of Pacifico, in het Italiaans krijgt. Het leven in het klooster is voor de jonge monnik de hemel op aarde. Hij schenkt zich helemaal weg. De meest vervelende karweitjes doet hij fluitend voor de Heer. Maar, zodat ze vaak gaat, doet hij het niet in ieders ogen even goed. Een van zijn medebroeders zegt: jij mag dan wel denken dat je een heilige bent, maar dat wil niet zeggen dat we er allemaal zo over denken. Ondertussen werd broeder Pacificus op het feest van de heilige onnozele kinderen, 28 december 1670, amper 17 jaar oud, zijn kloostergeloftes af. Pacificus is niet alleen een voorbeeldig monnik, maar ook een briljant student. Binnen de kortste keren heeft hij zijn studies, wijsbegeerte en godgeleerdheid afgerond. En hij vervolgens ook 25 jaar oud priester wordt gewijd, kan hij zich volledig geven aan zijn drie grote liefdes. De gekruisigde Heer, Moeder Maria en de Eucharistie. Maar de jonge Franciscaan wil meer dan alleen kloosterling zijn. Hij smeekt zijn meerderen om de wereld in te mogen. Daar waar hij zo verschrikkelijk veel leed heeft gezien. 6 jaar lang trekt hij als een missionaris door de dorpen van de Appenijnen. Vindt zijn geluk in ongeletterde jongeren over God en zijn moeder te vertellen. Hoort biecht, breekt en bezoekt zieken. Geen bergpad is te gevaarlijk als hij zo'n arme, eenzame herder in zijn hut kan bezoeken. Hem de weg naar God kan wijzen. Tot er uiteindelijk guardiaan wordt gekozen van de klooster Maria del Grazia in San Severino. Maar daar slaat het menselijk gesproken noodlot toe. Amper 35 jaar oud verlamt een langdurige ziekte hem voorgoed. 30 jaar lang zal hij God vanaf zijn bed dienen. Waar hij ook daadwerkelijk zijn geluk in vindt. Gods hand ziet. God wil dit, sprak hij oud opgewekt. En mogen zijn wil geschieden. En die wil bestond erin dat de heilige pater veel moest lijden. Wat deze weer met vreugde opdroeg. Aanvulde met onophoudelijk gebed voor de redding van de zielen en bekering van de zondaars. En in zijn nederigheid wilde hij niet dat medebroeders zijn wonden verzorgden. Iemand zijn vieze zweren zag. En als hij 52 jaar oud is, brengen ze hem over naar zijn geboortestad. Geschiedschrijvers weten vermelden dat hij de rest van zijn leven zal blijven. Maar veel meer mogelijkheden restte de monnik dan ook niet. Maar zijn geloof leidt er niet onder. Integendeel. Met zijn zicht en gehoor kwijt worden de jaren die volgen één contemplatief gebed. De heilige mis zal hij niet meer kunnen opdragen. Nooit meer mensen kunnen zien of herhoren. Maar tijdens extases straalt zijn gezicht als de zon. Mag hij de Heer aanschouwen. Ziet hij meer dan ooit tevoren. Zo zal hij de aardbeving op Maria Lichtmis 2 februari 1703 voorspellen. Hele steden worden verwoest, waarbij Rome als door een wonder wordt gespaard. Verhalen doen de ronde hoe hij, die zelf het grootste deel van zijn leven verlamd aan zijn bed gekluisterd zal zijn, zieke geneest. Nadat pater Pacificus na 67 jaar op 24 september 1721, 300 jaar geleden, door de Heer naar huis wordt gehaald, worden vele wonderen opgetekend. Wat te denken van twee doden die weer tot het leven terugkeerden, nadat ze zijn reliquieën op hen hadden gelegd. Niet voor niets noemde zij de mirakelwerker. Het dode lichaam wordt in een tombe van de Franciscanen gelegd en daar 4 jaar later ongeschonden gevonden. Dat een ongeluk in een klein hoekje zit, weet ook toen weer eens. De monniken die het lichaam over de smalle trap de tombe uitdroegen, stoten per ongeluk, en blijkbaar niet al te zacht, tegen de betonnen wand. En wel zo dat het hoofd van de romp raakte. Het bloed spoot eruit. Waarop de in paniek geraakte monniken niet anders wisten te bedenken dan het te stoppen met een stuk kleding. En dat is nu een kostbaar reliquie. Oh ja, paus Gregorius de 16e verklaarde Pacificus in 1839 heilig. Santo Padre Pacifico, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Beste luisteraars, we gaan zo dadelijk luisteren naar een uitzending van Zuiderlicht. De podcast van pastoor Pieter Zimmerman. En deze keer niet een unieke nieuwe uitzending, maar een herhaling. Hecht u aan de rozenkrans? Hecht u aan de rozenkrans zoals een klimop zich hecht aan de boom? Dat is de titel van deze uitzending. 2 jaar geleden gemaakt. En een mooie voorbereiding op de rozenkransmaand. Die al bijna voor de deur staat. Dus we mogen ons voorbereiden op oktober. Dat is de rozenkransmaand. En daarom deze uitzending van Zuiderlicht. Hecht u aan de rozenkrans zoals een klimop zich hecht aan de boom. Ik wens u veel luisterplezier.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Waarin we elke week iets meer mogen ontdekken van die grote rijkdom van God. Van die schitterende schat van onze kerk, de geloofsschat. En ook van de getuigenissen die we zo door de dagen heen meemaken van mensen die geraakt worden door God. En als het gaat om getuigen van God, dan zijn het natuurlijk altijd de heiligen die daarin uitblinken. We weten dat heiligheid uiteindelijk voor ons allemaal is weggelegd. Op het moment dat we ooit in de hemel komen, zullen we allemaal heiligen zijn. Anders komen we daar niet. Maar voor sommigen van ons is die weg wat langer dan voor anderen. En ook wat hobbeliger, om het zo te noemen. Maar uiteindelijk is dat wel datgene waartoe we geroepen zijn. En we kunnen niet halve heiligen worden. Het is of heilig of onheilig. Of gered of verloren aan het einde. En in dat hele pad van heiligheid zijn er natuurlijk de heilig verklaarden die ons met name laten zien welke wegen we kunnen gaan. Op het moment dat iemand door de kerk wordt heilig verklaard, dan is dat een officiële bevestiging van dat we dat leven van die persoon kunnen navolgen en dat we dat als voorbeeld kunnen nemen. Nou, het is vandaag 5 september en dat betekent dat we vandaag vieren de heilige moeder Teresa van Calcutta. En ik denk dat zij niet echt een hele uitgebreide introductie behoeft, want velen van u, zo niet iedereen, kent haar leven. Ze is een van die heiligen die bijna een soort popsterrenstatus heeft verkregen tijdens haar leven, wat uniek is, want dat zien we tegenwoordig nauwelijks nog. Een heilige die door gelovig en ook ongelovig werd bemind. Met name natuurlijk vanwege haar onuitputtelijke naastenliefde. De meesten zullen haar vooral herinneren als iemand die onophoudelijk klaarstond voor haar naasten. Ze heeft natuurlijk tal van scholen gebouwd, weeshuizen, ziekenhuizen. Ze ging uren aan een stuk de straat op om de arme mensen in India te voeden, letterlijk te voeden met eten, maar ook geestelijk te voeden door voor ze te bidden. Ze heeft heel wat kinderen geboren kunnen laten worden die anders geaborteerd waren geweest. Ze heeft ervoor gezorgd dat mensen die op sterven lagen niet alleen hoefden te sterven, maar dat er een zuster aan hun bed stond. Nou ja, de verdiensten van moeder Teresa zijn te veel om op te noemen. Het is de impact die zij heeft gehad is niet in woorden uit te drukken. En ik wil vandaag met name gaan spreken niet alleen maar over het feit dat moeder Teresa een toonbeeld is van naastenliefde, maar vooral een toonbeeld van Gods liefde. Want ze bleef zelf ook altijd herhalen dat de enige reden dat zij al dit werk kon doen, uren aan een stuk, terwijl het maar een gebrekkig klein vrouwtje was, lichamelijk dan, dat dit alleen maar kon door Gods genade. De kracht werd haar door God gegeven. En u weet misschien wel, de laatste 40 jaar van haar leven voelde ze die aanwezigheid van God niet meer. Ze had niet meer die diepe ervaring van bemind te zijn door God. Dat had ze in het begin van haar leven wel, maar later werd dat steeds minder. En toch zette ze door, puur op wilskracht en puur vanuit het geloof en de wetenschap dat God er toch was, zelfs als hij zich niet liet zien. Dus dat beeld van God is aanwezig als een zon die altijd schijnt, zelfs als er wolken voor die zon hangen. In de laatste 40 jaar van haar leven heeft ze dat dus zeer sterk moeten doormaken, dat gevoel dat de wolken voor de aanwezigheid, voor die lichtende aanwezigheid van God hingen. Ze voelde hem niet, ze proefde hem niet meer, ze ervaarde hem niet meer en toch ging ze door. En dat is natuurlijk de ware wilskracht van een heilige. En ik wil vandaag met name gaan spreken over de biddende vrouw die moeder Teresa was. Nog meer dan de sociaal bewogen vrouw, zo staat ze vooral bekend natuurlijk, en dat is ook ontzettend belangrijk, dat bleef moeder Teresa ook steeds herhalen. Wij zelf zijn de handen en de voeten van God, en als wij echt door hem geïnspireerd zijn, gaan we automatisch het goede doen. Maar de bron van het feit dat ze dit kon volhouden was God zelf en haar verbondenheid met God. En daarom bleef ze ook steeds weer hameren op het gebed, en dan met name op het Rozenkransgebed. En daar wil ik dadelijk wat over gaan vertellen. Maar we zullen eerst weer gaan bidden zoals gebruikelijk. En ik wil vandaag een gebed bidden van deze grote heilige. Een gebed wat niet helemaal alleen van haar is. Het is ook al samengesteld door de heilige Franciscus van Assisi, of in ieder geval het lijkt er heel erg op. Maar dit is de versie van moeder Teresa. We zullen dat gebed eerst bidden en daarna wil ik met u gaan spreken over deze grote biddende vrouw. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, maak ons waardig om onze medemensen te dienen, die overal ter wereld leven en sterven in armoede en honger. Geef hun heden door onze handen hun dagelijks brood. En door onze begrijpende liefde, vrede en blijdschap. Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede. Daar waar haat bestaat, ik liefde mag zaaien. Waar onrecht heerst, de geest van vergeving. Waar men in tweedracht leeft, eensgezindheid. Daar waar men dwaalt, ik waarheid mag brengen. Waar men twijfelt, geloof. Licht in duisternis mag brengen en blijdschap waar droefenis heerst. Heer, laat mij liever trachten te troosten dan getroost te worden, te begrijpen dan begrepen te worden, liefde hebben dan bemind te worden. Want wie zichzelf verliest zal vinden, door te vergeven wordt men vergeven, door te sterven ontwaakt men tot eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nou, het laatste regeltje van dit mooie gebed zegt veel over het leven van moeder Teresa. Door te sterven ontwaakt men tot eeuwig leven. Het was natuurlijk een vrouw die dag in dag uit de versterving opzocht. Ze was een vrouw die zichzelf volledig wegcijferde voor de missie van de zusters van de congregatie die ze zelf had gesticht. De missionarissen van Charity, van Naastenliefde. En ik wil even beginnen met een kleine anekdote die heel duidelijk laat zien hoezeer het gebed in het hart stond van het leven van moeder Teresa. En dat is het volgende verhaal. Ze was met een goede vriend, priester, die jarenlang met haar optrok, was ze op weg naar het Vaticaan, naar de paus, want ze wilde een heilige hebben. Zo zei ze dat letterlijk zelf. En wat bedoelde ze daarmee? Nou, ze had net een nieuw ziekenhuis geopend in India en ze zocht een patroon, een heilige voor die zieken, naar wie de heiligen konden opkijken, om zo getroost te worden in hun ziekte. En ze had Damiaan de Veuster, de inmiddels heilig verklaarde pater Damiaan, voor ogen als degene die in de ziekenhuiszaal zou moeten worden opgehangen, zijn afbeelding. Want de Melaatse en dan de lepra-patiënten van onze tijd, van haar tijd, die hadden een voorbeeld nodig van liefde die had laten zien, of dat had laten zien, dat inderdaad ook die zieken, ook die besmettelijk zieken, toch kinderen van God zijn en dat die nog steeds bemind zijn door God. En Damiaan de Veuster had dat natuurlijk als geen ander laten zien. Jarenlang leefde hij tussen de Melaatse, tussen de lepra-patiënten in Molokai, een eilandje bij Hawaii. En moeder Teresa had bedacht dat deze persoon heilig verklaard moest worden, want dan konden ze ook met hem en tot hem gaan bidden. Dus wat doet een kleine heilige vrouw dan? Ze gaat naar de paus om deze heiligverklaring aan te vragen. En bij de paus binnenlopen, dat doe je natuurlijk niet zomaar. Dat moet ver van tevoren worden voorbereid. De paus moet dat goed vinden. Je komt dan op audiëntie. Maar moeder Teresa dacht daar anders over. En ze ging dus met de bevriende priester op weg naar het Vaticaan. En zonder een afspraak met de paus te hebben, dacht ze toch wel bij hem binnen te kunnen komen. En in de taxi van het vliegveld naar de Bronzen Poort. De Bronzen Poort is de poort waar de gasten binnenkomen als ze op bezoek komen bij de paus. In de taxi bad ze een volledige noveen. Dus dat wil zeggen dat ze 9 keer hetzelfde gebed herhaalde. En ze bad daarna dat noveengebed nog 10e keer uit dankbaarheid dat haar gebed was verhoord. En de priester die het verhaal heeft neergeschreven beschrijft dat ze dit vaker deed. Dus gewoon in 1 keer een hele noveen uitbidden, plus nog 10e dag eraan aan vastknopen, uit dankbaarheid voor de verhoring van het gebed. Dus moeder Teresa had zo'n diep vertrouwen dat God haar wel zou verhoren, dat ze alvast de dankbaarheid voor de verhoring ook meegaf. En dan hoor je het wonderlijke verhaal dat moeder Teresa uit de taxi stapt samen met deze priester en dat ze zo bij het Vaticaan naar binnen wandelt. En dat de Zwitserse garde, u weet dat, de bewakers die bij de poort staan, een beetje bedremmeld staan te kijken, want ineens loopt er een klein vrouwtje door. En de priester die weet niet zo goed wat hij moet doen en die durft dat ook niet zomaar te doen, dus die blijft bij de ingang wachten. En op een gegeven moment kijkt moeder Teresa om en die zegt, die priester hoort bij mij, die moet ook met mij mee. Dus de priester loopt achter moeder Teresa aan en de bewakers, de Zwitserse garde, staat te kijken en doet verder niks. Ze komt bij de volgende poort, zelfde verhaal, daar staan ook weer twee wachters en ook daar loopt ze doodleuk doorheen en ze zegt, ik moet de paus spreken. En op die manier loopt ze zo, door alle wachtpoorten van het Vaticaan, de werkkamer van de paus binnen. Nou, het was een bekende van de paus, paus Johannes Paulus II, die ontvangt haar dan ook met een glimlach en die denkt, dit kan alleen deze vrouw zomaar binnenlopen in deze kamer. En moeder Teresa komt dus in de werkkamer van de heilige paus Johannes Paulus II, die met een minzame lach haar opwacht. En ze zegt, heilige vader, ik heb een heilige nodig. Met andere woorden, ze begint meteen over de zaak waar ze over wil spreken. En ze zegt, pater Damiaan de Veuster, die moet heilig verklaard worden. Nou, we weten dat hij inmiddels heilig verklaard is, dus dit, bij de hand uitstapje van moeder Teresa heeft zeker wel vrucht gedragen. Maar het laat zien dat ze niet alleen maar heel doortastend was of een hele sterke wilskracht had, maar vooral laat het zien haar diepe vertrouwen in de verhoring van het gebed. En we mogen op een hele diepe manier vertrouwen dat God onze gebeden verhoort, want Jezus zelf belooft dat natuurlijk. En we mogen vertrouwen dat datgene wat we aan God vragen, hè, mits het in overeenstemming is met zijn wil natuurlijk, dat God dat al verhoord heeft, dat gebed. Dat we al mogen doen alsof we datgene ontvangen hebben waar we om gevraagd hebben. En moeder Teresa die wist dit als geen ander en die wist ook dat het gebed niet iets is waar je af en toe wat tijd voor inruimt door de dag heen. Nee, het gebed is de hartslag, de ademhaling zou je kunnen zeggen van de dag. De hele dag door was moeder Teresa aan het bidden. En daarom was moeder Teresa ook zo'n groot fan van de heilige rozenkrans. Want de rozenkrans die kon je overal mee naartoe nemen. Het grote wapen in de strijd. En de hele dag door, tussen de bedrijven door, tijdens taxiritjes of wandelingen door de stad Calcutta, de hele dag door was ze de rozenkrans aan het bidden. En ze wist dat die rozenkrans niet alleen voor haar en voor haar zusters, hè, voor de medemissionarissen belangrijk was, maar voor heel de wereld. Ze wist dat ze een leven lang moest wijden om die rozenkrans, dat gebed, die verbondenheid met Maria en met Jezus, om die weer in de families terug te krijgen. Want heilige moeder Teresa was met name een heilige voor de gezinnen, voor de families, voor een liefdevol gezinsleven. We weten natuurlijk allemaal die fameuze toespraak die ze hield bij het uitreiken van de Nobelprijs voor de Vrede, waarin ze vooral de rechten van het gezin verdedigde en dan met name het recht van het ongeboren kind, het nieuwe gezinslid om het zo te noemen. En ze sprak in hele straffe bewoordingen, sprak ze alle wereldleiders toe, niet met een politiek correct verhaal, nee, ze ging meteen naar het hart van de zaak en ze zei, abortus is de grootste bedreiging van de wereldvrede. Nou, die woorden mag je wel een paar keer in jezelf herhalen, abortus is de grootste bedreiging van de wereldvrede. En ze voegde eraan toe, als een moeder haar eigen kind kan doden, dan is alles mogelijk. Dan is de drempel om elkaar te doden ook heel laag. En ja, ze is daarin natuurlijk een profeet gebleken. Hè? De abortus is natuurlijk nog veel verder doorgegaan, ook na die dappere speech van moeder Teresa. Maar toch, het verzet heeft ook zeker vrucht gedragen, want zelf stichtten ze natuurlijk vele weeshuizen waar kinderen die niet gewenst waren toch konden opgroeien in liefde en werden opgevoed door de zusters. Dus moeder Teresa was een vrouw die er niet omheen draaide, die niet om de hete brei heen draaide. En die wist dat uiteindelijk een biddend gezin ook altijd openheid naar leven zou betekenen. En haar goede vriend, de heilige paus Johannes Paulus II, die bevestigde eigenlijk steeds hetzelfde. Voor zijn dood zei hij nog, ik hoop dat mensen mij herinneren als de paus van het gezin. En beide zeiden vaak, een gezin dat bidt, is een gezin dat bij elkaar blijft. A family that prays together, stays together. In het Engels nog wat mooier, want dan rijmt het ook nog. Dus juist dat gebed weer in het hart van het gezin terugkrijgen en op die manier de cultuur van de dood, zoals paus Johannes Paulus dat zo vaak noemde, om te buigen naar de cultuur van een leven. En we weten, die rozenkrans is natuurlijk de samenvatting van het hele evangelie. De rozenkrans is eigenlijk een hele laagdrempelige manier om elke dag de kern van de Heilige Schrift, van de Bijbel, van alles waarin wij geloven, opnieuw te overwegen, te herhalen en als het ware te gaan ademen. En het is natuurlijk ook gevormd uit de twee belangrijkste gebeden van onze kerk, het Onze Vader en het Wees Gegroet. Dus de rozenkrans is absoluut geen bijzaak. De rozenkrans is het evangelie, zou je kunnen zeggen. En moeder Teresa die had de prachtige volgende uitspraak. Die zei, we moeten ons hechten aan de rozenkrans, zoals klimop zich hecht aan de boom. En ook dat is een uitspraak waar we over kunnen nadenken, kunnen mediteren, die echt even door ons heen laten werken. Wat zegt ze? We moeten ons hechten aan de rozenkrans zoals klimop aan een boom. Dat betekent dat we onze worteltjes, als het ware, zoals klimop dat ook doet, in die boom schieten. En die boom is dus de rozenkrans. Dus we halen onze voeding, ons leven uit die rozenkrans. En moeder Teresa wist ook heel goed dat de rozenkrans geen op zichzelf staande devotie is. Het is niet een soort vervanging van de sacramenten. Hè. Soms hoor je dat wel eens. Als er te veel de nadruk komt te liggen op het bidden van de rozenkrans. Ja, maar we hebben toch de mis, we hebben toch de zondagsmis, we hebben toch de biecht, et cetera. Ja, natuurlijk. En moeder Teresa bleef ook steeds weer herhalen. Het bidden van de rozenkrans zal alleen maar het verlangen naar al die goddelijke zaken verdiepen. En we kunnen niet de rozenkrans bidden en ook steeds meer naar Christus gaan verlangen in de Eucharistie. En dat was dan ook voor moeder Teresa uiteindelijk die plaats waar ze haar werkelijke voeding kreeg. Ik noem de rozenkrans, maar de rozenkrans bracht haar uiteindelijk bij de Eucharistie. En die andere hele bekende uitspraak van moeder Teresa, op het moment dat iemand te druk was om te bidden, u hebt dat misschien wel eens gehoord, dan zei ze in plaats van, nou probeer dan even een paar weken wat rustiger aan te doen. Nee, dan zei ze, als je te druk bent om te bidden, verdubbel dan het gebed. Dus in plaats van dan het gebed minder plek te geven, geef het meer plaats in je dag, in je leven. En zelfs deed ze dat. Hè? Standaard, en dat is nog steeds voorgeschreven voor alle missionarissen van haar congregatie, is het verplicht dat ze elke ochtend een heilig uur houden. Dat wil zeggen dat ze de rozenkrans bidden voor het heilig sacrament en daarna nog mediteren in stilte, bidden in stilte. Minstens een uur, vaak nog langer, vaak 2 uur, dat ze in stilte doorbrengen voor de heilige hostie, de aanwezigheid van Christus in ons midden. En moeder Teresa bleef zelf ook steeds herhalen, het is alleen maar vanwege deze heilige momenten in de ochtend dat we de rest van de dag kunnen dragen. Nou, 2 hele belangrijke zaken die we hier voor ons eigen leven uit mee kunnen nemen. De 2 pilaren die ook Don Bosco noemt in zijn visioen. De Eucharistie en de Heilige Maagd Maria. De Eucharistie, de Heilige Mis, maar ook de aanbidding. Het contempleren van zijn aanwezigheid. Het hem ons laten bestralen, zodat wij door die straalkracht van zijn liefde ook zelf gaan stralen. En de rozenkrans, de devotie tot Maria, die ons steeds dieper in eenheid laat leven met haar Zoon Jezus Christus. Nou, er is natuurlijk nog veel meer over haar leven te zeggen, maar ik moet gaan afronden, want de tijd zit er weer op. En ik hoop u in de volgende uitzending van Zuiderlicht hier weer te ontmoeten.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

De eerste lezing uit het boek Tobit. De reis van Tobias en de engel. Op hun reis hadden Tobias en Raphaël tegen de avond de rivier de Tigris bereikt. Daar wilden ze overnachten. De jonge man liep de rivier in om zich te baden, toen er opeens een vis uit het water opdook en hem dreigde te verslinden. Maar de engel riep hem toe: "Grijp hem!" Waarop de jongen de vis greep en op het droge wierp. De engel vervolgde: "Snijd de vis open, haal het hart, de lever en de gal eruit en berg die goed op." En de jonge man deed wat de engel hem zei. Daarna bakten ze de vis en gingen eten. Samen zetten zij hun reis naar Ecbatana voort. Onderweg vroeg de jonge man aan de engel: "Broeder Azarias, waarvoor dienen de lever, het hart en de gal van de vis?" Hij antwoordde: "Als een man of een vrouw geplaagd wordt door een demon of boze geest, moet je het hart en de lever verbranden. Door de rook zal de betrokken persoon van zijn plaag verlost zijn. En de gal moet je gebruiken als zalf voor iemand die witte vlekken op zijn ogen heeft. Dan zal hij genezen." Toen ze Rages naderden, zei de engel tot de jongeman: "Broeder, vandaag zullen we te gast zijn bij Raquel. Hij is familie van jou. Hij heeft maar één kind, een dochter die Sarah heet. Ik zal Raquel voorstellen haar jou tot vrouw te geven. Aangezien jij haar enige bloedverwant bent, komt het jou toe haar tot vrouw te krijgen. Het is een mooi en verstandig meisje. Luister goed. Ik praat dus met haar vader. En voordat we uit Rages vertrekken, vieren we de bruiloft. Want ik ben er zeker van dat Raquel, getrouw aan de wet van Mozes, zijn dochter nooit aan een niet-Jood ten huwelijk zal geven. Het zou hem zijn leven kosten. Eerder dan wie ook kom jij in aanmerking om haar tot vrouw te nemen." Daarop zei de jongeman tot de engel: "Broeder Azarias, ik heb gehoord dat het meisje is gegeven aan 7 mannen en dat die allemaal in het bruidsvertrek zijn omgekomen. Ik ben de enige zoon van mijn vader en ik ben bang dat ik, als ik het bruidsvertrek binnentreed, mijn voorgangers in de dood zal volgen. Want een demon is verliefd op haar en die doet niemand kwaad behalve hun die haar willen naderen. Ik ben dus bang dat het mij het leven kost en dat ik zo mijn vader en moeder van verdriet in het graf breng. En zij hebben geen andere zoon om hen te begraven." Maar de engel hernam: "Je bent toch niet vergeten dat je vader je op het hart heeft gedrukt een vrouw te nemen uit je eigen volk? Luister naar me, broeder. Zij zal jouw bruid worden. En maak je over die demon geen zorg. Vanavond zal zij jou ten huwelijk worden gegeven. Als je het bruidsvertrek binnengaat, pak dan de wierookpan en leg een stukje van het hart en de lever van de vis op de gloeiende as. Als de demon de rook ruikt, slaat hij op de vlucht om nooit meer terug te komen. Maar wanneer je dan tot haar wilt gaan, roept dan staande de genadige God aan. Hij zal jullie in bescherming nemen en zich over jullie ontfermen. Wees niet bang, want zij is voor jou bestemd van eeuwigheid af. Je zult haar gelukkig maken. Met jou zal ze meegaan. En ik neem aan dat je van haar

0: kinderen zult krijgen. Bij het horen van deze woorden vatte Tobias een grote genegenheid op voor Sarah en voelde hij zich innig met haar verbonden. Tweede lezing uit een preek van de heilige Gregorius, bisschop van Nyssa. Dit is het geslacht dat zich richt tot God. Wat een aangename reisgezel voor het menselijk leven is de profeet David. Op alle levenswegen is hij te vinden. In alle stadia van het geestelijk leven is hij werkzaam. Voor elke leeftijd en in alle omstandigheden is hij behulpzaam. Hij speelt mee met hen die in Gods ogen nog zuigelingen zijn. Hij vecht samen met de volwassenen. Hij voedt de jeugd op en geeft steun aan de ouderdom. Kortom, hij is alles voor allen. Wapen van de soldaten, trainer van de atleten, strijdperk van de worstelaars, krans van de overwinnaars. Bij de maaltijd opgewektheid en bij de begrafenis troost. Want in de ene psalm spoort hij je aan een schaap te zijn dat door God gewijd wordt en dat niets tekort komt. Het heeft dan ook gras om te weiden, water ter verfrissing, voedsel, een beschutte plek, een pad en leiding. In alles betoont de herder zich de goede herder. Kortom, ten overstaan van elke behoefte stelt hij op herderlijke wijze een eigen genadegave ter beschikking. Door dit alles beleert Christus de kerk. Jullie moeten het eerste schaap van de goede herder zijn dat door het juiste onderricht geleid wordt tot de goddelijke wijplaatsen en tot de bron van de leer. Dit alles om samen met hem door het doopsel in de dood begraven te worden en een dergelijke dood niet te vrezen. Want dat is geen dood, maar een schaduw en een afdruk van de dood. Hij zegt, al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar gij mij leidt. Daarna troost hij jullie met de staf van de geest, want de geest is de helper en vertrooster. Hij stelt jullie de tafel der mysteriën voor ogen, die geheel anders bereid is dan die van de demonen. Die richten immers door de afgoderij het leven van de mensen te gronden. Daaraan tegengesteld is de tafel van de geest. Vervolgens zalft hij het hoofd met de olie van de geest. Dan voegt hij daar de wijn aan toe die het hart verblijdt. En hij legt de ziel die bekende dronkenschap der nuchterheid op, en wel door de menselijke overwegingen van het vergankelijke naar het onvergankelijke te richten. Want wie geproefd heeft van een dergelijke dronkenschap, ruilt al het kortstondige in voor het oneindige. Zijn woning zal zijn in het huis van de Heer voor alle komende tijden. Begiftigt Christus ons in de ene psalm met dergelijke gaven, in de volgende wekt hij de ziel op tot een nog grotere en volmaaktere vreugde. Laat mij, als jullie het goed vinden, ook de zin van die psalm met een enkel woord ter overweging geven. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Wat dan, beste mens, is bevreemdend als onze God op aarde zou verschijnen en zou omgaan met de mensen. De aarde is immers zijn schepping, want hij heeft haar ook gemaakt. Het is dan ook niet vreemd of abnormaal dat de meester naar zijn bezittingen komt. Hij komt immers niet in een vreemde wereld, maar in één die hij zelf tot stand heeft gebracht. Hij die de aarde op het water heeft gegrondvest en haar vastgelegd op de zee. waartoe dient dan zijn aanwezigheid op aarde? Om jullie te bevrijden uit de afgrond van de zonde en jullie naar de berg te leiden. Bij de weg omhoog moeten jullie het voertuig van het koninkrijk, dat wil zeggen, van de op deugd gegrondvestigde gemeenschap gebruiken. Want het zou niet mogelijk zijn die berg op te gaan als men zich niet liet begeleiden door de deugden. Dat houdt in dat jullie handen onschuldig zijn, door geen enkele slechte daad bevlekt, dat jullie zuiver van hart zijn, dat jullie je ziel niet op ijdele gedachten brengen en dat jullie geen list tegen de naaste beramen. De beloning voor die beklimming bestaat uit de zegen. Aan wie de berg beklommen heeft, geeft God de voor hem bestemde barmhartigheid. Zo doet het geslacht dat zich richt tot hem, dat wil zeggen, het klimt naar de top langs de weg van de deugd en het staat voor het aanschijn van Jacobs God.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Gewoon katholiek. Een radioprogramma met jonge katholieke mannen over de interessante dingen des levens. Ze gaan met elkaar in gesprek en met... ja, met wie eigenlijk? Nou, u zult het wel horen. Kortom, gewoon katholiek.
2: Luisteraars, welkom. Een nieuw programma op Radio Maria. Een prettig gesprek. Een gesprek met wie? Met jongelui. Het zijn allemaal mannen, jongelui. Het is een mannenclub die volgens mij de directeur van Radio Maria heeft uitgekozen. Maar dat weet ik niet precies. We gaan er wel achter komen. Elke week hebben we een paar andere jongeren. Er is een pool van jongeren. Wie zitten hier eigenlijk?
3: Ja, goeiedag. Ik ben Alexander Goemon-Roderijs. Ik ben al wel eens eerder op Radio Maria geweest door interview van pastoor Zimmerman. En ik vind het een eer om zijn excellentie te mogen spreken tijdens dit programma.
4: Hoi allemaal, mijn naam is Niels en het is heel leuk om hierbij te zijn. Dank u wel voor de uitnodiging. Ik kijk heel erg uit naar de gesprekken die we hier gaan voeren. En om elkaar wat beter te leren kennen over allerlei onderwerpen.
5: Goedemiddag allemaal, ik ben Julian Schilder. Het is voor mij het eerst hier bij Radio Maria om in gesprek te zijn, maar het is een hele eer.
6: Hoi, Bart van Rijn hier. Ook vrij nieuw gedoopt, dus ik ben heel benieuwd wat deze gesprekken me allemaal gaan brengen.
7: Mijn naam is Remo Jansen, oud-missienaar van Monsignor Mutsaerts. Vandaag voor de eerste keer in de studio bij Radio Maria. Ik vind het ook een hele eer om hier te zijn. Ik ben blij met de uitnodiging. Dus bij voorbaat dank.
2: Waar gaan we het over hebben? Dingen die gewoon spelen in de media of in het nieuws. Of misschien gewoon losse onderwerpen die algemeen spelen. Toch even, ik ontkom er niet helemaal, de Epstein-files. Ik begrijp er niet veel van. Er zijn miljoenen files. Ik denk, zitten die nou elke dag te notuleren op de eiland wat er allemaal gebeurt? Maar vooruit maar. Het speelt zich wel af in een tijd. Ik ben zelf uit de jaren 70 opgegroeid. Hè. Toen was mijn middelbare schooltijd. En toen begonnen de dingen wel te schuiven. Hè. Een hele morele revolutie, hè. De seksuele revolutie. Hè, dingen die vroeger ondenkbaar waren, ja, die werden ineens in beschaafde kringen. Ja, ineens heel normaal gevonden. Zelfs kwaliteitskranten, althans die zichzelf zo noemden, gingen ineens pornofilms recenseren alsof het normale films waren enzovoort enzovoorts. Hugh Hefner, het is een Playboy Mansion. Iedereen kon het allemaal meevolgen op tv. Het werd allemaal gewoon uitgezonden. Waarvan we nu denken, wat raar eigenlijk. Sinds MeToo. Er is trouwens een hele rare aanleiding waardoor alles begon te schuiven. Meneer Dutroux. Toen zag men de gruwelen bijvoorbeeld van het kindermisbruik. Waarvan je van tevoren ook wel kon denken van... ja, dit is toch te bizar voor woorden. Toen hadden zelfs een senator, hè, meneer Brongersma, in de Eerste Kamer. En die vertelde vol trots over zijn kinderpornoverzameling. En die pleitte er ook voor om dat maar te verlagen tot kinderen van 12 jaar... Goed, ik wil alleen maar zeggen, hoe is dat gekomen? Het valt wel samen met de neergang van de katholieke kerk. De kerk, de identiteit, die waren we bijna kwijt. We hebben wel vooral maar gezien worden en vooral relevant bevonden worden. Maar zo is er wel veel teloor gegaan. En nu komen we er pas achter van, ja, als je geen... morele norm of waarde hebt, als alles relatief is, dat leidt tot ellende. Remo, je bent pas ergens geweest volgens mij.
8: Ja.
2: Dat is niet direct een link daar naartoe, maar dit geeft wel iets aan.
8: Het heeft wel mee te maken, inderdaad. Want om inderdaad de seksuele revolutie erbij te pakken en de teleurgang van de kerk wat dat betreft. Ik heb... toen ik een jaar of 16 was, toen was het in eerste instantie zo dat mensen nog zeiden... maar ja, als je niet houdt van porno, kijk het dan niet. Maar inmiddels is gewoon heel de wereld een stripclub geworden. Dus je ontkomt er gewoon niet aan. Ik ken zelfs een jonge katholiek die al 5 jaar gelovig was. Die was als kind gedoopt, maar die durfde 5 jaar lang zijn eerste biecht niet te doen. Omdat hij zei, ja, ik ben bang dat ik niet van mijn verslaving afkom en dat ik dan een soort valse biecht afleg. Dus ik heb hem toen geadviseerd, ga maar gewoon wel biechten, want je hebt er toch berouw over. En als je valt, dan kun je erop staan. Maar inderdaad, wat u zei, ik ben naar Polen toe geweest, naar Krakau. Afgelopen weekend was dat. En Krakau overdag is echt een hele nette katholieke stad. Hooguit dat er af en toe iemand op je afkomt of je naar een labyrint of andere toeristenval wil gaan. Voor de verdere rest, ja.
9: De labyrint, wat is dat dan?
8: Ja, daar hebben ze allemaal van die spiegeldolhoven in de stad.
9: Oh, oké. Okay.
8: Betaal je 80 zloty, dat ongeveer 20 euro is. En dan moet je 1 keer door een gebouw heen lopen en dan sta je weer buiten.
9: Oké.
8: Okay. En s'avonds, dan merk je daar niks van, want dan heb je gewoon... wat ik zeg, de wereld is een stripclub geworden. En naast mijn hostel stond dus bijvoorbeeld een stripclub. Ik sliep in het Rembrandt hostel. De naam van de stripclub mogen mensen thuis zelf opzoeken. Maar ik raad aan om het niet te doen overigens. Maar,
9: heb je al te veel gezegd, maar
8: ja,
9: goed.
8: Ja, maar, in elk geval... ik probeerde op een avond gewoon rustig naar binnen toe te gaan. Op de zaterdagavond. En er stond dus een man buiten... Zogeheten propper. Als je daar door een straat loopt van 50 meter, dan word je al 3 man aangesproken. En dat is iedere straat zo. Als je als man alleen over straat gaat of als groepje mannen. Je wordt constant aangevallen door gewoon aangevallen, aangesproken. Wat een spirituele aanval is door iemand die zegt... you wanna come to my strip club and see some tits. En dan is het van... en dan zeg je nee. En de ene die laat het erbij, maar sommige ook niet... En deze man buiten de stripclub naast mijn hostel, die zei, you wanna come get yourself to pussy heaven. Mijn eerste reactie was, no, I wanna get to regular heaven. En toen probeerde ik naar binnen te komen. En toen zei hij, why not? Ik zeg, nou wel, ik denk, ik had überhaupt niet met hem in gesprek moeten gaan. Ik zeg, nee, ik probeerde ondertussen de code in te toetsen. I'm engaged to my lovely fiancé. I'm not interested in any of your degeneracy that you're selling. En toen zei hij tegen mij... Ja, but your fiancé will never know. Met echt een heel kwaadaardige lach.
9: Ja. Yeah.
8: Ja, en ik dacht bij mezelf echt... Ik heb tegen hem gezegd, first of all, find God. Second of all, tell those girls on site that they need to find God. And third of all, I'm going to pray for all of you. En toen ben ik gewoon gaan slapen. Ja, eerst bidden, dan slapen. Maar het is een constante aanval. Ook daar is het gewoon het nachtleven. De wereld is een stripclub geworden. Je ontkomt er haast niet aan. Je moet actief... wegrennen van lust, anders dan blijf je aan de gang. Dus iedereen zit aandachtig te luisteren.
5: Ja, wat was zijn reactie toen je zei dat hij God moest vinden?
8: Zijn reactie toen ik zei dat God moest vinden? Nou, toen droop je wel een beetje af. Dat,
5: hij had geen tegenspraak?
8: Hij had daar niet echt tegenspraak op. Het was, ik denk dat hij toen wel zoiets had van, nou, die is echt niet te pakken. Ik dacht dat hij zeg maar bij de eerste no al had moeten begrijpen dat het niet wat dat betreft te pakken was. Maar ik heb het idee dat heel veel van die mensen die daar dan zitten... van die proppers, die doen het omdat ze geld krijgen. Die denken van ja, het zal wel. Ik krijg 20 euro per uur en ik praat wel mensen naar binnen toe. Maar deze man die had echt gewoon een soort doel om maar mensen naar binnen te jagen. En nou, maar op mijn reactie had hij wat dat betreft niet echt heel veel, niet veel aan te merken. Nee, maar goed, ja.
6: Maar je zei in het begin van misschien had ik hem niet aan moeten spreken. Maar op zich wel goed dat je het toch wel hebt gedaan. Wie weet dat je toch iets in die man hebt veranderd of zo. Dat hij afdroopt, dat hij toch ineens dacht van oh ja.
8: Ja, hij sprak mij aan. Maar inderdaad, doorgaan met het gesprek inderdaad. Ja. Maar misschien is het goed dat het toch ergens een zaadje plant bij zo iemand. Ik hoop dat dan. Dat zelfs iemand die in zulke soort actief in zonde aan zich aan het begeven is. Op zondig terrein, dat hij dan toch zich bekeert. Voor zo iemand zal je nog wat meer moeten bidden dan iemand die zich actief buiten die clubs probeert te houden. Maar ja, ik vond het wel schokkend. Want wat inderdaad u ook zegt, de Epstein-files, die hebben natuurlijk iedereen een beetje wakker geschud met hoe heftig het is en hoe diep alles gaat.
2: Ja, en hoe heftig het toen niet was. Hoe normaal het toen werd gevonden.
8: Ja, dat.
2: En pas moet je rock bottom raken, wil je in gaan zien van, wacht eens even, dit heeft toch allerlei kwalijke gevolgen. Op alle fronten.
8: Ja.
2: Ja, en kijk, ook de kerk in het Westen, om daar even die kant in te gaan. We willen zo relevant worden dat we onderhand ook geseculariseerd zijn. Ik bedoel, Als je kijkt naar zo'n James Martin, hoe die pleit voor zijn LGTBQ-pastoraat. Of ja, in Nederland hebben ze iets als homopastorensclub. Ik denk, ja, maar hoe bizar wil je het hebben? Ja. Ik kom erop, omdat van de week is in Amerika Courage. Ik weet niet of jullie Courage kennen. Courage is een groep in Amerika en dat zijn homoseksuele mannen en ook vrouwen, denk ik. Maar die willen gewoon christelijk leven. Dus in onthouding met de Eucharistie, gewoon met gebed. En die werden met de synodaliteit volkomen genegeerd. Maar deze paus heeft ze ontvangen. En dat is gewoon een degelijke katholieke groep met ook een degelijke priester die daar begeleidt. Dus zo kan het ook. Maar toen straks hoorde ik nog buiten de eindzending iemand zeggen, wij zijn allemaal net zo erg met ons second love. En wat is het allemaal voor onzin?
6: Nee, klopt inderdaad. Je ziet het overal gewoon voorbij komen inderdaad. Je loopt door de straat heen. En je komt vaker iets tegen van second love. Een bushokje dat er weer zoiets bij staat van die grote billboards. Het wordt gewoon te veel genormaliseerd. En haakt op wat Michel Mutsart zei over zo'n courage groep, kijk, dat is goed. Die mensen zijn bezig met wat houdt het evangelie nou in en hoe kan ik daarna leven, ondanks dat ik misschien bepaalde gedachten heb. Alleen aan de andere kant inderdaad van die homopastoors, om het zo maar te zeggen. Ja, die zijn dan dingen aan het goed praten die je misschien niet helemaal goed zou moeten praten. Van, Jezus die houdt sowieso wel van ons en dus kan alles maar. En dat is gewoon wat te kort door de bocht.
2: En die willen ook de leer van de kerk veranderen. En als dat het kwestie is, dan weet je gewoon, het zit verkeerd. Het ontvouwt zich, maar er zit nooit een breuk in. Dan weet je gewoon, het zit verkeerd. Ja.
8: Ik heb er een foto van gezien van zo'n mis dus in de... Ja, mis tussen haakjes. Dat zien de luisteraars niet als ik zo doe, maar... dat was een mis van dus inderdaad de homopastoresgroep. Ik weet niet wat de naam daarvan is.
2: Opa's, geloof ik, dat ze zich noemen.
8: Maar daar zat een... Het was volgens mij geen kerk, maar ze hadden een soort tafel neergezet en daar een regenboogvlag overheen gegooid. En daar zat een heel zaal vol met drag queens en die waren dan de mis aan het vieren. En
2: ja,
8: dat was wel met...
2: Dat was bij een uitvaart volgens mij.
8: Het zou best kunnen, ja.
5: Maar Oudenbosch was volgens mij ook een homo-pelgrim, maar dat is al een tijdje geleden geweest.
2: Ja, maar het is meer politiek dan iets anders, Julian, of niet?
5: Ja, het is wel heel erg jammer dat in de zin van dat we allemaal liefde moeten zijn, dat we dan dit ook moeten accepteren, terwijl duidelijk tegen de kerkleer in is. En dat is heel jammer.
2: Nou, ze hebben het over liefde, maar volgens mij bedoelen ze lust. Dat is toch net iets anders, dacht ik.
4: Ja, het probleem is denk ik natuurlijk, iedereen verdient een plek in de kerk.
2: Zeker.
4: Maar wanneer we iets kenmerken als een zonde en niet passend bij de katholieke theologie, daar is er gewoon geen plek voor om dat goed te praten.
2: Nou, wie is welkom in de kerk? Heel simpel, iedereen.
4: Ja.
2: Maar wel om tot bekering te komen, wat voor iedereen nodig is. Kijk, de enigen die niet welkom zijn, althans die thuis mogen blijven, zijn degenen die denken, aan mij markeert niks. Ja, dat valt. Dan is er vergeving niet nodig en genade is er dan ook niet meer aan de orde.
4: Het jammer is natuurlijk dat een argument als we zijn allemaal zondaars wordt gebruikt om een zonde goed te praten in plaats van tot bekering op te roepen. En op deze manier met bijvoorbeeld de pelgrimstocht wordt er ook juist aandacht gevraagd of de implicatie van een acceptatie. En ook een identificatie met zonde. Maar ik kan me niet een pelgrimstocht voorstellen met een andere zonde.
2: Ik denk dat het erger is. Ze willen zonde geen zonde meer noemen.
4: Ja.
2: En Jezus is gekomen tot vergeving van zonde. Dat is het grote motief. Hè?
4: Ja.
2: Als je heel het evangelie leest door de lens van die woorden van Johannes de Doper. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dan ben je een heel eind. Ja. Als je dat bevat. Het lam Gods, slachtoffer, die voor ons zal sterven, die de zonde van de wereld wegneemt. Vraag om vergeving en je krijgt het. Het is vergeving on demand bij ons. Dat de buitenstaanders denken allemaal, dat is lekker makkelijk. Nee, want wie vraagt erom? Degene die dat besef heeft en die het ook spijt heeft en die zijn best doet om het beter te doen. Dus zo simpel is het niet, maar wel prachtig.
8: Nou is het, ik heb een keer gehoord, toen had ik een gesprek met een jongen van mijn oude middelbare school. Die is van de katholieke kerk naar de anglicaanse kerk gegaan.
2: Ja.
8: En die heeft gezegd tegen mij, of die stelde mij de vraag. Ik had er op dat moment niet echt goed een antwoord op. Die zei, ja maar het sacrament van de biecht, dat slaat eigenlijk nergens op. Want is Christus niet al voor je zonde vergeven? En moet je, eigenlijk zou je dan zeggen dat de biecht dat eigenlijk een soort teniet zou doen. Dat het een soort extra stap is. Hij had een aparte manier van uitleggen, maar ik had er niet echt een heel goed gevat antwoord op. Dus hoe zou je daarop in moeten gaan?
2: Nou, als je iets zegt zoals hij het gezegd zou hebben, dan hoef je überhaupt geen vergeving te vragen, want het is allemaal al goed.
8: Ja.
2: En dan komt het ook... Ja, maar, ja dat, dan hoef je ook niet je best nergens voor te doen. Mm-hmm. Het is... Kijk, Christus is gekomen tot vergeving van de zonde. Het is wel mogelijk. De hemel is weer geopend. En als we ons tot hem richten, in zijn voetsporen treden... Resultaat wordt niet gevraagd, wel de inspanning. En elke keer is mislukt, vraag vergeving en je krijgt het.
8: Ja.
2: En er zit ook genade aan verbonden. Hè? Dat je helpt, stukje bij stapje voor stapje de goede richting in te gaan. De grootste heiligen die gingen altijd biechten. Bisschop Berm zegt het heel mooi. Als je een raam hebt die er netjes uitziet. Maar als je dan tegen de zon in kijkt, dan zie je al de kleinste dingen.
8: Ja.
2: En de heiligen zagen de kleinste dingen. Die wisten, nee, er is nog steeds... Streef naar heiligheid. Ik zeg dat vooral aan jongeren altijd tot vervelens toe. Streef naar heiligheid. Doe je dat niet, dan heb je je leven verknald.
8: Ja.
2: Ik zeg het dus nog maar een keer. Kijk, zijn katholieken, zijn die beter... dan niet-katholiek? Het antwoord is natuurlijk simpelweg nee. We zijn wel beter af.
8: Ja.
2: We hebben sacramenten die anderen niet hebben.
8: Oeh.
2: En we hebben ook, als het om niet-gelovigen gaat... Ja, het gebed. We hebben de heilige voorbeelden. We hebben, dat is zo behulpzaam. En vooral twee dingen zijn vooral belangrijk. De Eucharistie en de heiligmis. Hoe uiteenlopend alle heiligen ook zijn en waren... die twee stonden bij alle twee bovenaan. Ja. En dat is goed om te weten.
5: Ik zie jullie aan dat ik ook wel eens heb gehoord van niet-katholieken, wat vaak gezegd wordt. Waarom zouden we biechten via een priester?
2: Nou, simpelweg omdat Jezus het zo ingesteld heeft. Gij zet Petrus en op die rot zal ik mijn kerk bouwen. Alles wat gij vergeeft zal vergeven zijn. En alles wat gij niet vergeeft zal niet vergeven zijn. Alles wat gij zult binden zal ook in de hemel gebonden zijn enzovoort. Dat is de reden dat ik dat serieus neem. En dat ik ook denk, het kan niet anders. Het is gewoon de instelling van Jezus zelf. Hetzelfde verhaal met waarom alleen mannen. Dat is geen sociologische kwestie of zo van die tijd. Mm-hmm. Nee, want het was zo evident dat Jezus heel anders met vrouwen omging dan in de cultuur van destijds. Maar kennelijk is er een bewuste keuze voor mannen. En dat heeft dan weer te maken met het contract, het verbond, de afspiegeling van het huwelijksverbond, man, vrouw enzovoorts. Kijk, als Christus het zegt, daarom neem ik het serieus. En dat is eigenlijk maar alles wat hij zegt. Als je dat gaat relativeren van dan zitten we op het verkeerde spoor. Mm-hmm. En je hebt uitleg nodig en daar hebben we dan weer het leergezag voor en zo. Ik wou even naar iets anders. Pius X. We kennen Pius X, denk ik. Dat is ooit begonnen met Monsieur Lefebvre. Die heeft destijds... Die vond het allemaal ingewikkeld zoals de kerk in elkaar zat. Die denkt, we moeten de traditie bewaren. Heeft toen priester tot bisschop gewijd. En dan zit je niet meer helemaal in eenheid met de katholieke kerk. Het is niet per definitie een schisma. Het is in ieder geval opgeheven door paus Benedictus.
8: Ja.
2: En paus Benedictus, inmiddels ook bekend, gewoon huwelijken zijn dan geldig en doop. Elke Pius X priester bij elke mis die hij celebreert. In de oude ritus is dat, hè. Wordt ook gebeden voor de paus van Rome. Er zitten natuurlijk wel moeilijke kantjes aan. Als je eigen bisschoppen gaat wijden en je eigen rechtbanken hebt. Maar nou zitten ze op een punt dat ze denken van maar we dreigen uit te sterven. Dus we hebben bisschoppen nodig. En ze staan op het punt om een paar priester tot bisschop te wijden.
8: Ja.
2: Hoe gaat dat verder? Want er zouden gesprekken zijn, of al geweest, of nog niet... En vooral Benedictus, die wilde de eenheid bewaren. En ik denk paus Leo ten zeerste ook. Alleen, dit is voor een paus ook een moeilijke kwestie. Wat doe je ermee?
8: Als ik het zo zag, Ik ken een aantal mensen die toch regelmatig naar de PS10 gaan in Gerben en ook in Utrecht. Ik ben zelf ook een aantal keer in Gerben geweest en ook in Antwerpen. Ik heb 2 keer een doop mee mogen maken. Het zijn allereerst gewoon hele nette, gezonde mensen en gewoon katholieken die er komen in elk geval. En de priesters daar, dat zijn ook wat dat betreft gewoon heel goede traditionele priesters. Gewoon katholiek, zoals we dat dan zeggen. En ja, zoals ik het nu hoorde, gaan ze binnenkort, volgens mij in juli, gaan ze dus een aantal nieuwe bisschoppen wijden. En er wordt nog inderdaad gesproken in Rome met de paus of dat dan gaat mogen, et cetera. Ik heb vorig jaar bij het jubeljaar nog gehoord dat paus Leo, die had tijdelijk de officiële bedevaart van PS10 op de agenda gezet. Dus dat was wel een soort beweging van toenadering ook. Ik weet niet,
5: die volgens mij gebeurt dat elk jaar. Ja, maar het was niet een unieke daad.
2: Nee, denk ik ook niet. En iedereen die zich aanmeldt, bijna iedereen, als wij een bedevaart noemen met dit clubje, dan komen we ook op het lijstje te staan.
8: Ja, maar dat is plan. Ja, dat klinkt als een plan.
2: Ja, maar het is in ieder geval niet gezegd van, oh nee, die zijn niet welkom. Dat zeker niet.
8: Nee, dat precies. Bijvoorbeeld wat we het net over hadden, de LHBTIQ+ pelgrimage, die was niet goedgekeurd. Die kwam ook niet op de kalender te staan. Maar in elk geval, als ik het zo hoor, de mensen die ik spreek over de bisschopwijding binnen de PS10, dat is er eentje uit Antwerpen, er is een uit Gerwe, die zeggen allebei, ja, eigenlijk hou ik mijn hart vast en de priesters erbij, want we waren eindelijk een beetje toenadering aan het zoeken. Dat ging onder Benedictus heel goed, dat ging onder Franciscus wat moeizamer en met paus Leo hebben ze wel weer, dat ze denken, we komen weer wat dichter bij de kerk en volledige communie te staan. En nu zijn ze van plan om 11, was het volgens mij, nieuwe bisschoppen te gaan wijden. En ik zie een hand omhoog.
5: Vijf.
8: Oké, okay, nou, 5 inderdaad.
5: Nog niet zeker, dat is een aanname, maar volgens mij 5.
2: Ja, maar ze zetten het wel op de agenda. En er is toch iets moeilijks voor een paus. Ik bedoel, stelde ik priesters gewijd tot bisschop, dat kan natuurlijk niet. Mm-hmm. En tegelijkertijd, je wilt vasthouden aan de traditie en de oude mis. Petrus Broederschap doet dat ook. Dus, en die zijn gewoon totaal in eenheid met Rome. Dus ja, zo kan het ook.
5: En het ding is wel dat de Petrusbroederschap heeft getekend dat ze geen kritiek mogen leveren op het modernisme binnen de kerk. En sommigen zien dat als een te grote compromis en dat ze daarom niet naar Petrus willen.
2: Dus hebben ze dat getekend?
8: Petrusbroederschap, niet PS10, zei je, bedoel je? Of?
5: Ja, de Petrusbroederschap. Okay, ja.
2: Maar waar teken je dan voor? Ik bedoel, het gaat dan vaak over Vaticaan II. Ten eerste is dat geen dogmatisch concilie, dus... ja, wat zeg je eigenlijk als je dat als je er helemaal achter staat? Maar het geldt voor elke concilie. Wat is dan eigenlijk het punt dat PS10 niet de weg kan gaan van de Petrusbroederschap? Laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of iemand van jullie er iets van weet of kan zeggen.
8: Volgens mij was het zo dat, dat ze dus... dat Monsieur Lefebvre toen aan die kardinaal Tuuk was het volgens mij. Vietnamese kardinaal had hij gevraagd of dat de bisschoppen gewijd konden worden. Dat mocht toen niet. Toen is dat redelijk afgescheiden. Toen was het afscheiden en toen heeft vervolgens Monsieur Lefebvre gezegd, we gaan het wel doen. En op basis daarvan heeft toen een deel van de priesters van de PS10 toen de tijd gezegd, ja, we gaan er dan gaan we ons eigen broederschap oprichten. En dat is de Petrusbroederschap geworden, die dus in volledige communie gebleven zijn.
2: Want je zondert je toch een beetje af van de kerk. En dat kan best zijn dat je bepaalde dingen niet eens bent, maar er is nogal wat.
8: Ja.
2: Dus ik hoop toch dat ze de verstand gebruiken en gewoon erbij blijven en meer toenadering zoeken.
8: Ik hoop het ook, zijn goede mensen. Dus,
4: ja. Ik weet er zelf niet genoeg van. Misschien is het interessant ook voor de luisteraars. Hoe zit dat precies bij de Petrusbroederschap? Hebben zij eigen bisschoppen?
2: Nee. Hebben die eigen bisschoppen?
5: Ik heb het gedaan vanuit het bisdom, volgens mij.
2: Ja,
5: die priesterijden.
2: En kijk, die zijn gewoon... die worden op, ja, zij vallen gewoon onder... in alles onder Rome. Dus... erkende de paus. Je kunt zeggen dat PS10 dat ook, ze noemen in de mis, maar ja, je eigen weg gaan, je moet je uiteindelijk onderwerpen.
8: Ik heb ooit
2: hoe goed ze het ook bedoeld zijn en hoe ook zeer ze in de traditie zitten en alles, maar dit,
8: Ja, ik heb ooit iemand horen zeggen op Bedevaart in Rome. De PS10 is eigenlijk de guilty pleasure van traditioneel katholiek. Ja, dat is van, je mag eigenlijk, je mag er wel naartoe gaan. Het is niet helemaal de bedoeling of zo. Ik weet, er is ooit een keer een mail geweest naar kardinaal Eijk, volgens mij, waar dat die zei, je mag er naartoe gaan. Ik zie Julian lachen, jij weet er iets meer van, volgens mij.
2: Nou, het is, dus, ik heb wel eens gehoord, wat een beetje een vreemde conclusie is, je kunt er rustig zondags naar de mis gaan, maar het geldt niet als vervulling van de zondagsplicht.
5: Volgens en dan, mij gaat het, is het wel vervulling van de zondagsplicht. Dat hadden mensen ook gevraagd aan het aartsbisdom Utrecht.
2: Oké, dus
5: dat is een hele populaire e-mail, dat die e-mail bevestigt dat het wel de zondagsplicht vervult.
8: Ja, dat bedoel ik, ja.
2: En is dat in alle gevallen of alleen als je bij je eigen kerk niet terecht kunt of wat dan ook?
5: De taal zou ik niet weten. Ik weet in ieder geval dat er in de e-mail stond dat het de zondagsplicht vervult.
2: Ja. Nou ja, ze zijn ook geldige priesters natuurlijk en geldige wijdingen.
4: Ja. Maar dat beargumenteert wel de hele kwestie of het hele punt, vraagteken. Waar hebben we het nou eigenlijk over? Wat maakt het nou zo complex, dit onderwerp? Want
2: nou, het maakt je complex dat je je op een of andere manier toch losmaakt van Rome. Kijk, als dit kan, dan kan ik ook een club beginnen. En dan wijd ik een paar priesters tot bisschop. En dan zien we meteen van, ja, wacht even, hier klopt iets niet. En dat geldt daar eigenlijk ook.
4: Ja, precies. Dus waarom sluit Pius zich dan niet gewoon aan bij Rome?
2: Ja, ze zijn toch een paar punten van Vaticaan II waarmee ze zich niet kunnen verenigen. Overigens, Monsieur Lefebvre, dus de stichter, zeg maar, die nam deel aan Vaticaan II. Heeft ook alle documenten ondertekend, zonder uitzondering. Wat wel een groot probleem is, en dat heeft Paus Benedictus of toen een Ratzinger ook beaamd. Er zijn een soort twee concilies geweest. Het echte, documenten die nooit iemand leest. En de media en veel modernisten zijn aan de haal gegaan met de geest van het concilie. Mm-hmm. En dat is een heel ander verhaal.
4: En dat past in het tijdframe natuurlijk ook met het eerste onderwerp waar we het een beetje over hadden.
2: Zeker, maar die geest van het concilie, als je de documenten leest, dat heeft daar niets mee te maken werkelijk. En het is ook Lefebvre en die verzet ik ook vooral daartegen. Ik trouwens ook. Want de geest van het concilie waar iedereen... Iedereen die met mij een discussie heeft en die beroept zich op de geest. Maar ja, de geest van de concilie zegt dit of dat. Ik zeg, heb je de documenten wel eens gelezen? Nee, ik zeg, lees ze en dan praten we verder. Dan zie ik ze nooit meer terug. Ja, die documenten is niks mis mee.
8: Die zijn nog steeds aan het lezen. Dat,
2: ja, waarschijnlijk wel. Ja. Het is wel veel papier, daar moet ik er wel bij zeggen. Ja.
4: Nou, het gaat dus dan duidelijk wat meer over de vrije interpretatie van de mensen aan zich. In plaats
2: van
4: de documentatie.
2: Nee, het is helemaal geen interpretatie. Ik bedoel, het volksaltaar wat ineens... er staat niets van in Sacrosanctum Concilium. Wat staat erin? Wat is de taal? Welke gebruikt moet worden? Latijn. Oké, volkstaal kan ook als uitzondering. Latijn. Welke gezangen? Verreweg de voorkeur voor Gregoriaans.
4: En hoe zijn we dan zo ver van die documenten afgedwaald?
2: Nou ja, net zoals iedereen in de jaren 60, die kregen eens allemaal last van hersenverweking of zo. Ik weet het echt niet.
8: De klap van de molens als pastoor mij dat altijd zeggen.
2: Ja.
6: Maar des te meer reden denk ik wel dat het dan goed is dat het bij elkaar blijft, toch? Want het is een beetje speculeren, maar het voorziet wel in een bepaalde onderstroom, een bepaalde behoefte die er is van jonge katholieken die juist die traditionele weg weer willen volgen. Dus ik denk dat het alleen maar grote schade, nog meer schade aan kan brengen als het nog verder uit elkaar gaat.
2: Dat is ook zo, want als je kijkt naar de nieuwe katholieken, zoals we dan maar gemakshalve noemen, die zijn allemaal gewoon katholiek. Dus de vrijzinnigheid, dat bestaat helemaal niet. Ook degene die ik allemaal kom, ik hoor bij niemand van, ik ben het daar of daar of daar niet mee eens. Nee, ze willen gewoon weten hoe het zit. En waar gaan ze naar de kerk? Waar de liturgie gewoon traditioneel is. Geen ballonnen en clown liturgie en dat soort gekke dingen. Gewoon authentiek. Vooral waar het sacrale speelt. Het transcendente.
8: Wat bestaat er onder ballon en clown liturgie?
2: Ik
8: wil nu een voorbeeld.
2: Je hebt heel veel eerste communie mis. Waar heel veel letterlijk veel ballonnen hangen en van alles. Maar waar ze het vooral leuk willen maken en zo.
6: Spaanse gitaar heb ik al voorbij gekomen.
2: Ja. en met muziek en bandjes. Ik ben een beetje allergisch voor drumstellen in de kerk.
7: Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
4: Het ergste wat ik ooit heb meegemaakt is een accordeon op het priesterkoor tijdens Pasen.
2: Een accordeon.
4: Een accordeon, ja.
2: Dat kan nog meevallen, maar... Ja.
4: Ik kan uit ervaring spreken dat dat niet deed.
2: Het was geen Gregoriaanse...
4: Geen Gregoriaanse accordeon.
6: Maar Remo, jij had toch ook een keer dat jij bij een mis was... dat je een soort van regenboogkaars op het altaar zag staan of zo? Daar kan ik me wel iets van herinneren.
2: Ja, dat klopt. Komen we weer bij dat onderwerp, ja.
7: Ja, nee, dat klopt. Ik heb... dat was bij de... Ja, is het netjes om de kerk te noemen? Maar dat is in elk geval bij een vormsel. Mis was dat. En dat was een grote groep met jeugd die er dan aanwezig was. Met jeugd bedoel ik echt kinderen. En die gingen dan met een mevrouw daarmee die voor de vrijwilligers daar die deden kinderwoorddienst voor de kinderen dan. En aan het begin was het dat die pastoor of kaplaan of weet ik veel, dat was een man uit India en die zei ik zal eerst even de kaars ontbranden zodat de kinderen het licht mee kunnen nemen naar de kinderwoorddienst. En toen kwam er een kaars van Amnesty International met de regenboogvlag erop. En die kwam toen de kinderen terugkwamen, kwam die op het altaar te staan bij de consecratie. En toen zat er ook echt iemand naast mij, zeg maar, bijna te schuimbekken. Die zei van, dat kan toch niet? Ik zeg, nee, het kan ook niet. En ik weet niet wat er mee is gebeurd, maar die kaas is verdwenen daarna. Dus
2: Ja, maar dat is politiek. Dan moeten we toch echt erbuiten laten. Het is haast niet meer, hoor. Want maar toen nog bijna iedereen uitvoer had via de kerk. Ook al was het niet meer zo kerks. Ja, je krijgt de raarste verzoeken natuurlijk. Het past gewoon niet.
7: Nee.
2: En als je het dan gewoon doet, is volgens mij toch iedereen tevreden uiteindelijk.
4: Ik heb een priester heel mooi horen zeggen, politiek is allemaal nep. Christus is de waarheid. Dus we gaan het over politiek in de kerk.
2: We gaan afsluiten, Christina, denk ik. Ja, Christina zit hier ook. Ik denk dat hier alleen maar mannen zitten. Nee, Christina zit hier zeer zwijgzaam ook.
7: Inclusief programma.
2: Zonder microfoon, ja. hebben we nou iets heel luchtigs om af te sluiten?
4: Ik vind een inclusief programma met Christine erbij wel heel goed. Maar zonder heel goed,
2: ja. Ja, dus zeg maar tegen Anton dat hij zijn baan kwijt is. Ja. Goed, beste luisteraars, we zijn er volgende week weer. Hoe zit het, Christina? Ik weet dat, dit is niet wekelijks, hè? Dit is de eerste keer een luisteraars. We weten het zelf ook niet. Het is twee wekelijks, vermoed ik. Ja. Dus graag tot over twee weken de groeten van allen hier aanwezig, inclusief Christina.
7: Ja. Godzegen. Godzegen.
1: Een mooi gesprek met Alexander, Arvid, Bart, Joris, Jos, Julian, Niels, Raimo, Robert. Deze jonge katholieke mannen zijn gewoon katholiek.

Op donderdag 24 september mag ik u de bladzijdenummers geven van het Groot Getijdenboek en het Klein Getijdenboek voor het bidden van het middaggebed. Dat gaan we namelijk zo dadelijk doen over een minuutje na het Angelus. De hymne vindt u op bladzijde 759. De antifoon, psalmen en verder vindt u vanaf bladzijde 842. Ook kunt u het klein getijdenboek ter hand nemen. Gaat u dan bladeren naar bladzijde 118 voor de psalmen. Ik wens u alvast veel devotie.

0: the listeners. De engel des Heer heeft aan Maria geboodschapt.
1: Zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heer.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten. Omdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. In de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Alleluia. Bezield en vurig bidden wij en loven, Heer, uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der zaligheid. Is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
0: De middag werd tot duisternis, toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
1: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon. En aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft.
0: Ontsluit mijn ogen, Heer, om te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet. Vergun uw dienaar dat hij mag leven. Dan houd ik mij steeds aan uw woord.
2: Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen. De heerlijkheid van uw wet.
0: Een vreemdeling ben ik op aarde. Verberg uw gebod niet voor mij.
1: Dan zullen ze een geheel van verlangen.
2: Na alles wat gij hem had.
0: Gij zult de vermetele straffen, die afwijken van uw gebod.
1: Verwijder van mij alle smaad en schande, omdat ik al wat gij verordend volbreng.
0: Als spannen ook vorsten tegen mij samen. Uw dienaar geeft acht op mij, op wat gij beschikt.
1: Ik neem uw verordeningen ter harte. Zij geven mij goede raad.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ontsluit mijn ogen, Heer,
1: aan te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet.
0: Heer, leid mij volgens uw woord. Tot u in den hoge richt ik mijn geest. Tot u, Heer, mijn God.
1: Op u vertrouw ik, beschaam mij niet. Laat niemand de spot met mij drijven.
0: Want wie op u rekent, wordt nimmer beschaamd. Beschaamd worden zij die op u niet vertrouwen.
1: Wijs mij uw wegen, Heer. Leer mij uw paden kennen.
0: Leid mij volgens uw woord, want gij zijt mijn God en verlosser.
1: Op u stel ik altijd mijn hoop, omdat ik vertrouw op uw goedheid.
0: Gedenk uw barmhartigheid, Heer, uw altijd geschonken ontferming.
1: Herinner u het kwaad van mijn jeugd, maar denk aan mij met erbarmen.
0: De Heer is goed en rechtschapen. Daarom wijst hij zondaars de weg.
1: Hij leidt de geringen langs eerzame paden. Hij leert de eenvoudigen wat hij moet doen.
0: De wegen van God zijn goed en betrouwbaar. Voor iedereen die zijn verbond onderhoudt.
1: Gij zult om uw naam, Heer, mijn zonde vergeven. Ik weet dat ik zwaar heb misdaan.
0: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, leid mij volgens uw woord. Wend u tot mij, Heer, en red mij, want eenzaam ben ik en hulpeloos. Wie is het die eerbied heeft voor de Heer? De Heer zal hem leren zijn weg te kiezen.
1: Hij zelf zal voorgoed genieten. Zijn kinderen erven het land.
0: Een vriend is de Heer voor hen die hem vrezen. Hij toont hun de waarde van zijn verbond.
1: Mijn ogen zijn steeds op de Heer gericht. Want hij zal mijn voet uit het vangnet bevrijden.
0: Heer, wend u tot mij en wees mij genadig. Want eenzaam ben ik en hulpeloos.
1: Verlicht de druk die mijn hart beklemt. Verlos mij van al mijn angsten.
0: Zie toch mijn ellende, mijn zwoegen. Vergeef mij wat ik misdeed.
1: Mijn vijanden, zie hoe velen het zijn. Hoe zij mij meedogenloos haten.
0: Bescherm mijn leven en red mij hieruit. Laat mij niet vergeefs naar u vluchten.
1: Laat onschuld en deugd mijn beschermers zijn. Omdat ik mijn hoop stel op u, Heer.
0: Mijn God, maak Israël vrij. Van alles waardoor het gekweld wordt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wend u tot mij, Heer, en red mij. Want eenzaam ben ik en hulpeloos. Hij die de Pleiade maakt en Orion. Hij die het doodse donker in dageraad verandert. En de dag verduistert tot nacht. Hij die het water van de zee roept. En het uitstort over de aarde. De Heer is zijn naam.
0: Pracht en verhevenheid gaan voor hem uit.
1: Macht en luister vervullen zijn woning.
0: Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, bij u is geen duisternis of nacht. Vervul ons met de glans van uw licht, zodat wij de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: En van harte weer welkom, beste luisteraars. We mogen samen weer verder gaan. We hebben net dus het middaggebed mogen bidden samen. En nu gaan we de rozenhoedje, oftewel... Ja, een rozenhoedje, dat is een onderdeel van het rozenkransgebed. En dan mogen we vandaag de geheimen van het licht overwegen. Het is donderdag. En vragen we Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, die enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Zo dadelijk gaan we het eerste tientje gaan we bidden. En dan willen we de volgende intenties vast meenemen, waar we ook heel graag voor willen bidden. Dan bidden wij samen met de paus voor de maand september, dat we, geïnspireerd door de heilige Franciscus, onze onderlinge afhankelijkheid mogen ervaren met alle schepselen die door God geliefd zijn en liefde en respect verdienen. Maar ook vandaag, Heer, zeker ook vandaag, mogen we uw zegen komen vragen over allen die bij Radio Maria betrokken zijn. Dus daar horen u, alle luisteraars, ook bij. Wij vragen om uw zegen, Heer. En dat ook de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we zijn u ook heel dankbaar, Heer, voor de vele luisteraars. En u weet het, Heer, wij zijn niet gauw tevreden. Als het uw wil is, wil dan ons nieuwe luisteraars en donateurs blijven geven. Maar we danken u ook voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. En ons gebed is ook gevraagd voor... Omdat we willen bidden uit dankbaarheid en ook om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij een onderneming. En we bidden uit eerherstel. We vragen ook de hulp en de bijstand van de heilige Jozef en de heilige Cayetan voor de speciale intentie en de verhoring daarvan. Maar ook vragen we Maria, koningin van de vrede, dat er toch vrede mag komen in alle harten. We overwegen het eerste geheim van het licht. Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan gaan we zo dadelijk naar het tweede tientje. En dan heeft u weer alle kansen om een tientje voor mee te bidden door de telefoon. Wij zijn er altijd heel erg blij mee. Dat geeft toch een stukje verbondenheid. En ook natuurlijk kunt u al uw intenties opgeven. En ook daar willen we graag voor bidden. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp, die wordt ook gebruikt. En dat is het 06-2001-9670.

0: En dan gaan we naar het tweede tientje. Ook daar hebben we een aantal intenties voor. We mogen bidden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en ook het godgewijde leven van mensen dus die in de wereld leven. Maar ook willen we hierbij bidden en bij u brengen, Heer, onze paus, dat hij toch door u gezegend mag worden met alles wat hij nodig heeft, om heel veel kracht ook om dit moeilijke ambt toch ook te kunnen dragen en uit te voeren. Bidden we ook om zegen over onze Nederlandse bisschoppen en allen, want ook voor hen hebben ze een zware taak, dat ze door uw Heilige Geest steeds verlicht mogen worden. En Maria, wees hun voorspraak. Bijzonder ook nog voor de bisschop van Breda en de huldebisschop van Den Bosch. Dan is ons gebed ook gevraagd om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Maar we mogen ook gaan bidden om beterschap voor een kleinzoon, en dat ook de bevalling van iemand, dat goed mag verlopen. En we mogen ook bidden voor twee zieke zussen en een zieke zwager, dat ons lieve Heer zij toch allen mogen bijstaan en dicht bij ze aanwezig mogen zijn. Heer, geef hen kracht om vol te houden. Als het u wilt, dus Heer, wil hen dan alle genezen. En we brengen ook nog een nichtje bij u die ziek is en die ook weer een open been heeft. Heer, dat zij toch bijzonder geholpen mag worden met uw kracht om vol te houden. Zeker als het een naar het ander komt, Heer, dan hebben we echt u nodig en uw hulp en wil haar genezen. En dat vragen we dus aan u. Maar Maria wil dus ook een voorspraak zijn voor hen. Dan mogen we ook gaan bidden voor iemand met een depressie, dat toch mag overgaan en dat er weer licht mag komen en toch de moeite waard, en kijken naar de mooie dingen die in het leven zijn. En we mogen ook bidden om bidden we voor de zielenrust van een dierbare broer. En heel veel sterkte bidden we ook voor de familie. Maria wil hen ook bijzonder nabij zijn. We overwegen het tweede geheim van het licht. Jezus doet zijn eerste wonder op de bruiloft van Cana.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen.
2: Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En dan gaan we zo dadelijk naar het derde tientje. Ja, het kan zijn, want dat is vaker dat u probleem heeft met de telefoon, maar ik zou zeggen, blijft u het proberen. Als u dus graag een tientje mee wil bidden, maar ook als u uw intenties wilt opgeven, dan mag u bellen naar 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp kunt u natuurlijk ook gebruiken. Dat is 06-200-19670.

0: En dan gaan we naar het derde tientje. En daar willen we heel graag bidden dat er toch vrede mag komen, Heer. Ja, we blijven vol vertrouwen. Elke dag opnieuw komen we bij u, Heer, dat er toch vrede mag komen in de harten van alle mensen. En dat Maria, koningin van de vrede, wil met ons mee blijven bidden daarvoor. Maar we blijven heel bijzonder bidden voor de mensen in Oekraïne, in het Midden-Oosten en in zoveel andere gebieden, Heer, waar oorlog is, oneenigheid. We denken aan Iran, we denken aan Amerika, we denken aan ook in Israël, Heer, die allemaal te maken hebben toch met oorlog. Heer, dat er toch vrede mag komen in de harten van alle mensen en dat alle betrokkenen zich ook toch hiervoor mogen inzetten. Maar ons gebed is ook gevraagd om zegen, kracht en bescherming voor alle bidders die voor de klinieken en overal dus bidden voor het ongeboren leven, dat elk kindje toch in vrede geboren mag worden. Dan brengen we ook een familie bij u, dat zij gezond mogen blijven. En we bidden voor alle mensen, brengen we bij u, Heer, die op een of andere manier hulp nodig hebben. U kent ze, u heeft ze lief, wil hen ook helpen met alles wat ze nodig hebben. Maar we zijn u ook heel dankbaar, Heer. En bijzonder willen we u danken voor een schoonzoon, dat het toch steeds beter met hem mag gaan. Maar, en dat is de intentie van een andere mevrouw, blijven dus heel graag bidden dat alles goed mag gaan volgens Gods wil en plan voor iedereen. En we mogen ook een zusje en een neef bij u brengen, Heer, dat zij toch goed mogen herstellen. En dan is ons gebed ook gevraagd voor iemand dat het ijzergehalte in haar bloed toch goed mag komen. Dat is wel heel belangrijk. En we bidden uit dankbaarheid, Heer. Er staat nog één intentie op de WhatsApp, die gaan we dadelijk meenemen. En overweven het derde geheim van het licht. Jezus kondigt het Rijk van God aan en roept ons allen op tot bekering.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen

0: Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Geef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
2: En heel veel dank voor het meebidden. Ja. En dan gaan we nu dadelijk naar het vierde tientje. En ook dan heeft u weer alle kansen, want ik... We merken dus dat de telefoon het doet. Dus ik zou zeggen, hou vol. En dan mag u bellen naar... als u dus een tientje van de Rozenkrans mee wil bidden. Heel graag. Maar ook als u dus nog intenties heeft, daar gaan we dan heel graag voor bidden. Dan mag u bellen naar 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp kunt u volop gebruiken. Dat is 06-200-19670.

0: En dan gaan we dadelijk het vierde tientje gaan we bidden. En daar hebben we nog een aantal intenties voor die we heel graag meenemen. Uit dankbaarheid. Heer, het is fijn dat we met ons allen u mogen blijven danken. En ik denk dat iedereen wel iets heeft waar die dankbaar voor is. Heer, maar dat we altijd toch met alles bij u mogen komen. Dank u dat u ons altijd wil verhoren. Wij danken u daarvoor. Bidden we ook om kracht en bescherming van alle vervolgende christenen wereldwijd. Heer, ze hebben ons gebed zo nodig. Het is zo zwaar af en toe. Wil hun blijven sterken. Maria wil voor hen mee blijven bidden. Maar ook degene die dat doen, Heer, wil hen toch tot inkeer brengen. Bidden we ook om verder herstel van een zwager naar een zware val. In ons gebed wordt ook gevraagd voor twee kinderen die ziek zijn. Heer, dat ze toch door u geholpen mogen worden. En we brengen ook alle mensen bij u die hulp nodig hebben. En ja, dat zijn er helaas een heleboel. En u kent ze, u weet ze. Jezus, u houdt van al die mensen. Wil hen te hulp komen met de hulp die ze nodig hebben. En we mogen ook bidden, brengen bij u iemand die ja, heel veel moeilijkheden heeft en toch zo'n groot verlangen heeft dat die opgelost gaan worden. We vragen heel bijzonder de voorspraak ook van Maria en Sint-Jozef. En dan brengen we ook iemand bij u, Heer, die nog steeds last heeft van stemmen in zijn hoofd. Heer, dat lijkt me heel moeilijk, maar u weet ervan. Ik wil hem bijzonder uw handen op zijn hoofd leggen en dat hij gezegend mag worden en door u dat u hem genadig wil zijn. Maar ook, Heer, en dat is fijn dat we dat met z'n allen mogen doen, Heer, dat er toch vrede, uw vrede mag komen in de harten van alle mensen. Ons gebed wordt ook gevraagd en we vragen daarbij de voorspraak van de Heilige Familie voor een goede genezing. Heer, wil daarbij helpen en wees Maria en Sint-Jozef voor deze persoon een bijzondere voorspraak. We mogen ook bidden uit dankbaarheid. Heer, het is fijn om met elkaar te blijven danken voor alles wat u ons geeft. Ook voor de dingen die wij niet bewust zijn. En we bidden ook op de voorspraak van Pater Pio en Maria. En van ook ons lieve vrouw van altijddurende bijstand. Hun vragen we de voorspraak voor alle intenties. Overwegen we het vierde geheim van het licht, de verheerlijking en gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, in alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En zijn we aangekomen bij het laatste tientje? Nou, ik zou zeggen, u heeft nog één keer de kans, neem hem waar, dat u in ieder geval ook uw intenties kunt opgeven, maar ook dat u ook een tientje mee kunt bidden. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En ook de WhatsApp staat open, dat is 06-200-19670.

0: En zo zijn we aangekomen bij het laatste tientje. En dan mogen we de volgende intenties meenemen waar we graag voor willen bidden. En we bidden voor iedereen die een dierbare mist. We bidden om heel veel troost en kracht. Heer, de tijd daarna is vaak zo moeilijk voor de nabestaanden. We willen voor hen allen bidden, Maria, dat u hen tot troost wil zijn. We bidden ook voor een bijzondere intentie voor een priester. En we brengen ook nog alle gezinnen bij u, Heer. Vooral, ja, natuurlijk, we zijn dankbaar voor de gezinnen waar het goed gaat. Maar ook toch waar moeilijkheden zijn. Waar scheiding is, waar geweld is, waar misbruik is. Al die gezinnen, Heer, brengen we bij u. Op de voorspraak van Maria en Sint Jozef, het goddelijk echtpaar. En dan mogen we overwegen het vijfde geheim. Jezus stelt de Eucharistie in op de avond voordat hij zijn leven gaat geven.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En mogen we dan samen de litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus gaan bidden. Voor degenen die een katholiek gebedenboek hebben, dan staat dat op bladzijde 118, 1118. 1118. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, enige geboren Zoon van de eeuwige Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, mens geworden woord van God.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, offer van het nieuw, altijd durende verbond.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de geesteling tot bloedens toe geslagen zijt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt vergoten.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed steun geeft aan die lijden.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan stervenden.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vagevuur.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en alle lof overwaardig zijt.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost.
1: En ons gemaakt tot een koninkrijk voor onze God.
0: Laat ons bidden. Door het kostbaar bloed van uw enige geboren Zoon hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd bij de overweging van dit mysterie de genade van de verlossing ontvangen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: En heel veel dank voor allen die meegebeden hebben. Ook misschien ook in stilte. Heel veel dank daarvoor. En zo hebben we ook samen met Maria onze roze hoedje weer mogen aanbieden. En hebben mogen bidden voor al onze intenties. En dan gaan we even kijken wat er vandaag nog allemaal te doen is. Om 1:30 dan is de het boek wat voorgelezen wordt. En dat is dat heet Een onbekende tochtgenoot. En dat wordt dan voorgelezen. En dan om 14:00. Dan ga ik even kijken. Ik ga trouwens eventjes het schema opzoeken. Hier heb ik het al. Dan kan ik u precies vertellen wat er vandaag nog op het programma staat. Dan om 14:30 dus het boek. En dan om 14:00 dan is het Franciscusuur. Nou, ja, we vieren nog steeds 800 jaar geleden dat Franciscus dus gestorven is. Of geboren, een van die twee. En dan en dat eindigt dan op 4 oktober. En dat is dus ook zijn feestdag. Dus het Franciscusuur. En dan om 3:00 bidden we het rooshoedje van de goddelijke barmhartigheid. Om 15:30 dan zijn de herbergiers. Over heilige symbolen zal het gaan. Om 16:30 mogen we luisteren en meebidden met Pater Bots en met de overweging van het evangelie van deze dag. Om 17:00 bidden we het rozenhoedje en om 17:30 de vespers. Om 18:00 dan is het tijd om het Angelus, het Engel des Heren, te bidden. En om 17:05 en voor degenen die vaker luisteren, die weten dan dat er dan dus een luistertip uit het archief komt. Dat is een programma wat dus al eerder uitgezonden is. En vandaag is dat de mystieke lectuur. En dat wordt gegeven door Paul van der Stuit. Dan om 19:00 is de Eucharistieviering. En vandaag komt dat uit de in de Christus Koninkkerk. En dan vanaf 8:00 dan gaan alle programma's die vandaag geweest zijn, die gaan we herhalen. Mocht u iets nog een keer willen horen of zegt u van nou, ik heb nog wat gemist. Nou, dan mag u dus, kunt u vanavond, heeft u nog de kans, die worden dan uitgezonden. Nou, in ieder geval heel veel dank voor het meebidden. Alle goeds aan u allen en heel graag tot een volgende keer.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

aan de voet van de straat waar wij in het centro gelogeerd hebben, moet de Melaatsen-kolonie zijn geweest. Maar het was de burgers van de stad streng verboden om de zieken op te zoeken. En omgekeerd mochten de Melaatsen het terrein niet af. Als er geen eten meer was en ze dreigden te verhongeren, mochten ze gaan bedelen, maar moesten zich houden aan een heleboel voorschriften. Ze kregen onder andere een ratel om te waarschuwen dat ze in aantocht waren. Franciscus was net als iedereen doodsbang voor die lui. Ze waren door hun wonden zo verminkt dat ze er gruwelijk uitzagen en ze verspreidden een afgrijzelijke stank van verrotting. Maar toch had hij medelijden met hen. En als hij er ooit een zag, dan gooide hij hem wat geld toe, maar liep er dan met dichtgeknepen neus in een grote boog omheen. Toen woonde hij nog bij zijn ouders en maakte plezier met zijn vrienden. Maar nadat hij als bouwvakker aan het werk was gegaan, begon hij steeds meer over het leven en lijden van Jezus Christus na te denken. En hij begreep dat hij, als hij hem wilde volgen, hij ook het gebod, heb uw naaste lief, moest naleven. Op een dag kwam hij onverwachts een Melaatse tegen. Ze schrokken er allebei van. En Franciscus wilde er al vandoor gaan, toen plotseling die gedachte weer door zijn hoofd schoot. Heb uw naaste lief. Dit was zijn naaste. En plotseling zag hij in die man de ellende van heel de wereld weerspiegeld. De pijn, de vernedering, de eenzaamheid van ten dode opgeschreven mensen. En wat doet dan een impulsief, overgevoelig mens als Franciscus? Hij ging naar de Melaatse toe en kuste hem. En vroeg, mag ik je broeder zijn? Van die dag af ging hij dagelijks naar de Melaatse kolonie om hen te verzorgen zo goed als hij kon. En toen hij later medebroeders kreeg, stuurde hij ze ook daarheen om ze te leren hoe je als broeders, ziek en gezond, met elkaar moest omgaan. Eefje zat met gefronste wenkbrauwen diep na te denken. Vroeger was lepra een ziekte waar iedereen doodsbang voor was, zei ze langzaam. Nu is het aids. Weet je nog Sanne, die jongen in 5A van het Atheneum? Ze zeiden dat hij seropositief was. Ja, klikte Sanne. Je zag er niks van, maar toch liep iedereen met een grote boog om hem heen. En opeens was hij weg. Ik weet niet hoe het met hem is afgelopen. Is hij dood? Zal wel, want van aids ga je dood. Het is je eigen schuld als je aids krijgt, zei Rob hard. Moet je maar voorzichtiger zijn met vrijen. Wat weet jij er nou van? Snauwde Sanne. Je kunt het ook op andere manieren oplopen. Ik denk dat Franciscus nooit zou vragen, hoe kom je eraan? Zei pap. Hij zag alleen een doodzieke mens, door iedereen in de steek gelaten, en die hielp hij. Hij is trouwens zelf aan lepra gestorven, plus aan nog een heel stel andere kwalen. Hij leefde veel te streng. Waarom deed hij dat? Vroeg Rob. Om heilig te worden? Ik snap nog steeds niet wat daar zo fijn aan is. Nee, Oen, riep Sanne ongeduldig. Hij wilde Jezus navolgen. Moet je beter luisteren. Ik weet niet eens wie God of Jezus is, zei Eefje. Ik geloof wel dat er ergens een soort opperwezen is, maar hoe of wat het voor de wereld betekent, dat kan ik me totaal niet voorstellen. Dat kan niemand, zei pap. Niemand kan zelfs maar bewijzen of hij wel of niet bestaat. God is een mysterie, te groot voor een klein mensenverstand. En Jezus is zijn zoon, die de mensen heeft geleerd dat God als een vader elk van zijn kinderen kent en van hen houdt. Nou, van hen houdt,
twijfelde Rob. Waarom heeft hij mama dan eerst zoveel pijn laten lijden en haar toen dood laten gaan? Dat heb ik me ook zo vaak afgevraagd, zuchtte pa. Maar soms denk ik dat God daar ook niets aan kon doen. De hele aarde is ziek en verpest. Hoe zouden wij dan gezond kunnen blijven? De vraag is, wie heeft de aarde verpest? De mensen zelf? Zei Sanne. Maar waarom heeft God de mensen dan niet tegengehouden? Ik denk dat God niet anders kan, omdat hij de mensen een vrije wil heeft gegeven. Als mens zou je zeggen, daar heeft hij zich dan lelijk mee in de vingers gesneden. Maar ik hoop dat het ooit wel weer goed komt, zei pap. Daar krijgen we mama niet mee terug, zei Rob triest. Dat is waar, zuchtte pap. Ik mis haar ook nog elke dag. We moeten het zien te aanvaarden, maar dat is verschrikkelijk moeilijk en kost een heleboel tijd. Zullen we nu maar weer eens verder gaan? Stelde Sanne haastig voor. Alsjeblieft geen zielig gedoe over mama. Dat kon ze niet hebben. Pa keek haar bevreemd aan. Telkens als mam ter sprake kwam, kapte Sanne het gesprek af. Het begon hem te ergeren. Hij moest haar toch eens vragen waarom ze dat deed. Later. Nu rekte hij zich uit en zei, ja jongens, het is zeker nog anderhalf uur lopen voor we in Montefalco zijn. Ingerukt mars. Ze klommen nog hoger en passeerden de geruchte La Sala en Monte Pennino. In de tuinen bloeiden oleanders in allerlei kleuren. Rob vond op de weg pennen van een stekelvarken. Die gingen mee naar huis, zei hij opgetogen. Volgens het boekje moesten ze nu een drukke rijweg over en schuin links naar beneden en rechtdoor over alweer zo'n leuk zandweggetje. Ze zagen op de top tegenover hen Montefalco al liggen. Het leek een fluitje van een cent. Alleen hadden ze zo hun twijfels over het leuke zandweggetje, want dat eindigde in een gemaaid korenveld. Fout, constateerde Rob laconiek. Maar het kan nooit erg fout zijn, meende pa, want dat daar is Montefalco, geen twijfel aan. Alleen, schatte hij met een scheef hoofd, is het meer dan 900 meter. Maar afstanden in de bergen zijn bedriegelijk. Als we hier nog lang in die gloeiende zon blijven staan, ben ik over 5 minuten enkel nog een vetplasje, kondigde Sanne aan. Wat te doen? Door het veld, recht op het stadje af, of teruggaan? Een knarsend geluid trok hun aandacht. Eefje had een pompje ontdekt en zwaaide de zwengel op en neer. Maar er kwam geen druppel uit. Natuurlijk niet, zei pa, die met grote stappen op haar afkwam. Zie je die flessen water liggen? Dat water moet je er eerst bovenin gooien. Hij voegde de daad bij het woord en even later spoot een krachtige straal water uit de pompenbek. Wat een zaligheid! Ze hielden hun hoofd eronder, vulden hun eigen flessen en ook die ze gevonden hadden voor de volgende klant. Opgefrist hadden ze nu weer genoeg moed om door een veld te ploeteren, maar het leek net of bij elke stap Montefalco zich een meter hoger terugtrok. Op het punt van totale instorting kwamen ze op het pad uit dat het boekje had aangegeven. Het was beschaduwd en liep langzaam omhoog. Dit zijn de 900 meter die aangegeven stonden, zei pap tevreden. Maar die hindernisbaan door het veld is je reinste kolder. Dat zal ik doorgeven. Montefalco was omgeven door een hoge muur.
Via de Porta S. Agostino kwamen ze binnen. Een hotel lag vlakbij en had twee kamers vrij. Godzijdank, zei Eefje op een bed neerploffend. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Als we maar vaak genoeg verdwaald raken, zei Sanne, word jij nog eens een gelovige katholiek. Dan kom ik er bij mijn moeder niet meer in, lachte Eefje. Dan ga ik voorgoed bij jullie wonen. Het zou erger kunnen, zei Sanne, die haar natte t-shirt over haar hoofd uittrok. Nou, ik vind jouw vader hartstikke aardig, zei Eefje enthousiast. En Rob ook wel, en jou, riep ze tegen de dichtslaande deur van de badkamer. Jou neem ik dan wel op de koop toe.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Van harte welkom hier bij het Franciscusuur. Ja, het tweede Franciscusuur in deze maanden waarin bij Radio Maria speciaal aandacht wordt besteed aan Franciscus zelf, de heilige Franciscus. En ook alles natuurlijk wat er is ontstaan in de loop van de eeuwen naar aanleiding van zijn spiritualiteit, naar aanleiding van zijn diepe verbondenheid met Christus. Het is dan ook dit jaar een Franciscus jubeljaar uitgeroepen door paus Leo XIV. Vanwege natuurlijk de 800ste sterfdag die er bijna aan zit te komen, 4 oktober aanstaande. In een brief die paus Leo heeft geschreven bij het begin van dit speciale Franciscaans jubeljaar zegt hij: in deze tijd, gekenmerkt door zoveel schijnbaar eindeloze oorlogen, door verdeeldheid binnen landen en samenlevingen die wantrouwen en angst veroorzaken, blijft hij, de heilige Franciscus, tot ons spreken. Niet omdat hij technische oplossingen biedt, maar omdat zijn leven wijst naar de ware bron van vrede. Het gebed dat dat paus Leo heeft gemaakt voor dit jubeljaar. Heilige Franciscus, onze broeder, u die 800 jaar geleden in vrede zuster dood tegemoet ging, bid voor ons bij de Heer. U hebt de ware vrede leren kennen bij het kruis van San Damiano. Leer ons in de gekruisigde Christus de bron te zoeken van alle verzoening die alle muren afbreekt. U die ongewapend de grenzen van oorlog en onbegrip bent overgestoken, geef ons de moed om bruggen te bouwen waar de wereld grenzen opwerpt. In deze tijd, geteisterd door conflicten en verdeeldheid, bid voor ons dat wij vredebrengers worden, ongewapende en ontwapenende getuigen van de vrede van Christus. Amen. En u hoort, het gebed verwijst inderdaad naar San Damiano en dan in het bijzonder ook het kruis van San Damiano. En dat is natuurlijk ook waar het begin van de bekering, zou je kunnen zeggen, de totale bekering van Franciscus heeft plaatsgevonden in het kerkje van San Damiano in 1206. En hij is op zoek naar wat ons lieve Heer van hem wil. En hij knielt dan neer bij dat beroemde kruis. Het kruis van San Damiano. Rijk versierd. U zult het tegenkomen bij alle Franciscaanse kloosters. Ook bij de Clarissen, denk ik. Dat zeg ik dan even uit mijn hoofd, maar dat denk ik wel. En op nog zoveel meer plekken. Er wordt dus aangenomen dat Franciscus inderdaad in het jaar 1206, hij is dan ongeveer 25 jaar oud, inderdaad zijn levensbestemming zoekt. En dan krijgt hij dus de ingeving om naar een oude vervallen kerkje van San Damiano te gaan om daar te bidden. En zodra hij binnenkomt, knielt hij op de grond voor het geschilderde kruisbeeld. En dan ervaart hij God heel dichtbij. Hij bidt een persoonlijk gebed, gewoon in de ik-vorm. Een gebedje dat hij ook veelvuldig bidt. En uit dat gebed blijkt dat hij zoekt naar wat zijn opdracht precies is, zodat hij daarmee aan de slag kan gaan. En dat gebed luidt: hoogste, roemrijke God, verlicht de duisternis van mijn hart en geef mij het ware geloof, de gegronde hoop en de onverdeelde liefde, het aanvoelen en de kennis, Heer, om uw heilige en waarachtige opdracht te kunnen uitvoeren. Amen. En dan gebeurt er iets ongelooflijks. De gekruisigde Christus op de afbeelding beweegt zijn lippen en spreekt: Franciscus, herstel mijn huis dat helemaal in puin ligt. Ja, Franciscus weet natuurlijk niet wat hem overkomt. Hij trilt op zijn benen en is totaal verbijsterd. Hij ervaart in zijn hart een diepe compassie met de gekruisigde Jezus. Deze ontmoeting met Jezus in zijn lijden raakt hem zeer diep. Hij heeft eigenlijk geen woorden voor om te beschrijven op welke manier hem dit nou heeft veranderd. Maar vanaf dan laat het lijden van Jezus aan het kruis hem niet meer los. En het vervult hem met een groot en ontroostbaar verdriet. En tegelijkertijd is het ook de aanzet van zijn missie die hij gaat ondernemen. Nou, datzelfde kruis en natuurlijk ook allerlei kopieën daarvan, die hangen op zoveel plekken. Het originele kruis, dat hangt nu in de basilica van de heilige Chiara in San Damiano zelf. En er hangt een kopie in San Damiano. Of ik zeg dat fout, dus de basiliek van de heilige Chiara hangt dus het origineel. En in San Damiano hangt een kopie. Ja, deze informatie en deze gebeden heb ik uit een boekje. En dat boekje is speciaal uitgegeven door de Franciscanen in samenwerking met rkkids.nl voor dus dit jubileumjaar. Er staat kort in beschreven wat het leven natuurlijk van Franciscus is, wat zijn spiritualiteit is, wat hij allemaal heeft ondernomen. En in het deel wat dan door RK Kids is verzorgd, staat dat allemaal wat eenvoudiger voor kinderen. Met ook gebedjes, met uitleg, met opdrachtjes. Het is natuurlijk juist nu ook rondom die 4 oktober echt een prachtige tijd om om stil te staan bij de heilige Franciscus, wat natuurlijk in dit hele jaar kan. Maar ook misschien om deel te nemen, om je te voegen bij de vieringen die er zijn. En een van de vieringen die u sowieso bij kan wonen is de Eucharistieviering die op zondag 4 oktober ook zal worden uitgezonden op NPO 2. En die komt vanuit het stadsklooster San Damiano hier in Den Bosch. Want dan wordt inderdaad op het feest van de heilige Franciscus op 4 oktober, wat op zondag valt dit jaar, wordt zijn feestdag met een plechtige Eucharistieviering gevierd. En daar kunt u dan bij aansluiten. En dat is om 10:00 in de ochtend. Nou, dat is wanneer u misschien niet echt persoonlijk ergens naartoe kunt gaan. Want uiteindelijk is dat natuurlijk ook het mooiste. En ja, u weet dat waarschijnlijk wel rondom die 4 oktober. En dat is dan vaak op 3 oktober in dit geval in het weekend. Zal er ook een dierenzegening plaatsvinden. Want dat is natuurlijk ook waar de heilige Franciscus heel erg om bekend staat. Om zijn liefde voor de natuur en voor de schepping. Nou, daarover hebben wij in dit uur wederom een mooie uitzending. Wij hebben dat onderdeel genoemd Hof van Lof. Ja, en dat heeft toch wel enige uitleg nodig. Want de Hof van Lof is iets wat ook echt bestaat in Megen bij het klooster aldaar van de Franciscanen. Nou, dat klooster dat is al in 1648 opgericht. Dus het klooster van de Minderbroeders, dat zijn de Franciscanen. Zij wonen daar, zij werken daar, zij bidden daar. Er wordt ook van alles ondernomen. En er is dus ook een grote tuin en die heet de Hof van Lof. Nou, die Hof van Lof heeft allerlei toepassingen, zeg maar, gekend. En al heel lang is het ook een tuin juist om te bewonderen. En om daarin de liefde voor de schepping die Franciscus zo kenmerkte ook terug te zien. Deze Hof van Lof wordt onderhouden door vrijwilligers. En in de vanaf dan eigenlijk de lente tot de herfst, dus u hoort het al aankomen, is er de mogelijkheid om deze Hof van Lof te bezoeken en een rondleiding te krijgen. Ja, de herfst die begint al zo'n beetje. En dat betekent dat ook de Hof van Lof nog tot en met zaterdag 3 oktober te bezoeken is. En dat is vrij snel, dat beseffen wij ook wel degelijk. Maar mocht u er nog interesse in hebben, dan kunt u natuurlijk naar de website www.hofvanlof.nl om daar inderdaad de informatie te vinden hoe u eventueel nog de tuin zou kunnen bezoeken. En misschien dat er in dit jaar nog wel meer mogelijkheden zijn. Maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Daarvoor zou u inderdaad de informatie even kunnen opzoeken. Nou, Hof van Lof is dus ook de naam die wij hebben gegeven aan het onderdeel waarin onze Antoon in gesprek gaat met Mike van der Weg. En ja, die kan alles vertellen over natuur en vooral over liefde voor een bepaald soort dieren. En daar gaan wij nu naar luisteren.
1: Welkom Mike hier in de live studio, maar dan voor opnemen. En welkom ook, lieve luisteraars, bij het programma Franciscus Uur en de rubriek Hof van Lof.
2: Ja, ben er weer.
1: Fijn dat je er weer bent. Ja, Mike, vorige keer heb jij ons een verhaal verteld. Je hebt ons meegenomen in de verwondering van de natuur. En dan met name over de kikkers en de salamanders, oftewel de amfibieën.
2: Juist.
1: Je hebt ronduit verteld over de giltbuikvuurpad, de groene kikkers, verschillende soorten daarvan, de heikikkers, de vereniging Ravon heb je ook over verteld. Vandaag gaan we ook weer, hebben we jou ook weer te gast, want jij hebt niet alleen de passie voor amfibieën, maar ook voor...
2: Reptielen,
1: kijk eens aan.
2: Zijn eigenlijk stiekem nog leuker dan amfibieën.
1: Nog leuker, nog bijzonderder.
2: Nee, nou ja, denk niet bijzonder, maar er is op een of andere manier meer een klik.
1: Hmm.
2: Ja, ik word meer opgewonden van een adder dan van een kikker.
1: Vandaar ik jouw prachtige zwarte shirt met daarop een prachtig reptiel. Is dat een adder?
2: Dat is de adder, ja.
1: Een adder, ja, luisteraars, jullie zien dat niet, maar ja, Mike zit hier tegenover mij. Dus, kun je ons daarin meenemen? Wat is... wacht eens even. Eerst nog een stapje terug. Want jij vertelde na de uitzending... vertelde je mij een bijzonder verhaal over... dat gaat dan wel nog eventjes terug. Een klein stapje terug over de amfibieën. En over het onderzoek met de grote modderkruiper... wat jullie doen met de Universiteit van Wageningen. Kun je dat nog heel kort vertellen? En dan gaan we daarna naar de reptielen.
2: Ah, dat is weer een uitstapje naar de vissen. Een andere groep die ik ook leuk vind. Ik vind eigenlijk alles wel leuk, dus dat,
1: dat ja, maakt
2: kun je
1: veel.
2: Ook terecht. Nee, ik heb een eigen monitorgebied waarin ik de populatie bijhoud, monitor voor de aanwezige amfibieën en vissen.
1: Ja.
2: Natuurlijk kom ik ook andere beesten tegen. Ik heb ook registratie van vogels, van spinnen, van allerlei insecten. Mm-hmm. Sprinkhanen, vlinders, kevers, noem maar op. Maar ja, grote modderkruipen...
1: Nog niet echt een beeld van wat voor dier dat is. Kun je ons dat een klein beetje vertellen?
2: Grote modderkruiper is een vis. Een hele kleine paling. Qua vorm iets meer afgeplat. Wordt maximaal zo'n kleine 30 centimeter. Heeft een hele mooie donkerbruine, gelige, oranjige gestreepte tekening. En het is een modderkruiper. Het is
1: en die
2: soort...
1: kruipt dus door de modder?
2: Ja, eigenlijk is het een soort die van origine in rivierengebieden terechtkomt. Rivieren, zeker in de afgelopen eeuwen, hè, toen alles nog niet bedijkt enzovoort was.
1: Meanderde de rivieren door het landschap heen.
2: Ja, en die stroomden op een gegeven moment over.
1: Hmm.
2: Dan krijg je ondergelopen landen en in de ondergelopen stukken waar het water heel ondiep was, 10 tot 15 centimeter maximaal, heb je zoninval, dat water warmt lekker snel op. En dat is belangrijk voor de grote modderkruiper, want die zet daar zijn eitjes in af.
1: Ja.
2: En daar heb je ook, de eitjes zijn afgezet en een paar dagen later heb je al larfjes. Zij zijn afhankelijk eigenlijk van die overstromingsgebieden. Die zijn er steeds minder, maar er zijn nog populaties in Nederland, onder andere langs de Lek, waar ik woon natuurlijk in Nieuwegein.
1: Ja.
2: Langs de Lek gingen ze bouwen, een heel project met een derde sluiskolk en een bedrijfsterrein. Maar daar kwam... grote modderkruipen voor en heikikker. Die grote modderkruipers, heikikkers en andere dieren zijn weggevangen. Zijn in een ander gebied. Dat is aangepast. Extra slootjes gegraven enzovoort. Daar zijn de dieren herplaatst. En die grote modderpopulatie modderkruipenpopulatie, die ontwikkelt zich heel erg goed. En we zijn daar bezig geweest vorig jaar met DNA-onderzoek. We hebben een aantal dieren, 30 dieren gevangen. Heel klein stukje van de vin afgeknipt voor DNA-onderzoek. Om te kijken of die populatie bestand kan zijn voor langere termijn. Hè,
1: hoe dat zich ontwikkelt.
2: Mogelijke inteeltproblemen als je te weinig verschillend DNA hebt en zo. Die dieren waren ook gefotografeerd en het bleek dat ze individueel herkenbaar waren.
1: Ja. Uniek. Unieke tekeningen.
2: Ja, op als je ze vanaf de zijkant bekeek, vanaf de kop tot een centimeter of 3-4 achter de vinnen, de kieuwen. Die tekening daar was dusdanig uniek dat je dieren individueel kon herkennen. Zodoende zijn we dit jaar in juni in mijn gebied geweest. Hebben we met elektrovissen, een soort net waar je een stroomkringetje doorheen stuurt. Daar worden die vissen als het ware een heel klein beetje van verdoofd. Kun je ze makkelijk vangen.
1: Ja.
2: Dieren hebben we gevangen. Ongeveer 150, 160 stuks. En die hebben we allemaal op de foto gezet. En dat gaan we in oktober herhalen om te kijken of er migratie is in het gebied van de ene plek naar de andere. Want als we dezelfde dieren terugvangen op een andere plek, dan zijn ze verhuisd binnen het gebied.
1: En kun je dat vergelijken met, zoals bij mensen, een fingerprint? Een vingerafdruk of de iris in de ogen?
2: Zonder meer.
1: Dat het ook een unieke kenmerk is van ieder unieke mens?
2: Ja, dat is zeker.
1: Ja,
2: ja, het is net zoals we gebruiken die techniek ook bijvoorbeeld. Want de hoofdinsteek hier zou eigenlijk de reptielen zijn. We hebben de adder al genoemd. Als je een adder bij zijn nek vasthoudt.
1: Ja.
2: En je bekijkt de kop van boven. En je zou er een foto van maken. Op de kop zitten allemaal kleine schubjes, schildjes. Mm. Maar daar zit verschil in patroon. Het aantal schildjes kan variëren. De grootte, de kleur. En ook dat, zo'n foto van bovenaf van die adderkop, is gewoon een vingerafdruk, is uniek.
1: Uniek voor die ene adder.
2: Ja. En daar kun je ze dus individueel aan herkennen. En ook adders, die doen wij dus af en toe vangen voor onderzoek wanneer we in het veld bezig zijn. En ook daar worden dingen gezegd over van, hoe migreren die dieren in het gebied? Als je een dier vangt en je vangt hem over 8 jaar weer, dan weet je dat hij in ieder geval 8 jaar oud is.
1: Ja,
2: dus we kunnen ook wat zeggen over de leeftijdsverdeling van de populatie.
1: En ook aan de hand van op die plek, dan weer op die plek, dan zegt dat iets over de migratie van de dieren.
2: Ja. Inderdaad. Dus die technieken die worden op allerlei vlakken gebruikt. Bij de ringslang is het ook mogelijk. Die moet je alleen even omdraaien. Vanaf de kop de eerste 15 tot 20 schubben op de buik. Geldt hetzelfde. Unieke tekening, uniek patroon. Gladde slang heeft het ook. Daarbij kun je de kop van boven pakken. Nou, zo zijn er voor veel meer dieren bepaalde codes die je kan gebruiken van tekeningen of elementjes in de tekening die ze uniek maken.
1: Ja. En is dat de meest voorkomende reptiel in Nederland, de adder?
2: Nee. Er zijn volgens mij meer ringslangen dan adders in Nederland. Maar ringslangen, die worden af en toe wel waargenomen. Soms zelfs wel veel. Adders die leven iets meer verborgen. En dan heb je ook nog de gladde slang in Nederland. En de gladde slang, misschien is dat zelfs wel een soort die nog meer voorkomt. Hmm. Maar die heeft een heel verborgen levenswijze.
1: Ja, is heel schuw.
2: Ja, en die wordt dus eigenlijk heel weinig gevonden. Dus dat is een moeilijke om in te schatten qua populatiegrootte.
1: Hmm.
2: Ja. Maar met elk dier ben ik blij. Maar ik vind de adders gewoon qua tekeningen, qua gedrag, het is voor mij wel het mooiste reptiel dat er is.
1: En hoe kom je op het spoor? Want jij weet dan dus ongetwijfeld waar je op moet letten. Om te kijken van, waar kan ik die adder vinden?
2: Nou, je moet natuurlijk een habitat hebben waarin de adder bekend
1: leeft.
2: Leeft. En eigenlijk komt erop neer. Een adder is gek op een beetje een soort van overgangsplekjes. Wat is belangrijk voor een adder? De zonnewarmte.
1: Ja.
2: Hè, zeker wanneer het wat koeler weer is. Dan hebben ze de zon nodig om zich op te warmen, zodat ze actief kunnen worden.
1: Want ze zijn koudbloedige dieren.
2: Juist.
1: Ja.
2: Te veel zon is ook niet goed, want dan schuilen ze ergens onder de ondergrond.
1: Ja.
2: Maar als een adder ergens gaat liggen, als het kan, zoekt hij een licht schuin stukje, wat een beetje op de zon gericht is. Want dan heb je meer zon, ja, eigenlijk meer effectiviteit van die zonnewarmte.
1: Ja.
2: Die zonnestralen komen dan onder een betere hoek op het adderlichaam.
1: Hmm.
2: Maar zonne op zo'n plek betekent voor de adder eigenlijk ook gevaar.
1: Kwetsbaar.
2: Dieren die overvliegen, die adders ook lekker vinden.
1: Ja.
2: Hè, of een fazant die langs komt. Want havik zou ik nog niet zo gauw verwachten. Maar het zou ook kunnen. Maar in ieder geval, er zijn zat predatoren van adders die prooi zijn. Dus een adder die wil behalve opwarmen, wil die ook een plekje waar die zo snel mogelijk weg kan.
1: Ja.
2: Dus je zal hem niet echt midden in het veld op een heel groot open stuk vinden.
1: Ja.
2: Het gebeurt wel eens, maar dan zijn ze meestal van A naar B aan het trekken. Je moet een plekje hebben, een beetje in de zon, maar toch met vegetatie erlangs. Liefst wat opslaande vegetatie, wat mos waar ze eventueel onder of tussen kunnen struiken, kunnen kruipen. Als je ze één keer gezien hebt en je krijgt dat een beetje door, dan ontwikkelt je in je hoofd een soort zoekbeeld. Zo van, nou, als ik in deze omgeving loop, ja, nou, daar zou ik ze wel verwachten. Daar hoef ik niet eens te kijken.
1: Ja.
2: Ja, het is eigenlijk gewoon een kwestie van ervaring opbouwen.
1: Ja.
2: De eerste paar keren dat ik met maatjes het veld inging, hadden we 5-6 adders. Mike niks. Ja. En dan ga je de derde of de vierde keer. En toen hadden we er net zoveel. En dan had ik de helft gevonden. Hè, dan heb je toch op een gegeven moment dat zoekbeeld ontwikkeld.
1: Ja, voor de adders dan.
2: Ja.
1: Ja.
2: En geldt voor andere reptielen ook. Ja.
1: Want Mike, als ik denk aan reptielen, dan denk ik aan de tropen en slangen en dat soort dingen. Of een grote van die, ik weet niet eens hoe ze heten, die door de woestijn heen lopen.
2: Ja,
1: varanen
2: bijvoorbeeld.
1: Varaan. Of ik denk aan hagedisjes, als we die op de rot zitten als we naar Frankrijk op vakantie gaan.
2: Ja, dat zijn meestal
1: maar in Nederland hagedissen. Zijn dus ook reptielen.
2: Ja.
1: Wat voor reptielen komen we tegen in Nederland?
2: Ja, in Nederland hebben we, ik heb even een spieklijstje gemaakt dat ik niks vergeet. We hebben eigenlijk qua hagedissen hebben we 4 soorten. Zandhagedis, muurhagedis en de levendbarende hagedis. En we hebben de hazelworm. En de hazelworm is een beetje een dubieuze soort. Hij heet worm.
1: Het ziet eruit als een slang.
2: Het ziet eruit als een slang, maar mm-hmm. Het is een hagedis zonder poten.
1: Aha.
2: Dus die is een beetje moeilijk.
1: Een beetje een tussencategorie.
2: Juist.
1: Ja.
2: En behalve hagedissen hebben we dus ook slangen. Nou, er zijn 3 soorten slangen in Nederland. We hebben de adder en de ringslang en de gladde slang.
1: Is dat niet gevaarlijk? Want ze kunnen die niet bijten? Hebben die gif?
2: De adder is in Nederland de enige slang die giftig is. En die kunnen bijten. En voor de meeste mensen is een adderbeet een nacht in het ziekenhuis en antibiotica krijgen. En dat gaat eigenlijk wel goed. Maar je kan pech hebben dat je... Ik heb een vriend die heeft bijvoorbeeld een gifbeet gehad met heel veel gif.
1: Hmm.
2: Ja, dat heeft hem inderdaad meerdere dagen ziekenhuis gekocht, bijna een week. Ook weer terug in het ziekenhuis nadat hij alweer een week thuis was. En die was in zijn pink gebeten en daar hebben ze toch een stuk weg moeten snijden omdat dat helemaal zwart werd en af begon te sterven.
1: Oeh.
2: Dus
1: dat is wel heftig als je dat meemaakt.
2: Ja, maar dat gebeurt maar zelden eigenlijk.
1: Hmm. Ja.
2: En over het algemeen is het zo, als je wordt gebeten in Nederland door een adder, dan is het gewoon je eigen domme schuld. De meeste mensen die gebeten zijn door adders zijn ook mensen die met veldwerk bezig zijn. Met onderzoek bezig zijn, die de dieren moeten vangen, om het zo te noemen, voor onderzoek. En dan gaat er iets mis. Ja, dat kan altijd.
1: En ondanks de risico's, hè, wat triggert jou nou? Wat trekt jou nou zo naar die reptielen toe? Wat maakt het voor jou nou bijzonder? Je doet het gewoon, maar...
2: Ik geniet van...
1: Je staat er niet voortdurend bij stil natuurlijk, maar...
2: Ik geniet van het buiten zijn. Over het algemeen ben ik voor reptielen ben ik ook met maatjes in het veld.
1: Ja.
2: En zeker wanneer je adderonderzoek gaat doen. Zij zijn meestal degene die de ontheffingen hebben enzovoort. En... je moet ook niet alleen in het veld zijn. Wat ik zei, als het misgaat en je wordt gebeten, dan moet je ook zorgen dat er eventueel iemand is om je te kunnen helpen wanneer je oud gaat. Nee, dat is wel een ding. Maar ja, ik vind het heerlijk om buiten te zijn met maatjes. En ja, ik weet niet hoe ik het moet verklaren. Ik word gewoon blij. Ik vind het gewoon geweldige beesten. Altijd als ik er eentje spot, dan ja.
1: Dan gaat je hartje
2: sneller
1: kloppen.
2: Ik vind eigenlijk, wat ik al zei, ik vind alles wel leuk. Natuurlijk, amfibieën zijn ook leuk. Vogels zijn ook leuk, enzovoort. Maar als ik ergens loop en bij wijze van spreken zou er, weet ik veel, een zwarte ooievaar overvliegen of zo. Of een wel heel bijzondere roofvogel. Prachtig. Maar als ik merk dat er voor me ergens iets reptielachtigs beweegt.
1: Iets kruipt. Ja.
2: Dan ben ik alles vergeten. Dan is er maar één ding. Ja.
1: Oké, nou prachtig. Dank voor jouw enthousiaste verhaal over de reptielen. En nogmaals, ook heel veel zegen, heel veel geluk wens ik je toe. En heel veel plezier in jouw, als jij erop uittrekt om de dieren te ontmoeten.
2: Ja, zonder meer. Komt helemaal goed. Dankjewel.

Vader van de Schepping, gezongen door het Alpha Koor. Wat mooi aansloot op inderdaad het verhaal van Mike van de Weg in gesprek met Antoon over de verwondering voor de natuur en in dit geval dus de amfibieën. Ja, hier in het Franciscusuur willen we u natuurlijk kennis laten maken met de heilige Franciscus. Nou, daar is heel veel over geschreven. Ook natuurlijk heeft zijn spiritualiteit zoveel mensen bereikt. En wordt veel de nadruk gelegd op zijn liefde voor de natuur. Op zijn werken en bidden voor de vrede. Maar Franciscus was niet alleen maar... zelf heel lief en zei alleen maar lieve dingen. Hij was ook streng, kon vermaningen, flinke vermaningen aan zijn broeders ook geven. En ook bijvoorbeeld de lekenorde, die ook is ontstaan natuurlijk vanuit de spiritualiteit van Franciscus, de Franciscaanse lekenorde, die bestaat uit mensen die gewoon gehuwd, ongehuwd zijn, in ieder geval dus niet in een klooster wonen, maar wel hun dagelijks leven richten ook naar de spiritualiteit van Franciscus van Assisi. Ook daar, is een regel voor, net zoals natuurlijk voor de orde zelf. En ook bij die regel wordt er zowel heel bemoedigend natuurlijk gesproken, maar ook komen daar vermaningen voor. Die gaan we ook nog een keer lezen, denk ik. Maar voor nu was ik terechtgekomen bij een verhaal dat ik u eigenlijk wilde voorlezen. Een kort verhaal. De echte vreugde is het getiteld. En als je dan de ontstaansgeschiedenis van dit korte verhaal leest, dan wordt daar dus ook verwezen naar vermaningen die de heilige Franciscus aan zijn broeders gaf. Nou, allereerst, dit verhaal is een van de bekendste verhalen uit de Fioretti. Nou, die, als u bij Radio Maria op de vrijdag ook luistert, dan volgt u dat misschien al een tijd. Kunt ze ook terugvinden in de audiotheek. Maar ze worden dus voorgelezen door broeder Jan, zelf ook een Franciscaan. En een korte commentaar geeft hij erop. Nou, daar hoort dus dit verhaal eigenlijk ook bij, de echte vreugde. Het boekje waar ik het uit voor ga lezen, is het misschien iets wat simpeler of wat makkelijker vertaald. Er is ook een eenvoudigere tekst, die zou dan in 1927 zijn teruggevonden in een handschrift dat uit het begin van de 14e eeuw is. Nou, degene die het verhaal vertelt is broeder Leonard van Assisi, wel bekend denk ik. En hij heeft het dus opgetekend, wat vaker ook gebeurde, dat Franciscus liet dus, die dicteerde aan zijn secretaris en dan schreef hij dat vervolgens op. Nou, de echt oorspronkelijke vorm van het gehele verhaal is niet helemaal bekend. En daarom is het dus ook lastig om vast te stellen in hoeverre Franciscus en zijn secretaris aan dit verhaal hebben samengewerkt. Wanneer het dus precies ontstaan is, dat weten we ook niet. Maar toch moet het geweest zijn, wordt geschat, in de tijd dat de intellectuele broeders in de orde steeds luider hun eisen gingen stellen. En het succes van de orde, de broeders, naast de weg van de evangelische eenvoud dreigde te brengen. En dat moet dus zijn geweest na 1220. Nou, het verhaal over de echte vreugde is verwant met dus een aantal vermaningen, in zover het een voorbeeld is van een situatie waarin het religieuze leven getoetst wordt en waarin Franciscus waarschuwt voor het misleidende van gaven en talenten en voor het succes van de orde. En dat is iets wat wordt hier althans gezegd, geeft dit verhaal, toont verwantschap met de 19e en de 5e vermaning. Want al is de mens nog zo geleerd, nog zo knap of rijk, al kan hij wonderen doen, er is niets waarop hij zich kan beroemen, tenzij op zijn zwakheid en het dagelijks dragen van het kruis. Nou, dit verhaal
kun je misschien ook als een soort parabel zien. Nou, ik ga het verhaal nu aan u voorlezen. Het is een kort verhaal, de echte vreugde. Broeder Leonardus heeft verteld dat de zalige Franciscus bij Maria ter Engelen eens broeder Leo riep en zei: "Broeder Leo, schrijf op." Deze antwoordde: "Ik sta klaar." "Schrijf op," zei hij, "wat de echte vreugde is." Er komt een bode die vertelt dat alle professoren van Parijs tot de orde zijn toegetreden. "Schrijf op, dat is de echte vreugde niet." Ook alle prelaten van over de Alpen, aartsbisschoppen en bisschoppen, ook de koning van Frankrijk en de koning van Engeland. "Schrijf op, dat is de echte vreugde niet." Ook vertelt hij dat mijn broeders naar de ongelovigen zijn gegaan en hen allen tot het geloof bekeerd hebben. En ook dat ik zo'n grote genade van God heb gekregen dat ik zieken genees en veel wonderen doe. Ik zeg je dat in dit alles de echte vreugde niet is. Wat is de echte vreugde dan wel? Ik kom terug uit Perugia en midden in de nacht kom ik hier aan. Het is winter en zo modderig en koud dat de ijspegels onder aan mijn habit hangen. De hele tijd slaan ze tegen mijn benen en het bloed komt uit de wonden. En door koud en vol modder en ijs kom ik aan bij de poort. En nadat ik een hele tijd heb staan kloppen en roepen, komt er een broeder die vraagt: "Wie is daar?" Ik antwoord: "Broeder Franciscus." En hij zegt: "Ga weg. Dit is geen tijd om aan te komen. Je komt er niet in." En als ik blijf aanhouden en hij antwoordt dan: "Ga weg, je bent maar een eenvoudig en ongeletterd man. Je komt er bij ons beslist niet in. Wij zijn al zo talrijk en van zo'n niveau dat we jou niet nodig hebben." En ik blijf aan de poort staan en zeg: "Ter liefde Gods, wilt u mij deze nacht opnemen?" En hij antwoordt dan: "Dat doe ik niet. Ga naar huis, naar het huis van de kruisdragers en vraag het daar maar." En als ik dan mijn geduld bewaar en me niet opwind, ik zeg je dat daarin de echte vreugde is en de echte deugd en het heil van de ziel. En dat is het korte verhaal. De echte vreugde. Ja, het zijn korte verhalen die je tot diep nadenken doen zetten. Want je moet er echt wel even bij stilstaan. En het bijzondere is dat zo'n verhaal ook van alle eeuwen is natuurlijk. En als u inderdaad meer van dit soort verhalen met uitleg van een van de Franciscanen wil, ja, dan kunt u dus bij het programma terecht De Lessen van de Heilige Franciscus terug te vinden bij ons in de audiotheek. Ik heb ook nog een korte... Nee, dat is dus niet zo'n korte tekst. Nee, we gaan eerst luisteren naar een kort stuk muziek. En daarna naar een mooie vertelling. Of nee, het is geen vertelling, het is een interview. Een mooi interview dat ook Antoon weer heeft gehouden met een speelster in de Franciscus Musical. Want u weet het, de Franciscus Musical, die komt eraan, door Kumi uitgevoerd. 4 oktober is de première in Den Bosch. Die is al lang dik en breed uitverkocht. Maar er zijn op nog heel veel plekken uitvoeringen tot en met maart 2027. De uitleg, de tickets, de mogelijke, de manier om ook tickets dus te verkrijgen, dat is allemaal te vinden op de website www.franciscus-musical.org. Daar vindt u meer. Maar we gaan luisteren. Nou, eerst even wat muziek om dat verhaal toch nog even te laten bezinken. En dan daarna het interview dat Antoon heeft gehouden met Lisanne de Greeuw.

0: Welkom, beste luisteraars, in deze rubriek van het Franciscusuur. Het stukje waar we gaan praten over de musical van Sint Franciscus. Ik heb aan de lijn Lisanne. Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel, Anto. Dank je.
0: Ja, we hadden bij onze muziekvereniging vroeger een man die heette Cor. En Cor die heeft één keer dan meegespeeld in een musical of een toneelstuk. En daar was zijn karakter James. En sindsdien noemde zij hem James. Lisanne, noemen zij jou ook al Clara?
1: Nee, gelukkig nog niet. Het zou wel een eer zijn als ze mij ook zo zouden zien. Maar nee, ik word nog gewoon Lisanne genoemd.
0: Ja, hey, want jij bent Clara. Jij vertolkt de rol van Clara in de musical Franciscus. En even voor wie zeg maar Clara, de heilige Clara en de heilige Franciscus nog niet zo heel erg goed kennen. Leg even heel kort uit wat zeg maar wie dat is.
1: Nou, Clara is een heilige uit de middeleeuwen en die is eigenlijk als eerste vrouw heeft ze een klooster gesticht met ook echt een kloosterregel. En ze heeft dus de Clarissen gesticht en dat is eigenlijk naar de hand van ook van de Franciscanen. Dus ze is ook heel goed bevriend geweest met Franciscus, ook een heilige uit dezelfde tijd. En ze is eigenlijk hem gaan volgen en zo heeft ze haar eigen klooster gesticht daarmee.
0: Ja, en wat was dan haar relatie tot de heilige Franciscus?
1: Goeie vrienden, dus ze heeft hem leren kennen toen ze net volwassen was en ze was heel erg aan het zoeken wat wil ze nou met haar leven. Ze wilde eigenlijk niet trouwen en toen hoorde ze hem prediken en ze is met hem in gesprek gegaan en toen dacht ze eigenlijk wow, wat jij over God vertelt, hoe jij leeft voor God, dat wil ik ook. En toen is ze hem eigenlijk gaan volgen en hebben ze ook heel veel gesprekken samen gehad. Ze waren echt hele goede vrienden. Ja, dat is dus eigenlijk hun relatie. En ze hebben dus allebei kloosters gesticht. Zij voor vrouwen, hij voor broeders.
0: Ja, nou en jij bent degene, Lisanne de Greeuw. Jij mag die rol gaan vertolken. Zou jij ook jezelf willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Zeker. Mijn naam is Lisanne de Greeuw. Ik ben 21. Ik kom uit Noord-Holland. Ik zit al 13 jaar bij Kumi, de musicalgroep waarmee we deze musical doen. In het dagelijks leven ben ik een doktersassistente. En ik heb eigenlijk sinds jongs af aan hou ik al van musicals, zingen, dansen. Dus het is voor mij een eer dat ik ook dit mag doen. En dat ik ook zo mijn geloof mag verkondigen aan iedereen in Nederland.
0: Prachtig. Ja, Noord-Holland zeg je. Woon je daar ook nu?
1: Ja, nog lekker bij mijn ouders. Kom uit een groot gezin, dus het is altijd wel gezellig thuis. Dus het is altijd wel even een stukje rijden, want onze hoofdgroep zit in Helmond. Dus dan is het 2,5 uur met de trein ongeveer.
0: Wow.
1: Maar ja, het is zo'n leuke groep, dus dat heb ik er zeker voor over.
0: En dat moet je dan maar meermaals per week doen? Of trainen jullie? Repeteren jullie eens per maand of zo?
1: Ja, wij repeteren eens per maand en dan repeteren we een heel weekend. Dus dan zijn we eigenlijk van vrijdagavond tot zondag in de late middag zijn we aan het oefenen.
0: Aha.
1: Ja.
0: En Lisanne, hoe heb jij die rol gekregen? Hoe gaat zoiets? Moet je dan auditie doen? Of zeg je gewoon van, ik voel mij het meeste verwant met Clara? Of hoe werkt dat?
1: Nou, voor deze rol hebben we auditie moeten doen. Dus andere rollen die worden wel verdeeld. Het is een groep met wie we eigenlijk bekend zijn. Dus dan kijken we gewoon wie past het beste bij deze rol inderdaad. Maar voor de hoofdrol hebben we wel auditie moeten doen. Dus ben ik gaan auditeren. Dus een stukje zingen, een stukje acteren. Met een groep meiden ook. En later werd ik gebeld. En toen zeiden ze, nou we willen graag dat jij Clara gaat spelen. En toen zijn we eigenlijk begonnen met oefenen.
0: Ja, mooi. En Lisanne, hoe ben je zo bij Kumi terechtgekomen? Al 13 jaar lang, zeg jij. Dus dat is echt al een hele tijd. Ben je daar naartoe gestuurd door je ouders? Of heb je hoe werkte dat?
1: Ja, het is eigenlijk wel ook deels door mijn ouders gekomen. Wij gingen altijd naar Celebrate, katholiek eigenlijk kamp. Dus ik weet niet of je het kent.
0: Ja.
1: Met voor volwassenen en zo. En daar kwam ook, toen heette het nog Kizi eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar waren ze al. Mijn ouders vonden dat heel leuk.

0: daar waren ze al en mijn ouders vonden dat heel leuk. En toen zijn we eigenlijk bij Kiezing Noord gegaan. Dus die deden projecten 1 keer in het jaar of zo. Zijn we zo een beetje binnengekomen. Heb ik al veel leren kennen, veel musicals. We gingen altijd naar het Kiezingfeest. En toen langzamerhand werd het eigenlijk steeds meer. Gingen we ook in de voorjaarsvakantie. Gingen we mee met een vastenactie doen. Hebben we een tijdje met Kiezing, hebben we daar musical mee gespeeld. En toen in 2019 gingen we het project Rut doen. Een grote musical over het leven van Rut, over het Bijbelboek Rut.
1: Ja, Oude
0: en toen
1: Testament.
0: Zijn we eigenlijk bij de. Ja, klopt inderdaad. En toen zijn we eigenlijk bij de hoofdgroep gegaan, eigenlijk met heel het gezin bijna. En ja, sindsdien zit ik er eigenlijk al bij de hoofdgroep dan. En ben ik eigenlijk nooit meer weggegaan.
1: Ja, nou, die musical Rut was ik ook bij. Als publiek dan. Dat vond ik helemaal fantastisch. Dus toen ik dit hoorde over de Franciscus musical, heb ik direct tickets geboekt. En ik zie er heel erg naar uit voor de première op 4 oktober. Hey, en zo lang al betrokken bij Kumi. Dan heb je ook al natuurlijk al heel veel musicals gedaan, heel veel rollen vertolkt. Wat betekent het nu voor jou om in die rol te kruipen van de heilige Clara?
0: Ja, nou, ik vind het wel heel mooi, gewoon omdat ik ook wat ik allemaal gelezen heb over Clara en over Franciscus natuurlijk, is het heel mooi om dit te kunnen vertolken en ook te vertellen aan de rest van de wereld over hoe ze eigenlijk als meisje heeft besloten, ik wil intreden en daarin tegen haar ouders is ingegaan en is weggelopen van huis om God te volgen, hoe standvastig zij stond in haar geloof en dat ik het dan mag vertolken. Ja, dat is een hele eer ook om het podium te staan. Ook omdat het best wel een grote productie is. Vind ik het heel vet dat ik dat mag doen.
1: Gaaf. En je moet dan ook zingen, hè? Het is een musical. Dus zing je dan ook? Mm-hmm. Heb je dan ook solo's? Of hoe ziet jouw rol eruit?
0: Kun je iets meer?
1: Sorry, geen solo's? Nee?
0: Nee, ik heb geen solo's. Ik zing wel gewoon mee in het koor met de grote liedjes natuurlijk. Maar geen solo's, nee. Clara is eigenlijk de verteller van het verhaal.
1: Oh.
0: Dus die vertelt een groot deel over het leven van Franciscus. Die komt er natuurlijk ook wel in voor. Maar voor een groot deel zat zij natuurlijk ook in haar eigen klooster. Dus was ze er niet bij. Maar het klooster wat zij heeft gesticht, die bewaarde wel alle testamenten en alle herinneringen over Franciscus. En op basis daarvan vertelt ze ook aan het publiek over het leven van Franciscus.
1: Mm-hmm. Ja, prachtig. Ja, Lisanne, is het zo'n hele musical? Hè? En natuurlijk ook is dat verbonden met de missie van Kumi, hè, waar jij ook al zo lang bij betrokken bent. En dat heeft te maken met evangeliseren. Dat heeft te maken met de blijde boodschap verkondigen. Hoe zou jij zeggen in je eigen woorden van hoe dat zeg maar deze musical en maar niet alleen zelf de uitvoering, maar ook de weg daar naartoe, zeg maar hoe dat bijdraagt dat meer mensen dichter bij Jezus kunnen komen?
0: Ja, hele mooie vraag. Ik denk zeker ook het proces is voor ons ook gewoon, iedereen die aan de musical werkt, is gewoon heel mooi om er samen aan te werken, om er samen over na te denken, over wat er allemaal gebeurd is met Franciscus en met Clara, wat hij allemaal wel niet heeft meegemaakt en hoe hij ook zijn lijden droeg en hoe hij ook naar Jezus keek. Is het zeker voor ons al, terwijl we aan de musical werken, is het een hele inspiratie om anders te kijken naar het geloof. Om echt te zien dat ook het lijden bijdraagt aan de verlossing van de wereld door Jezus eigenlijk. En dat wij ook in ons lijden verbonden kunnen zijn met Jezus. En ik denk ook zeker door de musical, ik denk door de supermooie scènes die erin zitten, door het verhaal, dat we ook anderen mogen inspireren om niet alleen beter naar Jezus te kijken, maar ook naar elkaar. Dat we elkaar echt gaan zien als mensen en dat we daarin ook de liefde van Jezus mogen uitdragen. En ik hoop dat dat ook echt door de musical heen komt. En dat we zo het goede nieuws mogen vertellen door grappen natuurlijk. Het wordt een musical waar je ook echt bij kan lachen. Maar door ook hele mooie en soms ook wel heftige scènes die je echt doen vragen. Hoe kijk ik naar mijn medemens? En hoe kan ik anderen helpen? En hoe kan ik mijn lijden gebruiken? De dingen die ook lastig zijn. Om anderen te helpen of door dat aan Jezus te geven. Hoe kan ik daarin dichter bij Jezus komen?
1: Ja. En ook heftige scènes, ook over het lijden, staat er ook natuurlijk een belangrijk deel van het leven van heilige Franciscus.

0: Daarin ook is hij voorbeeld, natuurlijk ook heilige, hè, voor ons, voor de kerk. Heilige als in de zin van een voorbeeld van hoe wij ook mogen, waar we naar mogen kijken en ook dat voorbeeld volgen. Is het dan niet ook te heftig voor kinderen bijvoorbeeld? Hoe is dat?
1: Nee, de scènes die zijn heftig op een emotioneel gebied. Dus kijk, er zijn natuurlijk ook wel wat spannerende scènes, maar die zijn voor kinderen zeker ook goed te doen. Daar denken we ook echt wel over na dat het een familiemusical blijft en dat het niet te diep gaat.
0: Ja.
1: Dus voor kinderen is het ook zeker heel leuk. Hele grappige scènes zitten er ook in. Dus het is echt geschikt voor jong en oud. En voor de mensen die dan net iets meer weten en ook gewoon wat ouder zijn, die zullen er misschien andere dingen uithalen dan de kinderen. Maar het is zeker wel voor iedereen bedoeld.
0: Oké, nou hartstikke mooi. Dan hebben we gelukkig ook genoeg tickets geboekt voor het hele gezin. Ook voor de jonge kinderen. En even kijken. Ja, nog een paar weken, hè? Dan is het al zover. Hebben jullie een beetje vertrouwen in?
1: Ja, inderdaad. Ja. Het is wel nog, alles moet nog. Er moeten nog een paar dingen geregeld worden en zo. Maar je ziet het steeds meer bij elkaar komen. En ook dit weekend gaan we er weer hard aan de slag. Dus zeker ook wat ik in de afgelopen weekenden gezien heb en in de trainingsweek heb ik er zeker vertrouwen in. God heeft er echt zijn hand in. Die laat alles zo op zijn plek vallen. Het gaat echt een mooie musical worden.
0: 4 oktober de première, die is volgens mij al helemaal volgeboekt. Maar er zijn nog veel meer uitvoeringen, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. We gaan door het hele land bijna en we mogen ook zelfs een optreden doen in België.
0: Wauw, kijk eens aan, een internationale tournee. Wat mooi.
1: Ja.
0: Ja, en kunnen we al, we zijn zo benieuwd natuurlijk, kunnen we al een heel klein beetje muziek horen? Leuk teaser of zo?
1: Een leuk teaser. Nou, ik heb zo niks bij me helaas.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, ga ik even proberen af te stemmen met Harm. Kijken hoe ver we kunnen komen. Ja, misschien dat er wel een heel klein tipje van de sluier kan worden. Dat we een klein tipje van de sluier kunnen laten klinken. Nou, Lisanne, we komen het einde van dit klein stukje uitzending van deze rubriek van de Franciscus Musical. Zou je nog onze luisteraars in jouw eigen woorden willen uitnodigen om naar de musical te komen?
1: Zeker. Boek vooral je tickets. Het wordt een hele mooie geïnspireerde musical waar je kan lachen, maar waar je ook echt geïnspireerd wordt. Mooi om samen met vrienden heen te gaan en voor de gezelligheid. Het is echt een mooi uitstapje, denk ik, om samen te doen. En laat je vooral inspireren en kom ook ons ontmoeten, want dat is ook heel leuk. We vinden het altijd heel leuk om na de musicals met mensen te praten en voor hen te bidden. Dus kom ook zeker daarvoor.
0: Prachtig. Nou, hopelijk komt dat aan bij de luisteraars. Ja, mij heb je al overtuigd, dus dat gaat heel goed. Heel goed gedaan, dankjewel Lisanne. En ik wens jou en jullie hele team heel veel succes, heel veel plezier en heel veel zegen.
1: Dankjewel.
2: En zoals Anton vroeg, hij heeft dat ook gedaan. Hij heeft contact gezocht met de organisatie. En we hebben inderdaad een lied ontvangen om een tipje van de sluier op te lichten. Het lied Genees de Wonden. Het is nog niet de uiteindelijke versie. Maar wel dus iets om naar te kunnen luisteren. En dan krijgt u al een klein inkijkje. Hoe noem je dat als je het hoort? In de musical Franciscus. Nogmaals terug te vinden op www.franciscus-. Nou, moet ik het goed zeggen? Ik heb hem hier openstaan. De Franciscus Musical. Ik ga het zo nog even opzoeken. U kunt in ieder geval nu luisteren naar het lied Genees de Wonden.

Het lied Genees de Wonden uit dus de musical Franciscus. En die kunt u vinden op www.franciscus-musical.org. Alle speeldata staan erop enzovoort. En ja, naast de musical die Kumi verzorgt, zijn er op allerlei plekken eigenlijk ook evenementen, concerten enzovoort. In het kader van de heilige Franciscus. Onder andere, die wilde ik nog even opnoemen, een kamerkooropera. Die vindt zijn première op 4 oktober ook in Amsterdam. Dat is dan in de Dominicuskerk. En op 11 oktober kunt u hem ook in het stadsklooster San Damiano in Den Bosch bezoeken. En de dag ervoor, 10 oktober, in Gouda. Het is een kamerkoor, orkest of opera verzorgd door Les Dames Vocales in samenwerking ook met een instrumentaal ensemble, een mannenkoor speciaal hiervoor opgericht en een solist. En zij vertellen over het moment dat Franciscus de kruiswonden van Christus ontvangt in zijn lichaam. We sluiten hier af. Het is namelijk tijd. Het uur is alweer voorbij om de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid te gaan bidden. En we wensen u natuurlijk daarbij heel veel devotie.

0: Beste luisteraars, het is 3 uur en dan bidden we de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En dan heb ik hier een hele mooie kaart met de afbeelding van de goddelijke barmhartigheid daarop. De bekende afbeelding met de 2 stralen uit het hart van Jezus. En daaronder staat: Jezus, ik vertrouw op u. Om de mensen op te wekken tot een grenzeloos vertrouwen in de barmhartigheid van zijn heilig hart, gaf Jezus aan de Poolse zuster Maria Faustina Kowalska 3 grote genadegaven, namelijk die afbeelding die ik zojuist noemde van de goddelijke barmhartigheid, het feest van de goddelijke barmhartigheid en de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En die gaan we nu bidden. De tekst kunt u vinden in het boekje Bidden met Radio Maria op bladzijde 31. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartigheid voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we gaan verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie je goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke, onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens, aarde en zee. Verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ja, dank u wel voor het meebidden.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Heilige symbolen. Achterloos een kruisje slaan of zomaar op je borst kloppen. Het zal na deze aflevering niet zo heel snel meer gebeuren. Want we gaan vol verwondering bekijken wat voor prachtige symbolen we allemaal hebben in onze kerkgebouwen, in onze liturgie. Ik doe dat, Jesse, natuurlijk weer samen met mijn andere herbergiers in deze aflevering. Herwin Horst, pater Stefan Ansinger. Fijn om weer met z'n drieën hier samen te zijn in het Rotterdamse klooster.
1: Ja, welkom. Het klooster van Petrus van Verona.
0: En dat is nog een interessant gegeven.
1: Zeker.
0: Wij gaan ons in deze aflevering baseren op een bijzonder klein mooi boekje. We hebben alle drie tweedehands een exemplaar weten te bemachtigen. Die van mij komt uit 1941.
1: Ik heb niet eens gekeken wanneer die van mij uitgegeven is.
2: Die van mij is de jaren 60 volgens mij, dus ik heb een meest recente exemplaar.
1: Oh, dit is uit Brugge 1958.
0: Ja, mooi. Die van mij ruikt ook heel lekker, maar het gaat om de inhoud. Geschreven door Romano Guardini en de titel is Van Heilige Symbolen. Wat ik al zei, een ontdekkingstocht langs allerlei verschillende uitingen binnen de liturgie en binnen kerkgebouwen. Misschien goed om eerst even kort met elkaar te bespreken wie deze bijzondere Guardini nou eigenlijk was. Korte levensschets. Het was een Italiaan, geboren in
1: Verona,
0: Noord-Italië, 1885. En dit is ook een interessant gegeven, gestorven als Duitser in München in 1968. Klopt. Sta dus al even stil bij wat voor bijzonder leven hij heeft meegemaakt. De Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de eerste jaren van de liturgische vernieuwingen. Ja. Allemaal in één leven gevat.
1: Daar zeg je ooit heel belangrijk, want veel mensen denken bij de liturgische vernieuwing dat dat pas na Vaticanum II begint. Of tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. Maar dat was natuurlijk al lang voorbereid daarvoor. Met allerlei bewegingen rondom de kloosters. Lekenbewegingen ook, die zich rondom de monniken schaarden en zo. En langzamerhand de liturgie meer wilde verinnerlijken. Dus inderdaad, die liturgie is heel belangrijk bij Guardini.
0: Een verinnerlijking, daar zeg je gelijk wel een sleutelwoord om de werken van Guardini goed te begrijpen. Hij was theoloog, hij was hoogleraar, hij was priester, hij was filosoof, cultuurhistoricus. Hij heeft over heel veel dingen geschreven. Iemand noemde hem ook een keer een generalist. Ja. Iemand die schreef over heiligen, over de geschiedenis, filosofie. Moeilijk in één straatje te vatten. Ja. Anders dan bijvoorbeeld Ratzinger. Het is een heel uiteenlopend spectrum aan boeken dat hij heeft geschreven. Ja. Maar de essentie van hem was de vertaling van het christelijk bestaan in deze wereld. Hmm. Wat is de essentie van het christelijk geloof? En in dit specifieke boekje ook de essentie van de uiterlijkheden van die symbolen. Van wat betekent dat nou eigenlijk? Dat was ook zijn pleidooi om terug te gaan naar de kern en het niet als oppervlakkigheden zomaar te doen.
1: Ja. Ja. Nou, je laat ook heel mooi horen dat hij dus het licht van het evangelie op de hele wereld wil laten schijnen. Hè? Dus we hebben dat ook gezien bij de leerstoel die hij bekleedde in Berlijn. Daar ging het om de Weltanschauung, katholische Weltanschauung. Dus hoe kijkt een katholiek nu naar de wereld? En dat kijken naar de wereld moet altijd vanuit het licht van het evangelie gebeuren. En dat is iets wat we bij Romano Guardini terug zien komen. Dat hij met de openbaring en met Jezus zelf, een persoonlijke relatie met Jezus, die wij hier ook altijd heel erg benadrukken, kijkt naar de wereld en hoe de wereld in elkaar steekt. En dan ook vanuit dat wereldse, vanuit wat we kunnen zien, wat we kunnen ervaren, weer teruggaat naar God.
2: En dat sluit ook mooi aan bij de eerdere series die we natuurlijk hebben gemaakt. Hè? De verschillende gebeden die we met elkaar hebben besproken. Ook onze geloofsbelijdenis. Ja. Guardini is dus eigenlijk een cultuurfilosoof. En een onderdeel van wat een filosoof doet is voornamelijk beschouwen. Ja. En ook af en toe afstand te kunnen nemen van de dagelijkse sleur. Hè? En daar echt goed over na te denken. Dus bij wijze van spreken met een helikopterview een stap terug te doen. En eens goed nadenken wat is de betekenis van in dit geval dan de symbolen wat wij vandaag bespreken. En wat is er nou eigenlijk? Juist om het dan ook veel meer bewust te kunnen beleven. En daarom sluit het behandelen van de symbolen wat wij in de kerk zien. Wat wij tijdens een viering met elkaar doen. Wat vaak toch heel impliciet is en toch een gewoonte is voor heel veel mensen. Ja, om daar nog eens een keertje wat dieper op in te gaan. En wat natuurlijk al fijn is aan het werk van Guardini, is dat hij ook de gave heeft om vanuit zijn beschouwende blik dat ook heel mooi te verwoorden. Dus dat is ook een heel mooi uitgangspunt om daar met elkaar een gesprek over aan te gaan.
0: Wij zijn ook, Herwin en ik, Allebei Pelagianen in de Maria Geboortekerk in Nijmegen. Hij altijd dankbaar. We zijn ook met dit boekje...
2: Daar worden we voor betaald. Hè? Hoe vaak we dat zeggen, hoe meer...
0: Nee. Maar we zijn met dit boekje ook de kerk binnengestapt. En in voorbereiding, afwachting tot de Heilige Mis begint... af en toe gewoon een hoofdstukje gelezen.
1: Dat is het mooie, want het zijn hele korte hoofdstukjes.
0: Ja, maar wat zo interessant was... Ja. Dit is nog even om zijn biografie wat beter uit te diepen.
1: Ja.
0: Ik stond een keer bij de kerk. Ja. En iemand stapte op mij af. Die zei, lees jij Guardini? En toen besefte ik me pas... Het is echt een heel belangrijk figuur geweest in de 20e eeuw. Iemand die eeuw mede heeft bepaald als het gaat om de beweging die de kerk heeft gemaakt.
1: Hmm.
0: En veel van zijn denkbeelden zijn ons ook doorgegeven via Jozef Ratzinger, Benedictus de 16e.
1: Ja. Zowel Benedictus als Franciscus. Ja. Het is echt een figuur die die twee met elkaar verbindt. Hè?
0: Ja, dus ook Jozef Ratzinger die zocht naar de essentie van de liturgie. Hij heeft daar zelf ook een boek over geschreven met bijna dezelfde titel.
1: Ja.
0: De geest van de liturgie.
1: Zeker.
0: En die twee hebben ook een bijzondere levensloop. Dus Guardini is van Italië naar Duitsland gegaan.
1: Al na zijn eerste levensjaar. Dus heel snel.
0: Naar Bayern. Ja,
1: naar Mainz. Hè? Ja.
0: Ja, ja. Ja, goed. Ratzinger is natuurlijk van Duitsland uiteindelijk naar Rome gegaan. En is daar gestorven. Ja. Maar die twee die spelen toch wel een hele belangrijke rol. Die twee in de vorige eeuw. En Guardini is echt een sleutelfiguur geweest.
1: Ja. Nou, wat heel mooi geformuleerd werd door een andere theoloog. Is dat wat Ratzinger... En dus Franciscus met elkaar verbindt in Romano Guardini, is de nadruk op de persoonlijke band met Jezus Christus. Dat wil zeggen de ontmoeting met de persoon die Jezus is. Dus dat het in eerste instantie niet gaat om dogmatiek of om moraal, maar om het ontmoeten van de persoonlijke Jezus. Dat is heel mooi geformuleerd door die theoloog. Ik denk dat dat ook echt waar is. En die persoon blijft ook een mysterie voor ons. We kunnen nooit God helemaal begrijpen. We kunnen nooit de persoon van Jezus helemaal begrijpen. Maar we kunnen wel ontmoeten. Vooral in de liturgie natuurlijk.
2: En dat is dus ook het mooie aspect. En daarom ook wel zo waardevol om ook stil te staan bij de symbolen. Heel veel symbolen die we natuurlijk kennen, ook in de kerk zijn sacramenteel.
1: Hmm.
2: En ze wijzen op de sacramenten die wij kennen. Dus dat betekent ook dat zij ons helpen om de relatie, in dit geval richting God, de relatie met God en met Christus ook beter te kunnen beleven.
1: Ja.
2: Wij bespreken aan de hand van dit boekje dus de heilige, of nee, de symbolen, zeg maar. De betekenis van symbolen. Zei het zojuist al eventjes, die symbolen die zijn ook sacramenteel. Wat betekent dat volgens jullie, het feit dat die symbolen sacramenteel zijn? Wat maakt symbolen sacramenteel?
1: Dan moet je eigenlijk terug naar het woord sacramenteel of sacrament bij Augustinus. Hè? Dus in de hele vroege kerk. En dat is dat het een beeld is, een symbool van een diepere realiteit. Hè? Dus het verwijst ergens naar. Het symbool verwijst naar iets diepers. Dus we spreken hier niet per se over sacramenten, maar over sacramentele tekenen. En als je dus Augustinus leest, dan zie je dat alles ergens een teken is van Gods liefde. Een boom kan in die zin ook een soort van sacramentele betekenis hebben, omdat die boom geschapen is en door God in stand wordt gehouden. En dus laat het iets zien van de schoonheid van God zelf, net zoals een landschap dat ook kan doen. Dus het betekent dat we vanuit het zichtbare naar de diepere realiteit toe gaan, die het zichtbare als het ware in zich draagt.
2: Ja. Dus het betekent dus ook dat bijvoorbeeld als we het over symbolen hebben die wij straks met elkaar gaan bespreken,
1: ja
2: dan kun je zeggen, ja, die zien wij inderdaad allemaal voorbij komen of die beleven wij of voeren wij uit als wij het sacrament van de Eucharistie vieren.
1: Ja.
2: Maar dat helpt ons dus ook om in dit geval het sacrament van de Eucharistie veel beter te kunnen vieren, omdat we juist stilstaan bij al die elementen die wijzen op God.
0: Ja, dus twee elementen spelen een heel belangrijke rol. Ik denk dat we zo ook echt naar die symbolen toe kunnen.
1: Zeker.
0: In de inleiding, in ieder geval van mijn boekje uit 1941, waar ook nog de oorlog zelfs wordt aangehaald.
1: Ja, kijk. Ja.
0: Daar worden twee elementen belicht van de studie die Guardini heeft gedaan naar die symbolen. Dus verrijking en verdieping.
1: Ja.
0: Eigenlijk andersom. Ja. Dus verdiepen in wat doe je nou eigenlijk? Bijvoorbeeld als je een kruisteken slaat. Het verdiepen van wat daar eigenlijk mee bedoeld wordt.
1: Ja.
0: En verrijking is dat het je geloofsleven mag vergroten. Ja. Dat de liefde voor God ook groter wordt. Omdat je ook zo dankbaar, in ieder geval dat ben ik, ook zo dankbaar bent dat je katholiek mag zijn.
1: Hmm.
0: En dat merk ik bij Guardini, waar Jozef Ratzinger misschien een vader is. We hebben onlangs zijn trilogie over Jezus besproken.
1: Ja.
0: Een vader die jou aan de hand meeneemt door de theologie heen.
1: Ja,
0: daar voelt Guardini soms als een vriend die net zo verliefd is op het katholieke geloof als wij.
1: Ja.
0: En die gewoon zo vol verwondering puur naar die symbolen kan kijken. En dat enthousiasme in ons ook mag aanwakkeren. En ik hoop ook in de luisteraars en kijkers zeker van de Herbergiers. Ja. Ja. Misschien kunnen we naar een symbool dat Guardini beschreven heeft.
2: Ja. Nou, er staan dus tal van symbolen in het boek. We kunnen nu al verklappen dat we ze vandaag allemaal niet kunnen doorlopen.
1: Toch wel een heel aantal.
2: Maar toch wel best een aantal. Ja. En het is natuurlijk ook wel handig om daar een bepaalde structuur in aan te brengen. En in die zin laten wij de structuur van het boek, wat wij hier vandaag toch min of meer behandelen, een beetje los. En kijken vooral vanuit het perspectief van de kerkganger van een parochiaan die op een gemiddelde zondag of bij wijze van spreken door de week wanneer dan ook een kerk binnenloopt en eigenlijk zo virtueel met elkaar doorlopen. Wat zie je nou op het moment dat je een kerk binnenloopt of wanneer je de Eucharistie met elkaar viert? Ja, en dan is toch het eerste, hopelijk, lijkt me wel handig, als je naar een kerk gaat dat je door een deur heen moet. En dat
0: vaak
2: is dan
0: wel
2: ook meteen dat eerste symbool wat Romano Guardini aanhaalt. Nou, de deur. Wat voor interessant zou je daarover kunnen zeggen, zul je denken? Nou, Guardini die heeft er wel wat over te zeggen.
1: Nou, begin met het fysieke. Wat is een deur? Wat is de functie van een deur?
0: Ja, in dit geval is het echt een opening naar een andere wereld. Hè? Dus je laat de wereld.
1: Nou, maak je het al super symbolisch.
0: Ja, maar ja. Oh,
1: een
0: sorry.
1: Andere wereld. Maar inderdaad, ja, ja. Nee, maar het
0: is een andere ruimte. Het is een middel om in een andere ruimte te komen. Ja. En in het geval van een kerkdeur gaat het natuurlijk om van het wereldse naar het huis van God te gaan.
1: Ja, het sacrale. Hè? Dus je hebt het marktplein, noemt Guardini het. Hè? En dan vervolgens ga je die deur binnen en dan kom je in de sacrale ruimte. Dus de ruimte.
0: De gewijde ruimte.
1: De gewijde ruimte. Leeft God dan niet in de rest van de wereld?
0: Jawel.
1: Hij
0: is heel specifiek daar aanwezig. Natuurlijk in het tabernakel ook.
1: Ja. Dus het is een gewijde ruimte die ook echt voor die eredienst, voor die liturgie bedoeld is. Hè. Dus daar wordt een kerk ook ingewijd natuurlijk. Hè. Dus een kerk is niet gewoon een
0: paar
1: stenen bij elkaar en je zet er een standaard neer en je maakt een blok en dat is dan het altaar. Nee, dat wordt echt helemaal ingewijd, ook door de bisschop. Hè, als die dan komt om het altaar
0: met olie
1: toe te wijden met olie en zo aan God. Dus de kerk is een plaats in de wereld die heilig is en die sacraal is. En die heiligheid betekent in die zin afgescheiden van het profane. Van datgene wat voor de tempel zich profane. Dat betekent datgene wat er voor de tempel gebeurt. En dit is dus wat in de tempel gebeurt. Dus heilig en er is dus een verschil.
0: Ja.
1: En dat voelen mensen denk ik ook wel aan. Tenminste, sommige mensen minder dan anderen, helaas. Maar ja, als je zo'n deur binnengaat.
2: Ik denk wel een zekere focus ook. Wat het ook met je doet. Hè. Als je bijvoorbeeld gewoon uit gewoonte op een zondag naar de kerk gaat, dan stel je er bijvoorbeeld op in. Hè. Ik ga naar een kerk. Dus als je dan een deur doorloopt, dan heb je dat misschien wat minder. Maar zeker op het moment dat je op een drukke plek bent en bij wijze van spreken eventjes ergens binnenloopt vanuit de hectiek van alle dag. En daar ook de stilte en de focus ervaart. Ja. Ja, dan komt het ook letterlijk en figuurlijk binnen. Je slaat feitelijk een andere deur open. En tegelijkertijd niet alleen een fysieke kerkdeur, maar ook je innerlijke deur, hè? De spreekwoordelijke deur. Dus,
1: de deur van je hart.
2: De deur van je hart, die moet je tegelijkertijd ook openstellen. Wil je ontvankelijk zijn voor God? En natuurlijk is dat niet alleen sprake van wanneer je naar de Eucharistie gaat of een kerkgebouw in loopt. Dus de deur is denk ik ook wel meteen letterlijk en figuurlijk de deur naar al die andere symbolen. Omdat er een bepaalde opening nodig is om ontvankelijk te zijn.
0: Ja, dus die bekende kunstwerken dat Christus natuurlijk ook op de deur klopt van een huis. Daarmee wordt ook bedoeld van laat God binnen in je hart. Misschien nog
1: een
0: laatste.
1: Dat komt uit Keble College. Hè? Dus even kort over. Dat is van Hand. Hè? Dat is in 1854 geloof ik geschilderd. Dat kunstwerk heet Light of the World. En dat gaat terug naar de Apocalypse. Dus het boek van de Openbaring waarin Jezus zegt: ik klop op de deur. Maar de vraag is natuurlijk: doe je open?
0: Ja, hij staat daar dan met mantel en met een lantaarn in zijn hand.
1: Met een lantaarn in zijn hand. En ja, het probleem is, op de deur zit geen deurklink. En dat betekent dat je natuurlijk zelf ook die deur voor God open moet maken. Hè? Dus God kan niet zichzelf aan jou opdringen. Dus hij vraagt om ontvankelijkheid, zoals je net zegt. Dat je jezelf opent voor hem. En dan kan hij in jou wonen en maaltijd met jou houden. Zoals in de Apocalypse staat. En dat is natuurlijk ook een verwijzing naar de Eucharistie. Wat in de kerk gebeurt, wat op die plek. En je ziet natuurlijk ook in de meeste kerken dat zo'n deur ook echt groot is. En mooi versierd vaak. En het is niet een gewone normale deur van jouw huis. Want nee. Ook daar wil men weer mee duidelijk maken. Dit is een sacrale ruimte. En in het voorportaal is ook nog anders dan als je dan weer nog een deur doorgaat. Hè. Dus ook in de kerk heb je verschillende deuren.
0: Helemaal mee door die hele kerk. Begon in het voorportaal. En die zei ook, jullie dochter is nu ook een kind van God. Die is ook in dit huis nu te gast. Ja. En langzaam ging ze zo ook door die hele kerk lopen. En begon ook bij die eerste deur.
1: Ben je wel eens in Florence geweest?
0: Nog niet.
1: Het baptisterium in Florence staat natuurlijk ook los van de kerk. Hè. Dus je wordt de deur naar alle andere sacramenten is het doopsel. En het begint met het doopsel. En vanuit het doopsel kun je de deur openen naar de andere sacramenten. Dat is het doopsel is echt de essentie daar. En daarom zie je ook vaak in de architectuur van de kerk dat het echt in het voorportaal staat. Ja. Of nog zelfs erbuiten, zeg maar.
2: En er is nog zoveel anders te zien. En als we, als we dan die deur sluiten en we zijn binnen, dan zien we iets wat wij in een gemiddeld huis ook niet hebben. Alhoewel, het kan wel, maar ik heb het bijvoorbeeld zelf niet. En dat is het wijwater.
1: Ja.
2: Dat is het volgende symbool.
1: Ja. Nou, eerst altijd kijken van wat is fysiek water? Waar gebruiken we het voor?
0: Ja, reiniging vaak, hè? Dingen schoonmaken.
1: Precies.
0: Dorslessen.
1: Ja, dorslessen. Ja.
2: Koken,
0: ja.
2: En bier brouwen.
1: Maar wij hebben dat mooie boek dat daar ook ligt over Jezus gelezen van Ratzinger. En daarin zegt hij, voor de eerste christenen, maar ook voor de joden, was natuurlijk het water niet alleen positief. Want waar verwijst het nog meer naar?
0: Ja, het is ook de oervloed. Ja. Het is ook de vernietigende kracht die
1: de
0: het water
1: vernietigende
0: kan hebben.
1: Kracht van het water. We hebben hier laatst ook weer een klein overstromingje gehad. Dan merk je dus dat het water ook echt negatief kan uitpakken voor jou. Nou ja, we weten als geen ander hier, we zitten hier in Rotterdam, we zitten onder NAP, hoe de Nederlandse mensen zich moeten wapenen tegen het water, met allerlei dijken, met Neeltje Jans. En ook in Limburg is overal zijn er ook problemen met water geweest. Aan Valkenburg, hè, nog laatst.
0: Ja.
1: Dus je ziet, het water heeft niet alleen een positieve betekenis, maar ook een negatieve. En als je het dan op het geloof betrekt, en dan komt dus, nu komt dus de omslag naar wat gebeurt in jouw hart als je naar het water kijkt. En dat is inderdaad dan het zuiverende water van de doop, waar het ons aan herinnert. Hè? Dus als je dus gedoopt wordt, dan wordt er ook water natuurlijk over je heen gegooid. En dan wordt er gezegd, door naam van de Vader, Zoon, de Heilige Geest. En dat is het zuiverende water, zuivert ons van de zonde. Maar het is ook het levengevende water van de genade, van het kindschap Gods. Ja. Dus dat je kind van God wordt en dat je in die kerk bent. En dat je gemaakt bent om vergoddelijkt te worden, zoals God te worden. En daar staat dat water ook voor het leven dat niet slechts biologisch is, maar het leven dat ook geestelijk en spiritueel is.
0: Ja, en steeds ook een herinnering aan onze eigen doop inderdaad.
1: Ja.
0: En Ratzinger heeft daar in zijn eerste deel over Jezus ook heel mooi over geschreven, dat de doop van Jezus ook al verwijst naar zijn dood. Dus de onderdompeling in het water, dat is al eigenlijk een aankondiging ook van zijn afdaling ter helle.
1: Dus dan heb je de negatieve betekenis van het water. Hè?
0: Dus maar dus daarom wordt ook gezegd, wij zijn met Christus gestorven. Maar met Christus zullen we ook opstaan. We worden ook weer uit het water opgetrokken. Ja. En we mogen opstaan.
1: We laten onze zondigheid verdrinken, als het ware, in dat water. En daarom, dus als je echt ondergedompeld wordt, is dat toch ergens ook nog wel een heel sterk teken.
0: Ja.
1: Dus dat zegt Paulus ook, echt een onderdompeling in het water. Hè? Dus je gaat dat water

0: onderdompeling in het water. Hè? Dus je gaat dat water in en je komt er nieuw uit. En je laat alles achter in dat water.
1: Hmm.
0: En het water is inderdaad ook niet beheersbaar. Hè? Dat is de chaos ook.
1: Ja,
0: dat is van de tsunamis en de wanorde ook.
1: Ja, Genesis, de oervloed. Ja. Ja.
0: En dat is wel interessant. Dus Guardini geeft dat ook nog aan. Dat is in de nieuwe liturgie een beetje ondergestroomd, zou je kunnen zeggen.
1: Ondergedompeld, ja.
0: Maar het idee van dus dat er ook een gebed plaatsvond om die negatieve krachten van het water weg te nemen. Dus het water zelf kent ook negatieve dingen in zich. En dat werd dan door een exorcismegebed ook nog, voordat het water gezegend werd, werd ook nog aangegeven, ja, maar het water is ook nog iets wat slecht kan zijn.
1: Ja, dus wijwater onderscheidt zich daarmee van normaal water, omdat het die kracht niet meer heeft.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
2: Nou, en daarnaast is er natuurlijk wel, als we het specifiek toe spitsen op het water in de kerk. Mm-hmm. Behalve dat dat ook negatief kan zijn, zoals de Valkenburg, wat je hebt aangehaald.
0: Ja.
2: Is natuurlijk het mooie dat het wijwater ook in de verschillende sacramenten wordt gebruikt. Hè. We hebben net natuurlijk de doop genoemd.
0: Ja, want eerst moet het dan inderdaad gezegend worden dat het wijwater is. En dan vindt pas de doop plaats. Ja.
2: Maar bijvoorbeeld ook het feit dat je een kerk binnenloopt en dat je wijwater kan gebruiken en om meteen een gebed te doen. En natuurlijk ook de besprenkeling met het wijwater als onderdeel van de ritus van de boetedoening. Dat ook
0: dat is heel mooi, hè? Het asperges mee of het vidi aankwam. Ja. Ik heb het water gezien stromen uit de zijde van de tempel. Zoals dat zo mooi in het Nederlands klinkt in de Maria Geboortekerk.
1: Ja. Oud testamentische beeld.
0: Ja, precies. Dus dat is een hele mooie ritus die in de oude ritus ook is, maar ook in de nieuwe ritus.
1: Als we het hebben over het wijwater, we doen daar ook iets mee als we binnenlopen. Het is niet dat we er gewoon even naar kijken. Nee, maken er vaak een kruisteken mee.
2: Er zijn twee verschillende categorieën natuurlijk die je kan maken als het gaat om symbolen. Symbolen enerzijds in de zin van voorwerpen en attributen. Maar anderzijds zijn er ook symbolen in handelingen. Mm-hmm. We hebben nu eerst twee symbolen besproken wat echt fysieke attributen of voorwerpen zijn. En daarnaast gaan we naar de eerste handeling. En dat is inderdaad het kruisje slaan.
0: Ja.
1: Ja, dat soms heel vluchtig wordt gedaan. Maar Cordien die zegt, doe dat nou niet. Doe het op een rustige manier.
0: Ja, ben ik het deels met hem eens.
1: Ah, vertel.
0: Nou, ik vind het ook wel mooi als een katholiek even snel een kruisteken slaat. Ik denk niet. Kijk, dat is een beetje een kritiek op dit boek. Hè? Dus ik vind het een prachtig boek. En het benadrukt heel erg dat elk symbool doorleefd moet worden en verinnerlijkt moet worden ook. Maar je kunt niet altijd alles verinnerlijken. Ja. Als je alles existentieel moet doorvoelen en doorleven, dan wordt het haast ondraaglijk.
1: Het is misschien soms wat overdreven vroom.
0: Ik denk dus dat het heel goed is. Een correctie op veel mensen die alleen maar dit doen. Hè? Ja. Maar bijvoorbeeld, ik sla wel eens een kruisteken als ik gewoon iets moet doen of zo. Ja. En dat doe ik dan even snel. Heeft het dan minder waarde? Ik denk het niet. Maar
2: volgens mij is dat ook de balans waar Guardini op wijst. Dus enerzijds het belang dat je je bewust bent van het teken of het symbool. Ja. Maar anderzijds waarschuwt hij met dit boekje ook al. Is ook een pleidooi tegen enkel alleen uiterlijk vertoon.
0: Voilà.
2: Dus het is ook geen. Jesse en ik zitten vaak naast elkaar in de kerk. In de Maria Geboortekerk in Nijmegen. Maar wij maken er ook geen wedstrijd van wie de grootste kruis kan slaan. Of wie het langzame kruis kan slaan. Of knielen. Waar we straks op komen. Dus het gaat ook niet om gezien worden. Of enkel alleen uiterlijk vertoon. Nee. Want dan slaat het ook door naar de andere kant van
0: je. Je moet inderdaad een balans vinden.
1: Hoe je het ook uitvoert, het kruisteken heeft wel een diepere betekenis.
0: Zeker, zeker.
1: En wat is dat dan? Dat is natuurlijk het kruisen, het gestorven zijn met Christus. Ja. Dus zijn roeping die wij mogen naleven.
0: Nou,
1: zijn
0: hoe boodschap. Maak je het kruisteken is misschien de eerste vraag.
1: Ah, ja, precies. Hoofd, hart en schouders. Hè. Ja. Dus eigenlijk hetzelfde teken dat we ook maken als de evangelie horen. Dus dat we met al onze hart en ziel en geest helemaal dat evangelie mogen horen.
0: Onze hele persoon is erbij betrokken.
1: Ja, precies. Ja. En jij doet het. Je hebt dat laatst uitgelegd. Jij maakt het kruisteken ook nog met drie vingers.
0: Ik weet niet meer precies waar het vandaan komt, maar dat staat voor de drie eenheid. Hè? Dus je maakt met drie vingers en dan Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
1: Ja.
0: Maar ik doe meestal ook dat. Dus de Vader, de Zoon en als ik dan de Heilige Geest neem, dan is dat echt voor mij de verbinding tussen die twee. Hè?
1: Een soort slepende beweging.
0: Slepende beweging van links naar rechts.
1: Ja.
0: En het is natuurlijk ook een actualiseren van het kruisoffer.
1: Hmm.
0: Dus het kruis heeft in het christendom natuurlijk een nieuwe betekenis gekregen. Want er waren natuurlijk heel

0: veel mensen die aan het kruis storven. Hè? Heel veel moordenaars, heel veel criminelen stierven aan dat kruis. Maar Jezus Christus heeft het kruis geheiligd. Hè? Want hij is zelf God en mens. Door de wederopstanding, door de verrijzenis, krijgt dat kruis een nieuwe betekenis. En wordt het een weg naar de verrijzenis. Dus als wij het kruis slaan, dan is dat niet slechts het martelwerktuig, maar ook echt een teken van overwinning. Natuurlijk, je kunt daar veel over zeggen. Er is in de geschiedenis, maar dan is het natuurlijk ook deels een legende rondom Constantijn de Grote natuurlijk gezegd dat hij in hoc signo vinces, in dit teken van het kruis zal ik overwinnen.
1: Ah, de kruistochten.
0: De kruistochten en zo. Ja. Ik zou dat niet op die manier precies zeggen, maar het is wel zo dat het kruis een overwinningsteken is. En als de verleiding tot ons komt, dan kunnen we een kruisteken slaan en dan kijken we naar het kruis en hoe onze verlosser eraan gehangen heeft en hoe door dat kruis heen al het verrijzenislicht aan ons geopenbaard wordt. Dus het kruis is een krachtig wapen ook. In de strijd en in de geestelijke strijd vooral. En het helpt ons om niet te vervallen tot complete zinloosheid van lijden. In het lijden heeft wel degelijk een betekenis als het verenigd wordt met
1: als we zelf ons kruis Christen. Op ons nemen.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat zit er allemaal natuurlijk wel achter als we het kruisteken slaan. En dat doen we natuurlijk ook op verschillende momenten in de liturgie.
2: Ja. Ja. Nou, en als je dan binnentreedt tijdens een als je naar een kerk gaat, dan sla je een kruis. Maar dat is niet het eerste wat je dan doet. Meestal knul je ook meteen. En je knielt bijvoorbeeld voordat je de kerkbank ingaat. Ook gedurende een mis knielen wij. Ja. En dat heeft natuurlijk ook een belangrijke betekenis. Want buiten de mis om, wanneer is het eigenlijk de laatste keer dat jullie echt door de knieën zijn gegaan?
1: Nou, dat is als vader best wel vaak. En dat vind ik ook heel interessant. Wij knielen in de kerk als teken van respect en van overgave.
0: Maar ik dacht je gaat nu zeggen ten huwelijk vragen van je vrouw.
1: Heb ik natuurlijk ook. Dat doe je op één knie vaak. Ja? Bij mij teerzaam moet ik met twee knieën op de grond. Om haar bijvoorbeeld te verschonen. Om op gelijke hoogte met haar te komen. En dat is ook op een bepaalde manier een overgave. En indirect misschien ook wel aan Christus. Want Christus zei ook, wie de armen verzorgt, die verzorgt mij.
0: Zeker.
1: En dus als ik Teerza, die zelf zich niet kan verschonen. Dus als ik mij overgeef, op de knieën ga en haar verschoon, dan is dat eigenlijk ook wel een mooie manier van knielen. Dus niet helemaal wat er in de kerk mee wordt bedoeld, maar wel een mate van overgave aan wat je moet doen.
0: Ja.
1: En dat is in de kerk ook inderdaad. Sommige mensen knielen ook als ze ter communie gaan. Dat is ook een overgave aan de priester. En dan maar hopen dat hij jou de communie geeft als je dat wil. Dus het is een teken van respect en overgave. Hè?
0: Ja. Ja. Nou ja, het is ook letterlijk jezelf klein maken. Dus het is de meest kleine positie die je als mens tegenover je schepper, tegenover God zelf.
1: Tegen de grote God, schrijft Guardini. De grote God.
0: Ja, kun je op deze manier jezelf klein maken. En je vindt het ook inderdaad in het Oude en het Nieuwe Testament continu terug. Hè? Dus het is een prachtig teken van nederigheid.
2: Ja, en dat je net vaak ook nog het knielen natuurlijk ook kan bidden met, of kan het knielen kan combineren met het buigen. Hè? Dus dat je ook met je hart eigenlijk naar beneden gericht bent, dat je jezelf helemaal klein maakt. En ook daarbij is het denk ik heel belangrijk om te weten dat het niet uit een bepaalde neerslachtigheid moet gebeuren. Maar uit een oprechte nederigheid, dat je je positie kent. Maar ook wetende, en daarom is het zo mooi, Jesse, dat je dat aspect ook aanhaalt. Dat er een vader is die ook geknield jou wil helpen en die ook altijd zijn arm uitstrekt. Hè? Dus het is ook een beweging die er misschien soms wat hulpeloos uitziet, maar tegelijkertijd krachtig is en wat we ook met moed en hoop mogen uitvoeren.
1: Ja, Christus die ook knielde bij de voetwassing. Dat is ook wel een mooi aspect.
0: Dat is heel belangrijk. Dus we volgen Christus zelf ook hierin. Bij de voetwassing. En we zien dus dat bij de voetwassing dezelfde woorden ongeveer gebruikt worden als bij de Filippense brief. Dat als daar staat, God die heeft zichzelf niet willen vasthouden. Jezus Christus zou niet willen vasthouden aan zijn goddelijke majesteit. Maar hij heeft zichzelf klein gemaakt. Hè? Omwille van ons. Hij heeft zich nederig opgesteld. En zelfs zo klein dat hij de dood aan het kruis, kom weer terug bij het kruis, accepteert. Dat is de ultieme vorm van vernedering eigenlijk.
1: Ja.
0: Hè? Dus we volgen daarin ook Christus zelf, die ons dit voorgedaan heeft. En het is, zoals jij net heel mooi zei, nederigheid is niet kleinzieligheid. Nederigheid is juist het teken van een grote ziel, die erkent dat God God is en de mens mens.
1: Ja, hier op aarde.
0: En dat, maar ook in de hemel natuurlijk. Hè?
1: Dus nee, maar ik bedoel dat de mens hier met twee voeten op de aarde moet staan en Ja.
0: En dat je dus erkent, hij is God en zo is dat ook goed en ik ben er blij mee en dankbaar voor. Ja. Maar ik ben ook dankbaar dat ik mens ben. En die combinatie zorgt voor een knielende beweging. Ja. Dat is, ja.
2: En met deze symbolen en bewegingen bewegen we ook langzamerhand steeds dichter naar Christus toe. Ook fysiek. Maar dan zijn we er nog niet helemaal. Want normaal gesproken, nadat je hebt geknield, ga je de kerkbanken in. En als je een beetje op tijd bent, zeker voor de mis, dan heb je ook nog wel eventjes de tijd om je heen te kijken. En dan zie je ook van alles. Wat je heel vaak ziet, is mensen die dan op tijd zijn dat ze bijvoorbeeld bidden. Of dat ze gefocust zijn op alles wat ze voor zich zien. Een van de eerste dingen wat dan misschien opvalt als je in een kerkgebouw zit, zijn de trappen richting het altaar.
1: Ja, het verhoogde deel eigenlijk waar we als gelovigen allemaal naartoe kijken.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Ja. Laat ook iets zien dus van die gewijde ruimte waar we het over hadden. Dan is er nog natuurlijk een extra belangrijke plek, het priesterkoor. De plek waar het altaar is, waar de eucharistie wordt gevierd door de priester.
0: Daarbij belangrijk om op te merken, ik zoek het nu nog snel even op, maar ik wilde het zeker weten. Maar altaar, het komt natuurlijk ook, is verwant met het Latijnse altus.
1: Hoogtes.
0: En dat hoog betekent. Hè? Dus het is de plek waar we God ontmoeten. Wij houden daar volgens mij allemaal wel van. Bergwandelingen. Als je naar boven gaat, naar de berg, dan voel je toch op de een of andere manier dichter bij God. Er komt een rust over je heen. Je wordt wat opener voor zijn aanwezigheid. En het altaar is ook die berg. Die berg die de priester opgaat. Net zoals Mozes de berg opging. Jezus Christus ook. En de priester staat in die traditie en leidt het hele volk, iedereen mee naar die heilige ontmoeting met de persoon die Jezus is. In zijn kruis, door het sterven en verrijzen. Want dat gebeurt in elke liturgie natuurlijk. Maar dus altaar, altus, die hoogte, heeft toch iets altijd van aanwezigheid van God.
1: En volgens mij is het ook in dit hoofdstuk of ergens anders, maar in ieder geval schrijft Cordini ook een aantal keer over het afgestompte stadsleven, het drukke stadsleven. Mm. Dat is met die hoogte natuurlijk nog sterker geaccentueerd, van dit is echt op afstand van de rumoerige wereld, waar alles soms zo oppervlakkig lijkt. En dit is ons focus.
0: Oppervlakkig letterlijk, vlak inderdaad. Mm. En hier gaan we de hoogte, we bestijgen het altaar. Ja.
1: Ja.
2: En als we dan naar het altaar kijken, dan staan er vaak ook kaarsen op.
0: Hmm.
2: Kun jij daar misschien iets meer over vertellen, Stefan? Hoeveel kaarsen, wat voor kaarsen, wat de betekenis van kaarsen überhaupt zijn?
0: Dat is een goeie.
2: Het is iets waar ik me eigenlijk zelf tot op heden niet echt bij stil heb gestaan, zeg maar. Ik zie er vaak twee kaarsen staan. Dan denk ik, dat kan esthetisch zijn, dat kan een bepaalde betekenis hebben. Hmm. Kun je er iets meer over vertellen?
0: Ja, dus sowieso de kaars staat natuurlijk voor het licht van Christus. Daarom wordt het ook al bij de doop gebruikt. Hè. De doopkaars wordt aangestoken aan de paaskaars. Dus de kleinere kaarsen ontvangen het licht van de grote kaars die Jezus Christus zelf is. En als je het hebt over het altaar, dan is in de Romeinse rites heb je natuurlijk een aantal kaarsen die daarop geplaatst worden. Normaal voor grote feesten 6. Hè? Dus daar heb je natuurlijk ook nog een aantal betekenissen over hoeveel je dan daar moet plaatsen, hoe je ze moet plaatsen. Daar ga ik nu niet verder op in. Maar wat belangrijk is dat het licht van Christus symboliseert. En het is ook een offer. Een kaars is ook kostbaar. Dus je geeft iets kostbaars aan het offer wat op het altaar plaatsvindt. Je omringt het offer met kostbare was, heet het toch? Was in het Nederlands. Dus zo'n kaars is...
1: Kaarsvet.
0: Daar moet ook eigenlijk echt van kaarsvet zijn. En niet zo'n olielampje. Het gaat echt om een fysieke kaars.
1: Ja, en dat kan je ook weer innerlijk maken.
0: En dat kun je innerlijk maken. Nou, vertel.
1: Nou ja, dat is dus het zelf helemaal jezelf opbranden en opgaan in God.
0: Ja.
1: Dus jezelf helemaal geven, het licht van God uitstralen en jezelf helemaal overgeven aan God. Ja, jezelf dus geven, opbranden. En niet in de negatieve zin van de burn-out, maar in God mogen opgaan.
2: Ja. Kijk, de kaars geeft licht. Dat is het effect wat het doet.
0: Ja.
2: Maar de beweging wat in de kaars zit, is het volgende symbool. En dat is namelijk de vlam.
1: Ja, en heel specifiek, Cordini, bij de beschrijving van de vlam, die ik zo graag helemaal wil voorlezen, want dit vind ik het mooiste hoofdstuk. Hmm. Maar hij heeft het daar heel specifiek over de godslamp. Hmm. En de godslamp is wel een heel bijzonder licht dat we in de kerk mogen aanschouwen. Als je eenmaal bent gaan zitten in die kerkbank en je kijkt recht vooruit, achter het altaar, het tabernakel, met daarnaast altijd vaak een beetje een rood gloeiend lampje. Ja.
0: Soms meerdere zelfs, in de Oosttraditie.
2: Zeer bescheiden.
1: Ja. Ja. En de godslamp betekent dat daar in het tabernakel dus de geconsacreerde hosties worden bewaard. Dus dat Christus daar zelf aanwezig is. Ja. De Gods aanwezigheid.
0: De hoogste vorm van Gods aanwezigheid is in het sacrament.
1: Ja.
0: En dat wordt bewaard inderdaad in het tabernakel.
1: Die godslamp weet je eigenlijk als je in de kerk gaat zitten. Hier zit ik goed.
0: Ja.
1: Hier is Christus aanwezig.
0: Ja. Ja.
1: Ah, die vlam.
2: En wat trouwens ook wel, voordat je misschien overgaat naar dit verhaal. Wat we in het begin van deze aflevering al zeiden, is dat Guardini het heel belangrijk vindt de persoonlijke relatie met Christus te onderhouden.
0: Hmm.
2: En hoe kun je Christus leren kennen? Nou, door bijvoorbeeld het evangelie te lezen.
0: Ja.
2: En het aardige daaraan is natuurlijk ook dat Christus heel veel parabels heeft waar juist de vlam, het gebruik van kazen in combinatie met de waakzaamheid, het constant dicht bij het vuur blijven, letterlijk en figuurlijk.
0: Vuur ben ik komen brengen en hoezeer verlang ik dat het nu al oplaait.
2: Om daar ook dichtbij te blijven. Dus het is niet zozeer... Wij onderstrepen daarmee, dat is denk ik een beetje de samenvatting ook van het belang wat Christus ook ziet in het dichtbij hem zijn. En het is mooi dat hij daar dezelfde symbolen voor gebruikt in de parabels.
0: De vlam.
1: Het is heel typisch, buiten is het aan het stormen, het waait, het regent. En dat is ook hoe, een beetje hoe Guardini dit hoofdstuk begint. En ik ga hem gewoon helemaal voorlezen. Onbeschaamd ga ik dit doen. Papa gaat weer lezen. De vlam. Op een late herfstavond gaat ge te voet over het land. Om u heen is het donker en guur. Doodeenzaam voelt de ziel zich in de kale uitgestrektheid. Met levendig verlangen zoekt zij iets om haar aandacht bezig te houden. Maar nergens vindt zij iets wat haar treft. De kale bomen, de kille bergpas, de open vlakte. Alles is dood. Herfst, verval. Zij alleen leeft in deze verlatenheid. Daar straalt opeens bij een draai van den weg een licht. Heeft het niet geroepen als een antwoord op het zoeken van de ziel, als iets dat verwacht werd, dat zo behoort? Ofwel ge zit laat in een triestige kamer. De muren zijn grauw en onverschillig. Het huisraad is stom. Daar komt een welbekende stap. Een vaardige hand keert het vuur, het knettert. De vlam laait op en uit een open kacheldeurtje valt een rode schijn. Hey, rood. In de kamer. Het golft weldadige warmte. Wat is alles veranderd, nietwaar? Alles is eensklaps bezield. Gelijk wanneer in het starre gezicht van een dode plotseling wederom het leven zou lichten. Ja, het vuur is aan het leven verwant. Het is het trouwste zinbeeld van het leven onzer ziel. Een zinnenbeeld van al wat wij aan leven in onszelf ervaren. Warm en lichtend. Altijd in beweging. Altijd opwaarts strevend. Als wij de vlam onophoudelijk opzien flakkeren, hoe zij iedere luchttocht volgt, en toch niet is af te brengen van haar opwaartse beweging, hoe zij straalt van licht en stromen warmte uitzendt, voeden we dan geen diepe verwantschap met datgene in ons wat ook altijd brandt en licht en opwaarts streeft? Hoe dikwijls het ook door tegenstrijdige krachten wordt onderdrukt. Hoe herkenbaar, hè? En als we zien hoe de vlam haar hele omgeving doet leven, bezield, opklaart, hoe ze aanstonds tot levend middelpunt wordt van alles, waar zij ook brandt, is dat niet een beeld van het geheimzinnig licht, met hoofdletter, in ons, dat in deze wereld gezonden is, om er alles te verlichten en er zijn woonplaats te vestigen. Ja, zo is het. De vlam brandt als een beeld van ons innerlijk, als een beeld van het streven, het licht en de sterkte van de geest. Waar wij de vlam aantreffen, voelen wij hoe uit haar flikkeren en lichten iets levends tot ons spreekt. En willen we ons leven tot uitdrukking brengen, ergens ons leven laten spreken, dan steken we daar een vlam aan. Zo verstaan we ook hoe ze daar branden moet, waar we eigenlijk altijd dienden te moeten zijn. Voor het altaar. Daar moesten we staan, aanbiddend, waakzaam, met geheel onze levenskracht en de sprankelende sterkte van onze ziel gericht op de geheimnisvolle, heilige tegenwoordigheid, de Gods aanwezigheid. God bij ons en wij bij hem. Zo moest het zijn. Dat beleiden wij door daar het beeld en de uitdrukking van ons leven, de vlam, te ontsteken. De vlam daar in de godslamp, hebt ge er reeds aan gedacht, dat zijt gij. Zij vertegenwoordigt uw ziel. Vertegenwoordigt uw ziel, moet haar althans vertegenwoordigen. Op zich genomen zegt het aardse licht God natuurlijk niets. Gij moet het tot uitdrukking maken van uw op God gericht leven. Daar waar God ons het meest nabij is, moet werkelijk de plaats zijn waar uw ziel brandt. En volop leeft geheel en al vlam, geheel en al licht voor hem. Werkelijk thuis moet ze daar zijn, opdat de stille vlam in de lamp waarlijk de uitdrukking zij van uw innerlijk leven. Handel naar die opvatting. Het gaat niet gemakkelijk. Maar begrijpt ge het, dan moogt gij na zulke ogenblikken van klare stilte opnieuw rustig onder de mensen gaan. Dan blijft de vlam achter op de plaats waar God tegenwoordig is. En gij kunt tot God zeggen, Heer, dat is mijn ziel, die is altijd bij u. Ja. Mooi, hè?
0: Heel mooi. Ja, echt prachtig.
1: Ja. Ja, wat een hoop en een plezier straalt er ook uit. Hè? Van, dit is ons gegeven. Ja. Dat is toch geweldig? Ja.
0: Ja, en er zit ook iets op van iets in van de... Het was verteert zich, zeg maar. De kaars wordt kleiner. En dat is alles wat er ook uiteindelijk niet toe doet. Hmm. Het gaat echt uiteindelijk om het brandend houden van die vlam. En dus opwaarts altijd naar God toe leven. Ondanks alles wat om ons heen soms verbrandt en verteert en moeilijk is. Ook in ons hart.
1: Nou, heel kort hoor, want we hebben nu al heel lang blijven vlam stilstaan. Maar nu, volgens mij komt dit ook heel dicht bij jouw favoriete Bijbeltekst uit het Hooglied. Dus dat geen stortvloed van water het vuur van de liefde kan blussen.
0: Zeker, dat is precies dat. Dus het is een reinigend... En dat is pijnlijk soms, maar we moeten op het licht gefocust blijven. En ons daarop richten. Of, daar moest ik ook even aan denken, dat pelgrimslied wat we nu heel veel zingen, vlam van liefde, hoop die ons doet leven. Dat is dus die vlam van het jubeljaar, van de hoop die in ons blijft. De aanwezigheid van Christus. Ja, mooi. Ja, is echt heel mooi. Ja.
2: Er is heel veel om over na te denken. Als we dan zo om ons heen kijken, als wij in de kerk zitten, waardoor we al heel dicht bij God kunnen komen en kunnen overdenken. Maar daarnaast worden we ook letterlijk en figuurlijk nog eens een keertje extra wakker geschud, soms. Zeker als de bel heel erg hard slaat. Wat nogal eens wil gebeuren. En wat er ook een actieve houding van ons veronderstelt, namelijk dat is dat bij de intrede tijdens de mis we allemaal gaan staan.
1: Dat we helemaal meedoen met wat er moet gebeuren.
2: Dat is ook wel een teken van respect natuurlijk. Hè? Op het moment dat jij visite krijgt, dan moet je de deur ook al open doen. Want hoewel er dan wel een deurklink aan de buitenkant zit, in tegenstelling tot het kunstwerk, moet je natuurlijk wel open doen. Dus dan moet je al uit je stoel komen.
1: Ja.
2: Maar stel, Stefan doet de deur open en laat hier iemand binnen. Ja, dan is het ook wel gebruikelijk dat wij uit respect en eerbied, Jesse en ik, ook opstaan.
1: Ja.
2: Hoe belangrijker is het natuurlijk om dat tijdens de Heilige Mis te doen?
0: Nou, we zijn er nog niet, maar we gaan natuurlijk nu ook langzaam een periode van Advent in en zo. En daar is het kernwoord waakzaamheid en alert zijn. Alert voor de komst van onze lieve Heer, van Christus zelf. En hij komt natuurlijk altijd tot ons, door de mensen die we zien, door de realiteit waarin we leven, wat altijd een afspiegeling is ook van zijn liefde. En daar alert voor zijn, dat veronderstelt staan. En staan met een zekere vorm van, ik zou niet willen zeggen trots, maar wel dat je echt dankbaar bent voor wie je bent. Mensen die dus echt een depressieve periode doorgaan, trouwens, dat was Romano Guardini ook niet vreemd. Die is een paar keer ook echt in een depressie gevallen. Mm. Dan zie je dus dat mensen echt neergebogen erbij lopen. En zelfs soms niet meer uit hun bed kunnen komen. Terwijl degene die gezond is, en geestelijk ook gezond is, is degene die staat en die zijn verlosser op gelijke hoogte tegemoet treedt. Jezus Christus. En in de oude kerken zien we natuurlijk ook geen stoelen. Hmm. We zien geen kerkbank. Nee. Dat is een relatief nieuw fenomeen. Men stond altijd in de liturgie.
1: In de orthodoxe kerken vaak orthodoxe nog steeds. Kerk
0: nog steeds. Ja. En als je de lofzang aanheft, dan sta je met je handen naar de hemel en je kijkt omhoog.
1: Ja, zo een gebedshouding van de heilige Dominicus.
0: Ja, ook een gebedshouding. Er zijn 9 gebedshoudingen van de heilige Dominicus, maar we zien heel veel dat er ook staan heel erg belangrijk is. Ja. En dat zien we in het evangelie ook, en dat vind ik heel mooi, dat wordt ook in de Advent dan vaak gelezen, maar dan wordt er gezegd, als nu deze dingen beginnen te geschieden, dat gaat over de eindtijd, hè, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Dat is een positie van waakzaamheid en van dankbaarheid voor God die altijd met ons is en tot ons komt.
2: Ja, en ik zou wel verder willen gaan, niet alleen van waakzaamheid en dankbaarheid, maar ook van hoop en geloof.
0: Ja, want Jesse, tegenovergestelde van de depressie Jesse, is die hoop.
2: Jesse en ik die kunnen het beide ook wel misschien beamen zonder dat wij depressief op een racefiets zitten. Maar als het zwaar is en je ziet het even niet zitten, zeker als je heuvel opwaarts moet, als we dan toch weer even zoveel hoogtes hebben, ja, dan kun je letterlijk en figuurlijk je hoofd laten hangen. Ik heb van de week, leuk leedvermaak, een Europese wedstrijd van Ajax gezien. Die zijn flink afgedroogd. Ja. Maar dan zie je dus ook dat de kopjes gaan hangen. Dat is natuurlijk een heel, ook in de sportwereld een hele gevleugelde uitspraak. Ja. Waarin dus ook een stukje letterlijk hoop en geloof op het resultaat, en in dit geval het doel, er niet meer is. Want waar richt je inderdaad je hoofd naartoe, waar richt je je ogen op? Dat is niet meer datgene waar je je oog opgericht zou moeten houden. Dus het is zowel psychologisch en fysiek heeft dat natuurlijk zijn doorwerking. En daarom is het belangrijk om ook recht te staan. Ook daarin zit een stukje nederigheid. We weten natuurlijk onze plek als mens. Wij moeten recht staan, we moeten paraat staan, ook richting God. Maar we mogen ook weten dat wij vanuit de genade ook God rechtstreeks mogen aankijken. En dat hij ook tot ons wil komen.
0: Ja. Nou ja, ik zou het heel simpel zeggen. Christus is opgestaan, nu wij nog. Dus sta recht, want hij staat in ons hart. Is hij, dus als je het dan verinnerlijkt, in ons hart is hij opgestaan.
1: Ja, we kunnen het niet zittend vrijzen.
0: Nee. Dus kom op.
1: Ja, precies.
0: Laat zien dat je actief bent en dat je zijn aanwezigheid wil ontvangen.
1: Ja, meewerken met de genade. Ja,
0: precies.
1: Ja. Ja. Maar als er al enige trots zou zijn, wat niet de bedoeling is, hè, maar stel dat er enige trots is met dat staan, dan wordt dat met een volgend symbool wel de kop ingedrukt.
2: Ja, dat is wel heel typisch.
1: De schuldbelijdenis.
2: Ja, en dat is natuurlijk wel leuk. En ook wel bijzonder, het op de borst kloppen. Als we natuurlijk kijken naar de tegenwoordige tijd en de cultuur, wordt borstklopperij vaak gezien als iets van zelfverheffing. Hè?
0: Ja.
2: Jezelf belangrijk vinden, jezelf op een voetstuk plaatsen.
1: Ja, het alfa mannetje.
2: Zeker in deze sommige machoculturen zoals de Andrew Tate cultuur, allemaal maar op. Ja. Verschrikkelijk. Maar borstkloppen, dat doen wij natuurlijk in de kerk ook.
0: Ja.
2: Je zegt het al, Jesse, met de boetedoening. En
1: door mijn schuld. Door mijn grote schuld. En er wordt vaak hard geklopt op het op de plek waar het hart zit. Hè?
0: Ja, precies.
2: Ja. En dat is, als we dan eventjes teruggaan naar het kruisteken. Je kan natuurlijk vluchtig een kruis slaan zonder dat het zijn betekenis verliest. Je kan ook op je borst kloppen zonder dat je de kneuzingen en blauwe plekken aan overhoudt. Maar de symbool achter de borst kloppen is dat je letterlijk en figuurlijk ook wordt opgeschud. Hè? Je innerlijk ook wordt opgeschud. Dus als je stevig op je borst klopt, je hoort het dan aan je stem. Ja, dan brengt wel een beweging in je binnen naar boven natuurlijk.
1: Ja, je maakt eigenlijk het binnenste van jezelf wakker om voor God ook te openen.
2: Het is eigenlijk een soort van kleine reanimatie. Een soort van geestelijke reanimatie.
0: Ja, dat is een mooi gezegd.
1: Om je hart op de juiste manier te richten. Ja, en er is ook dat hele oude beeld van Hieronymus blijkbaar, die dat ook al deed.
0: Met een steen.
1: Dat is wel heftig.
2: Ja, nou, dat zou ik ook niet aanbevelen, anders dan wordt het wel heel.
1: Maar het is wel een soort van tuchtiging.
0: Ja, het is ook een soort van kleine penitentie, zou je kunnen zeggen, inderdaad. Het heeft wel gevolgen wat we doen. Als we iets slechts doen, dan zit daar ook een kleine straf bij verbonden natuurlijk.
2: En ook hierbij gaat het natuurlijk niet om wie zichzelf het eerste knock-out kan slaan. Maar het gaat er wel om dat je bewust bent van, in dit geval dus een symbool, waarom het belangrijk is om jezelf op de borst te slaan. En dan in de goede zin van het woord. Omdat het je ook opschrikt en je ook wakker maakt. Als je al niet wakker was, als je al staat.
0: Precies.
2: Nou, het kan natuurlijk altijd nog een stapje actiever. En dan gaan wij ook wat meer letterlijk en figuurlijk toetreden tot Christus zelf. En dat is het voorwaarts gaan. En het voorwaarts gaan in de kerk, dat heb je natuurlijk op verschillende manieren. Dat is het ter communie gaan. Een lector heeft natuurlijk de eer om al eerder naar voren te mogen, om het woord van God te mogen spreken. Maar ook het voorwaarts gaan is is een specifieke beweging wat je ook met een bepaalde houding mag of moet uitvoeren.
1: Ja, we rennen niet naar het altaar toe van, oh, we lopen er even heen. We slenteren ook niet.
2: We lopen niet over de markt.
1: We hadden het aan het begin, als je die deur van de kerk binnenloopt, dan gedraag je vaak al wat anders. Je merkt dat het een gewijde ruimte is. Je loopt soms wat voorzichtiger. Je weet van, ik ben op gewijde grond aan het lopen. Dat doe je met eerbied en met aandacht. Ja,
0: ik moet denken aan als je je tot God wendt, tot Christus wendt, dan ben je in de eeuwigheid. En dus moet je geen haast hebben.
1: Mm.
0: Je moet gewoon rustig lopen. Ook niet super langzaam. Dat moet je misschien doen als je een requiem mis of een begrafenis mis hebt. Dan loop je nog wat langzamer. En trouwens, plechtig lopen is ook vaak langzaam. Toch wel lopen. Ook niet te langzaam natuurlijk. Dan wordt het weer te. Maar je moet rustig geconcentreerd lopen. En daarbij is het ook een teken van iemand die zichzelf onder controle heeft. Hè? Dus iemand die met God leeft en ook bepaalde waardigheid in zich draagt. En dat uit zich in de tred. Dus in de manier waarop je loopt. Met gelijke pas, met een ritmisch, niet te langzaam, niet te snel. Ja, dat heeft ook te maken met, als priester zeg ik dat ook, als je het altaar bewierookt, doe je dat even in 5 seconden, soef, soef, soef, soef. Of loop je rustig en heb je een controle over dat wierookvat en een controle over je voet.
2: Je hebt Strava nooit aanstaan als je er niet
1: celebreert. Dus de sport-app, hè, om snelle tijden te registreren. Precies,
0: ja. Maar nee. het is echt iets van... met mijn hoofd en mijn menselijke natuur, die van God gegeven is, hè, dus die doordrenkt is door genade, wil ik dat op een waardige manier doen. En dat is natuurlijk heel mooi als je als priester, maar ook als missienaar meeloopt in zo'n processie. Dan ga je samen, ga je op naar het altaar van de Heer. Hè. En dat daarheen gaan is een verlangen waar die steeds dichter bij die berg komt. Hè? En dat betekent dat je rustig en in gelijke tred naar voren loopt. Hmm. En dat je, zoals jouw leven ook, gericht moet zijn op de Heer. En dat je dat met een bepaalde concentratie en rust doet.
1: Dat lopen, daar zouden we in ons dagelijks leven ook wel wat meer aandacht aan mogen besteden.
0: Ja, ik ben er zelf ook schuldig aan dat ik vaak net te laat vertrek van huis. En dan moet je toch weer rennen voor die trein. Maar bijvoorbeeld, een medemoeder zei dat een kort keer tegen mij. Als je snel loopt, dan ben je ook niet toegankelijk.
1: Hmm.
0: Dan spreken mensen je niet aan. Dan kun je wel een habit dragen zoals ik doe. Maar als jij niet rustig loopt, dan denken mensen, oh, die heeft haast.
1: Ja.
0: Die is niet toegankelijk. Terwijl een christen moet wel openstaan voor wat om hem heen gebeurt.
1: En voor God.
0: En voor God.
1: Ja.
0: En dan gaat je loop gaat dan toch je tred. Gaat dan toch veranderen.
2: Het veronderstelt een bepaalde consistentie. En het is ook eigenlijk een gezonde antidote tegen traagheid, luiheid. Hè? Want dat zou het slenteren kunnen zijn, figuurlijk gezien. En ook een antidote tegen de gehaastheid. Zeker in deze cultuur waarin mensen heel gehaast door het leven kan gaan. Wat weer gevolgen kan hebben voor ons geestelijk leven.
1: Ja.
2: Dus ik denk niet dat onze hardlopende kijkers zich nu gigantisch zorgen moeten maken. Want het heeft natuurlijk wel een mentaal / geestelijk aspect.
0: Zo'n proces is trouwens niet alleen voorbehouden aan geestelijk en zo. Want die hebben natuurlijk ook met Palmpasen. Ja. Dat de hele kerk hopelijk gelijke tred. En daar zie je dat bijna dus nooit gebeurt. Vaak, de laatste keer dat ik dat had, was vorig jaar. En toen ontstond er gewoon een file bijna. Want ja, er waren zoveel mensen in de kerk. En de ene liep langzaam, de ander snel. Heeft natuurlijk ook wel wat. Er zit ook wel weer een betekenis achter. De ene is misschien wat dan de ander.
1: Als gemeenschap maar samen optrekken.
0: Als gemeenschap samen lopen is nog niet zo makkelijk.
2: Nee, maar al denk ik. Maar dat is misschien een beetje een persoonlijke noot. Dat mij de snelheid in kilometer per uur of tempo of gelijkmatigheid van de tempo van een stoet nog niet zo belangrijk is. Als wel het geestelijke aspect. En dat is misschien ook wel de rijkwijde ook wel van het boek en de beschouwing van Guardini, dat ieder persoon dan natuurlijk wel een bepaalde nadruk kan leggen op de symbolen, want symbolen moet je in een zekere zin ook verinnerlijken en verwezenlijken. En de een die haalt er iets meer van het een uit en de ander iets meer van het ander.
0: Zeker.
1: Guardini, als we het hebben over hoe je kan zien hoe iemand leeft, dan heeft hij ook de hand expliciet genoemd.
0: Ja.
1: De hand waarmee je hele leven eigenlijk kunt laten zien aan andere mensen. Ja. Hoe je dingen doet.
2: Ja, en dat is natuurlijk wel leuk. Hè, want we hebben het over allerlei symbolen gehad die wij fysiek uitvoeren. En in heel veel van die symbolen heeft de hand ook een bepaalde rol. Guardini zegt van de hand is misschien naast het aangezicht wel het meest bezielde deel van het lichaam. toch niet atypisch voor een Italiaan. Hè? Want die kunnen echt hele hele gesprekken voeren met
0: hun hand. Hangt wel welk deel van Italië je bent. Ja, okay, er zijn ook rustige delen van Italië.
1: Ja, dit is Noord-Italië.
2: Ja, Noord-Italië zou misschien een beetje een grensgeval zijn. Maar ik vind dat dan toch wel een leuke, leuke side note. Maar de hand, ja, die...
0: Nou, kijk maar wat je kunt doen met handen. Hè. Dus je kunt een hand zo ophouden en dus een meer ontvangende houding.
1: Ja.
0: En ook misschien een bedelende houding. Hè, van, ik heb alles ontvangen van de Heer. Deze positie. Je kunt een hand vouwen, waardoor je echt richt op je meest innerlijkste kern van je hart. Waar je je in je binnenkamer tot God richt en tot hem bidt. Dat is een mogelijkheid.
1: Ja.
0: Je kunt inderdaad zo, dat is meer ook de zegen, dat is ook de concelebratiepositie. Dus als een priester de mis viert met een ander priester, dan houdt hij de hand zo. Dus de handoplegging, hè? Dus, die ook wel verbonden wordt met het sacrament van de biecht. Hè? Dus een handoplegging vindt daar soms ook plaats. Maar ook bij het vormsel en bij andere sacramenten vindt dat plaats. Ook bij priesterschap, als je dat ontvangt, ook de handen. Hè? Dus is misschien wel eens gezien dat al die priesters dan...
1: Ah, dat vind ik zo mooi.
0: Ja, dus dat is die geven dat door. Hè? Dat is een teken van de apostolische successie. Die handen die gaan terug tot aan de eerste apostelen. Ja. En al die priesters bidden voor de kracht, hè, voor de Heilige Geest.
1: De Allerhoogste werkt daar doorheen. Hè? Dus God zelf is daar dan.
2: Wat ik ook wel interessant vind trouwens, en dat is dat doe je ook met de hand. Offeranden is natuurlijk ook heel belangrijk. Zeker dat er ook genoeg geld binnenkomt bij de kerk. Ik heb, ik heb een tijdje bij een kerk waar ik ben geweest, heb ik daar mee geholpen. En wat ik dan heel interessant vind is vaak ook om te zien hoe mensen dan bijvoorbeeld een donatie geven. Er wordt wel eens gezegd, hè, van laat je rechterhand niet merken wat je linkerhand doet, bij wijze van spreken. Ja. En dat vind ik ook wel leuk als je dan rondgaat om geld op te halen in de kerk, dat je dat bij heel veel mensen ziet. Dus het is ook, dat doe je ook met de hand, maar het is eigenlijk zo'n...
1: Beetje zo gooien zo.
2: Ah, ik heb nooit hoeven rapen gelukkig, maar toch een soort van onbewuste handeling. Letterlijk en figuurlijk handeling, wat je natuurlijk doet. En een van de mooiste symbolen, als we dan toch hebben over wat wij met handen doen, is elkaar de vredeswens.
0: Zeker.
1: Ook op ooghoogte, hè, staand.
0: Je kunt ook gewoon echt... Je kunt alles... Ik gebruik ook graag de handen. Je kunt ook echt hele vormen ermee maken als je wat probeert uit te leggen. Dus in die zin is een hand ook echt een uiting van het innerlijk. Als ik wil zeggen, ik wil iets holistisch uitleggen, dan kan ik een rond maken. Als ik een punt wil maken, dan doe ik dat op deze manier. De hand die zit wel overal echt in.
1: Ja, het is bijna als een tong die communiceert. Ja. En net als de tong kan natuurlijk ook verkeerde dingen doen.
0: Dan dat maakt die hand ook interessant. De mensen die dus niet kunnen horen, dat het gewoon echt een taal is.
1: En
0: ik weet ook dat in de Cistercienser traditie, waar men niet mocht spreken met elkaar, hè, dat daar ook al heel vroeg de handgebaren ingevoerd zijn. Dus dan spreken we denk ik over de 11e eeuw of zo. Of de 12e eeuw. En dat men met elkaar communiceerde, hè, zo aan tafel. Ja, ik mag niks zeggen, maar... Hè, en dat is leuk in kloosters als je niet mag praten. Dan is het toch vaak iets met de hand of zo. Of nee, hoeft niet. Ik hoef geen water, heb ik al gehad. Of zou ik dat mogen? Hè? En dus dan kun je toch met die hand heel veel communicatie ook tot stand brengen. Zonder dat je een woord uitspreekt. Hè? Ja.
2: En zonder meteen van alles een vuist te maken inderdaad.
0: Ja, nog één symbool. Mooi.
2: Vertel. Om alles af te sluiten. We hebben het over de vlam gehad. Wij hopen niet dat jouw mooie versie van jouw boekje ooit... is een keer een figuurlijke vlam aanraak, want dan zal het verworden tot as. En dat is ook meteen zo'n beetje de helft van het boekje en het laatste symbool wat wij vandaag bespreken, de as.
0: Ja, dan moet je gelijk aan As Woensdag denken, denk ik, of niet?
1: Exact.
2: Ik wou zeggen, dat was...
0: Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.
2: Ja, ik vind het ook wel heel mooi. Dus dat zo'n paasdag, zeg maar, wat de hele cyclus van een kerkelijk jaar ook doormaakt.
0: Ja.
2: Van Palmpaasje kreeg het dak mee en... afgelopen jaar was As Woensdag op mijn verjaardag. Dus ik heb ook nooit zo'n verdedige verjaardag gehad. Dus dan heb ik ook zo'n askruisje als cadeautje gekregen.
1: Mooi. Ja. Het is heel relativerend, hè? Dus dat boek wordt ooit as. Maar wij zelf ook. En alle mensen waar we misschien tegenop kijken. Ja, precies. Alles vergaat.
0: Alles vergaat.
1: Ja. Zo eindigt hij ook. Van alles wordt as. Alles wordt as. Hij besluit dat niet met een hoopvolle boodschap. Wij weten dat het niet het einde is. Maar als mens... zijn wij wel stoffelijk.
2: En terwijl het ook wel weer interessant is dat as ook een bepaalde vruchtbaarheid wel weer
0: precies, dat wilde ik net zeggen.
2: Ja. Dat is natuurlijk ook wel heel mooi. As uit As Woensdag komt uiteindelijk natuurlijk ook weer een vreugdevolle periode. Maar ook als bijvoorbeeld een bos in de Hens vliegt of ergens natuur. Ja, ja, uit As herrijst vaak ook weer iets moois.
0: Ja. Uit de as opgaan of zo, dat is toch een uitdrukking? Of niet?
1: Uit de as verrijzen.
0: Uit de as verrijzen, ja.
1: Letterlijk. Als een phoenix.
0: Ja. Dat is letterlijk een uitdrukking.
2: Het is belangrijk, en dan zegt Cordini ook, dat we niet in zak en as moeten zitten.
0: Ja, nu gaat het flauw worden. Maar we gaan wel niet nog.
2: Nee, maar dat is wel belangrijk, als we dat toch over as hebben. Nee, maar ook daarbij weer belangrijk hoe je naar een symbool kijkt.
0: Zeker.
2: Niet
0: zeker.
2: Alleen de symbool zelf heeft waarde, maar dus ook de manier waarop je ernaar kijkt en het beleeft.
0: Ja, dat zelfs iets wat in eerste instantie dus totaal dood lijkt, dat zelfs daar nog toch iets van leven uit kan ontstaan. En dan spreken we alleen maar over de natuur. Hè? Dan spreken we nog niet over Christus en de bovennatuur en de genade en zo. Maar dan kijken we alleen nog naar het fysieke.
1: Naar as zelf.
0: Ja, naar as zelf. Dat is wel bijzonder, ja. Dus niet, het is nooit totaal helemaal voorbij, als het ware. Ja, dus zelfs daarin zit nog een hoop.
2: Ja. Maar we hebben nu genoeg besproken. Er zijn nog veel meer symbolen te bespreken. Dus er zal nog wel een aflevering erbij komen. Ja. Maar als je nou al deze symbolen op een rijtje zet. En het misschien ook relateert aan bijvoorbeeld hoe je een gemiddelde mis ervaart. Wat is met de kennis die we vandaag, of met de inzichten die we vandaag aan de hand van Cordini hebben opgedaan. Iets wat het meest nieuwe inzicht bij jullie heeft gegeven?
1: Nou, ik ben best wel verliefd geworden dus op die godslamp, omdat het zo'n mooie gelijkenis is met de ziel, dat wij altijd bij God willen zijn. Ja, ik kijk steeds meer of steeds langer naar de godslamp tijdens de mis. Ja, ik vind dat heel mooi. Het geeft me heel veel rust. Dat is wel dankzij dit boek.
0: Ja, voor mij is het de... Maar daar ben ik dus door het boek meer over gaan nadenken, maar toch wel de hand. Als priester zijn er een aantal bewegingen die voorgeschreven zijn. En die hebben allemaal toch te maken met de hand. Hè? Dus dit bij het eucharistisch gebed. Dit is de standaardpositie. Hè? Dit als de epiclese plaatsvindt. Of ook bijvoorbeeld bij de privatie. De Heer zei met u en met de geest. Verheft uw hart. Hè? Dan gaan de handen echt omhoog. Dat de mensen ook geestelijk hun hart mogen verheffen naar God toe. Sursum corda. Hè? En dat... Niet alleen die beweging maken, maar die intentioneel maken. Deze beweging. En dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Dat de priesters ook in een vloeiende beweging van de hand laten zien dat daar alles in zit eigenlijk. Ja.
1: En jij, Herwin? Ja.
2: Nou, ik vind het zelf ik vind het lastig om er eentje uit te kiezen. Maar dan meer ook in de rode draad, wat Guardini ons denk ik leert. Het gaat niet alleen om. Geloof gaat niet alleen meer om een stukje deugd, ethiek en dogmatiek, maar vooral de relatie met Christus. En ik ben wel anders naar de symbolen gaan kijken die we feitelijk uitvoeren. De manier waarop je staat, de manier waarop je knielt. En de manier waarop je loopt. Omdat je dat allemaal op een hoopvolle manier mag beleven. Dat je zelf natuurlijk als mens ook moet meewerken met de wil van God. Dus een soort van hernieuwd perspectief op een goede balans in het geestelijke leven. En die symbolen die helpen daar wel mee.
0: Dus, ja, zeker.
2: Ik zie meer de, rode draad van.
1: Ja, de verrijking en de verdieping. Ja, precies de opdracht die wij ook als herbergiers aan onszelf hebben gegeven. Lieve luisteraars, we hopen dat jullie die verrijking en verdieping ook langzaam, misschien door dit boek of door deze aflevering, eigen mogen maken. En dan zeg ik tot de volgende keer.
0: Tot de volgende.
3: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de 25e week van het jaar luidt de tekst van de opening: Heer, ik roep u aan, want bij u vind ik verhoring. Luister naar mij, hoor wat ik zeg, waak over mijn leven, over het licht van mijn ogen, wees mijn toevlucht en mijn beschermer. In het begin van een gezamenlijke viering is er een openingstekst uit Psalm 16, waarin er niemand anders schijnt te zijn dan een ik en een u. En dat komt omdat gelovigen samen een volmenselijke gemeenschap vormen, die gemeenschap die bestaat uit personen. Personen van wie de identiteit niet opgaat of ondergaat in de groep, in het groepsgebeuren, maar die even zoveel enkelingen zijn die door het groepsgebeuren persoonlijk worden verrijkt. En zoals we kunnen zien aan het einde van de mis, bij de Heilige Communie, die groep valt in enkelingen uiteen. Aan ieder wordt niet een deeltje gegeven, maar in de schaduw van een klein stukje brood de volheid van de goddelijke persoon van Jezus. En dan is het weer ik en gij. Deze tweezijdigheid van het eucharistisch gemeenschapsgebeuren kan niet beter uitgedrukt worden dan in de uitroep van Thomas: Mijn Heer en mijn God. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd hoorden de vier vorst Herodes alles wat Jezus deed, en hij wist niet wat hij ervan denken moest. Sommigen immers zeiden: Johannes is verrezen uit de doden. Anderen: Elia is verschenen. En weer anderen: een van de oude profeten is opgestaan. Maar Herodes zei: Johannes heb ik onthoofd. Wie kan dat zijn over wie ik dergelijke verhalen hoor? Hij wilde Jezus daarom te zien krijgen. Dit is het woord van God. Eerst de geest wat laten rusten. Niet om zomaar rustig te worden, maar om rustig te worden bij Hem. Bij Hem die je rustig kan maken. Want Hij is de enige die kan zeggen wie Hij is. Wat de mensen over Hem zeggen, is ernaast. Alleen Jezus kun je veilig het woord geven over Jezus. Bij Hem de geest wat laten rusten. Een paar passen voor de plaats van het gebed omhoog kijken. Zien hoe Hij mij ziet. Hoe alles van mijn leven onder zijn hoede valt. In zijn voorzienige zorg is opgenomen. Ik maak me klein in een gebaar van eerbied. Dan neem ik de houding van het gebed aan. Een houding die mij het meeste helpt om in het besef van zijn aanwezigheid te blijven. Nog belangrijker dan de lichaamshouding is de levenshouding. Een verkeerde, niet op God geordende levenshouding wreekt zich in het gebed, bijvoorbeeld door mijn geest af te leiden met verstrooiingen. En daarom is het goed eerst Hem de genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik haal mij in het korte geschiedenis voor de geest. Jezus gaat zeggen wie Hij is. En dat gaat in drieën. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En onder die mensen die naar Jezus' identiteit vragen, is het in dit evangelie Herodes met zijn vraag: wie kan dat zijn over wie ik dergelijke verhalen hoor? En dan de tweede fase, de tweede stap. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Dat zijn de leerlingen, met andere woorden, de kerk waarin Petrus, net als nu, de woordvoerder is. En Petrus antwoordde: de gezalfde van God. Maar met het credo van de kerk is Jezus niet tevreden. En daarom krijgen we de derde stap. Jezus zei: de mensenzoon moet veel lijden en verworpen worden. En dat geldt niet alleen voor Jezus, maar ook voor zijn volgelingen. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen. Dat hoort dus bij de belijdenis. De laatste twee stappen worden in het evangelie van vrijdag gezet. De plaats. Wij zijn in het evangelie op de plaats van de wereld, het wereldse denken en doen, de wereld van de politiek. Die wereld, gepersonifieerd door Herodes, is een wereld van macht,
van angst voor mogelijke rivalen of concurrenten. Om deze Jezus te leren kennen, heb ik een bijzondere genade nodig. Ik moet boven mijzelf en mijn spontane menselijke overwegingen worden uitgetild om Jezus te leren kennen volgens de wil van God. En ook heb ik een bijzondere genade nodig om mij te kunnen overgeven aan het lijden en vooral aan de verwerping in mijn eigen leven in de kerk van dit ogenblik. En nu de overweging. Wie kan dat zijn over wie ik dergelijke verhalen hoor? Dat is de vraag die Jezus oproept. Wie is deze man die zelfs zonden vergeeft? Wie is hij toch dat zelfs wind en water hem gehoorzamen? En ook Jezus zelf confronteert zijn leerlingen met de vraag naar wie hij is. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En wie zegt gij dat ik ben? Bij de aartsengelen is er één die de naam Michaël draagt. Dat betekent letterlijk wie is als God. Je moet dus wel weten over wie je die vraag stelt. En dat was Herodes zich eigenlijk te weinig bewust. Voor hem was Jezus iemand die in het nieuws was. Zoals mensen in onze dagen nieuwsgierig zijn naar personen die in de stroom van feiten er even uitspringen. Mensen willen meer van zo iemand horen, over hem lezen. Men wil zo iemand te zien krijgen, net zoals Herodes Jezus te zien wilde krijgen, en er op die manier bij horen. Waar bij horen? Ja, bij de andere mensen die er ook bij horen. En zo kunnen mensen nieuwsgierig zijn naar een roman die in het nieuws is en ze moeten dat boek gelezen hebben. En vrome mensen moeten zo nodig bepaalde vrome boeken gelezen hebben of bepaalde bedevaartsoorden bezocht hebben. Maar als je zo te werk gaat, waar hoor je dan bij? Ja, dan hoor je bij de mensen. Maar ben je dan eigenlijk wel op de goede weg om God te vinden? Kom je dan wel uit bij het geheim van de persoon van Jezus Christus? God zoeken, dat is iets heel zelfeloos. Je moet dan de bereidheid hebben jezelf op te geven en je moet ook de bereidheid hebben om er niet bij te horen. En dan pas mag je horen, mag je weten wie Jezus is. En dat was Herodes nu juist niet van plan. Hij wilde Jezus een plaats geven, zodat hij hem kon overheersen. Zodat hij hem in zijn macht kreeg. Hij wilde nagaan of hij bang voor hem moest zijn. Of hij met Jezus misschien met een rivaal te maken had. Of met iemand die hem zijn macht afhandig zou willen maken. Kijken we maar wat Herodes met Johannes de Doper deed. Hij had hem gevangen gezet. En om de gunst van de hoogwaardigheidsbekleders te behouden, laat hij hem tenslotte tegen zijn eigen wil vermoorden. Dat ging hem dus boven alles. Het ging hem dus om de macht, om de gunst van zijn hovelingen. Puur eigen belang dus. En wie is Jezus? Je krijgt pas een antwoord op de vraag als je weet wie je zelf bent. Als je weet dat je niet iemand bent die een eigen bestaan heeft, een eigen wil, een eigen ik, als je weet dat je niet een uit jezelf onafhankelijke persoon bent. Jezus antwoordt op die vraag wie je is, als je bereid bent je ik geheel en al te laten bepalen door het antwoord op die vraag, hij is hij, hij is absoluut en ik ben niets uit mezelf. Dat is een moeilijke opgave voor de mens die sinds de zondeval altijd gecentreerd is, georiënteerd op zichzelf, op zelfhandhaving. Hoe groot of klein zijn macht ook is, uiteindelijk is hij niet bereid de macht die hij heeft, de macht van zijn eigen ik, los te laten. Maar wij staan op de plaats van Jezus, die alles is, maar ook tegelijkertijd niets, bereid om zichzelf los te laten, zich over te geven in de handen van zijn vader. Dat is onze plaats. Dat is mijn plaats.
En dat is nu wat er voor ons in de Eucharistie gebeurt. Wij worden in de actualiteit van dat Eucharistisch gebeuren aan het kruis opgenomen. In uw handen beveel ik mijn geest, beveel ik mijn ik. Ik weet mijn goddelijk ik als zoon bij u, Vader, veilig, door de dood heen. En dat betekent heel praktisch voor ons, als we onze plaats gewezen krijgen, als we worden gekleineerd, op onze nummer gezet worden, als we worden vernederd, maar ons daarin verenigen met Jezus, kunnen we ons opnieuw veilig weten. Vernederd door de mensen, vernederd door onze eigen natuur, vernederd door de geschiedenis, maar opgeheven door Hem in zijn liefde. Het gebed besluiten met gesprekjes waarbij men zich richt tot de afzonderlijke personen, met Johannes de Doper en vooral met Jezus, met Hem spreken als met een goede vriend, zonder plichtplegingen. Maar Jezus is niet gekomen om zichzelf te openbaren, maar om zijn Vader te openbaren. Bij Jezus Vader daarom tenslotte mijn hart uitstorten, bidden ook voor anderen, hem danken, zijn hulp inroepen, hem aanbidden. En dat gesprek dan laten uitmonden in een Onze Vader, eerbiedig en met gegroeid vertrouwen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laten we al onze gebedsintenties bij ons lieve Heer brengen op voorspraak van Maria. En met name noemen we de gebedsintenties die ons bereikt hebben via WhatsApp. En we overwegen de geheimen van het licht. Eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
3: Dankjewel Litwina voor het meebidden. Fijn dat we zo samen kunnen bidden. Mm-hmm. En dank u wel ook u thuis, of misschien met u elders of onderweg. Dank voor het meebidden.

0: Welkom beste luisteraars bij de Wespers. Het is vandaag donderdag en we gaan dus de Wespers bidden en ik wil graag de bladzijdenummers doorgeven. De hymne in het grote getijdenboek vind je op bladzijde 714 en de psalmen en de rest van het gebed vanaf bladzijde 846. In het klein getijdenboek kunt u alles volgen vanaf bladzijde 120. We wensen u veel devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O God van grote majesteit, die wat uit water voortkomt scheidt, en deels het in het diepe vloed, deels in de lucht ten leven doet.
1: Die vissen dompelt diepte neer, en vogels heft ten hemel heer, zodat zij uit één stam ontstaan, nog elk een ander oord ingaan.
0: O Heer, maak gij uw dienaars rein, die door één bloed gewassen zijn, opdat zij leven zonder kwaad, en ook de dood hen niet meer schaadt.
1: Dat zij niet gaan gebukt door schuld, nog trots zijn van zichzelf vervuld, niet in zichzelf ten onder gaan, door diepe vrees of hoge waan.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Tot u, Heer, heb ik geroepen en Gij hebt mij genezen. U zal ik loven in eeuwigheid. U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd. Gij hebt mijn vijanden niet laten zegevieren.
1: Tot u heb ik geroepen, Heer, mijn God. En gij hebt mij genezen.
0: Heer, uit het dodenrijk hebt gij mijn ziel verlost. Gij hebt mij losgemaakt van die ten graven dalen.
1: Bezingt de Heer dan met mij al zijn vromen. En dankt zijn naam die hoog verheven is.
0: Zijn toren duurt kort, maar zijn genade levenslang. De avond brengt geween, de ochtend blijdschap.
1: Vol zelfvertrouwen sprak ik in mijn hart. Ik zal niet wankelen in eeuwigheid.
0: Ach, Heer, door uw genade was ik sterk. Zodra gij uw gelaat verborg, werd ik bevreesd.
1: Toen heb ik weer tot u geroepen, Heer. Heb ik mijn God gebeden om ontferming.
0: Wat heeft mijn bloed voor nut? Wanneer ga ik in het graf? Zal soms het stof u prijzen en uw trouw verkonden?
1: Heer, luister en ontferm u over mij. Mijn God, sta mij terzijde met uw hulp.
0: Je hebt mijn rouwklacht in een vreugdedans veranderd. Mijn rouwkleed losgemaakt, met blijdschap mij omgord.
1: Mijn ziel zal u bezingen zonder te verstommen. U zal ik loven, Heer mijn God, in eeuwigheid.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Tot u, Heer, heb ik geroepen en gij hebt mij genezen. U zal ik loven in eeuwigheid.
0: Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God. Gelukkig degene wiens fout werd vergeven, wiens zonde door God werd bedekt.
1: Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God, wiens hart geen misdaad verbergt.
0: Zolang ik bleef zwijgen, kwijnde ik weg en sleet ik zuchtend mijn dagen.
1: Uw hand drukte zwaar op mij dag en nacht. Mijn kracht vloeide weg als in een gloeiende hitte.
0: Toen heb ik mijn zonde beleden voor u. Mijn schuld niet langer ontkent.
1: Ik sprak, voor de Heer beken ik mijn fout. Toen hebt gij mijn zonde vergeven.
0: Daarom zal de vrome zich keren tot u, wanneer hij door onheil bedreigd wordt.
1: Al breekt er een stortvloed over hem los, de rampspoed zal hem niet raken.
0: Mijn toevlucht zijt gij, mijn redder in nood. Gij hult mij in voorspoed en vreugde.
1: Ik toon u de weg die ge voortaan moet gaan. Ik leid u en waak over u.
0: Wees niet eigenwijs als een paard of een muildier, wiens drift men moet temmen met teugel en bit, omdat het anders niet luistert.
1: Want talrijke rampen treffen de zondaar, maar God beschermt die vertrouwen op hem.
0: Wees blij in de Heer, alle vromen. Verheugt u en jubelt, oprechte van hart.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God.
0: De Heer gaf hem heerschappij, luister en koninklijke macht. En alle volken zullen hem hulde brengen. Wij danken u, Heer onze God. U, Albeheerser, die zijt en die waart.
1: Want gij hebt uw grote macht doen gelden en uw koningschap aanvaardt.
0: De volkeren varen en toren ontstoken, maar uw toren is gekomen. En de tijd om te oordelen over de doden.
1: De tijd om het loon te geven aan uw dienaars, aan de profeten en de heiligen. Aan hen die uw naam vrezen, kleinen en groten.
0: Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God. En de heerschappij van zijn gezalfde.
1: Want neergeworpen is de aanklager van onze broeders, die hen beschuldigde bij onze God dag en nacht.
0: Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis.
1: Want zij hebben hun leven geminacht ten dode toe. Juicht daarom hemelen en gij die daar woont.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer gaf hem heerschappij, luister en koninklijke macht. En alle volken zullen hem hulde brengen. Gij zult juichen, ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen, die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door vuur gelouterd wordt, dan zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof en heerlijkheid en eer uw deel zijn. Hem hebt gij lief zonder hem ooit gezien te hebben. In hem gelooft gij, ofschoon gij hem ook nu niet ziet. Hoe onuitsprekelijk, hoe hemels zal uw vreugde zijn als gij het einddoel van uw geloof, de redding van uw ziel, bereikt.
0: Brood heeft de Heer ons gegeven, met tarwebloem ons gevoed.
1: Brood heeft de Heer ons gegeven, met tarwebloem ons gevoed.
0: Met honing uit de rots ons verzadigd.
1: Met tarwebloem ons gevoed.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Brood heeft de Heer ons gegeven, met tarwebloem ons gevoed.
0: Machtigen haalt de Heer omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest, o God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Machtigen haalt de Heer omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Laat ons bidden tot God, die ons bijstaat en op wie heel onze hoop is gevestigd. Roepen wij hem vol eerbied aan.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Heer onze God, gij hebt een eeuwig verbond gesloten met uw volk. Laat ons uw grote daden nooit vergeten.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Laat uw kerk groeien in liefde en bewaar uw gelovigen in de eenheid van de geest door de band van de vrede.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Laat de stad van de mens zich maar naar uw plan ontwikkelen. En hen die eraan bouwen, niet vergeefs werken.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Heer, zend arbeiders in uw oogst. Breng alle volkeren tot de kennis van uw naam.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Schenk onze overledenen het geluk van de heiligen. En breng ons alle samen in uw rijk.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: God, gij geeft licht in de nacht en schenkt na het donker een nieuwe dag. Bescherm ons deze nacht tegen de macht van de boze, zodat wij morgen vroeg weer voor u staan om u te danken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenk ons zijn zegen. Hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie of relatie tout court met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele literatuur. In deze editie lezen we uit het werk van de anonieme schrijfster van de Evangelische Perle, namelijk uit haar werk Den Tempel Onzer Zielen. Dit werk zag slechts één enkele druk in 1543. Het kende niet hetzelfde succes als de Perle. We hebben meer dan 4 eeuwen moeten wachten, namelijk tot in 1968, voordat een kritische uitgave van Den Tempel het levenslicht zag. En dit door de jezuïet en professor Ampe. De hertaling door pater Jos Allaerts werd onder de naam Gods Tempel zijn wij uitgegeven in 1980 door de abdij van Bethlehem te Bonheide. Het is daaruit dat we het meeste van de teksten van dat werk zullen lezen. Nadien is het nog eens heruitgegeven, recentelijk, ook weer door Jos Allaerts, maar ook met medewerking onder andere van Dirk Bone, en uitgegeven bij de abdij, de uitgeverij Averbode. In Den Tempel Onzer Zielen legt onze auteur enkele fundamenten van het geestelijke leven die ze noodzakelijk vindt om het vervolg van haar werk beter te kunnen begrijpen. En deze teksten zijn voor velen onder ons niet makkelijk om te begrijpen, omdat ze een heel ander wereldbeeld hanteren. Zoals we zullen merken, gebruikt ze heel veel beelden en allegorieën, toch kunnen ze ons ook vandaag helpen om te begrijpen wie wij zijn als mens en over onze relatie tot God. Dat aspect blijft jammer genoeg voor vele mensen een blinde vlek, waardoor het hele domein aan hun leven dode letter blijft. De anonieme schrijfster van de Evangelische Perle werd rond 1463 geboren en stierf op 28 januari 1540. In deze editie zullen we een eerste helft van dat eerste deel van haar werk tot ons laten doordringen. Vervolg van dat eerste deel zal uiteraard belangrijk zijn om het hele project dat God met ons mensen voor ogen heeft beter te begrijpen. We lezen om te beginnen uit het eerste hoofdstuk van het eerste deel, namelijk hoe God de ziel tot zijn tempel heeft gemaakt en haar heeft voorzien van vele genaden en gaven. Wie zou er vandaag iets zinnigs kunnen vertellen over de ziel? Laten we nog niet de vraag stellen hoeveel mensen enigszins weten wat een ziel is. Het onderscheid tussen lichaam, ziel en geest is op zich geen evidentie, maar stelt vooral in onze tijd een probleem. De meeste mensen begrijpen het als een driedeling waarvoor geen enkel bewijs bestaat, en dat daarboven nog negatief neerkijkt op het lichamelijke. Als dusdanig zijn vele mensen er doorgaans allergisch voor. Velen onder ons hebben eerder de neiging om de mens als een complex geheel van chemische en andere processen te zien en denken alles te kunnen verklaren aan de hand van positief wetenschappelijke ontdekkingen. De teksten die we nu gaan lezen kunnen dan ook zeer vreemd overkomen voor de meesten onder ons. Onze mystieke schrijfster heeft er een heel andere kijk op. Ze begint haar werk met een vers uit de Heilige Schrift, een beetje zoals de zalige Jan van Rusbroek het veelal deed. Zij gaat die vers echter niet zozeer tot op het bot uitrafelen, maar neemt het wel als trampoline om haar onderwerp te situeren en te verhelderen. Zie hier de vers uit Spreuken, hoofdstuk 9, vers 1. De eeuwige wijsheid heeft voor zichzelf een huis gemaakt en 7 zuilen uitgehouwen. Ze neemt heel regelmatig verwijzingen naar Bijbelteksten op in haar werk. Daardoor wil ze ons helpen om beter het woord van God te verstaan. Uiteraard moeten we ons bij het lezen van deze teksten inleven in de tijd waarin die tot stand zijn gekomen. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van allegorieën. Die kunnen ons ook wel eens heel vreemd overkomen, omdat ze gebruik maken van het toen nog vrij gangbare mens- en wereldbeeld. Ze doet dat, zoals veel van haar tijdsgenoten, zonder veel uitleg, omdat dit beeld voor hen sinds onheugelijke tijden gehanteerd werd en door iedereen gekend en erkend was. Laten we ons stukje bij beetje door het eerste hoofdstuk van dit deel heen werken en luisteren naar die Bijbeltekst en de uitwerking die ze ervan maakt. De eeuwige wijsheid heeft voor zichzelf een huis gemaakt en 7 zuilen uitgehouwen. Dat huis is de redelijke ziel. Door de bouwmeester, de eeuwige wijsheid, werd zij gehouwen uit de berg der eeuwigheid, uit de almachtige afgrondelijkheid van de Vader, uit de eeuwige voorzienende wijsheid van de Zoon en uit de overvloedige rijkdom van de Heilige Geest. Zo heeft hij voor zichzelf een woning gebouwd die uiterst geschikt is voor zijn edele godheid. Zoals de profeet zegt: Israël, hoe groot is het huis van uw God en hoe uitgestrekt de plaats die gij bezit. De hoogte daarvan is ongemeten, het einde eeuwig. Komt uit Baruch, hoofdstuk 3, vers 24. Dit eerste paragraafje tart al de verbeelding. De redelijke ziel is dus een woonst voor de eeuwige wijsheid, voor God zelf dus. Deze is haar bouwmeester. Ze is gehouwen uit de berg der eeuwigheid. Deze berg is dan weer niets anders dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in hun eigenheid. Ontworpen en gemaakt door Vader, Zoon en Heilige Geest is deze woonst dus uiterst geschikt om God zelf te huisvesten. En om dit te staven wordt er weerom een Bijbeltekst bijgehaald uit de profeet Baruch. Als God de ontwerper is van die woonst en hij moet er zelf in wonen, dan moet die woonst inderdaad heel groot zijn. De hoogte ervan is ongemeten en het einde eeuwig. Het gaat hier uiteraard om een spirituele realiteit en geen materiële, maar dat is precies iets dat aan onze meet- en weetgierige houding ontsnapt. Maar onze ervaring en de realiteit die zij raakt, daarom niet. In het volgende paragraafje plaatst ze het tegen het grotere plaatje van de hemel. Maar toch is het niet misplaatst om er de ziel in te zien. Luisteren we hoe ze dat verder uitlegt. Al bedoelt men hier de hemel, toch mag men terecht wel denken aan de ziel, die een hemel is van de heilige drievuldigheid. Zoals er geschreven staat: de hemel is mijn zetel en de aarde mijn voetbank. En hij die de hemelen niet konden bevatten, wil in Salomo's tempel aanbeden worden. 2 Kronieken, hoofdstuk 2, vers 5, en eveneens op hoofdstuk 6, vers 18. Is de ziel van de rechtvaardige niet een stoel der wijsheid, waar dus een zuiver geweten is, daar is de zetel van God. We zien hier hoe belangrijk het is om een goed en zuiver geweten te bezitten. Het gaat niet zonder tertegen werk te maken van een goede levenswijsheid en van een rechtvaardige levensstijl. Men moet dus werken aan het goed vormen van dat geweten. Dat is toch waar Jezus in het evangelie en zelfs de gehele heilige schrift rond werkt. Met heel eenvoudige parabels laat Jezus aanvoelen waar het op aankomt. Ware gerechtigheid en vrede zijn daarin steeds centraal. Wanneer ons hart en ons geweten dan rein zijn, wanneer wij Gods voorschriften, wetten en geboden begrijpen en beleven, wanneer het Rijk Gods daar gevestigd is, dan is ons hart, de kern van ons bestaan, de troon waarop God kan zetelen en de tempel waarin terdege Hij kan wonen. Onze mystieke schrijfster gaat vervolgens verder uitweiden over het plan van dat huis, zoals het in het boek Wijsheid wordt beschreven. De zuilen van het huis zijn voor eerst de drie vermogens van de ziel. Die zijn een kamer voor de heilige drievuldigheid. Daarin woont de heilige drievuldigheid met geheel haar beminnelijke genade. Zij is voor de ziel leven, voedsel en fundament en beleeft er haar verborgen mysterie. De andere zuilen zijn de vier elementen waaruit het lichaam is samengesteld. Het mag daarover vrij beschikken, als de geest verenigd is met God. De drie vermogens van de ziel zijn geheugen, namelijk wat ik weet, verstand, namelijk wat ik versta, en wilskracht, namelijk wat ik wil. Geheugen, verstand en wilskracht. Deze zijn dus heel belangrijke zuilen, als niet de belangrijkste zuilen van dat huis. Deze hogere vermogens zijn heel eigen aan de mens. Ze onderscheiden ons van de andere schepselen en rusten ons toe om de heilige drievuldigheid met geheel haar beminnelijke genade tot woonst te zijn. Ze aanziet deze hogere vermogens van de ziel als een kamer. De overige zuilen zijn de vier elementen waaruit alle materiële dingen in deze wereld gemaakt zijn volgens het vroegere wereldbeeld en dus ook de materiële kant van het menselijk bestaan. Ze zijn namelijk vuur, water, lucht en aarde. Als de geest verenigd is met God, dan kan dit bouwwerk pas echt tot zijn recht komen, zoals ze schrijft, en kan ze vrij beschikken over dat alles. Dus ook hier krijgen we een sleutel die de Heilige Schrift aanreikt. Het doel van de mens, en in het verlengde daarvan Gods schepselen, zijn namelijk met hem verbonden en verenigd te zijn, zijn wil eigen maken en volbrengen. Ze is nog verre van klaar met de omschrijving van de ziel als het huis van God. We luisteren nu naar een aantal paragrafen samen. Ze gebruikt heel beeldrijke taal en gaat de tekst uit het boek Wijsheid heel allegorisch interpreteren. Toch spreken de volgende paragraafjes veel meer voor zichzelf en behoeven ze minder uitleg. We lezen nu een aantal paragraafjes die handelen over de eerste drie hoofdzuilen in dit huis of tempel, of althans de basis of het basement ervan, en die het geheel bouwwerk staande houden. De basis van die zuilen zijn de drie goddelijke deugden en de vier hoofddeugden. Dit zijn voor eerst geloof, hoop en liefde. Zij heten goddelijke deugden, omdat zij de geest met God verenigen en God vormig maken. God is een enig, eeuwig, almachtig en opperste goed. Door die drie deugden heeft hij de ziel aan zichzelf gelijk gemaakt, zodat zij in staat is alles wat in de wereld is te verwinnen en met hem te zijn, een eeuwig, enig, almachtig, opperste goed. Door het geloof kijkt zij ongehinderd op naar God, voornaamste voorwerp en genieting van de geest. Met kracht van het eeuwige goed schat zij alle begeerlijkheid van de wereld gering en treedt ze die onder de voeten. Door het geloof woont zij stevig in God, de onbewegelijke berg waarop dit huis, dat hij zelf bewoont, is gefundeerd. De fundamenten daarvan bevinden zich in de heilige bergen. Zo is het huis gefundeerd in God en God in het huis, en wel door het geloof. Wie in mij gelooft, sprak Jezus uit zijn schoot, dat is, in het binnenste van op naar God, voornaamste voorwerp en genieting van de geest. Met kracht van het eeuwige goed schat zij alle begeerlijkheid van de wereld gering en treedt ze die onder de voeten. Door het geloof woont zij stevig in God, de onbewegelijke berg waarop dit huis, dat hij zelf bewoont, is gefundeerd. De fundamenten daarvan bevinden zich in de heilige bergen. Zo is het huis gefundeerd in God en God in het huis, en wel door het geloof. Wie in mij gelooft, sprak Jezus uit zijn schoot, dat is, in het binnenste van zijn geest, zullen stromen van levend water vloeien. Verwijzing naar Johannes hoofdstuk 7, vers 38. Het komt immers toe aan het huis van God die bron in zich te hebben. Door de hoop wordt alle hovaardij des levens verwonnen, en zover als men zich met vast vertrouwen verlaat op alles wat men met het geloof in de eenheid heeft gevonden. Wie op mij vertrouwt, heeft het eeuwig leven in zich. Door de liefde tot God zegeviert men over alle genot en zinnelijkheid van het vlees en de natuur. Want sterk als de dood is de liefde. Zie Hooglied, hoofdstuk 8, vers 6. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Eerste brief van de heilige apostel Johannes, hoofdstuk 4, vers 16. En zo wordt men goddelijk dankzij die drie deugden. De drie goddelijke deugden zijn als drie zuilen die de geest, het hoogste deel van de tempel, stevig met God verenigen en al het lage vervreemden en eenmaken met God.

Nu volgen de vier volgende zuilen. Jawel, je kon het wellicht zelf raden. Dat zijn de vier hoofddeugden of kardinale deugden. De vier andere zuilen zijn de vier hoofddeugden die de ziel stutten om niet tot de begeerten van het vlees te neigen, maar tot onderdanigheid aan God. De eerste deugd is gerechtigheid. Zij is de ziel ingestort en bewaart ze in haar oorsprong en in haar eerste begin. Zo kan deze in gerechtigheid wandelen voor haar God, in heilige gedachten, in overgave van wil, in rein verlangen, met een zuivere bedoeling van hart. Hierover staat geschreven in het boek der wijsheid: de Heer zal de gerechtige leiden langs rechte wegen en hem het rijk Gods tonen dat in ons is. De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods handen en de kwelling van de dood zal haar niet treffen. En de zegen van de Heer rust op het hoofd van de gerechtige. In dit paragraafje heeft ze drie Bijbelverzen aangehaald. De Heer zal de gerechtige leiden langs rechte wegen en hem het rijk Gods tonen dat in ons is. En dit komt uit het boek Wijsheid, hoofdstuk 10, vers 10. Zie wat we met Rusbroek ook al eens gelezen hebben, in het Rieke der Gelieven. De ziel, of de zielen der rechtvaardigen, zijn in Gods handen en de kwelling van de dood zal hen niet treffen. Dat komt eveneens uit het boek Wijsheid, maar meer in het begin ervan, hoofdstuk 3, vers 1. En tenslotte, de zegen van de Heer rust op het hoofd van de gerechtige, komt uit het boek Spreuken, hoofdstuk 11, vers 26. In het volgende paragraaf gaat ze nog meer Bijbelverzen betrekken om haar inzichten te staven en over te brengen. Laten we luisteren. De tweede deugd is wijsheid. Zij, de ziel, of de zielen der rechtvaardigen, zijn in Gods handen en de kwelling van de dood zal hen niet treffen. Dat komt eveneens uit het boek Wijsheid, maar meer in het begin ervan, hoofdstuk 3, vers 1. En tenslotte, de zegen van de Heer rust op het hoofd van de gerechtige, komt uit het boek Spreuken, hoofdstuk 11, vers 26. In het volgende paragraaf gaat ze nog meer Bijbelverzen betrekken om haar inzichten te staven en over te brengen. Laten we luisteren. De tweede deugd is wijsheid. Zij is licht en oordeel in de ziel. Daarmee zal de ziel God in zichzelf leren kennen, alle dingen wijselijk onderzoeken en beoordelen, omhelzen wat goed is en haten wat kwaad is. De eeuwige wijsheid heeft het licht van zijn aanschijn in de ziel gestort en een eeuwig verbond met haar gesloten. Hij heeft haar een grote klaarte ingestort. Zo zal zij wonen in de wijsheid en wandelen in zijn licht, zoals de profeet zegt: O Heer, in uw licht zullen wij het licht zien. Zalig hij die zal wonen in de wijsheid en volgens de gerechtigheid zal denken. God de Heer zal hem voeden met het brood van het leven en het inzicht en hem te drinken geven van het water van de zalige wijsheid. Hij zal hem staande houden, zodat hij niet wordt neergebogen. Het oog van de wijze staat altijd in zijn hoofd, dat is in God. De wijze zegt: O wijsheid, ik heb u gemind boven goud en boven alle rijkdom van deze wereld, en van u kwam mij alle goeds. De derde deugd is matigheid. Zij houdt het midden tussen te veel en te weinig. Zij is vol zorg om te onderhouden wat God geboden heeft en niet te overtreden wat is verboden. De vierde deugd is sterkte. Daarmee wordt het huis versterkt in het verwerven en stevig bewaren van de deugden.
door de ziel aan alle kanten door ondeugden wordt belegerd en zo dikwijls wordt besprongen en aangevochten, is het nodig dat zij door God, haar edele inwoner, gesterkt en ontzet wordt. Want de profeet zegt, de Heer is mijn sterkte en mijn hulp. Het kwaad zal ik niet vrezen, omdat gij, Heer, met mij zijt. De Heer is een beschermer van mijn leven, voor wie moet ik bang zijn? Wie woont onder de hoede van de Allerhoogste? Hij woont onder de bescherming van de God des hemels. Dat zijn de zeven zuilen waarmee de ziel, die Gods woning is, wordt ondersteund. Zij zijn als zilveren pilaren in de tempel van de ziel, waardoor geheel het geestelijk gebouw wordt rechtgehouden in een verhevenheid van deugden. Zij maakt het glanzend van binnen voor God en van buiten voor de mensen. Die zuilen worden ook verguld door de heerlijke gaven van de Heilige Geest. Dan wordt alles wat de mens doet met verstand en wijsheid gedaan, met oordeel en beraad, met vrees, met vrede en met langmoedigheid. In deze tempel is ook een gouden troon, gevestigd op de zeven zuilen der deugden. Die troon is het godsvormig gemoed dat van goddelijke klaarte is doorlicht.

0: De stoel is van elpenbeen, de armleuningen van goud. Die stoel is de zuivere geest, stil brandend in goddelijke liefde. Daarop rust de vredelievende koning, de eeuwige wijsheid, als op een koninklijke troon. Hij vestigt het gemoed in een eenvoudig licht, bovenal wat er binnenvalt. Hij doet het zinken in stille minne en vrijheid van geest. Hij vernieuwt alles in de ziel. Hij doorstroomt alle vermogens en zinnen. Hij maakt ze God genietend. Sanctuarium in die tempel is de eenheid van de geest, waarin de heilige drievuldigheid onophoudelijk wordt geëerd en aanbeden. Altaar is de verborgen rijkdom van het goddelijk wezen. Op dat altaar wordt de beeldloze goddelijke afgrond aanbeden en wordt het eeuwige woord, dat uit het vaderhart eeuwig, onophoudelijk en in de tijd geborgen wordt, opgedragen en geofferd. Daar draagt de innige ziel zichzelf en alle genade die zij van God ontvangen heeft, weer aan hem op tot Gods lof. In het verborgen heilige der heiligen, dat van alle engelen en heiligen is omringd. Zij staan rond het sanctuarium, de koninklijke troon en Gods tempel, en bewaren die dag en nacht. Daarbinnen eren en loven zij God van vreugde dat hij zo'n woning heeft op aarde. Nochtans is er meer lofzang en blijdschap in de hemel, omdat daar meer hemelse dingen worden beleefd. Verheugt en verblijdt u, bewoners der aarde, dat gij Gods tempel zijt geworden, want God verblijdt zich in u. Hij zegt door de profeet, ik zal mijn sanctuarium behoeden, en ik ben een beschermer van mijn rijk. Ik wil niet dat mijn tempel door beelden ontheiligd wordt, en mijn tabernakel zal door geen plagen worden bezocht. Dat staat in Psalm 90, vers 10. Dat is het nieuwe Jeruzalem dat Johannes uit de hemel zag neerdalen, door God getooid als een bruid voor haar man. Zie, de tabernakel van God onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Verheug u, Sion. De grote en heilige God van Israël is in uw midden. Het geweld van de stroom heeft de stad Gods verblijd en de Allerhoogste heeft zijn tabernakel geheiligd. Dat is Salomo's tempel, gezegende akker, hemel der zaligheid, paradijs der genietingen, gouden stoel, blijdschap der engelen, een koninklijke stad en een woning van God. Een huis van de heilige drievuldigheid, ark van het verbond. Hierin is de ziel de tafel waarop de 10 geboden geschreven staan, want de ziel is de kostbare steen waarmee het hemels Jeruzalem wordt opgetrokken. En daar staat de gouden emmer van het zuivere hart, waarin het heilige brood is, het brood der engelen of de eenheid van het goddelijk wezen, waarmee zij wordt gevoed. Ook ligt er Aarons staf, dat is het levende woord van God, dat de ziel vruchtbaar maakt en waarop de Heilige Geest rust met zijn 7 gaven. Zo zijn er in de tempel der ziel vele verborgen mysteries. Hij is als een vruchtbare wijnstok Gods. In die tempel wonen de ware vereerders en aanbidders van God, innerlijke heilige mensen. In die innerlijke tempel van de ziel woonde onafgebroken onze lieve vrouw. Al haar vermogens keerde zij daarheen. Daar aanbad zij haar enige zoon in de geest en in de waarheid. Zij bekende hem dat zij hem niet waardig kon loven en begeerde daarom dat hij zichzelf in haar zou eren en loven. Wie tot in haar maagdelijk hart zou hebben gezien, had er God geschouwd naar wezenlijke wijze. Zalig zijn zij, Heer, die wonen in uw huis, in de eeuwen Ter eeuwen zullen zij u loven. Nochtans zijt gij van uzelf de allerhoogste lof. Wanneer gij uzelf antwoord geeft in het wederopdragen van al uw gaven. O Heer, ik min de weelde van uw huis en de stad die uw bezit is. O ziel, die in rijkdom van deugden een tempel van God zijt geworden, hoe gaat gij nu hem buiten uzelf zoeken, die gij helemaal in u hebt? Gij draagt hem in u, die alle dingen geschapen heeft. In de tempel onze zielen herkennen we zeker elementen die we ook bij Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch zijn tegengekomen. Het rijk Gods moet je niet buiten jezelf zoeken. In rijkdom van deugden is de ziel een tempel van God geworden. Hoe gaat ze nu, God en zijn rijk erbij, dat gij helemaal in u hebt, buiten uzelf zoeken? Een vraag die nog altijd zeer pertinent en hedendaags is. Om af te ronden en om ons geheugen op te frissen, herlezen we het eerste stuk uit dat eerste hoofdstuk dat spreekt over hoe God de ziel tot zijn tempel heeft gemaakt en haar heeft voorzien van vele genaden en gaven. De eeuwige wijsheid heeft voor zichzelf een huis gemaakt en 7 zuilen uitgehouwen. Dit huis is de redelijke ziel. Door de bouwmeester, de eeuwige wijsheid, werd zij gehouwen uit de berg der eeuwigheid. Uit de almachtige afgrondelijkheid van de Vader, uit de eeuwige voorzienende wijsheid van de Zoon en uit de overvloedige rijkdom van de Heilige Geest. Zo heeft hij voor zichzelf een woning gebouwd, die uiterst geschikt is voor zijn edele godheid. Zoals de profeet zegt, Israël, hoe groot is het huis van uw God en hoe uitgestrekt de plaats die gij bezit. De hoogte daarvan is ongemeten, het einde eeuwig. Al bedoelt men hier de hemel, toch mag men terecht wel denken aan de ziel, die een hemel is van de heilige drievuldigheid, zoals er geschreven staat, de hemel is mijn zetel en de aarde mijn voetbank. En hij, die de hemelen niet konden bevatten, wilde in Salomo's tempel aanbeden worden. Is de ziel van de rechtvaardige niet een stoel der wijsheid, waar dus een zuiver geweten is, daar is de zetel van God. De zuilen van het huis zijn voor eerst de 3 vermogens van de ziel. Die zijn een kamer voor de heilige drievuldigheid waarin en daarin woont de heilige drievuldigheid met geheel haar beminnelijke genade. Zij is voor de ziel leven, voedsel en fundament en beleeft er haar verborgen mysterie. De andere zuilen zijn de 4 elementen waaruit het lichaam is samengesteld. Mag daarover vrij beschikken als de geest verenigd is met God. De basis van de zuilen zijn de 3 goddelijke deugden en de 4 hoofddeugden. Dit zijn voor eerst geloof, hoop en liefde. Zij heten goddelijke deugden omdat zij de geest met God verenigen en godvormig maken. God is een enig, eeuwig, almachtig en opperste goed. Door die 3 deugden heeft hij de ziel aan zichzelf gelijk gemaakt, zodat zij in staat is alles wat in de wereld is te verwinnen en met hem te zijn, een eeuwig, enig, almachtig, opperste goed. Door het geloof kijkt zij ongehinderd op naar God, voornaamste voorwerp en genieting van de geest. Met kracht van het eeuwige goed schat zij alle begeerlijkheid van de wereld gering en treedt ze die onder de voet. Door het geloof woont zij stevig in God, de onbewegelijke berg waarop dit huis dat hij zelf bewoont is gefundeerd. De fundamenten daarvan bevinden zich in de heilige bergen. Zo is het huis gefundeerd in God en God in het huis, en wel door het geloof. Wie in mij gelooft, sprak Jezus uit zijn schoot, dat is, in het binnenste van zijn geest, zullen stromen van levend water vloeien. Het komt immers toe aan het huis van God, die bron in zich te hebben. Door de hoop wordt alle hovaardij des levens verwonnen, in zover als men zich met vast vertrouwen verlaat op alles wat men met het geloof in de eenheid heeft gevonden. Wie op mij vertrouwt, heeft het eeuwig leven in zich. Door de liefde tot God zegeviert men over alle genot en zinnelijkheid van het vlees en de natuur, want sterk als de dood is de liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. En zo wordt men goddelijk, dankzij die drie deugden. De drie goddelijke deugden zijn als drie zuilen die de geest, het hoogste deel van de tempel, stevig met God verenigen, van al het lage vervreemden en eenmaken met God. De vier andere zuilen zijn de vier hoofddeugden, die de ziel stutten om niet tot de begeerten van het vlees te neigen, maar tot onderdanigheid aan God. De eerste deugd is gerechtigheid. Zij is de ziel ingestort en bewaart ze in haar oorsprong, in haar eerste begin. Zo kan deze in gerechtigheid wandelen voor haar God, in heilige gedachten, in overgave van wil, in rein verlangen, met een zuivere bedoeling van hart. Hierover staat geschreven in het boek der wijsheid: de Heer zal de gerechtige leiden langs rechte wegen en hem het rijk Gods tonen, dat in ons is. De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods handen en de kwelling van de dood zal hen niet treffen. En de zegen van de Heer rust op het hoofd van de gerechtige. De tweede deugd is wijsheid. Zij is licht en oordelende ziel. Daarmee zal de ziel God in zichzelf leren kennen, alle dingen wijselijk onderzoeken en beoordelen, omhelzen wat goed is en haten wat kwaad is. De eeuwige wijsheid heeft het licht van zijn aanschijn in de ziel gestort en een eeuwig verbond met haar gesloten. Hij heeft haar een grote klaarte ingestort. Zo zal zij wonen in de wijsheid en wandelen in zijn licht, zoals de profeet zegt: O Heer, in uw licht zullen wij het licht zien. Zalig hij die zal wonen in de wijsheid en volgens de gerechtigheid zal denken. God de Heer zal hem voeden met het brood van het leven en het inzicht en hem te drinken geven van het water van de zalige wijsheid. Hij zal hem staande houden, zodat hij niet wordt neergebogen. Het oog van de wijze staat altijd in zijn hoofd, dat is in God. De wijze zegt: O wijsheid, ik heb u gemind boven goud en boven alle rijkdom van deze wereld, en van u kwam mij alle goeds. De derde deugd is matigheid. Zij houdt het midden tussen te veel en te weinig. Zij is vol zorg om te onderhouden wat God geboden heeft en niet te overtreden wat is verboden. De vierde deugd is sterkte. Daarmee wordt het huis versterkt in het verwerven van en stevig bewaren van de deugden. Daar de ziel aan alle kanten door ondeugden wordt belegerd en zo dikwijls wordt besprongen en aangevochten, is het nodig dat zij door God, haar edele inwoner, gesterkt en ontzet wordt. Want de profeet zegt: De Heer is mijn sterkte en mijn hulp. Het kwaad zal ik niet vrezen, omdat gij, Heer, met mij zijt. De Heer is een beschermer van mijn leven. Voor wie moet ik bang zijn? Wie woont onder de hoede van de Allerhoogste, hij woont onder de bescherming van God, van de God des hemels. En dat zijn de zeven zuilen waarmee de ziel, die Gods woning is, wordt ondersteund. Zij zijn als zilveren pilaren in de tempel van de ziel, waardoor geheel het geestelijk gebouw wordt rechtgehouden in een verhevenheid van deugden. Ze maken het glanzend van binnen voor God en van buiten voor de mensen. Die zuilen worden ook verguld door de heerlijke gaven van de Heilige Geest. Dan wordt alles wat de mens doet met verstand en wijsheid gedaan, met oordeel en beraad, met vrees, met vrede en met langmoedigheid. Na de beschrijving gegeven is hoe God de ziel tot zijn tempel heeft gemaakt en wat dat allemaal te betekenen heeft, pakt ze vervolgens in het tweede hoofdstuk van dat eerste deel van haar boek de misdaad aan die begaan wordt als die tempel ontheiligd en onteerd wordt door de zonden. Door die ontheiliging en ontering begaat men dus een misdaad waarmee men een zware bestraffing verdient. Dat zal voor een volgende keer zijn dat we zullen nagaan hoe ze deze realiteit verwoordt en aan bod brengt. Ziezo, hopelijk hebben jullie genoten van deze teksten, die vragen om ze ook nog verder in ons hart te laten binnendringen en bezinken. Je kan deze bijdragen herbeluisteren op de website van Radio Maria en de teksten kunnen eveneens nagelezen worden op de website van de vereniging Zalige Jan van Rusbroek. Tot een volgende keer.
1: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Ik ben het heil van mijn volk, zegt de Heer. Uit welke kwelling zij ook tot mij roepen, ik zal hen verhoren en ik zal hun Heer zijn voor altijd. Bijzonder woord van welkom aan de luisteraars van Radio Maria. U bent rechtstreeks verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven. God is het heil van zijn volk. Hij is ons heil. Hij is onze toevlucht. Hij is onze toekomst. Hij is ons alles. En ook dat hij op onze levensweg hier ons helpt om dat doel te bereiken. Door zijn genadevolle bijstand. En bijzonder door de viering van de sacramenten. Laten we aan het begin van deze Eucharistieviering, waarin wij zoveel genade mogen ontvangen, allereerst onze zwakheid uitspreken, dat wij hem nodig hebben, dat hij onze zonden vergeeft, opdat wij het heil mogen binnengaan. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, die alle geboden van de heilige wet hebt samengevat in de liefde tot u en de naaste, geef dat wij uw voorschriften onderhouden en zo het eeuwig leven mogen bereiken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Uit het boek Prediker. Ijdelheid der ijdelheden, zegt Prediker. Ijdelheid der ijdelheden en alles is ijdelheid. Wat heeft de mens voor baat bij al het gezwoeg waarmee hij zich aftopt onder de zon? Er gaat een geslacht en er komt een geslacht en de aarde blijft steeds maar bestaan. De zon komt op en de zon gaat onder en haast zich alweer naar haar plaats en komt daar weer op en beweegt naar het zuiden en draait naar het noorden. En de wind waar waait blijft draaien en gaat maar voort en de wind komt terug op zijn kringloop. Alle rivieren stromen de zee in en de zee wordt niet vol. Van waar de rivieren zijn uitgegaan, daar keren zij weer om opnieuw te stromen. Al die dingen, voortdurend in werking, vermag de mens niet op te sommen. Het oog raakt niet verzadigd van zien en het oor niet verzadigd van horen. Dat wat er gebeurd is, zal nog eens gebeuren. En wat er gedaan is, wordt nog eens gedaan. En er is niets nieuws onder de zon. Zegt men van iets, kijk, dat is nieuw, dan heeft het al eerder bestaan in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Aan de mensen van vroeger dacht men niet meer, en evenmin blijft een volgend geslacht in herinnering, bij hen die weer later komen. Woord van de Heer. En bidden we dan samen Psalm 90 op de bladzijde 27 van uw boekje met als refrein. Gij zijt steeds onze toevlucht, Heer. Voordat de bergen geboren waren, voordat de aarde was voortgebracht, zijt gij God van eeuwig tot eeuwig. Wat sterfelijk is, vergaat weer tot stof. Gij zegt, keer terug, kind van mensen. Voor u zijn 1000 jaren één dag, als gisteren dat al voorbij is, een uur van slaap in de nacht. Verleen ons van u af uw rijkste zegen, en laat heel ons leven gelukkig zijn. Uw zegen, Heer God, mogen over ons waken. Bestuur onze handen bij al wat zij doen. Halleluja. Het woord van God is levend en krachtig. Het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest. Halleluja. De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd hoorde de viervorst Herodes alles wat Jezus deed en hij wist niet wat hij ervan moest denken. Sommigen immers zeiden, Johannes is verrezen uit de doden. Anderen, Elia is verschenen. En weer anderen, een van de oude profeten is opgestaan. Maar Herodes zei, Johannes heb ik onthoofd. Wie kan dat zijn over wie ik dergelijke verhalen hoor? Hij wilde Jezus daarom te zien krijgen. Woord van de Heer.
1: In de eerste lezing, broeders en zusters, hoorden we het begin van het boek Prediker. Een boek Prediker is eigenlijk ook wel een beetje een vreemd boek in de geheel van de Heilige Schrift. Het woord God komt er eigenlijk nauwelijks in voor. En het is nogal een beetje, zou je kunnen zeggen, een beetje somber getint geschrift. Alles is vergankelijk, alles gaat voorbij. Mensen komen, mensen gaan. En na verloop van tijd is er niemand die nog aan je denkt. Dan ben je al lang dood en begraven. En ja, wat heeft het dan allemaal voor zin? Een beetje zo die teneur. En dan krijg je dan op een gegeven moment, nou het lijkt mij nog maar best om nog van het leven te genieten, want daar heb je tenminste nog iets aan gehad. Ja, dat zijn dan toch niet zeg maar zulke hele opwekkende en stichtende woorden, zou je kunnen denken. Maar toch doet het ons stilstaan bij de vergankelijkheid van al wat bestaat. En ook, bijzonder dan, dat wij ons niet aan het vergankelijke moeten vastgrijpen. Want als we aan het vergankelijke vastgrijpen, dan gaan wij met het vergankelijke verloren. En mensen grijpen ze heel veel vast aan vergankelijke zaken. En van waar zijn we met veel mensen mee bezig? Met hun mobieltje en naar internet en naar de chats en weet ik allemaal veel. En dat gaat allemaal voorbij. En ook het voedt niet. Word je daar nou geloviger van? Word je daar nou gelukkiger van? Het is een boel tijdverdrijf. En als je na afloop zegt, ja, wat heb je dan eigenlijk gedaan? Je hebt eigenlijk niks gedaan. En dan moeten we het dan toch wel zien in het licht van het evangelie. En als Jezus zegt bij de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging, werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar het voedsel dat blijft ten eeuwige leven. Hou je bezig met wat je werkelijk voedt. En dat is natuurlijk ons geloof, of Christus is ons voedsel. En dat wij ons aan hem vastgrijpen. En wordt ook zojuist in het openingstekst, ik ben het heil van mijn volk. En dat Christus ons leven is en onze verrijzenis. Ons eeuwig leven. En hij gaat niet voorbij. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. En als wij met hem zijn en in hem zijn, en dat is die zo bijzonder natuurlijk in het sacrament van de Eucharistie, dat wij ons met de verrezen Christus mogen verenigen om als verrezen mensen te gaan leven. Dat wij eeuwig zullen zijn en niet voorbij gaan. En dat is dan de blijde boodschap van ons geloof, dat boven de vergankelijkheid van prediker uitstijgt. En in het evangelie, ja, horen we dan dat koning Herodes, die hoort ja, over de wonderen die gebeuren. En gisteren hoorden we dat Jezus zijn leerlingen uitzendt met de kracht om zieken te genezen en ook om met de macht om boze geesten uit te drijven. En blijkbaar zijn die 12 apostelen succesvol, want dat gaat dan natuurlijk de rond. Zij verkondigden de blijde boodschap van het Godsrijk. En dat is ook wat wij dus hier weer verkondigen, dat Christus ons heil, ons leven en onze verrijzenis is. En dat de zieken werden genezen, boze geesten werden uitgedreven, allemaal grote wonderen. En dat komt dan ook opeens koning Herodes ter oren, die ja, Johannes de Doper heeft laten onthoofden. Hij heeft Johannes de Doper laten vermoorden. En van wie is dat nou waarvan we die wonderen horen? En dan horen we Elia of Johannes de Doper. Ja, Johannes de Doper kan niet, die heb ik laten onthoofden. En ja, Herodes staat er hier in deze vertaling, wist niet wat hij ervan moest denken. Maar in het Grieks staat er toch een woord in dat hij zeg maar toch opeens heel bang werd. En verschrikt en angstig en verstarde van angst. Want hij heeft Johannes de Doper vermoord. Is Johannes de Doper nou teruggekomen? En komt hij mij dan halen? Of als niet Johannes de Doper is, dan iemand anders met de geest van Johannes de Doper? En dan zal ik verantwoording moeten afleggen? Herodes werd bang. Wat gaat er nu gebeuren? En hij verlangde dan op een gegeven moment ook Jezus te zien. En waarom verlangt hij om Jezus te zien? Misschien ook om zijn angst te verminderen. Of van nee, misschien als hij hoort van die wonderdaden van Jezus, dat hij dan misschien nog op een of andere manier gered zou kunnen worden. Maar dan op het einde van het evangelie krijgt hij Jezus te zien als Pilatus Jezus naar Herodes stuurt. Maar helaas niet dat Herodes zich bekeert. Hij heeft Jezus bespot, met een mantel omgedaan. Van nee, voor deze Jezus hoef ik inderdaad niet bang te zijn. Dus ik kan weer gewoon doorgaan met waarmee ik bezig was. Ik kan weer een onbezorgd leven leiden, enzovoorts. Ik hoef ook geen berouw te hebben, enzovoorts. Maar ja, als je nu Jezus afwijst, dan bij het oordeel zul je hem dan niet aanvaarden. En dat is dan een grotere angst. En daarom ook dat we nu luisteren naar Christus, want Hij is ons heil en ons leven. En dan zijn wij veilig. Hij laat ons niet vallen. Iedere keer als wij ons tot Hem keren en bekeren, op Hem ons vertrouwen stellen, onze schuld en onze zonde belijden, ieder die tot mij komt, zal ik niet buiten werpen. En ieder die vraagt om vergiffenis, we hebben het er ook gehoord, de tienduizenden talenten en de arbeiders van het elfde uur in de zondagse evangeliën. Iedereen die tot Christus komt, zal bij hem genade en heil vinden. En daarom mogen ook wij hier zijn en vertrouwen dat wij met hem mogen zijn en met hem mogen leven. Omdat wij in onze nood, we hem bijna zeggen, Heer Jezus, help ons, red ons. Amen. Broeders en zusters, vanuit de vrede die de vrezen Heer ons toewenst, bidden wij vol vertrouwen tot God onze hemelse Vader. Dat God in zijn barmhartigheid ons laat delen in zijn goedheid en mensenliefde, die op aarde is verschenen in zijn eengeboren Zoon. Laat ons bidden. Dat de leiders van de volkeren in hun samenkomsten de geest van wijsheid mogen ontvangen, zich richten op de vrede en het algemeen welzijn en nooit afwijken van wat God verlangt. Laat ons bidden. Voor paus Leo, die vandaag zijn reis begonnen is naar Frankrijk, dat zijn apostolische reis vele mensen mag enthousiasmeren om zich met Christus in blijdschap en liefde te verenigen. Laat ons bidden. Dat de mensheid zich bewust mag zijn van de verantwoordelijkheid en de ijdelheid van het bestaan en zoekt naar wat eeuwig blijft. Laat ons bidden. Dat wij allen eens voor altijd gelukkig leven bij Christus, die uit de doden is opgestaan. Laat ons bidden. En voor onze overleden broeders en zusters, dat het huis van de Heer hun woning mag zijn voor alle komende tijden. Laat ons bidden. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. God, hemelse Vader, Gij hebt ons, Johannes de Doper, gezonden om ons leven te richten op Hem die na Hem kwam, Jezus uw Zoon. Wij bidden U, open ons hart voor Zijn profetische woorden, zodat wij voortdurend gevolg geven aan Zijn oproep tot bekering. Door Christus onze Heer. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw mildhand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij u dat onze offeranden voor u aanvaardbaar wordt en wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons.

Bid, broeders en zusters, dat mij naar uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Heer, neem genadig de gaven van uw volk aan. Geef dat wij in de viering van dit mysterie ontvangen wat wij in oprecht geloof belijden door Christus onze Heer. Bladzijde 55, gewone privatie 4. De Heer zij met u, verheft uw hart, brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Gij hebt onze lofprijzing niet nodig, toch opent gij onze mond om uw dank te brengen. Onze hulde maakt uw heerlijkheid niet groter, maar draagt bij tot ons heil door Christus onze Heer. Daarom met de koren van de engelen loven en aanbidden wij u en zingen vol vreugde. Heilig.

bladzijde 56, Eucharistische Wet 2b. Ja, waarlijk heilig zijt gij, Vader, gij zijt de bron, uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden, tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, dankte u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden dat gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Daarom gedenken wij, zoals hij het heeft gewild, dat uw zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader. En wij bieden u aan wat hij ons heeft gegeven, dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. Wij danken u omdat gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren zoon en vragen u met aandrang dat wij naar elkaar toe groeien door de kracht van uw heilige geest.
1: Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, Paus Leon, onze bisschop Gerardus en onze hulpbisschop Robertus en alle die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn.
0: Neem ook ons allen op in uw liefde. Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw zoon, met de heilige Jozef haar bruidegom en met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven, in dankbaar herdenken van uw geliefde zoon, aanhouden tot in uw heerlijkheid. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen. De vrede des Heren zij altijd met u, en wens elkaar de vrede.
0: De vrede van Christus.
3: En de geest.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Heer, ik ben je waard dat gij tot mij komt. Maar streef is in zijn woord van zichzelf gezond.
2: Het lichaam van Christus bewaart mij ten eeuwige leven.

Gij hebt ons uw bevelen gegeven om ze trouw te volbrengen. Mogen mijn wegen recht zijn, gericht op wat gij beschikt.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, richt met uw voortdurende hulp genadig allen op die gij door uw sacrament hebt verkwikt, zodat wij de kracht van de verlossing ontvangen in de viering van dit mysterie en in het leven van elke dag, door Christus onze Heer. Bidden wij ter eer van onze vrouw Rijk, het wees gegroet.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Onze lieve vrouw ter Eik, koningin van de vrede. De Heer zij met u. Zegene u de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

0: U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Carlo Antonio Divini zou op 1 maart 1653 als 13e van 13 kinderen in Italiaanse San Severino het levenslicht. Zijn ouders genoten de nodige aanzien. De bisschop mocht ze dan ook graag eens bezoeken. Maar dat je met je al je geld geen L aan je levenswerk kunt toevoegen, bleek toen eens te meer. Anton Divini en Maria Angela Bruni overlijden nog voor een kleine Karels 4e verjaardag. En hoe moet het dan verder? 13 kinderen. De familie vindt dat die jongen maar het beste naar oom kan. Een weduwnaar met een zoontje. Hoewel gelovig is de man niet in staat zijn eigen zoon liefde te geven. Laat staan, neefje. Met harde hand wordt er opgevoed. En de dienstbodes nemen de hardvochtige, opvoedkundige eigenschappen van de heer des huizes maar al te graag over. Karel en neef hebben geen makkelijke jeugd. Twee bediendes moeten sowieso al niets van Carlo hebben. Wat er ook verkeerd gaat in het huis, de jongen krijgt de schuld. En oom erop pijn in zijn handen. Over de zere plekken wrijvend zoekt Carlo dan in zijn verdriet steun bij Jezus en zijn moeder. En die trouw wordt beloond. Op een dag botst een van de meiden, zoals we de vrouwelijke huishoudelijke hulpen toen noemden, tegen een wijnvat in de kelder. De kraan raakt los. Het kostbare rode goedje stroomt uit het gat over de betonnen vloer. In paniek rent de meid naar boven, geeft de schuld aan de jongens. Briesend stroomt oom de trap af, de kelder in, maar vindt daar de grond droog en het vat vol. Waarop de meid alles zal bekennen. En of ze mocht blijven, dat vertelt het verhaal niet. 17 jaar oud verlaat Karel het oomelijk huis om in te treden in de orde van de middenbroeders, de volgelingen van Sint Franciscus, waar als kloosternaam Pacificus, Pacifico, Italiaans krijgt. Het leven in het klooster is voor de jonge monnik de hemel op aarde. Hij schenkt zich helemaal weg. De meest vervelende karweitjes doet hij fluitend voor de Heer. Maar, zoals dat zo vaak gaat, doet hij het niet in ieders ogen even goed. Een van zijn medebroeders zegt: jij mag dan wel denken dat je een heilige bent, maar dat wil niet zeggen dat we er allemaal zo over denken. Ondertussen legt broeder Pacificus op het feest van de heilige onnozele kinderen, 28 december 1670, amper 17 jaar oud, zijn kloostergeloftes af. Pacificus is niet alleen een voorbeeldig monnik, maar ook een briljant student. Binnen de kortste keren heeft hij zijn studies, wijsbegeerte en godgeleerdheid afgerond. En hij vervolgens ook 25 jaar oud priester wordt gewijd, kan hij zich volledig geven aan zijn drie grote liefdes: de gekruisigde Heer, Moeder Maria en de Eucharistie. Maar de jonge Franciscaan wil meer dan alleen kloosterling zijn. Hij smeekt zijn meerderen om de wereld in te mogen. Daar waar hij zo verschrikkelijk veel leed heeft gezien. 6 jaar lang trekt hij als een missionaris door de dorpen van de Appenijnen. Vindt zijn geluk in ongeletterde jongeren over God en zijn moeder te vertellen. Hoort biecht, breekt en bezoekt zieken. Geen bergpad is te gevaarlijk als hij zo een arme, eenzame herder in zijn hut kan bezoeken. Hem de weg naar God kan wijzen. Tot er uiteindelijk Gardiaan wordt gekozen van het klooster Maria del Grazia in San Severino. Maar daar slaat het menselijk gesproken noodlot toe. Amper 35 jaar oud, daar verlamt een langdurige ziekte hem voorgoed. 30 jaar lang zal hij God vanaf zijn bed dienen. Waar hij ook daadwerkelijk zijn geluk in vindt. Gods hand ziet. God wil dit, sprak hij altijd opgewekt. En mogen zijn wil geschieden. En die wil bestond erin dat de heilige pater veel moest lijden. Wat deze weer met vreugde opdroeg. Aanvulde met onophoudelijk gebed voor de redding van de zielen en bekering van de zondaars. En in zijn nederigheid wilde hij niet dat medebroeders zijn wonden verzorgden. Iemand zijn vieze zweren zag. En als hij 52 jaar oud is, brengen ze hem over naar zijn geboortestad. Geschiedschrijvers weten melden dat hij de rest van zijn leven zal blijven. Maar veel meer mogelijkheden resten de monnik dan ook niet. Maar zijn geloof leidt er niet onder. Integendeel, met zijn zicht en gehoor kwijt, worden de jaren die volgen één contemplatief gebed. De heilige mis zal hij niet meer kunnen opdragen. Nooit meer mensen kunnen zien of herhoren. Maar tijdens extases straalt zijn gezicht als een zon. Mag hij de Heer aanschouwen, ziet hij meer dan ooit tevoren. Zo zal hij de aardbeving op Maria Lichtmis 2 februari 1703 voorspellen. Hele steden worden verwoest, waarbij Rome als door een wonder wordt gespaard. Verhalen doen de ronde hoe hij, die zelf het grootste deel van zijn leven verlamd aan zijn bed gekluisterd zal zijn, zieken geneest. Nadat Pater Pacificus na 67 jaar op 24 september 1721, 300 jaar geleden, door de Heer naar huis wordt gehaald, worden vele wonderen opgetekend. Wat te denken van twee doden die weer tot het leven terugkeerden, nadat ze zijn reliquieën op hen hadden gelegd. Niet voor niets noemde zij hem de mirakelwerker. Het dode lichaam wordt in een tombe van de Franciscanen gelegd en daar 4 jaar later ongeschonden gevonden. Dat een ongeluk in een klein hoekje zit, weet ook toen weer eens. De monniken die het lichaam over de smalle trap de tombe uitdroegen, stoten per ongeluk, en blijkbaar niet al te zacht, tegen de betonnen wand. En wel zo dat het hoofd van de romp raakte. Het bloed spoot eruit, waarop de in paniek geraakte monniken niet anders wisten te bedenken dan het te stoppen met een stuk kleding. En dat is nu een kostbaar reliquie. Nou ja, paus Gregorius de 16e verklaarde Pacificus in 1839 heilig. Santo Padre Pacifico, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Luisteraars, welkom. Een nieuw programma op Radio Maria. Een prettig gesprek. Een gesprek met wie? Met jongelui. Het zijn allemaal mannen, jongelui. Het is een mannenclub die volgens mij de directeur van Radio Maria heeft uitgekozen. Maar dat weet ik niet precies. We gaan er wel achter komen. Elke week hebben we een paar andere jongeren. Er is een pool van jongeren. Wie zit hier eigenlijk?
2: Ja, goeiedag. Ik ben Alexander Goemon-Roderijs. Ik ben al wel eens eerder op Radio Maria geweest door interview van pastoor Zimmerman. En ik vind het een eer om zijn excellentie te mogen spreken tijdens dit programma.
3: Hoi allemaal, mijn naam is Niels en het is heel leuk om hierbij te zijn. Dank u wel voor de uitnodiging. Ik kijk heel erg uit naar de gesprekken die we hier gaan voeren. En om elkaar wat beter te leren kennen over allerlei onderwerpen.
4: Goedemiddag allemaal, ik ben Julian Schilder. Het is voor mij het eerst hier bij Radio Maria om in gesprek te zijn, maar het is een hele eer.
5: Hi, Bart van Rijn hier. Ook vrij nieuw gedoopt, dus ik ben heel benieuwd wat deze gesprekken me allemaal gaan brengen.
6: Mijn naam is Remo Jansen, oud-missienaar van Monsignor Mutsaerts. Vandaag voor de eerste keer in de studio bij Radio Maria. Ik vind het ook een hele eer om hier te zijn. Ik ben blij met de uitnodiging. Dus bij voorbaat dank.
1: Waar gaan we het over hebben? Dingen die gewoon spelen in de media of in het nieuws. Of misschien gewoon losse onderwerpen die algemeen spelen. Toch even, ik ontkom er niet helemaal, de Epstein-files. Ik begrijp er niet veel van. Er zijn miljoenen files. Ik denk, zitten die nou elke dag te notuleren op de eiland wat er allemaal gebeurt? Maar vooruit maar. Het speelt zich wel af in een tijd. Ik ben zelf uit de jaren 70 opgegroeid. Hè. Toen was mijn middelbare schooltijd. En toen begonnen de dingen wel te schuiven. Hè. Een hele morele revolutie, hè. De seksuele revolutie. Dingen die vroeger ondenkbaar waren, ja, die werden ineens in beschaafde kringen. Ja, ineens heel normaal gevonden. Zelfs kwaliteitskranten, althans die zichzelf zo noemden, gingen ineens pornofilms recenseren alsof het normale films waren, enzovoort, enzovoorts. Hugh Hefner, het is een Playboy Mansion. Iedereen kon het allemaal meevolgen op tv. Het werd allemaal gewoon uitgezonden. Waarvan we nu denken, wat raar eigenlijk. Sinds Me Too. Er is trouwens een hele rare aanleiding waardoor alles begon te schuiven. Meneer Dutroux. Toen zag men de gruwelen bijvoorbeeld van het kindermisbruik. Waarvan je van tevoren ook wel kon denken van, ja, dit is toch te bizar voor woorden. Toen hadden ze zelfs een senator, hè, meneer Brongersma, in de Eerste Kamer. En die vertelde vol trots over zijn kinderpornoverzameling. En die pleitte er ook voor om dat maar te verlagen tot kinderen van 12 jaar. Goed, ik wil alleen maar zeggen, hoe is dat gekomen? Het valt wel samen met de neergang van de katholieke kerk. De kerk, de identiteit, die waren we bijna kwijt. We willen vooral maar gezien worden en vooral relevant bevonden worden. Maar zo is er wel veel teloor gegaan. En nu komen we er pas achter van, ja, als je geen morele normen of waarden hebt, als alles relatief is, dat leidt tot ellende. Remo, je bent pas ergens geweest volgens mij.
2: Ja.
1: Dat is niet direct een link daar naartoe, maar dit geeft wel iets aan.
6: Het heeft wel mee te maken, ja. Inderdaad. Want om inderdaad de seksuele revolutie erbij te pakken en de teloorgang van de kerk wat dat betreft. Ik heb toen ik jaar of 16 was, toen was het in eerste instantie zo dat mensen nog zeiden, maar ja, als je niet houdt van porno, kijk het dan niet. Maar inmiddels is gewoon heel de wereld een stripclub geworden. Dus je ontkomt er gewoon niet aan. Ik ken zelfs een jonge katholiek die al 5 jaar gelovig was. Die was als kind gedoopt, maar die durfde 5 jaar lang zijn eerste biecht niet te doen. Omdat hij zei, ja, ik ben bang dat ik niet van mijn verslaving afkom en dat ik dan een soort valse biecht afleg. Dus ik heb hem toen geadviseerd, ga maar gewoon wel biechten, want je hebt er toch berouw over. En als je valt, dan kun je weer opstaan. Maar inderdaad, wat u zei, ik ben naar Polen toe geweest, naar Krakau. Afgelopen weekend was dat. En Krakau overdag is echt een hele nette katholieke stad. Hooguit dat er af en toe iemand op je afkomt of je naar een labyrinth of andere toeristenval wil gaan. Voor de verder rest, ja.
1: Labyrinth, wat is dat dan?
6: Ja, daar hebben ze het is allemaal van die spiegeldolhoven in de stad.
1: Oh, okay.
6: Dan betaal je 80 zloty, dat ongeveer 20 euro is. En dan moet je één keer door een gebouw heen lopen en dan sta je weer buiten.
1: Okay.
6: Maar s'avonds, dan merk je daar niks van, want dan heb je gewoon... wat ik zeg, de wereld is een stripclub geworden. En naast mijn hostel stond dus bijvoorbeeld een stripclub. Ik sliep in het Rembrandt hostel. De naam van de stripclub mogen mensen thuis zelf opzoeken. Maar ik raad aan om het niet te doen overigens. Maar,
1: heb je al te veel gezegd, maar
6: ja,
1: goed.
6: Ja, maar, in elk geval... ik probeerde op een avond gewoon rustig naar binnen toe te gaan. Op de zaterdagavond. En stond dus een man buiten... Zo geheten propper. Als je daar door een straat loopt van 50 meter, dan word je al drie man aangesproken. Dat is iedere straat zo. Als je als man alleen over straat gaat of als groepje mannen. Je wordt constant aangevallen door gewoon aangevallen, aangesproken. Wat een spirituele aanval is door iemand die zegt... you wanna come to my strip club and see some tits. En dan is het van... en dan zeg je nee. En de ene die laat het erbij, maar sommigen ook niet. En deze man buiten de stripclub naast mijn hostel... die zei, you wanna come get yourself to pussy heaven. Mijn eerste reactie was, no, I wanna get to regular heaven. En toen probeerde ik naar binnen te komen. En toen zei hij, why not? Ik zeg, nou wel, ik denk, ik had überhaupt niet met hem in gesprek moeten gaan. Ik zeg, nee, ik probeerde ondertussen de code in te toetsen. I'm engaged to my lovely fiancé. I'm not interested in any of your degeneracy that you're selling. En toen zei hij tegen mij... Ja, yeah, but your fiancé will never know. Met echt een heel kwaadaardige lach.
1: Ja. Yeah.
6: Ja, en ik dacht bij mezelf echt... Ik heb tegen hem gezegd, first of all, find God. Second of all, tell those girls on site that they need to find God. And third of all, I'm going to pray for all of you. En toen ben ik gewoon gaan slapen. Want, ja, eerst bidden, dan slapen. Maar het is een constante aanval. Ook daar is het gewoon het nachtleven. De wereld is een stripclub geworden. En je ontkomt er haast niet aan. Je moet actief... wegrennen van lust, anders dan blijf je aan de gang. Dus iedereen zit aandachtig te luisteren.
4: Ja, wat was zijn reactie toen je zei dat hij God moest vinden?
6: Zijn reactie toen ik zei dat hij God moest vinden? Nou, toen droop je wel een beetje af.
4: Hij had geen tegenspraak?
6: Hij had daar niet echt tegenspraak op. Het was, ik denk dat hij toen wel zoiets had van, die is echt niet te pakken. Ik dacht dat hij zeg maar bij de eerste no al had moeten begrijpen dat het niet wat dat betreft te pakken was. Maar ik heb het idee dat heel veel van die mensen die daar dan zitten... van die proppers, die doen het omdat ze geld krijgen. Die denken van, ja, het zal wel. Ik krijg 20 euro per uur en ik praat wel mensen naar binnen toe. Maar deze man, die had echt gewoon een soort doel om maar mensen naar binnen te jagen. En nou, maar op mijn reactie had hij wat dat betreft niet echt heel veel, niet veel aan te merken, nee. Maar goed, ja.
5: Maar je zei in het begin van, misschien had ik hem niet aan moeten spreken. Maar op zich wel goed dat je het toch wel hebt gedaan. Wie weet dat je toch iets in die man hebt veranderd of zo. Dat hij afdroopt, dat hij toch ineens dacht van, oh ja.
6: Ja, hij sprak mij aan, maar inderdaad doorgaan met het gesprek inderdaad. Ja. Maar misschien is het goed dat het toch ergens een zaadje plant bij zo iemand. Ik hoop dat dan, dat zelfs iemand die in zulk soort actief in zonde aan zich aan het begeven is op zondig terrein, dat hij dan toch zich bekeert. Voor zo iemand zou je nog wat meer moeten bidden dan iemand die zich actief buiten die clubs probeert te houden. Maar ja, ik vond het wel schokkend. Want wat inderdaad u ook zegt, de Epstein-files, die hebben natuurlijk iedereen een beetje wakker geschud met hoe heftig het is en hoe diep alles gaat.
1: Ja, en hoe heftig het toen niet was. Hoe normaal het toen werd gevonden.
6: Ja, dat.
1: En pas moet je rock bottom raken, wil je in gaan zien van, wacht eens even, dit heeft toch allerlei kwalijke gevolgen. Op alle fronten.
6: Ja.
1: Ja, en kijk, ook de kerk in het Westen, om daar even die kant in te gaan. We willen zo relevant geworden worden dat we onderhand ook geseculariseerd zijn. Ik bedoel, als je kijkt naar zo'n James Martin, hoe die pleit voor zijn LGTBQ-pastoraat. Of ja, in Nederland hebben ze iets als homopastoresclub. Ik denk, ja, maar hoe bizar wil je het hebben? Ja. Ik kom erop, omdat van de week is in Amerika... Courage. Ik weet niet of jullie Courage kennen. Courage, die is een groep in Amerika. En dat zijn homoseksuele mannen en ook vrouwen, denk ik. Maar die willen gewoon christelijk leven. Dus in onthouding met de Eucharistie, gewoon met gebed. En die werden met de synodaliteit volkomen genegeerd. Maar deze paus heeft ze ontvangen. En dat is gewoon een degelijke katholieke groep. Met ook een degelijke priester die daar begeleidt. Dus zo kan het ook. Maar straks hoorde ik nog buiten de eindzending iemand zeggen... wij zijn allemaal net zo erg met ons second love. En wat is het allemaal voor onzin?
5: Klopt inderdaad. Je ziet het overal gewoon voorbij komen inderdaad. Je loopt door de straat heen. En je komt vaker iets tegen van second love. Een bushokje dat er weer zoiets bij staat van die grote billboards. Het wordt gewoon te veel genormaliseerd. En haakt op wat Michel Mitzart zei over... zo'n courage groep, kijk, dat is goed. Die mensen zijn bezig met wat houdt het evangelie nou in en hoe kan ik daarna leven, ondanks dat ik misschien bepaalde gedachten heb. Alleen aan de andere kant inderdaad van die homopastoors, om het zo maar te zeggen. Ja, die zijn dan dingen aan het goed praten die je misschien niet helemaal goed zou moeten praten. Van, Jezus die houdt sowieso wel van ons en dus kan alles maar. En dat is gewoon wel te kort door de bocht.
1: En die willen ook de leer van de kerk veranderen. En als dat het kwestie is, dan weet je gewoon, het zit verkeerd. Het ontvouwt zich, maar er zit nooit een breuk in. Dan weet je gewoon, het zit verkeerd. Ja.
6: Ik heb er een foto van gezien van zo'n... van zo'n mis dus in de... mis tussen haakjes. Dat zien de luisteraars niet als ik zo doe, maar... dat was een mis van dus inderdaad de homopastoris groep. Ik weet niet wat de naam daarvan is. Maar daar zat een... Het was volgens mij geen kerk, maar ze hadden een soort tafel neergezet en daar een regenboogvlak overheen gegooid. En daar zat een heel... zaal vol met drag queens en die waren dan de mis aan het vieren. En
1: ja,
6: dat was wel met
1: een, was bij een uitvaart volgens mij.
6: Het zou best kunnen. Ja.
4: Maar het Oudenbosch was volgens mij ook een homo-pelgrim. Maar dat is al een tijdje geleden geweest.
1: Ja, maar het is meer politiek dan iets anders, Julian, of niet?
4: Ja, het is wel heel erg jammer dat in de zin van dat we allemaal liefde moeten zijn, dat we dan dit ook moeten accepteren. Terwijl duidelijk... tegen de kerkleer in is. En dat is heel jammer.
1: Nou, ze hebben het over liefde, maar volgens mij bedoelen ze lust. Dat is toch net iets anders, dacht ik.
3: Ja, het probleem is denk ik natuurlijk... iedereen verdient een plek in de kerk.
1: Zeker.
3: Maar wanneer we iets kenmerken als een zonde... en niet passend bij de katholieke theologie... daar is er gewoon geen plek voor om dat goed te praten.
1: Nou, wie is welkom in de kerk? Heel simpel, iedereen.
3: Ja.
1: Maar wel om tot bekering te komen, wat voor iedereen nodig is. Kijk, de enigen die niet welkom zijn, althans die thuis mogen blijven, zijn degenen die denken, aan mij markeert niks. Ja, ja. Dat valt, dan is er vergeving niet nodig en genade is er dan ook niet meer aan de orde.
3: Het jammer is natuurlijk dat een argument als we zijn allemaal zondaars wordt gebruikt om een zonde goed te praten in plaats van tot bekering op te roepen. En op deze manier met bijvoorbeeld de pelgrimstocht wordt er ook juist aandacht gevraagd of de implicatie van een acceptatie. En ook een identificatie met zonde. Maar ik kan me niet een pelgrimstocht voorstellen met een andere
1: zonde. Ik denk dat het nog erger is. Ze willen zonde geen zonde meer noemen.
3: Ja.
1: En Jezus is gekomen tot vergeving van zonde. Dat is het grote motief. Hè?
3: Ja.
1: Als je het evangelie leest door de lens van die woorden van Johannes de Doper. Zie het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dan ben je een heel eind als je dat bevat. Het lam gods, slachtoffer, die voor ons zal sterven, die de zonde van de wereld wegneemt. Vraag om vergeving en je krijgt het. Het is vergeving on demand bij ons. Dat de buitenstaanders denken allemaal, dat is lekker makkelijk. Nee, want wie vraagt erom? Degene die dat besef heeft en die het ook spijt heeft en die zijn best doet om het beter te doen. En zo simpel is het niet, maar wel prachtig.
6: Nou is het, ik heb een keer gehoord, toen had ik een gesprek met een jongen van mijn oude middelbare school. Die is van de katholieke kerk naar de anglicaanse kerk gegaan.
1: Ja.
6: En die heeft gezegd tegen mij, of die stelde mij de vraag. Ik had er op dat moment niet echt goed een antwoord op. Die zei, ja, maar het sacrament van de biecht, dat slaat eigenlijk nergens op. Want is Christus niet al voor je zonde vergeven? En moet je, eigenlijk zou je dan zeggen dat de biecht dat eigenlijk een soort teniet zou doen. Dat het een soort extra stap is. Hij had een aparte manier van uitleggen, maar ik had er niet echt een heel goed gevat antwoord op. Dus hoe zou je daarop in moeten gaan?
1: Nou, als je iets zegt zoals hij het gezegd zou hebben, dan hoef je überhaupt geen vergeving te vragen, want het is allemaal al goed.
6: Ja.
1: En dan komt het ook Ja, maar, ja. Dat, dan hoef je niet je best nergens voor te doen. Mm-hmm. Het is, kijk, Christus is gekomen tot vergeving van de zonde. Het is wel mogelijk. De hemel is weer geopend. En als we ons tot hem richten, in zijn voetspoor treden. Resultaat wordt niet gevraagd, wel de inspanning. En elke keer is mislukt, vraag vergeving en je krijgt het. Ja. En er zit ook genade aan verbonden. Hè? Dat je helpt, stukje bij stapje voor stapje de goede richting in te gaan. De grootste heiligen die gingen altijd biechten. Bisschop Berm zegt het heel mooi. Als je een raam hebt die er netjes uitziet. Maar als je dan tegen de zon in kijkt, dan zie je al de kleinste dingen.
6: Ja.
1: En de heiligen zagen de kleinste dingen. Die wisten, nee, er is nog steeds... Streef naar heiligheid. Ik zeg dat vooral aan jongeren altijd tot vervelens toe. Streef naar heiligheid. Doe je dat niet, dan heb je je leven verknald. Ja. Ik zeg het dus nog maar een keer. Kijk, zijn katholieken, zijn die beter dan niet-katholieken? Het antwoord is natuurlijk simpelweg nee. We zijn wel beter af.
6: Ja.
1: We hebben sacramenten die anderen niet hebben. En we hebben ook, als het om niet-gelovigen gaat, ja, het gebed. We hebben de heilige voorbeelden. We hebben, en dat is zo behulpzaam. En vooral twee dingen zijn vooral belangrijk. Hè? De Eucharistie en de heiligmis. Hoe uiteenlopend alle heiligen ook zijn en waren. Die twee stond bij alle twee bovenaan. En dat is goed om te weten.
4: Julian, wat ik ook wel eens heb gehoord van niet-katholieken, wat vaak gezegd wordt, waarom zouden we biechten via een priester?
1: Nou, simpelweg omdat Jezus het zo ingesteld heeft. Gij zet Petrus en op die rot zal ik mijn kerk bouwen. Alles wat gij vergeeft zal vergeven zijn en alles wat gij niet vergeeft zal niet vergeven zijn. Alles wat, ja, wat gij zult binden zal ook in de hemel gebonden zijn enzovoort. Dat is de reden dat ik dat serieus neem. En dat ik ook denk, het kan niet anders. Het is gewoon de instelling van Jezus zelf. Hetzelfde verhaal met waarom alleen mannen. Dat is geen sociologische kwestie of zo van die tijd. Mm-hmm. Nee, want het was zo evident dat Jezus heel anders met vrouwen omging dan in de cultuur van destijds. Maar kennelijk is er een bewuste keuze voor mannen. En dat heeft dan weer te maken met ja, het contract, het verbond, de afspiegeling van het huwelijksverbond, man, vrouw enzovoorts. Kijk, als Christus het zegt, daarom neem ik het serieus. En dat is eigenlijk maar alles wat hij zegt. Als je dat gaat relativeren van ja, maar, ja, nee, dan zitten we op het verkeerde spoor. Mm-hmm. En je hebt uitleg nodig en daar hebben we dan weer het leergezag voor en zo. Ik wou even naar iets anders. Pius X. We kennen Pius X, denk ik. Dat is ooit begonnen met Monsieur Lefebvre. Die heeft destijds... Die vond het allemaal ingewikkeld zoals de kerk in elkaar zat. Die denkt, we moeten de traditie bewaren. Heeft toen priester tot bisschop gewijd. En ja... Dan zit je niet meer helemaal in eenheid met de katholieke kerk. Het is niet per definitie een schisma. Het is in ieder geval opgeheven door paus Benedictus. Ja. En paus Benedictus, inmiddels ook bekend, gewoon huwelijken zijn dan geldig en doop. Elke Pius X priester bij elke mis die hij celebreert. In de oude ritus is dat, hè. Dat wordt ook gebeden voor de paus van Rome. Er zitten natuurlijk wel moeilijke kantjes aan. Als je eigen bisschoppen gaat wijden en je eigen rechtbanken hebt. Maar nou zitten ze op een punt dat ze denken van ja, maar we dreigen uit te sterven. Dus we hebben bisschoppen nodig. En ze staan op punt om een paar priester tot bisschop te wijden.
6: Ja.
1: Ja, hoe gaat dat verder? Want er zouden gesprekken zijn, of al geweest, of nog niet. En vooral Benedictus, die wilde de eenheid bewaren. En ik denk paus Leo ten zeerste ook. Alleen, dit is voor een paus ook een moeilijke kwestie. Wat doe je ermee?
6: Als ik het zo zag.
1: Ja.
6: Ik ken een aantal mensen die toch regelmatig naar de Pius X gaan in Gerben en ook in Utrecht. Ik ben zelf ook een aantal keer in Gerben geweest. En ook in Antwerpen. Ik heb twee keer een doop mee mogen maken. Het zijn allereerst gewoon hele nette, gezonde mensen en gewoon katholieken die er komen in elk geval. En de priesters daar, dat zijn ook wat dat betreft gewoon heel goede traditionele priesters. Gewoon katholiek, zoals we dat dan zeggen. En ja, zoals ik het nu hoorde, gaan ze binnenkort, volgens mij in juli, gaan ze dus een aantal, of juni, een aantal nieuwe bisschoppen wijden. En er wordt nog inderdaad gesproken in Rome met de paus. Of dat dan gaat mogen, et cetera. Ik heb vorig jaar bij het jubeljaar nog gehoord dat paus Leo, die had tijdelijk de officiële bedevaart van Pius X op de agenda gezet. Dus dat was wel een soort beweging van toenadering ook. Ik weet niet,
4: die volgens mij gebeurt dat elk jaar. Ja, maar het was niet een unieke daad.
1: Nee, dat denk ik ook niet. En iedereen die zich aanmeldt, bijna iedereen, als wij een bedevaart doen met dit clubje, dan komen we ook op het lijstje te staan.
6: Ja, maar dat klinkt als een plan. Ja, dat klinkt als een plan.
1: Ja, maar het is niet, niet gezegd van, oh nee, die zijn niet welkom. Dat zeker niet.
6: Nee, precies. Bijvoorbeeld, wat we net over hadden, de LHBTIQ+ pelgrimage, die was niet goed gekeurd. Die kwam ook niet op de kalender te staan. Maar in elk geval, als ik het zo hoor, de mensen die ik spreek over de bisschopwijding binnen de PS10. Dat is er eentje uit Antwerpen, er is een uit Gerwen. Die zeggen allebei, eigenlijk hou ik mijn hart vast. En de priesters erbij. Want we waren eindelijk een beetje toenadering aan het zoeken. Dat ging onder Benedictus heel goed. Het ging onder Franciscus wat moeizamer. En met paus Leo hebben ze wel weer... Dat ze denken, we komen weer wat dichter bij de kerk en de volledige communie te staan. En nu zijn...

0: was het volgens mij nieuwe bisschoppen te gaan wijden. En ik zie een hand omhoog.
1: Vijf.
0: Oké, okay, nou vijf inderdaad.
1: Nog niet zeker, dat is een aanname, maar volgens mij vijf.
2: Ja, maar ze zet het wel op de agenda. En er is toch iets moeilijks voor een paus. Ik bedoel, stelde ik priesters gewijd tot bisschoppen, dat kan natuurlijk niet. Mm-hmm. En tegelijkertijd, je wilt vasthouden aan de traditie en de oude mis. Petrus Broederschap doet dat ook. Dus, en die zijn gewoon totaal in eenheid met Rome. Dus ja, zo kan het ook.
1: En het ding is wel dat de Petrusbroederschap heeft getekend dat ze geen kritiek mogen leveren op het modernisme binnen de kerk. En sommigen zien dat als een te grote compromis. En dat ze daarom niet naar Petrus willen.
2: Dus hebben ze dat getekend?
0: Petrusbroederschap, niet Pius X, zei je, bedoel je? Of?
1: Ja, de Petrusbroederschap.
2: Okay, maar waar teken je dan voor? Ik bedoel, het gaat dan vaak over Vaticanum II. Ten eerste is dat geen dogmatisch concilie, dus... wat zeg je eigenlijk als je dat als je er helemaal achter staat? Maar het geldt voor elke concilie. Wat is dan eigenlijk het punt dat Pius X niet de weg kan gaan van de Petrusbroederschap? Laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of iemand van jullie er iets van weet of kan zeggen.
0: Volgens mij was het zo dat, dat ze dus... dat Monsieur Lefebvre toen aan die kardinaal Tuuk was het volgens mij. Vietnamese kardinaal had hij gevraagd of dat de bisschoppen gewijd konden worden. Dat mocht toen niet. Toen is dat redelijk afgescheiden. Toen was het afscheiden. En toen heeft vervolgens Monsieur Lefebvre gezegd, we gaan het wel doen. En op basis daarvan heeft toen een deel van de priesters van de... Pius X toen de tijd gezegd, ja, we gaan er dan gaan we ons eigen broederschap oprichten. En dat is de Petrusbroederschap geworden, die dus in volledige communie gebleven zijn.
2: Want je zondert je toch een beetje af van de kerk. En dat kan best zijn dat je bepaalde dingen niet eens bent, maar er is nogal wat.
0: Ja.
2: Dus ik hoop toch dat ze de verstand gebruiken en gewoon erbij blijven en meer toenadering zoeken.
0: Ik hoop het ook, zijn goede mensen. Dus,
2: ja.
3: Ik weet er zelf niet genoeg van. Misschien is het interessant ook voor de luisteraars. Hoe zit dat precies bij de Petrusbroederschap? Hebben zij eigen bisschoppen?
2: Nee. Hebben die eigen bisschoppen?
1: Ik heb het gedaan vanuit het bisdom, volgens mij.
2: Ja,
1: die priesterij.
2: En kijk, die zijn gewoon... zij vallen gewoon onder... in alles onder Rome. Dus... erkende de paus. Je kunt zeggen dat Pius X dat ook, ze noemen in de mis, maar ja, je eigen weg gaan, je moet je uiteindelijk onderwerpen.
0: Ik heb ooit
2: hoe goed ze het ook bedoeld zijn en hoe ook zeer ze in de traditie zitten en alles, maar dit,
0: ja. Ik heb ooit iemand horen zeggen op bedevaart in Rome, de Pius X is eigenlijk de guilty pleasure van traditioneel katholiek. Ja, dan zo van, je mag eigenlijk, je mag er wel naartoe gaan. Het is niet helemaal de bedoeling of zo. Ik weet, er is ooit een keer een mail geweest naar kardinaal Eijk, volgens mij, waar dat die zei, je mag er naartoe gaan. Ik zie jullie aan lachen. Jij weet er iets meer van, volgens mij.
2: Ik heb wel eens gehoord, wat een beetje een vreemde conclusie is, je kunt er rustig zondags naar de mis gaan, maar het geldt niet als vervulling van de zondagsplicht.
1: Volgens mij is het wel vervulling van de zondagsplicht. Dat hadden mensen ook gevraagd aan het aartsbisdom Utrecht.
2: Dat
1: is een hele populaire e-mail, dat die e-mail bevestigt dat het wel de zondagsplicht vervult.
0: Ja, dat bedoel ik, ja.
2: En is dat in alle gevallen of alleen als je bij je eigen kerk niet terecht kunt of wat dan ook?
1: Details zou ik niet weten. Ik weet in ieder geval dat er in de e-mail stond dat het de zondagsplicht vervult.
2: Ja. Nou ja, ze zijn ook geldige priesters natuurlijk en geldige wijdingen.
3: Ja. Maar dat beargumenteert wel de hele kwestie of het hele punt, vraagteken. Waar hebben we het nou eigenlijk over? Wat maakt het nou zo complex, dit onderwerp? Want
2: Het maakt je complex dat je op een of andere manier losmaakt van Rome. Kijk, als dit kan, dan kan ik ook een club beginnen. En dan wijd ik een paar priesters tot bisschop. En dan zien we meteen van, ja, wacht even, hier klopt iets niet. En dat geldt daar eigenlijk ook.
3: Ja, precies. Dus waarom sluit Pius zich dan niet gewoon aan bij Rome?
2: Ja, ze zijn toch een paar punten van Vaticaan II waarmee ze zich niet kunnen verenigen. Overigens, Monsieur Lefebvre, dus de stichter, zeg maar, die nam deel aan Vaticaan II. Heeft ook alle documenten ondertekend, zonder uitzondering. Wat wel een groot probleem is, en dat heeft Paus Benedictus of toen een Gratzinger ook beaamd. Er zijn een soort twee concilies geweest. Het echte, documenten die nooit iemand leest.

0: En de media en veel modernisten zijn aan de haal gegaan met de geest van het concilie. Mm-hmm. En dat is een heel ander verhaal.
1: En dat past in het tijdframe natuurlijk ook met het eerste onderwerp waar we het een beetje over hadden.
0: Zeker, maar die geest van de concilie, als je de documenten leest, dat heeft daar niets mee te maken werkelijk. En het is ook Lefebvre en die verzet ik ook vooral daartegen. Ik trouwens ook. Want de geest van het concilie waar iedereen die met mij een discussie heeft en die beroept zich op de geest. Maar ja, de geest van de concilie zegt dit of dat. Ik zeg, heb je de documenten wel eens gelezen? Nee, ik zeg, lees ze en dan praten we verder. Dan zie ik ze nooit meer terug. Ja, die documenten is niks mis mee.
2: Die zijn nog steeds aan het lezen. Dat,
0: ja, waarschijnlijk wel. Ja, ja. Het is wel veel papier, daar moet ik er wel bij zeggen. Ja.
1: Nou, het gaat dus dan duidelijk wat meer over de vrije interpretatie van de mensen aan zich. In plaats van de
0: documentatie. Nee, het is helemaal geen interpretatie. Ik bedoel, het volksaltaar wat ineens... er staat niets van in Sacrosanctum Concilium. Wat staat erin? Wat is de taal welke gebruikt moet worden? Latijn. Oké, volkstaal kan ook als uitzondering. Latijn. Welke gezangen? Verreweg de voorkeur voor Gregoriaans.
1: En hoe zijn we dan zo ver van die documenten afgedwaald?
0: Nou ja, net zoals iedereen in de jaren 60, die kregen dan allemaal last van hersenverweking of zo. Ik weet het echt niet.
2: De klap van de molens als bestormen en het al het zeggen.
0: Ja.
3: Maar des te meer reden denk ik wel dat het dan goed is dat het bij elkaar blijft, toch? Want het is een beetje speculeren, maar het voorziet wel in een bepaalde onderstroom, bepaalde behoefte die er is van jonge katholieken die juist die traditionele weg weer willen volgen. Dus ik denk dat het alleen maar grote schade, nog meer schade aan kan brengen als het nog verder uit elkaar gaat.
0: Dat is ook zo, want als ik kijk naar de nieuwe katholieken, zoals we dan maar gemakshalve noemen, die zijn allemaal gewoon katholiek. Dus de vrijzinnigheid, dat bestaat helemaal niet. Ook degene die ik allemaal kom, ik hoor bij niemand van, ik ben het daar of daar of daar niet mee eens. Nee, ze willen gewoon weten hoe het zit. En waar gaan ze naar de kerk? Waar de liturgie gewoon traditioneel is. Geen ballonnen en clown liturgie en dat soort gekke dingen. Gewoon authentiek. Vooral waar het sacrale speelt. Het transcendente.
2: Wat verstaat u onder ballon en clown liturgie?
0: voorbeelden. Ja, nou, je hebt heel veel eerste communiemissen waar heel veel letterlijk veel ballonnen hangen en van alles. Mm-hmm. Maar waar ze het vooral leuk willen maken en zo.
3: Spaanse gitaar heb ik al voorbij gekomen.
0: Ja, en met muziek en bandjes. Ik ben een beetje allergisch voor drumstellen in de kerk.
2: Ja.
1: Het ergste wat ik ooit heb meegemaakt is een accordeon op het priesterkoor tijdens Pasen.
0: Een accordeon. Dat kan nog meevallen, maar...
1: Ik kan uit ervaring spreken dat dat niet deed. Nee, zeker niet mee.
0: Het was geen Gregoriaanse...
1: Geen Gregoriaanse accordeon.
3: Maar Remo, jij had toch ook een keer dat jij bij een mis was dat je een soort van regenboogkaars op het altaar zag staan of zo? Daar kan ik me wel iets van herinneren.
0: Dat klopt. Komen we weer bij dat onderwerp, ja.
2: Dat klopt. Dat was bij de vorms... Ja, is het netjes om de kerk te noemen, maar dat is in elk geval bij een vorms mis was dat. En dat was een grote groep met jeugd die er dan aanwezig was. Met jeugd bedoel ik echt kinderen. En die gingen dan met een mevrouw daarmee die voor de vrijwilligers daar... Die deden kinderwoorddienst voor de kinderen dan. En aan het begin was het dat die pastoor of kaplaan of weet ik veel... Er was een man uit India en die zei... ik zal eerst even de kaars ontbranden zodat de kinderen... het licht mee kunnen nemen naar de kinderwoorddienst. En toen kwam er een kaars van Amnesty International met de regenboogvlag erop. En die kwam toen de kinderen terugkwamen, kwam hij op het altaar te staan bij de consecratie. En toen zat er ook echt iemand naast mij, zeg maar, bijna te schuimbekken, die zei van, dat kan toch niet? Ik zeg, nee, het kan ook niet. En ik weet niet wat er mee is gebeurd, maar die kaas is verdwenen daarna. Dus
0: Ja, maar dat is politiek, dat moeten we toch echt erbuiten laten. Het is haast niet meer, hoor, want... Maar toen nog bijna iedereen een uitvaart had via de kerk. Ook al was het niet meer zo kerks. Ja, je krijgt de raarste verzoeken natuurlijk. Het past gewoon niet.
2: Nee.
0: En als je het dan gewoon doet, is volgens mij toch iedereen tevreden uiteindelijk.
1: Ik heb een keer een priester heel mooi horen zeggen... Politiek is allemaal nep. Christus is de waarheid. We hebben het over politiek in de kerk.
0: We gaan afsluiten, Christina, denk ik. Ja, Christina zit hier ook. Ik denk dat hier alleen maar mannen zitten. Nee, Christina zit hier zeer zwijgzaam ook.
2: Inclusief.
0: Zonder microfoon, ja. Hebben we nou iets heel luchtigs om af te sluiten?
1: Ik vind een inclusief programma met Christine erbij wel een hele goede. Maar zonder heel goed.
0: Ja. Ja, dus zeg maar tegen Anton dat hij zijn baan kwijt is. Ja. Goed, beste luisteraars, we zijn er volgende week weer. Hoe zit het, Christine? Ik weet dat, dit is niet wekelijks, hè? Dit is de eerste keer, luisteraars. We weten het zelf ook niet. Het is tweewekelijks, vermoed ik. Ja. Dus graag tot over 2 weken de groeten van allen hier aanwezig, inclusief Christina.
3: God zegen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 25e week door het jaar laat de kerk de Eucharistie beginnen met een boeteact. Zie naar mij om, Heer, en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en hulpeloos. Zie mijn zwoegen en mijn ellende, mijn God. Vergeef al wat ik heb misdaan. Ik lees je voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Toen Jezus eens alleen aan het bidden was en zijn leerlingen bij hem kwamen, stelde hij hun de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Zij antwoordden: Johannes de Doper. Anderen zeggen: Elia. En weer anderen: een van de oude profeten is opgestaan. Hierop zei hij tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Nu antwoordde Petrus: de gezalfde van God. Maar hij verbood nadrukkelijk dit aan iemand te zeggen. De mensenzoon, zo sprak hij, moet veel lijden en door de oudsten, de hoge priesters en schriftgeleerden verworpen worden, maar na ter dood te zijn gebracht, zal hij op de derde dag verrijzen. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Zichzelf beleven als onaf, als open voor een verandering van Gods wegen, zoals leerlingen in de klas. Maar nu ben ik in de leer voor het leven zelf, bij de meester van het leven, de redder van mijn leven. De eigen plannen en verhoudingen met mensen loslaten, om helemaal vrij te zijn voor hem die voor mij door de dood heen gaat. Aangekomen bij de plaats van het gebed, even blijven stilstaan, om juist, zoals ik doe in de gewijde ruimte van een kerk of kapel, me de tegenwoordigheid te realiseren van hem aan wie die ruimte is toegewijd. En dan doen wat ik ook doe, voordat ik in zo'n ruimte de houding van het gebed aanneem, namelijk een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, om zo vrij te komen van wat er zich op een dieper niveau in mij beweegt. Dat dan ook vragen als een genade dat alles in mijn leven mag ingevoegd zijn in de navolging van Christus. Kortom, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan overzie ik de geschiedenis. Jezus is alleen aan het bidden. Dan komen de leerlingen om hem heen staan. En hij stelt hen de vraag naar zijn toekomst. De vraag waarmee hij zelf in het gebed bezig is geweest: wat denken de mensen van mij? Waar gaat het met mij naartoe? Hoe zal het met mij aflopen volgens de mensen? En als de leerlingen daarop antwoord gegeven hebben, vraagt Jezus hen ook nog eens wat zij er zelf van denken. Blijkbaar verwacht hij van hen een ander, een beter antwoord. En Petrus antwoordt als woordvoerder van de groep. En dan zegt Jezus dat hij inderdaad de gezalfde is, maar gezalfd voor het lijden. Dan stel ik me de plaats voor waar dit gebeurde. Jezus in het midden, eerst is hij alleen, in gebed. Later de apostelen om hem heen en tenslotte een tweede kring allen. Jezus staat in het middelpunt van heel de mensheid. En daar in één van die kringen is dus ook mijn eigen plaats. En dan de bijzondere genade, Jezus te mogen leren kennen met een innerlijke kennis. Zoals hij zich in het gebed heeft leren verstaan, zoals hij zich ook aan de leerlingen, dat is aan zijn kerk, heeft geopenbaard. En dat ik het met hart mag verstaan. Mag verstaan wat hij ervoor over heeft om mij te redden. De overweging. Eens was Jezus alleen aan het bidden. En toen kwamen zijn leerlingen bij hem. En dus sloegen zij dat tafereel gade van de biddende Jezus.
Nou, u bent dat bidden gewoon. Bidden, dat is voor gelovige mensen de situatie van het gewone leven, de gewone situatie. Maar als men midden in het menselijk bedrijf iemand aantreft die aan het bidden is, dan is dat zo iemand een gat slaat in de wereld. Hij maakt een einde aan de gewone wereld. Want in het gebed is iemand bezig met iemand die niet van deze wereld is. En wat hij ook denkt, en wat hij ook zegt, en wat hij ook voelt, en wat hij ook doormaakt, een biddende mens is niet van hier. Hij is op het moment bezig met iemand die niet van hier is. Die buiten alle menselijke maten valt, buiten alle menselijke begrippen, boven alle grenzen uit. En vanuit die situatie van in gebed zijn, stelt Jezus hem de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? En alleen al vanuit die situatie die vraag stellen, betekent eigenlijk, elk antwoord is onvoldoende. Elk antwoord is ernaast. U kunt niet zeggen wie God is. Er is toch een aartsengel wiens naam is Michael, wie is als God? Niemand is als God. God is onvoorstelbaar. Wat Paulus ooit van ons heil heeft gezegd, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat geen menselijk hart ooit is opgekomen, dat heeft God bereid gelegd voor wie hem liefhebben. En dat is God zelf. Wat je ook van God zegt, God gaat er altijd bovenuit. Hij is altijd anders. En het moet ook steeds weer opnieuw gezegd worden, of liever gezegd, het moet steeds weer opnieuw gegeven worden. Het is zoiets wat het boek Prediker in de eerste lezing zegt. Waarom doe je dat? Waarom gebeurt dat? En het antwoord is, ja, omdat er de tijd voor is. Waarom gaat iemand dood? Waarom wordt iemand gedood? Ja, er is een tijd om te doden. En waarom wordt iemand beter? Ja, omdat er een tijd is om te helen. En waarom lach je? Ja, omdat er een tijd is om te lachen. En waarom ben je droevig? Ja, omdat er een tijd is om te rouwen. Er is blijkbaar iets waarom de dingen zo zijn zoals ze zijn en gebeuren zoals ze gebeuren. Maar dat iets onttrekt zich aan je greep, zoals de tijd. Wij zijn in de tijd. De tijd omsluit ons. We hebben geen greep op de tijd. En dat is niet alleen zo met de tijd, maar met heel het menselijke. En dat wordt dan in het boek Prediker samengevat in God heeft alle dingen uitstekend gemaakt, ieder ding voor zijn tijd. Dus het gebeurt, ja, omdat God het zo heeft ingericht. Het verwijst allemaal naar God. En dat was een inzicht dat Paulus al aantrof bij de Griekse dichters, zoals hij zegt op de Areopaag in Athene. Uw dichters zeggen, in God hebben wij het leven, het bewegen en het zijn. Handelingen 17. Wij zijn dus in God. En in de mens, in het hart van de mens, heeft God de hele wereld gelegd. Maar toch kan die mens het werk niet bevoelen. Dat werk dat God van het begin tot het einde verricht heeft. Je kunt er vragen over stellen. En dit is dan iets wat de mens wel kan, anders dan de dieren die dat niet kunnen. De mens staat tegenover de schepping. Hij staat tegenover de geschiedenis. Hij kan er zich vragen over stellen, maar hij weet het antwoord niet. Tenzij dit antwoord, dat hij gelooft met zijn hart, dat God alle dingen goed heeft gemaakt op zijn tijd. Het evangelie komt ons dat bevestigen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie Jezus is, daar kunnen de mensen geen goed antwoord op geven. Ja, op de buitenkant, de menselijke kant. Daarover kunnen de mensen een prima antwoord geven. Jezus is de zoon van zijn ouders, Jozef en Maria, en die wonen in Nazareth enzovoort. Maar Jezus heeft ook een geheimvolle binnenkant, en die is ten eenenmale verborgen voor het menselijk verstand. Ja, maar waarom stelt Jezus die vraag dan? Hij stelt die vraag om te laten uitkomen dat de mensen met hun antwoorden vanuit hun eigen inzicht ernaast zitten.
De een zegt dit en de ander dat. Een zekere overeenkomst hebben ze wel. Maar die verschillende antwoorden van de mensen, het zijn allemaal namen van profeten die genoemd worden. Maar het is er toch naast, want Jezus is niet een profeet. Iemand voor wie je dus een tijd lang warm kunt lopen, of van wie je onder de indruk kunt raken, maar dan op een gegeven ogenblik is het uit en dan hangen ze toch weer een andere profeet aan. Aan een profeet weten de mensen zich niet gebonden. Zoals dat ook met Jezus is gebeurd. Ze hebben hem een tijd lang aangehangen. Een van de oude profeten is opgestaan en ze noemen hem de profeet uit Nazareth. Maar op een gegeven ogenblik werden ze hem zat. En nu stelt Jezus dan toch maar diezelfde vraag aan zijn leerlingen. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dat betekent dan toch dat zijn leerlingen het wel zouden hebben kunnen weten? Ja, want dat is het geheim van de kerk. En nu antwoordde Petrus, de eerste in de kerk, de woordvoerder van de kerk, de man die het Petrusambt heeft gekregen, de gezalfde van God. We weten dat ook hij het niet uit zichzelf heeft, maar dat, zoals in een ander evangelie staat, niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Alleen God kan zeggen wie Jezus is. Je moet het steeds weer van God ontvangen, zoals wij te kennen geven, wanneer wij bijvoorbeeld de naam Jezus uitspreken en daarbij een gebaar maken van eerbied, het hoofd neigen of een ander gebaar van eerbied aannemen. En dat betekent niet alleen dat Jezus God is, maar dan op het moment dat je zijn naam uitspreekt, dat je dan opgenomen bent in de kennis van God. Dat je samen met God één kennis hebt. Anders zou je die naam nooit met eerbied kunnen uitspreken. En dat wordt hier dan ook te kennen gegeven, wanneer niet zijn naam, maar zijn gestalte, zijn lijdensgestalte, op het altaar wordt neergezet. Want daarin openbaart Jezus zich op de wijze van de verborgenheid, wie hij is. De mensenzoon, zo sprak hij, moet veel lijden. Weer dat moeten. Weer zo'n woord, zoiets als tijd. Waarom lijden? Ja, omdat er een tijd is voor lijden. Maar de tijd is van God. En het moeten is dan ook van God. Het is een innerlijk moeten. Een geheimvol moeten. Een heilig moeten. Het is het moeten van het geweten. Bijvoorbeeld zoals Edith Stein kon spreken, ik wist dat ik mijn leven moest geven voor mijn volk. Dat zegt Edith Stein lang voordat dit gebeurde. En ze voegt eraan toe, mensen zullen dit niet begrijpen, maar door de genade van God weet ik het, dat als het zover komt, dat ik dan zal zeggen, hier ben ik. En zo kan Jezus zeggen, de mensenzoon moet veel lijden. Dat betekent, alle aardse invulling gaat bij Jezus lijden te gronde. Alle aardse invulling, alles wat mensen kunnen bedenken, dat is het niet. Mensen blijven zich vragen stellen, waarom? Waarom dat lijden? En er is maar één antwoord op. Het moet van God, van Gods wegen. En daarom zal hij ook pas op de derde dag verrijzen. Ja, wij zouden zeggen als het menselijke wijze gesproken te laat is. Als hij al door het lijden en de dood is heen gemoeten. Ja, zodat wij het antwoord op onze vraag naar het waarom steeds weer van God moeten ontvangen. Bij de verrijzenis. Dat wil zeggen, bij de tijd achter de dood. Achter onze tijd, achter de geschiedenis. Niet van hier en nu. En reken maar dat Jezus dat woord moeten met een grote innerlijke zekerheid heeft uitgesproken. Met overgave, met liefde. En dat hij toen de ogen opgeslagen heeft naar omhoog. Zoals ze hem ook kort tevoren bij het gebed hebben aangetroffen. Een en al overgave
in zijn gebed tot de Vader. En daarom heeft Jezus zich ook eerst bij zijn gebed door zijn leerlingen laten gadeslaan, alvorens hij ging spreken over het lijden en de dood. Aan het einde niet plots afbreken om over te gaan tot de orde van de dag, dat is zakelijk, maar langzaam eindigen. Als bij het einde van een avond met vrienden en familie, je gaat nog even bij de een en de ander langs, mensen met wie je een bijzondere band hebt, en zo in het gebed bij Maria blijven staan, haar groeten, haar iets zeggen, niet formeel, maar vanuit je hart, en dan aan Jezus die al op je wacht. Weer iets zeggen, eenvoudig, als tot een goede vriend, bij wie je thuis voelt, eigen, vertrouwd, en dan naar de Vader. Met eigen woorden iets zeggen, om dan het persoonlijke gebed uit handen te geven en de woorden nemen van het gebed van de kerk, het Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
1: Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
0: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt.
1: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
0: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
1: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
0: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
1: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
0: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
1: Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
0: Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest.
1: De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam, mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

Laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Waarin we elke week iets meer mogen ontdekken van die grote rijkdom van God. Van die schitterende schat van onze kerk, de geloofsschat. En ook van de getuigenissen die we zo door de dagen heen meemaken van mensen die geraakt worden door God. En als het gaat om getuigen van God, dan zijn het natuurlijk altijd de heiligen die daarin uitblinken. We weten dat heiligheid uiteindelijk voor ons allemaal is weggelegd. Hè. Op het moment dat we ooit in de hemel komen, zullen we allemaal heiligen zijn. Anders komen we daar niet. Maar voor sommigen van ons is die weg wat langer dan voor anderen. En ook wat hobbeliger, om het zo te noemen. Maar uiteindelijk is dat wel datgene waartoe we geroepen zijn. En we kunnen niet halve heiligen worden. Het is of heilig of onheilig. Of gered of verloren aan het einde. En in dat hele pad van heiligheid zijn er natuurlijk de heilig verklaarden die ons met name laten zien welke wegen we kunnen gaan. Op het moment dat iemand door de kerk wordt heilig verklaard, dan is dat een officiële bevestiging van dat we dat leven van die persoon kunnen navolgen en dat we dat als voorbeeld kunnen nemen. Nou, het is vandaag 5 september en dat betekent dat we vandaag vieren de heilige moeder Teresa van Calcutta. En ja, ik denk dat zij niet echt een hele uitgebreide introductie behoeft, want velen van u, zo niet iedereen, kent haar leven. Ze is een van die heiligen die bijna een soort popsterrenstatus heeft verkregen tijdens haar leven, wat uniek is, want dat zien we tegenwoordig nauwelijks nog. Een heilige die door gelovig en ook ongelovig werd bemind. Met name natuurlijk vanwege haar onuitputtelijke naastenliefde. De meesten zullen haar vooral herinneren als iemand die onophoudelijk klaarstond voor haar naasten. Ze heeft natuurlijk tal van scholen gebouwd, weeshuizen, ziekenhuizen. Ze ging uren aan een stuk de straat op om de arme mensen in India te voeden, letterlijk te voeden met eten, maar ook geestelijk te voeden door voor ze te bidden. Ze heeft heel wat kinderen geboren kunnen laten worden die anders geaborteerd waren geweest. Ze heeft ervoor gezorgd dat mensen die op sterven lagen niet alleen hoefden te sterven, maar dat er een zuster aan hun bed stond. Nou ja, de verdiensten van moeder Teresa zijn te veel om op te noemen. Het is de impact die zij heeft gehad is niet in woorden uit te drukken. En ik wil vandaag met name gaan spreken niet alleen maar over het feit dat moeder Teresa een toonbeeld is van naastenliefde, maar vooral een toonbeeld van Gods liefde. Want ze bleef zelf ook altijd herhalen dat de enige reden dat zij al dit werk kon doen, uren aan een stuk, terwijl het maar een gebrekkig klein vrouwtje was, lichamelijk dan, dat dit alleen maar kon door Gods genade. De kracht werd haar door God gegeven. En u weet misschien wel, de laatste 40 jaar van haar leven voelde ze die aanwezigheid van God niet meer. Ze had niet meer die diepe ervaring van bemind te zijn door God. Dat had ze in het begin van haar leven wel, maar later werd dat steeds minder. En toch zette ze door, puur op wilskracht en puur vanuit het geloof en de wetenschap dat God er toch was, zelfs als hij zich niet liet zien. Dus dat beeld van God is aanwezig als een zon die altijd schijnt, zelfs als er wolken voor die zon hangen. En de laatste 40 jaar van haar leven heeft ze dat dus zeer sterk moeten doormaken, dat gevoel dat de wolken voor de aanwezigheid, voor die lichtende aanwezigheid van God hingen. Ze voelde hem niet, ze proefde hem niet meer, ze ervaarde hem niet meer en toch ging ze door. En dat is natuurlijk de ware wilskracht van een heilige. En ik wil vandaag met name gaan spreken over de biddende vrouw die moeder Teresa was. Nog meer dan de sociaal bewogen vrouw, zo staat ze vooral bekend natuurlijk, en dat is ook ontzettend belangrijk, dat bleef moeder Teresa ook steeds herhalen. Wij zelf zijn de handen en de voeten van God, en als wij echt door hem geïnspireerd zijn, gaan we automatisch het goede doen. Maar de bron van het feit dat ze dit kon volhouden was God zelf en haar verbondenheid met God. En daarom bleef ze ook steeds weer hameren op het gebed, en dan met name op het rozenkransgebed. En daar wil ik dadelijk wat over gaan vertellen. Maar we zullen eerst weer gaan bidden zoals gebruikelijk. En ik wil vandaag een gebed bidden van deze grote heilige. Een gebed wat niet helemaal alleen van haar is. Het is ook al samengesteld door de heilige Franciscus van Assisi. Of in ieder geval, het lijkt er heel erg op. Maar dit is de versie van moeder Teresa. We zullen dat gebed eerst bidden. En daarna wil ik met u gaan spreken over deze grote biddende vrouw. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, maak ons waardig om onze medemensen te dienen, die overal ter wereld leven en sterven in armoede en honger. Geef hun heden door onze handen hun dagelijks brood. En door onze begrijpende liefde, vrede en blijdschap. Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede. Daar waar haat bestaat, ik liefde mag zaaien. Waar onrecht heerst, de geest van vergeving. Waar men in tweedracht leeft, eensgezindheid. Daar waar men dwaalt, ik waarheid mag brengen. Waar men twijfelt, geloof. Licht in duisternis mag brengen en blijdschap waar droefenis heerst. Heer, laat mij liever trachten te troosten dan getroost te worden, te begrijpen dan begrepen te worden, liefde hebben dan bemind te worden. Want wie zichzelf verliest zal vinden, door te vergeven wordt men vergeven, door te sterven ontwaakt men tot eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nou, het laatste regeltje van dit mooie gebed zegt veel over het leven van moeder Teresa. Door te sterven ontwaakt men tot eeuwig leven. Het was natuurlijk een vrouw die dag in dag uit de versterving opzocht. Ze was een vrouw die zichzelf volledig wegcijferde voor de missie van de zusters van de congregatie die ze zelf had gesticht. De missionarissen van Charity, van Naastenliefde. En ik wil even beginnen met een kleine anekdote die heel duidelijk laat zien hoezeer het gebed in het hart stond van het leven van moeder Teresa. En dat is het volgende verhaal. Ze was met een goede vriend, priester, die jarenlang met haar optrok, was ze op weg naar het Vaticaan, naar de paus, want ze wilde een heilige hebben. Zo zei ze dat letterlijk zelf. En wat bedoelde ze daarmee? Nou, ze had net een nieuw ziekenhuis geopend in India en ze zocht een patroon, een heilige voor die zieken, naar wie de heiligen konden opkijken, om zo getroost te worden in hun ziekte. En ze had Damiaan de Veuster, de inmiddels heilig verklaarde pater Damiaan, voor ogen als degene die in de ziekenhuiszaal zou moeten worden opgehangen, zijn afbeelding. Want de Melaatse en dan de lepra-patiënten van onze tijd, van haar tijd, die hadden een voorbeeld nodig van liefde die had laten zien, of dat had laten zien, dat inderdaad ook die zieken, ook die besmettelijk zieken, toch kinderen van God zijn en dat die nog steeds bemind zijn door God. En Damiaan de Veuster had dat natuurlijk als geen ander laten zien. Jarenlang leefde hij tussen de Melaatse, tussen de lepra-patiënten in Molokai, een eilandje bij Hawaii. En moeder Teresa had bedacht dat deze persoon heilig verklaard moest worden, want dan konden ze ook met hem en tot hem gaan bidden. Dus wat doet een kleine heilige vrouw dan? Ze gaat naar de paus om deze heiligverklaring aan te vragen. En bij de paus binnenlopen, dat doe je natuurlijk niet zomaar. Dat moet ver van tevoren worden voorbereid. De paus moet dat goed vinden. Je komt dan op audiëntie. Maar moeder Teresa dacht daar anders over. En ze ging dus met de bevriende priester op weg naar het Vaticaan. En zonder een afspraak met de paus te hebben, dacht ze toch wel bij hem binnen te kunnen komen. En in de taxi van het vliegveld naar de Bronzen Poort. De Bronzen Poort is de poort waar de gasten binnenkomen als ze op bezoek komen bij de paus. In de taxi bad ze een volledige noveen. Dus dat wil zeggen dat ze 9 keer hetzelfde gebed herhaalde. En ze bad daarna dat noveengebed nog 10e keer uit dankbaarheid dat haar gebed was verhoord. En de priester die het verhaal heeft neergeschreven beschrijft dat ze dit vaker deed. Dus gewoon in 1 keer een hele noveen uitbidden, plus nog 10e dag eraan aan vastknopen uit dankbaarheid voor de verhoring van het gebed. Dus moeder Teresa had zo'n diep vertrouwen dat God haar wel zou verhoren, dat ze alvast de dankbaarheid voor de verhoring ook meegaf. En dan hoor je het wonderlijke verhaal dat moeder Teresa uit de taxi stapt samen met deze priester en dat ze zo bij het Vaticaan naar binnen wandelt. En dat de Zwitserse garde, u weet dat, de bewakers die bij de poort staan, een beetje bedremmeld staan te kijken, want ineens loopt er een klein vrouwtje door. En de priester die weet niet zo goed wat hij moet doen en die durft dat ook niet zomaar te doen, dus die blijft bij de ingang wachten. En op een gegeven moment kijkt moeder Teresa om en die zegt, die priester hoort bij mij, die moet ook met mij mee. Dus de priester loopt achter moeder Teresa aan en de bewakers, de Zwitserse garde, staat te kijken en doet verder niks. Ze komt bij de volgende poort, zelfde verhaal, daar staan ook weer twee wachters en ook daar loopt ze doodleuk doorheen en ze zegt, ik moet de paus spreken. En op die manier loopt ze zo door alle wachtpoorten van het Vaticaan de werkkamer van de paus binnen. Nou, het was een bekende van de paus, paus Johannes Paulus II, die ontvangt haar dan ook met een glimlach en die denkt, dit kan alleen deze vrouw zomaar binnenlopen in deze kamer. En moeder Teresa komt dus in de werkkamer van de heilige paus Johannes Paulus II, die met een minzame lach haar opwacht. En ze zegt, heilige vader, ik heb een heilige nodig. Met andere woorden, ze begint meteen over de zaak waar ze over wil spreken. En ze zegt, pater Damiaan de Veuster, die moet heilig verklaard worden. Nou, we weten dat hij inmiddels heilig verklaard is, dus dit, bij de hand uitstapje van moeder Teresa heeft zeker wel vrucht gedragen. Maar het laat zien dat ze niet alleen maar heel doortastend was of een hele sterke wilskracht had, maar vooral laat het zien haar diepe vertrouwen in de verhoring van het gebed. En we mogen op een hele diepe manier vertrouwen dat God onze gebeden verhoort, want Jezus zelf belooft dat natuurlijk. En we mogen vertrouwen dat datgene wat we aan God vragen, hè, mits het in overeenstemming is met zijn wil natuurlijk, dat God dat al verhoord heeft, dat gebed. Dat we al mogen doen alsof we datgene ontvangen hebben waar we om gevraagd hebben. En moeder Teresa die wist dit als geen ander en die wist ook dat het gebed niet iets is waar je af en toe wat tijd voor inruimt door de dag heen. Nee, het gebed is de hartslag, de ademhaling zou je kunnen zeggen van de dag. De hele dag door was moeder Teresa aan het bidden. En daarom was moeder Teresa ook zo'n groot fan van de heilige rozenkrans. Want de rozenkrans die kon je overal mee naartoe nemen. Het grote wapen in de strijd. En de hele dag door, tussen de bedrijven door, tijdens taxiritjes of wandelingen door de stad Calcutta, de hele dag door was ze de rozenkrans aan het bidden. En ze wist dat die rozenkrans niet alleen voor haar en voor haar zusters, hè, voor de medemissionarissen belangrijk was, maar voor heel de wereld. Ze wist dat ze een leven lang moest wijden om die rozenkrans, dat gebed, die verbondenheid met Maria en met Jezus, om die weer in de families terug te krijgen. Want heilige moeder Teresa was met name een heilige voor de gezinnen, voor de families, voor een liefdevol gezinsleven. We weten natuurlijk allemaal die fameuze toespraak die ze hield bij het uitreiken van de Nobelprijs voor de Vrede, waarin ze vooral de rechten van het gezin verdedigde en dan met name het recht van het ongeboren kind, het nieuwe gezinslid om het zo te noemen. En ze sprak in hele straffe bewoordingen, sprak ze alle wereldleiders toe, niet met een politiek correct verhaal, nee, ze ging meteen naar het hart van de zaak en ze zei, abortus is de grootste bedreiging van de wereldvrede. Nou, die woorden mag je wel een paar keer in jezelf herhalen, abortus is de grootste bedreiging van de wereldvrede. En ze voegde eraan toe, als een moeder haar eigen kind kan doden, dan is alles mogelijk. Dan is de drempel om elkaar te doden ook heel laag. En ja, ze is daarin natuurlijk een profeet gebleken. Hè? De abortus is natuurlijk nog veel verder doorgegaan, ook na die dappere speech van moeder Teresa. Maar toch, het verzet heeft ook zeker vrucht gedragen, want zelf stichtten ze natuurlijk vele weeshuizen waar kinderen die niet gewenst waren toch konden opgroeien in liefde en werden opgevoed door de zusters. Dus moeder Teresa was een vrouw die er niet omheen draaide, die niet om de hete brei heen draaide. En die wist dat uiteindelijk een biddend gezin ook altijd openheid naar leven zou betekenen. En haar goede vriend, de heilige paus Johannes Paulus II, die bevestigde eigenlijk steeds hetzelfde. Voor zijn dood zei hij nog, ik hoop dat mensen mij herinneren als de paus van het gezin. En beide zeiden vaak, een gezin dat bidt, is een gezin dat bij elkaar blijft. A family that prays together, stays together. In het Engels nog wat mooier, want dan rijmt het ook nog. Dus juist dat gebed weer in het hart van het gezin terugkrijgen en op die manier de cultuur van de dood, zoals paus Johannes Paulus dat zo vaak noemde, om te buigen naar de cultuur van een leven. En we weten, die rozenkrans is natuurlijk de samenvatting van het hele evangelie. De rozenkrans is eigenlijk een hele laagdrempelige manier om elke dag de kern van de Heilige Schrift, van de Bijbel, van alles waarin wij geloven, opnieuw te overwegen, te herhalen en als het ware te gaan ademen. En het is natuurlijk ook gevormd uit de twee belangrijkste gebeden van onze kerk, het Onze Vader en het Wees Gegroet. Dus de rozenkrans is absoluut geen bijzaak. De rozenkrans is het evangelie, zou je kunnen zeggen. En moeder Teresa die had de prachtige volgende uitspraak. Die zei, we moeten ons hechten aan de rozenkrans, zoals klimop zich hecht aan de boom. En ook dat is een uitspraak waar we over kunnen nadenken, kunnen mediteren, die echt even door ons heen laten werken. Wat zegt ze? We moeten ons hechten aan de rozenkrans zoals klimop aan een boom. Dat betekent dat we onze worteltjes, als het ware, zoals klimop dat ook doet, in die boom schieten. En die boom is dus de rozenkrans. Dus we halen onze voeding, ons leven, uit die rozenkrans. En moeder Teresa wist ook heel goed dat de rozenkrans geen op zichzelf staande devotie is. Het is niet een soort vervanging van de sacramenten. Hè. Soms hoor je dat wel eens. Als er te veel de nadruk komt te liggen op het bidden van de rozenkrans. Ja, maar we hebben toch de mis, we hebben toch de zondagsmis, we hebben toch de biecht, et cetera. Ja, natuurlijk. En moeder Teresa bleef ook steeds weer herhalen. Het bidden van de rozenkrans zal alleen maar het verlangen naar al die goddelijke zaken verdiepen. En we kunnen niet de rozenkrans bidden en ook steeds meer naar Christus gaan verlangen in de Eucharistie. En dat was dan ook voor moeder Teresa uiteindelijk die plaats waar ze haar werkelijke voeding kreeg. Ik noem de rozenkrans, maar de rozenkrans bracht haar uiteindelijk bij de Eucharistie. En die andere hele bekende uitspraak van moeder Teresa, op het moment dat iemand te druk was om te bidden, u hebt dat misschien wel eens gehoord, dan zei ze in plaats van, nou probeer dan even een paar weken wat rustiger aan te doen. Nee, dan zei ze, als je te druk bent om te bidden, verdubbel dan het gebed. Dus in plaats van dan het gebed minder plek te geven, geef het meer plaats in je dag, in je leven. En zelfs deed ze dat. Hè? Standaard, en dat is nog steeds voorgeschreven voor alle missionarissen van haar congregatie, is het verplicht dat ze elke ochtend een heilig uur houden. Dat wil zeggen dat ze de rozenkrans bidden voor het heilig sacrament en daarna nog mediteren in stilte, bidden in stilte. Minstens een uur, vaak nog langer, vaak 2 uur, dat ze in stilte doorbrengen voor de heilige hostie, de aanwezigheid van Christus in ons midden. En moeder Teresa bleef zelf ook steeds herhalen, het is alleen maar vanwege deze heilige momenten in de ochtend dat we de rest van de dag kunnen dragen. Nou, 2 hele belangrijke zaken die we hier voor ons eigen leven uit mee kunnen nemen. De 2 pilaren die ook Don Bosco noemt in zijn visioen. De Eucharistie en de Heilige Maagd Maria. De Eucharistie, de Heilige Mis, maar ook de aanbidding. Het contempleren van zijn aanwezigheid. Het hem ons laten bestralen, zodat wij door die straalkracht van zijn liefde ook zelf gaan stralen. En de rozenkrans, de devotie tot Maria, die ons steeds dieper in eenheid laat leven met haar Zoon Jezus Christus. Nou, er is natuurlijk nog veel meer over haar leven te zeggen, maar ik moet gaan afronden, want de tijd zit er weer op. En ik hoop u in de volgende uitzending van Zuiderlicht hier weer te ontmoeten.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

kracht en vuur ons aan uit alle macht. Tot leven dat de hoop versterkt. Een nieuw begin in ons bewerkt.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Heilige symbolen. Achterloos een kruisje slaan of zomaar op je borst kloppen. Het zal na deze aflevering niet zo heel snel meer gebeuren. Want we gaan vol verwondering bekijken wat voor prachtige symbolen we allemaal hebben in onze kerkgebouwen, in onze liturgie. Ik doe dat, Jesse, natuurlijk weer samen met mijn andere herbergiers in deze aflevering. Herwin Horst, pater Stefan Ansinger. Fijn om weer met z'n drieën hier samen te zijn in het Rotterdamse klooster.
1: Ja, welkom. Het klooster van Petrus van Verona.
0: En dat is nog een interessant gegeven.
1: Zeker.
0: Wij gaan ons in deze aflevering baseren op een bijzonder klein mooi boekje. We hebben alle drie tweedehands een exemplaar weten te bemachtigen. Die van mij komt uit 1941.
1: Ik heb niet eens gekeken wanneer die van mij uitgegeven is.
2: Die van mij is de jaren 60 volgens mij, dus ik heb een meest recente exemplaar.
1: Oh, dit is uit Brugge 1958.
0: Ja, mooi. Die van mij ruikt ook heel lekker, maar het gaat om de inhoud. Geschreven door Romano Guardini en de titel is Van Heilige Symbolen. Wat ik al zei, een ontdekkingstocht langs allerlei verschillende uitingen binnen de liturgie en binnen kerkgebouwen. Misschien goed om eerst even kort met elkaar te bespreken wie deze bijzondere Guardini nou eigenlijk was. Korte levensschets. Het was een Italiaan, geboren in
1: Verona,
0: Noord-Italië, 1885. En dit is ook een interessant gegeven, gestorven als Duitser in München in 1968. Klopt. Sta dus al even stil bij wat voor bijzonder leven hij heeft meegemaakt. De Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de eerste jaren van de liturgische vernieuwingen. Ja. Allemaal in één leven gevat.
1: Daar zeg je ooit heel belangrijk, want veel mensen denken bij de liturgische vernieuwing dat dat pas na Vaticanum II begint. Of tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie. Maar dat was natuurlijk al lang voorbereid daarvoor. Met allerlei bewegingen rondom de kloosters. Lekenbewegingen ook, die zich rondom de monniken schaarden en zo. En langzamerhand de liturgie meer wilde verinnerlijken. Dus inderdaad, die liturgie is heel belangrijk bij Guardini.
0: Een verinnerlijking, daar zeg je gelijk wel een sleutelwoord om de werken van Guardini goed te begrijpen. Hij was theoloog, hij was hoogleraar, hij was priester, hij was filosoof, cultuurhistoricus. Hij heeft over heel veel dingen geschreven. Iemand noemde hem ook een keer een generalist. Ja. Iemand die schreef over heiligen, over de geschiedenis, filosofie. Moeilijk in één straatje te vatten. Ja. Anders dan bijvoorbeeld Ratzinger. Het is een heel uiteenlopend spectrum aan boeken dat hij heeft geschreven. Ja. Maar de essentie van hem was de vertaling van het christelijk bestaan in deze wereld. Wat is de

0: christelijk bestaan in deze wereld? Hmm. Wat is de essentie van het christelijk geloof? En in dit specifieke boekje ook de essentie van de uiterlijkheden van die symbolen. Wat betekent dat nou eigenlijk? Dat was ook zijn pleidooi om terug te gaan naar de kern en het niet als oppervlakkigheden zomaar te doen.
1: Ja. Ja. Nou, je laat ook heel mooi horen dat hij dus het licht van het evangelie op de hele wereld wil laten schijnen. Hè? Dus we hebben dat ook gezien bij de leerstoel die hij bekleedde in Berlijn. Daar ging het om de Weltanschauung, katholische Weltanschauung. Dus hoe kijkt een katholiek nu naar de wereld? En dat kijken naar de wereld moet altijd vanuit het licht van het evangelie gebeuren. En dat is iets wat we bij Romano Guardini terug zien komen. Dat hij met de openbaring en met Jezus zelf, een persoonlijke relatie met Jezus, die wij hier ook altijd heel erg benadrukken, kijkt naar de wereld en hoe de wereld in elkaar steekt. En dan ook vanuit dat wereldse, vanuit wat we kunnen zien, wat we kunnen ervaren, weer teruggaat naar God.
2: En dat sluit ook mooi aan bij de eerdere series die we natuurlijk hebben gemaakt. Hè? De verschillende gebeden die we met elkaar hebben besproken. Ook onze geloofsbelijdenis. Ja. Guardini is dus eigenlijk een cultuurfilosoof. En een onderdeel van wat een filosoof doet is voornamelijk beschouwen. Ja. En ook af en toe afstand te kunnen nemen van de dagelijkse sleur. Hè? En daar echt goed over na te denken. Dus bij wijze van spreken met een helikopterview een stap terug te doen. En eens goed nadenken wat is de betekenis van in dit geval dan de symbolen wat wij vandaag bespreken. En wat is er nou eigenlijk? Juist om het dan ook veel meer bewust te kunnen beleven. En daarom sluit het behandelen van de symbolen wat wij in de kerk zien. Wat wij tijdens een viering met elkaar doen. Wat vaak toch heel impliciet is en toch een gewoonte is voor heel veel mensen. Ja, om daar nog eens een keertje wat dieper op in te gaan. En wat natuurlijk al fijn is aan het werk van Guardini, is dat hij ook de gave heeft om vanuit zijn beschouwende blik dat ook heel mooi te verwoorden. Dus dat is ook een heel mooi uitgangspunt om daar met elkaar een gesprek over aan te gaan.
0: Wij zijn ook, Herwin en ik, allebei Pelagianen in de Maria Geboortekerk in Nijmegen. Hij altijd dankbaar. We zijn ook met dit boekje...
2: Daar worden we voor betaald. Hè? Hoe vaak we dat zeggen, hoe meer...
0: Nee. Maar we zijn met dit boekje ook de kerk binnengestapt en in voorbereiding, afwachting tot de Heilige Mis begint, af en toe gewoon een hoofdstukje gelezen.
1: Dat is het mooie, want het zijn hele korte hoofdstukjes.
0: Ja, maar wat zo interessant was, dit is nog even om zijn biografie wat beter uit te diepen. Ja. Ik stond een keer bij de kerk en iemand stapte op mij af. Die zei, lees jij Guardini? En toen besefte ik me pas, het is echt een heel belangrijk figuur geweest in de 20e eeuw. Iemand die eeuw mede heeft bepaald als het gaat om de beweging die de kerk heeft gemaakt. Hmm. En veel van zijn denkbeelden zijn ons ook doorgegeven via Jozef Ratzinger, Benedictus de 16e.
1: Ja. Zowel Benedictus als Franciscus. Ja. Het is echt een figuur die twee met elkaar verbindt. Hè?
0: Ja, dus ook Jozef Ratzinger die zocht naar de essentie van de liturgie. Hij heeft daar zelf ook een boek over geschreven met bijna dezelfde titel. Ja. De geest van de liturgie.
1: Zeker.
0: En die twee hebben ook een bijzondere levensloop. Dus Guardini is van Italië naar Duitsland gegaan.
1: Al na zijn eerste levensjaar. Dus heel snel.
0: Naar Bayern. Ja,
1: naar Mainz. Hè? Ja.
0: Ja, ja, goed. Ratzinger is natuurlijk van Duitsland uiteindelijk naar Rome gegaan en is daar gestorven. Ja. Maar die twee die spelen toch wel een hele belangrijke rol, die twee in de vorige eeuw. En Guardini is echt een sleutelfiguur geweest.
1: Ja. Nou, wat heel mooi geformuleerd werd door een andere theoloog, is dat wat Ratzinger en dus Franciscus met elkaar verbindt in Romano Guardini, is de nadruk op de persoonlijke band met Jezus Christus. Dat wil zeggen de ontmoeting met de persoon die Jezus is. Dus dat het in eerste instantie niet gaat om dogmatiek of om moraal, maar om het ontmoeten van de persoonlijke Jezus. Dat is heel mooi geformuleerd door die theoloog. Ik denk dat dat ook echt waar is. En die persoon blijft ook een mysterie voor ons. We kunnen nooit God helemaal begrijpen. We kunnen nooit de persoon van Jezus helemaal begrijpen. Maar we kunnen hem wel ontmoeten. Vooral in de liturgie natuurlijk.
2: En dat is dus ook het mooie aspect. En daarom ook wel zo waardevol om ook stil te staan bij de symbolen. Heel veel symbolen die we natuurlijk kennen, ook in de kerk, zijn sacramenteel. Hmm. En ze wijzen op de sacramenten die wij kennen. Dus dat betekent ook dat zij ons helpen om de relatie, in dit geval richting God, de relatie met God en met Christus ook beter te kunnen beleven.
0: Ja.
2: Wij bespreken aan de hand van dit boekje dus de heilige, of nou, de symbolen, zeg maar. De betekenis van symbolen. Zij het zojuist al eventjes, die symbolen.

0: symbolen die zijn ook sacramenteel. Wat betekent dat volgens jullie, het feit dat die symbolen sacramenteel zijn? Wat maakt symbolen sacramenteel?
1: Dan moet je eigenlijk terug naar het woord sacramenteel of sacrament bij Augustinus. Hè? Dus in de hele vroege kerk. En dat is dat het een beeld is, een symbool van een diepere realiteit. Hè? Dus het verwijst ergens naar. Het symbool verwijst naar iets diepers. Dus we spreken hier niet per se over sacramenten, maar over sacramentele tekenen. En als je dus Augustinus leest, dan zie je dat alles ergens een teken is van Gods liefde. Een boom kan in die zin ook een soort van sacramentele betekenis hebben, omdat die boom geschapen is en door God in stand wordt gehouden. En dus laat het iets zien van de schoonheid van God zelf, net zoals een landschap dat ook kan doen. Dus het betekent dat we vanuit het zichtbare naar de diepere realiteit toe gaan, die het zichtbare als het ware in zich draagt. Ja.
0: Dus het betekent dus ook dat bijvoorbeeld als we het over symbolen hebben die wij straks met elkaar gaan bespreken,
1: ja,
0: dan kun je zeggen, ja, die zien wij inderdaad allemaal voorbij komen of die beleven wij, ja, of voeren wij uit, ja, als wij het sacrament van de Eucharistie vieren. Ja. Maar dat helpt ons dus ook om in dit geval het sacrament van de Eucharistie veel beter te kunnen vieren, omdat we juist stilstaan bij al die elementen die wijzen op God.
2: Ja, dus twee elementen spelen een heel belangrijke rol. Ik denk dat we zo ook echt naar die symbolen toe kunnen.
1: Zeker.
2: In de inleiding, in ieder geval van mijn boekje uit 1941, waar ook nog de oorlog zelfs wordt aangehaald.
1: Ja, kijk. Ja.
2: Daar worden twee elementen belicht van de studie die Guardini heeft gedaan naar die symbolen. Dus verrijking en verdieping.
1: Ja.
2: Eigenlijk andersom. Ja. Dus verdiepen in wat doe je nou eigenlijk? Bijvoorbeeld als je een kruisteken slaat. Het verdiepen van wat daar eigenlijk mee bedoeld wordt.
1: Ja.
2: En verrijking is dat het je geloofsleven mag vergroten. Ja. Dat de liefde voor God ook groter wordt. Omdat je, ja, ook zo dankbaar, in ieder geval dat ben ik, ook zo dankbaar bent dat je katholiek mag zijn.
1: Hmm.
2: En dat merk ik bij Guardini, waar Jozef Ratzinger misschien een vader is. Hè? We hebben onlangs zijn trilogie over Jezus besproken.
1: Ja.
2: Een vader die jou aan de hand meeneemt door de theologie heen.
1: Ja.
2: Daar voelt Guardini soms als een vriend die net zo verliefd is op het katholieke geloof als wij.
1: Ja.
2: En die gewoon zo vol verwondering puur naar die symbolen kan kijken. En dat enthousiasme in ons ook mag aanwakkeren. En ik hoop ook in de luisteraars en kijkers van de Herbergiers. Ja. Misschien kunnen we naar een symbool dat Guardini beschreven heeft.
0: Ja. Nou ja, er staan dus tal van symbolen in het boek. En we kunnen nu allemaal verklappen dat we ze vandaag allemaal niet kunnen doorlopen.
1: Toch wel een heel aantal.
0: Maar toch wel best een aantal.
1: Ja.
0: En het is natuurlijk ook wel handig om daar een bepaalde structuur in aan te brengen. En in die zin laten wij de structuur van het boek wat wij hier vandaag toch min of meer behandelen een beetje los. En kijken vooral vanuit het perspectief van de kerkganger van een parochiaan die op een gemiddelde zondag of bij wijze van spreken door de week wanneer dan ook een kerk binnenloopt en eigenlijk zo virtueel met elkaar doorlopen. Wat zie je nou op het moment dat je een kerk binnenloopt of wanneer je de Eucharistie met elkaar viert? Ja, en dan is het toch het eerste, hopelijk, lijkt me wel handig, als je naar een kerk gaat, dat je door een deur heen moet. En dat
2: vaak
0: is dan
2: wel
0: ook meteen dat eerste symbool wat Romano Guardini aanhaalt. Nou, de deur, wat voor interessant zou je daarover kunnen zeggen, zul je denken? Nou, Guardini die heeft er wel wat over te zeggen.
1: Nou, begin met het fysieke. Wat is een deur? Wat is de functie van een deur?
2: Ja, in dit geval is het echt een opening naar een andere wereld. Hè? Dus je laat de wereld.
1: Nou, maak je het al super symbolisch.
2: Ja, maar ja. Oh,
1: een
2: sorry.
1: Wereld. Maar inderdaad, ja, nee, maar
2: het is gewoon opent een andere ruimte. Het is een middel om in een andere ruimte te komen.
1: Ja.
2: En in het geval van een kerkdeur gaat het natuurlijk om van het wereldse naar het huis van God te gaan.
1: Ja, het sacrale. Hè? Dus je hebt het marktplein, noemt Guardini het. Hè? En dan vervolgens ga je die deur binnen en dan kom je in de sacrale ruimte. Dus de ruimte.
2: De gewijde ruimte.
1: De gewijde ruimte. Leeft God dan niet in de rest van de wereld?
2: Jawel.
1: Maar
2: hij is heel specifiek daar aanwezig. Natuurlijk in het tabernakel ook.
1: Ja. Dus het is een gewijde ruimte die ook echt voor die eredienst, voor die liturgie bedoeld is. Hè. Dus daar wordt een kerk ook ingewijd natuurlijk. Hè. Dus een kerk is niet gewoon een
2: paar
1: stenen bij elkaar en je zet er een standaard neer en je maakt een blok en dat is dan het altaar. Nee, dat wordt echt helemaal ingewijd, ook door de bisschop. Hè, als die dan komt om het altaar
2: met olie
1: toe te wijden met olie en zo aan God. Dus de kerk is een plaats in de wereld die heilig is en die sacraal is. En die heiligheid betekent in die zin afgescheiden van het profane. Van datgene wat voor de tempel zich profane. Dat betekent datgene wat er voor de tempel gebeurt. En dit is dus wat in de tempel gebeurt. Dus heilig en er is dus een verschil.
2: Ja.
1: En dat voelen mensen denk ik ook wel aan. Tenminste, sommige mensen minder dan anderen, helaas. Maar ja, als je zo'n deur binnen gaat...
0: Ik denk wel een zekere focus ook. Wat het ook met je doet. Hè. Als je bijvoorbeeld gewoon uit gewoonte op een zondag naar de kerk gaat... dan stel je er bijvoorbeeld op in. Hè. Ik ga naar een kerk. Dus als je dan een deur doorloopt, dan heb je dat misschien wat minder. Maar zeker op het moment dat je op een drukke plek bent... en bij wijze van spreken eventjes ergens binnenloopt... vanuit de hectiek van alle dag... En daar ook de stilte en de focus ervaart... dan komt het ook letterlijk en figuurlijk binnen. Je slaat feitelijk een andere deur open. En tegelijkertijd niet alleen een fysieke kerkdeur... maar ook je innerlijke deur, hè, de spreekwoordelijke deur. Dus,
1: de deur van je hart.
0: De deur van je hart. Ja. Die moet je tegelijkertijd ook openstellen. Wil je ontvankelijk zijn voor God? En natuurlijk... is dat niet alleen sprake van wanneer je naar de Eucharistie gaat of een kerkgebouw inloopt. Dus de deur is denk ik ook wel meteen letterlijk en figuurlijk de deur naar al die andere symbolen. Omdat er een bepaalde opening nodig is om ontvankelijk te zijn.
2: Ja, die bekende kunstwerken dat Christus natuurlijk ook op de deur klopt van een huis. Daarmee wordt ook bedoeld van laat God binnen in je hart. Misschien nog laatste.
1: Dat komt uit Keble College. Hè? Dus even kort over, dat is van... Hand, hè, dat is in 1854 geloof ik geschilderd. Dat kunstwerk heet Light of the World. Ja. En dat gaat terug naar de Apocalypse, dus het boek van de Openbaring, waarin Jezus zegt: ik klop op de deur. Maar de vraag is natuurlijk: doe je open?
2: Ja, hij staat daar dan met mantel en met een lantaarn in zijn hand.
1: Met een lantaarn in zijn hand. En ja, het probleem is: op de deur zit geen deurklink. En dat betekent dat je natuurlijk zelf ook die deur voor God open moet maken. Hè. Dus God kan niet zichzelf aan jou opdringen. Dus hij vraagt om ontvankelijkheid, zoals je net zegt, dat je jezelf opent voor hem. En dan kan hij in jou wonen en maaltijd met jou houden. Zoals in de Apocalypse staat. En dat is natuurlijk ook een verwijzing naar de Eucharistie. Wat in de kerk gebeurt, wat op die plek. En je ziet natuurlijk ook in de meeste kerken dat zo'n deur ook echt groot is. En mooi versierd vaak. En het is niet een gewone normale deur van jouw huis. Want ook daar wil men weer mee... duidelijk maken, dit is een sacrale ruimte. En in het voorportaal is ook nog anders dan als je dan weer nog een deur doorgaat. Hè? Dus ook in de kerk heb je verschillende deuren.
2: Helemaal mee, door die hele kerk, begon in het voorportaal. En die zei ook, jullie dochter is nu ook een kind van God. Die is ook in dit huis nu te gast. Ja. En langzaam ging ze zo ook door die hele kerk lopen. En begon ook bij die eerste deur.
1: Ben je wel eens in Florence geweest?
2: Nog niet.
1: Het baptisterium in Florence staat natuurlijk ook... los van de kerk. Hè? Dus je wordt de deur naar alle andere sacramenten is het doopsel. En het begint met het doopsel. En vanuit het doopsel kun je de deur openen naar de andere sacramenten. Dat is het doopsel is echt de essentie daar. En daarom zie je ook vaak in de architectuur van de kerk dat het echt in het voorportaal staat. Of nog zelfs erbuiten, zeg maar. Hè?
0: En er is nog zoveel anders te zien. En als we dan die deur sluiten en we zijn binnen, dan zien we iets wat wij in een gemiddeld huis ook niet hebben. Alhoewel, het kan wel, maar ik heb het bijvoorbeeld zelf niet. En dat is het wijwater.
1: Ja.
0: Dat is het volgende symbool.
1: Ja. Nou, eerst altijd kijken van wat is fysiek water? Waar gebruiken we het voor?
2: Ja, reiniging vaak, hè? Dingen schoonmaken.
1: Precies.
2: Dorslessen.
1: Ja, dorslessen. Ja.
2: Koken, ja.
0: En bier brouwen.
1: Maar wij hebben dat mooie boek dat daar ook ligt over Jezus gelezen van Ratzinger. En daarin zegt hij, voor de eerste christenen, maar ook voor de joden, was natuurlijk het water niet alleen positief. Want waar verwijst het nog meer naar?
2: Ja, het is ook de oervloed. Ja, het is ook de vernietigende kracht die het water kan hebben.
1: De vernietigende kracht van het water. We hebben hier laatst ook weer een klein overstromingje gehad. Dan merk je dus dat het water ook echt negatief kan uitpakken voor jou. Nou ja, we weten als geen ander hier, we zitten hier in Rotterdam, we zitten onder NAP, hoe de Nederlandse mensen zich moeten wapenen tegen het water, met allerlei dijken, met Neeltje Jans. En ook in Limburg is overal zijn er ook problemen met water geweest, aan Valkenburg hè, nog laatst.
2: Ja.
1: Dus je ziet, het water heeft niet alleen een positieve betekenis, maar ook een negatieve. En als je het dan op het geloof betrekt, en dan komt dus, nu komt dus de omslag naar wat gebeurt in jouw hart als je naar het water kijkt. En dat is inderdaad dan het zuiverende water van de doop, waar het ons aan herinnert. Hè? Dus als je dus gedoopt wordt, dan wordt er ook water natuurlijk over je heen gegooid. En dan wordt er gezegd, door de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat is het zuiverende water, zuivert ons van de zonde. Maar het is ook het levengevende water van de genade, van het kindschap Gods. Ja. Dus dat je kind van God wordt en dat je in die kerk bent. En dat je gemaakt bent om vergoddelijkt te worden, zoals God te worden. En daar staat dat water ook voor het leven dat niet slechts biologisch is, maar het leven dat ook geestelijk en spiritueel is.
2: Ja, en steeds ook een herinnering aan onze eigen doop inderdaad.
1: Ja.
2: En Ratzinger heeft daar in zijn eerste deel over Jezus ook heel mooi over geschreven, dat de doop van Jezus ook al verwijst naar zijn dood. Dus de onderdompeling in het water, dat is al eigenlijk een aankondiging ook van zijn afdaling ter helle.
1: Dus dan heb je de negatieve betekenis van het water. Hè?
2: Dus maar
1: het
2: water, dus daarom wordt ook gezegd, wij zijn met Christus gestorven. Maar met Christus zullen we ook opstaan. We worden ook weer uit het water opgetrokken. Ja. En we mogen opstaan.
1: We laten onze zondigheid verdrinken, als het ware, in dat water. En daarom, dus als je echt ondergedompeld wordt, is dat toch ergens ook nog wel een heel sterk teken.
2: Ja.
1: Dus dat zegt Paulus ook, echt een onderdompeling in het water. Hè? Dus je gaat dat water in en je komt er nieuw uit. En je laat alles achter in dat water.
2: Hmm.
1: En het water is inderdaad ook niet beheersbaar. Hè? Dat is de chaos ook. Dat is van de tsunamis en de wanorde ook.
2: Ja, Genesis, de oervloed. Ja.
1: En dat is wel interessant, dus Guardini geeft dat ook nog aan. Dat is in de nieuwe liturgie een beetje ondergestroomd, zou je kunnen zeggen.
2: Ondergedompeld,
1: maar het idee van dus dat er ook een gebed plaatsvond om die negatieve krachten van het water weg te nemen. Dus het water zelf kent ook negatieve dingen in zich. En dat werd dan door een exorcismegebed ook nog, voordat het water gezegend werd, werd ook nog aangegeven, maar het water is ook nog iets wat slecht kan zijn.
2: Ja, dus wijwater onderscheidt zich daarmee van normaal water, omdat het die kracht niet meer heeft.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja. Nou, en daarnaast is er natuurlijk wel, als we het specifiek toe spitsen op het water in de kerk, behalve dat ook negatief kan zijn, zoals de Valkenburg, wat je hebt aangehaald.
1: Ja.
0: Is natuurlijk het mooie dat het wijwater ook in de verschillende sacramenten wordt gebruikt. Hè? We hebben net natuurlijk de doop genoemd.
1: Ja, want eerst moet het dan inderdaad gezegend worden dat het wijwater is. En dan vindt pas de doop plaats. Ja.
0: Maar bijvoorbeeld ook het feit dat je een kerk binnenloopt en dat je wijwater kan gebruiken en om meteen een gebed te doen. En natuurlijk ook de besprenkeling met het wijwater als onderdeel van de ritus van de boetedoening. Dat ook
1: dat is heel mooi, het asperges mee of het vidi aankwam. Ja. Ik heb het water gezien, stromen uit de zijde van de tempel. Zoals dat zo mooi in het Nederlands klinkt in de Maria Geboortekerk.
2: Ja, maar testamentische beeld.
1: Ja, precies. Dus dat is een hele mooie ritus die in de oude ritus ook is, maar ook in de nieuwe ritus.
2: Als we het hebben over het wijwater, we doen daar ook iets mee als we binnenlopen. Het is niet dat we er gewoon even naar kijken. Nee, maken er vaak een kruisteken mee.
0: Er zijn twee verschillende categorieën natuurlijk die je kan maken als het gaat om symbolen. Symbolen enerzijds in de zin van voorwerpen en attributen. Maar anderzijds zijn er ook symbolen in handelingen. Mm-hmm. We hebben nu eerst twee symbolen besproken wat echt fysieke attributen of voorwerpen zijn. En daarnaast gaan we naar de eerste handeling. En dat is inderdaad het kruisjeslaan.
1: Ja.
2: Ja, dat soms heel vluchtig wordt gedaan. Maar Cordien die zegt, doe dat nou niet. Doe het op een rustige manier.
1: Ja, ben ik het deels met hem eens.
2: Ah, vertel.
1: Nou, ik vind het ook wel mooi als een katholiek even snel een kruisteken slaat. Ik denk niet. Kijk, dat is een beetje een kritiek op dit boek. Hè? Dus ik vind het een prachtig boek. En het benadrukt heel erg dat elk symbool doorleefd moet worden en verinnerlijkt moet worden ook. Maar je kunt niet altijd alles verinnerlijken. Ja. Als je alles existentieel moet doorvoelen en doorleven, dan wordt het haast ondraaglijk.
2: Het is misschien soms wat overdreven vroom.
1: Ik denk dus dat het heel goed is. Een correctie op veel mensen die alleen maar dit doen. Hè? Maar bijvoorbeeld, ik sla wel eens een kruisteken als ik gewoon iets moet doen of zo. Ja. En dat doe ik dan even snel. Heeft het dan minder waarde? Ik denk het niet. Maar
0: volgens mij is dat ook de balans waar Guardini op wijst. Dus enerzijds het belang dat je je bewust bent van het teken of het symbool. Ja. Maar anderzijds waarschuwt hij met dit boekje ook al. Is ook een pleidooi tegen enkel alleen uiterlijk vertoon.
1: Voilà.
0: Dus het is ook geen... Jess en ik zitten vaak naast elkaar in de kerk. In de Maria Geboortekerk in Nijmegen. Maar wij maken er ook geen wedstrijd van wie de grootste kruis kan slaan of wie het langzame kruis kan slaan. Of knielen, waar ja, we straks ja, nog ja, op ja, komen. Ja, ja, ja. Dus het gaat ook niet om gezien worden of enkel alleen uiterlijk vertoon. Nee. Want dan slaat het ook door naar de andere kant van
1: precies,
0: jij.
1: Precies, dus je moet inderdaad een balans vinden.
2: Ja, tussen de... Hoe je het ook uitvoert, ja. Het kruisteken heeft wel een diepere betekenis.
1: Zeker, zeker.
2: En wat is dat dan? Dat is natuurlijk het kruisen, het gestorven zijn met Christus. Ja. Dus zijn roeping die wij mogen naleven.
1: Nou,
2: zijn
1: hoe boodschap. Maak je het kruisteken is misschien de eerste vraag.
2: Ah, ja, precies. Hoofd, hart en schouders. Hè. Ja. Dus eigenlijk hetzelfde teken dat we ook maken als we de evangelie horen. Dus dat we met al onze hart en ziel en geest helemaal dat evangelie
1: hele
2: mogen
1: persoon
2: horen.
1: Is erbij betrokken.
2: Ja, precies. Ja. Ja. En jij doet het. Je hebt dat laatst uitgelegd. Jij maakt het kruisteken ook nog met drie vingers.
1: Ik weet niet meer precies waar het vandaan komt, maar dat staat voor de drie eenheid. Hè? Dus ik maak met drie vingers en dan Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Ja. Maar ik doe meestal ook dat. Dus de Vader, de Zoon en als ik dan de Heilige Geest neem, dan is dat echt voor mij de verbinding tussen die twee. Hè?
2: Een soort dus, slepende beweging.
1: Slepende beweging van links naar rechts.
2: Ja.
1: Dus ja. En het is natuurlijk ook een actualiseren van het kruisoffer. Hmm. Dus het kruis heeft in het christendom natuurlijk een nieuwe betekenis gekregen. Want er waren natuurlijk heel veel mensen die aan het kruis storven. Hè? Heel veel moordenaars, heel veel criminelen stierven aan dat kruis. Maar Jezus Christus heeft het kruis geheiligd. Hè? Want hij is zelf God en mens. Door de wederopstanding, door de verrijzenis, krijgt dat kruis een nieuwe betekenis. En wordt het een weg naar de verrijzenis. Dus als wij het kruis slaan, dan is dat niet slechts het martelwerktuig, maar ook echt een teken van overwinning. Natuurlijk, je kunt daar veel over zeggen. Er is in de geschiedenis, maar dan is het natuurlijk ook deels een legende, rondom Constantijn de Grote natuurlijk gezegd dat hij in hoc signo vinces, in dit teken van het kruis zal ik overwinnen.
2: Ah, de kruistochten.
1: De kruistochten en zo. Ja. Ik zou dat niet op die manier precies zeggen, maar het is wel zo dat het kruis een overwinningsteken is. En als de verleiding tot ons komt, dan kunnen we een kruisteken slaan en dan kijken we naar het kruis en hoe onze verlosser eraan gehangen heeft en hoe door dat kruis heen al het verrijzenislicht aan ons geopenbaard wordt. Dus het kruis is een krachtig wapen ook. Hmm. In de strijd en in de geestelijke strijd vooral. Hmm. En het helpt ons om niet te vervallen tot complete zinloosheid van lijden. Lijden heeft wel degelijk een betekenis als het verenigd wordt met
2: als we zelf het kruis Christen. Op ons nemen.
1: Ja, precies. Ja. Dus dat zit er allemaal natuurlijk wel achter als we het kruisteken slaan. En dat doen we natuurlijk ook op verschillende momenten in de liturgie.
0: Ja. Ja. Oh. Nou ja, en als je dan binnentreedt tijdens een als je naar een kerk gaat, dan sla je een kruis. Maar dat is niet het eerste wat je dan doet. Meestal kniel je ook meteen. En je knielt bijvoorbeeld voordat je de kerkbank ingaat. Ook gedurende een mis knielen wij. Ja. En dat heeft natuurlijk ook een belangrijke betekenis. Want buiten de mis om, wanneer is het eigenlijk de laatste keer dat jullie echt door de knieën zijn gegaan?
2: Nou, dat is als vader best wel vaak. En dat vind ik ook heel interessant. Wij knielen in de kerk als teken van respect en van overgave.
1: Maar ik dacht, je gaat nu zeggen ten huwelijk vragen van je vrouw.
2: Heb ik natuurlijk ook. Dat doe je op één knie vaak. Ja? Bij mijn teerzaam moet ik met twee knieën op de grond. Om haar bijvoorbeeld te verschonen. Om op gelijke hoogte met haar te komen. En dat is ook op een bepaalde manier een overgave. En indirect misschien ook wel aan Christus. Want Christus zei ook, wie de armen verzorgt, die verzorgt mij.
1: Zeker.
2: En dus als ik Teerza, die zelf zich niet kan verschonen. Dus als ik mij overgeef, op de knieën ga en haar verschoon, dan is dat eigenlijk ook wel een mooie manier van knielen. Dus niet helemaal wat er in de kerk mee wordt bedoeld, maar wel heel een mate van overgave aan wat je moet doen.
1: Ja.
2: En dat is in de kerk ook inderdaad. Sommige mensen knielen ook als ze ter communie gaan. Dat is ook een overgave aan de priester. En dan maar hopen dat hij jou de communie geeft als je dat wil. Dus het is een teken van respect en overgave. Hè?
1: Ja. Ja. Nou ja, het is ook letterlijk jezelf klein maken. Dus het is de meest kleine positie die je als mens tegenover je schepper, tegenover God zelf.
2: Tegen de grote God, schrijft Guardini. De grote God.
1: Ja, kun je op deze manier jezelf klein maken. En je vindt het ook inderdaad in het Oude en het Nieuwe Testament continu terug. Hè? Dus het is een prachtig teken van nederigheid.
0: Ja, en dat je het vaak ook nog het knielen natuurlijk ook kan bidden met, of kan het knielen kan combineren met het buigen. Hè? Dus dat je ook met je hart eigenlijk naar beneden gericht bent, dat je jezelf helemaal klein maakt. En ook daarbij is het denk ik heel belangrijk om te weten dat het niet uit een bepaalde neerslachtigheid moet gebeuren. Maar uit een oprechte nederigheid dat je positie kent. Maar ook wetende, en daarom is het zo mooi, Jesse, dat je dat aspect ook aanhaalt. Dat er een vader is die ook geknield jou wil helpen. En die ook altijd zijn arm uitstrekt. Hè? Dus het is ook een beweging die er misschien soms wat hulpeloos uitziet. Maar tegelijkertijd krachtig is en wat we ook met moed en hoop mogen uitvoeren.
2: Ja, Christus die ook knielde bij de voetwassing. Dat is ook wel een mooi
1: dat
2: aspect.
1: Is heel belangrijk. Dus we volgen Christus zelf ook hierin. Bij de voetwassing. En we zien dus dat bij de voetwassing dezelfde woorden ongeveer gebruikt worden als bij de Filippense brief. Dat als daar staat, God die heeft zichzelf niet willen vasthouden. Jezus Christus heeft zichzelf niet willen vasthouden aan zijn goddelijke majesteit, maar hij heeft zichzelf klein gemaakt. Hè? Omwille van ons. Hij heeft zich nederig opgesteld. En zelfs zo klein dat hij de dood aan het kruis, kom weer terug bij het kruis, accepteert. Dat is de ultieme vorm van vernedering eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Dus we volgen daarin ook Christus zelf, die ons dit voorgedaan heeft. En het is, zoals jij net heel mooi zei, nederigheid is niet kleinzieligheid. Nederigheid is juist het teken van een grote ziel, die erkent dat God God is en de mens mens.
2: Ja, hier op aarde.
1: En dat, maar ook in de hemel natuurlijk. Hè?
2: Dus nee, maar ik bedoel dat de mens hier met twee voeten op de aarde moet staan. En,
1: En dat je dus erkent, hij is God en zo is dat ook goed. En ik ben er blij mee en dankbaar voor. Ja. Maar ik ben ook dankbaar dat ik mens ben. En die combinatie zorgt voor een knielende beweging. Ja. Dat is,
0: En met deze symbolen en bewegingen bewegen we ook langzamerhand steeds dichter naar Christus toe. Ook fysiek. Maar dan zijn we er nog niet helemaal, want normaal gesproken nadat je hebt geknield, ga je de kerkbanken in. En als je een beetje op tijd bent, zeker voor een mis, dan heb je ook nog wel eventjes de tijd om je heen te kijken. En dan zie je ook van alles. Wat je heel vaak ziet is mensen die dan op tijd zijn dat ze bijvoorbeeld bidden of dat ze gefocust zijn op alles wat ze voor zich zien. Een van de eerste dingen wat dan misschien opvalt als je in een kerkgebouw zit, zijn de trappen richting het altaar.
2: Ja, het verhoogde deel eigenlijk waar we als gelovigen allemaal naartoe kijken.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Ja. Laat ook iets zien dus van die gewijde ruimte waar we het over hadden. Dan is er nog natuurlijk een extra belangrijke plek, het priesterkoor. De plek waar het altaar is, waar de eucharistie wordt gevierd door de priester.
1: Daarbij belangrijk om op te merken, ik zoek het nu nog snel even op, maar ik wilde het zeker weten. Maar altaar, het komt natuurlijk ook, is verwant met het Latijnse altus.
2: Hoogtes.
1: En dat hoog betekent. Hè? Dus het is de plek waar we God ontmoeten. Wij houden daar volgens mij allemaal wel van. Bergwandelingen. Als je naar boven gaat, naar de berg, dan voel je toch op de een of andere manier dichter bij God. Er komt een rust over je heen. Je wordt wat opener voor zijn aanwezigheid. En het altaar is ook die berg. Die berg die de priester opgaat. Net zoals Mozes de berg opging. Jezus Christus ook. En de priester staat in die traditie. En leidt het hele volk, iedereen mee naar die heilige ontmoeting met de persoon die Jezus is. In zijn kruis door het sterven en verrijzen. Want dat gebeurt in elke liturgie natuurlijk. Maar dus altaar, altus, die hoogte, heeft toch iets altijd van aanwezigheid van God.
2: En volgens mij is het ook in dit hoofdstuk of ergens anders. Maar in ieder geval schrijft Cordini ook een aantal keer over het afgestompte stadsleven. Het drukke stadsleven. Mm. Dat is met die hoogte natuurlijk nog sterker geaccentueerd. Van dit is echt op afstand van de rumoerige wereld. Ja. Waar alles soms zo oppervlakkig lijkt. Dit is ons focus.
1: Oppervlakkig letterlijk. Ja. Vlak inderdaad. Mm. En hier gaan we de hoogte. We bestijgen het altaar.
0: Ja. En als we dan naar het altaar kijken, dan dan staan er vaak ook kaarsen op. Kun jij daar misschien iets meer over vertellen, Stefan? Hoeveel kaarsen, wat voor kaarsen, wat de betekenis van kaarsen überhaupt zijn?
1: Dat is een goeie.
0: Het is iets waar ik me eigenlijk zelf tot op heden niet echt bij stil heb gestaan, zeg maar. Ik zie er vaak twee kaarsen staan. Dan denk ik, dat kan esthetisch zijn, dat kan een bepaalde betekenis hebben. Kun je er iets meer over vertellen?
1: Ja, dus sowieso de kaars staat natuurlijk voor het licht van Christus. Daarom wordt het ook al bij de doop gebruikt. Hè. De doopkaars wordt aangestoken aan de paaskaars. Dus de kleinere kaarsen ontvangen het licht van de grote kaars die Jezus Christus zelf is. En als je het hebt over het altaar, dan is in de Romeinse rites heb je natuurlijk een aantal kaarsen die daarop geplaatst worden. Normaal voor grote feesten 6. Hè? Dus daar heb je natuurlijk ook nog een aantal betekenissen over hoeveel je dan moet plaatsen, hoe je ze moet plaatsen. Daar ga ik nu niet verder op in. Maar wat belangrijk is, is dat het licht van Christus symboliseert. En het is ook een offer. Een kaars is ook kostbaar. Dus je geeft iets kostbaars aan het offer wat op het altaar plaatsvindt. Je omringt het offer met kostbare was, heet het toch? Was in het Nederlands. Dus zo'n kaars is...
2: Kaarsvet.
1: Daar moet ook eigenlijk echt van kaarsvet zijn. En niet zo'n olielampje. Wat, het gaat echt om een fysieke kaars.
2: Ja, en dat kan je ook weer innerlijk maken.
1: En dat kun je innerlijk maken. Nou,
2: ja.
1: Vertel.
2: Nou ja, dat is dus het zelf helemaal jezelf opbranden en opgaan in God. Ja. Dus jezelf helemaal geven, het licht van God uitstralen. Ja. En jezelf helemaal overgeven aan God. Ja, jezelf dus geven, opbranden. En niet in de negatieve zin van een burn-out, maar in God mogen opgaan.
0: Ja. Kijk, de kaars geeft licht. Dat is het effect wat het doet.
1: Ja.
0: Maar de beweging wat in de kaars zit, is het volgende symbool. En dat is namelijk de vlam.
2: Ja, en heel specifiek, Guardini, bij de beschrijving van de vlam, die ik zo graag helemaal wil voorlezen, want dit vind ik het mooiste hoofdstuk. Hmm. Maar hij heeft het daar heel specifiek over de godslamp. Hmm. En de godslamp is wel een heel bijzonder licht dat we in de kerk mogen aanschouwen. Als je eenmaal bent gaan zitten in die kerkbank en je kijkt recht vooruit achter het altaar, het tabernakel, met daarnaast altijd... Ja. Vaak een beetje een rood gloeiend lampje. Ja.
1: Soms meerdere zelfs in de Oosttraditie.
0: Zeer bescheiden.
2: Ja. Ja. En de godslamp betekent dat daar in het tabernakel dus de geconsacreerde hosties worden bewaard. Dus dat Christus daar zelf aanwezig is. Ja. De Gods aanwezigheid.
1: De hoogste vorm van Gods aanwezigheid is in het sacrament.
2: Ja.
1: En dat wordt bewaard inderdaad in het tabernakel.
2: Die godslamp weet je eigenlijk als je in de kerk gaat zitten. Hier zit ik goed.
1: Ja.
2: Hier is Christus aanwezig.
0: Ja. Ja.
2: Ah, die vlam.
0: En wat trouwens ook wel, voordat je misschien overgaat naar dit verhaal, wat we in het begin van deze aflevering al zeiden, is dat Guardini het heel belangrijk vindt de persoonlijke relatie met Christus te onderhouden.
1: Hmm.
0: En hoe kun je Christus leren kennen? Nou, door bijvoorbeeld het evangelie te lezen.
1: Ja.
0: En het aardige daaraan is natuurlijk ook dat Christus heel veel parabels heeft waar juist de vlam, het gebruik van kaarsen, in combinatie met de waakzaamheid, het constant dicht bij het vuur blijven, letterlijk en figuurlijk.
1: Vuur ben ik komen brengen en hoezeer verlang ik dat het nu al oplaait.
0: Om daar ook dichtbij te blijven. Dus het is niet zozeer... Wij onderstrepen daarmee, dat is denk ik een beetje de samenvatting ook van het belang wat Christus ook ziet in het dicht bij hem zijn. En het is mooi dat hij daar dezelfde symbolen voor gebruikt in de parabels.
1: Zeker. De vlam.
2: Het is heel typisch, buiten is het aan het stormen, het waait, het regent. En dat is ook hoe, een beetje hoe Guardini dit hoofdstuk begint. En ik ga hem gewoon helemaal voorlezen. Onbeschaamd ga ik dit doen. Papa gaat weer lezen. De vlam. Op een late herfstavond gaat ge te voet over het land. Om u heen is het donker en guur. Doodeenzaam voelt de ziel zich in de kale uitgestrektheid. Met levendig verlangen zoekt zij iets om haar aandacht bezig te houden. Maar nergens vindt zij iets wat haar treft. De kale bomen, de kille bergpas, de open vlakte. Alles is dood. Herfst, verval. Zij alleen leeft in deze verlatenheid. Daar straalt opeens bij een draai van den weg een licht. Heeft het niet geroepen als een antwoord op het zoeken van de ziel? Als iets dat verwacht werd, dat zo behoort? Ofwel ge zit laat in een triestige kamer. De muren zijn grauw en onverschillig. Het huisraad is stom. Daar komt een welbekende stap. Een vaardige hand keert het vuur, het knettert. De vlam laait op en uit een open kacheldeurtje valt een rode schijn. Hey, rood. In de kamer. Het golft weldadige warmte. Wat is alles veranderd, nietwaar? Alles is eensklaps bezield. Gelijk wanneer in het starre gezicht van een dode plotseling wederom het leven zou lichten. Ja, het vuur is aan het leven verwant. Het is het trouwste zinbeeld van het leven onze ziel. Een zinnenbeeld van al wat wij aan leven in onszelf ervaren. Warm en lichtend. Altijd in beweging. Altijd opwaarts strevend. Als wij de vlam onophoudelijk opzien flakkeren, hoe zij iedere luchttocht volgt, en toch niet is af te brengen van haar opwaartse beweging, hoe zij straalt van licht en stromen warmte uitzendt, voeden we dan geen diepe verwantschap met datgene in ons wat ook altijd brandt en licht en opwaarts streeft? Hoe dikwijls het ook door tegenstrijdige krachten wordt onderdrukt. Hoe herkenbaar, hè? En als we zien hoe de vlam haar hele omgeving doet leven, bezield, opklaart, hoe ze aanstonds tot levend middelpunt wordt van alles, waar zij ook brandt, is dat niet een beeld van het geheimzinnig licht, met hoofdletter, in ons, dat in deze wereld gezonden is, om er alles te verlichten en er zijn woonplaats te vestigen. Ja, zo is het. De vlam brandt als een beeld van ons innerlijk, als een beeld van het streven, het licht en de sterkte van de geest. Waar wij de vlam aantreffen, voelen wij hoe uit haar flikkeren en lichten iets levens tot ons spreekt. En willen we ons leven tot uitdrukking brengen, ergens ons leven laten spreken, dan steken we daar een vlam aan. Zo verstaan we ook hoe ze daar branden moet, waar we eigenlijk altijd dienden te moeten zijn. Voor het altaar. Daar moesten we staan, aanbiddend, waakzaam, met geheel onze levenskracht en de sprankelende sterkte van onze ziel gericht op de geheimnisvolle, heilige tegenwoordigheid, Gods aanwezigheid. God bij ons en wij bij hem. Zo moest het zijn. Dat beleiden wij door daar het beeld en de uitdrukking van ons leven, de vlam, te ontsteken. De vlam daar in de godslamp, hebt er reeds aan gedacht, dat zijt gij. Zij vertegenwoordigt uw ziel. Vertegenwoordigt uw ziel, moet haar althans vertegenwoordigen. Op zich genomen zegt het aardse licht God natuurlijk niets. Gij moet het tot uitdrukking maken van uw op God gericht leven. Daar waar God ons het meest nabij is, moet werkelijk de plaats zijn waar uw ziel brandt. En volop leeft, geheel en al vlam, geheel en al licht voor hem. Werkelijk thuis moet ze daar zijn, opdat de stille vlam in de lamp waarlijk de uitdrukking zij van uw innerlijk leven. Handel naar die opvatting. Het gaat niet gemakkelijk. Maar begrijpt ge het, dan moogt gij na zulke ogenblikken van klare stilte opnieuw rustig onder de mensen gaan. Dan blijft de vlam achter op de plaats waar God tegenwoordig is. En gij kunt tot God zeggen, Heer, dat is mijn ziel, die is altijd bij u. Ja. Mooi, hè?
1: Heel mooi. Ja, echt prachtig.
2: Ja. Ja, wat een hoop en een plezier straalt er ook uit. Hè? Van, dit is ons gegeven. Ja. Dat is toch geweldig? Ja.
1: Ja, en er zit ook iets op van, iets in van de... Het was verteert zich, zeg maar. De kaars wordt kleiner. En dat is alles wat er ook uiteindelijk niet toe doet. Hmm. Het gaat echt uiteindelijk om het brandend houden van die vlam. En dus opwaarts altijd naar God toe leven. Ondanks alles wat om ons heen soms verbrandt en verteert en moeilijk is. Ook in ons hart.
2: Nou, heel kort hoor, want we hebben nu heel lang blijven vlam stilstaan. Maar nu... Volgens mij komt dit ook heel dicht bij jouw favoriete Bijbeltekst uit het Hooglied. Dus dat geen stortvloed van water het vuur van de liefde kan blussen.
1: Zeker, dat is precies dat. Dus het is een reinigend... en dat is pijnlijk soms, maar we moeten op het licht gefocust blijven. En ons daarop richten. Of, daar moest ik ook even aan denken, dat pelgrimslied wat we nu heel veel zingen, Vlam van Liefde... Hoop die ons doet leven. Dat is dus die vlam van het jubeljaar van de hoop die in ons blijft. De aanwezigheid van Christus. Ja, mooi. Ja, is echt heel mooi. Ja.
0: Er is heel veel om over na te denken. Als we dan zo om ons heen kijken, als wij in de kerk zitten. Waardoor we al heel dicht bij God kunnen komen en kunnen overdenken. Maar daarnaast worden we ook letterlijk en figuurlijk nog eens een keertje extra wakker geschud, soms. Zeker als de bel heel erg hard slaat. Wat nogal eens wil gebeuren. En wat er ook een actieve houding van ons veronderstelt. Namelijk dat is dat bij de intrede tijdens de mis we allemaal gaan staan.
2: Dat we helemaal meedoen met wat er moet gebeuren.
0: Ja. Dat is ook wel een teken van respect natuurlijk. Hè? Op het moment dat jij visite krijgt.
2: Ja,
0: dan moet je de deur ook al open doen. Want hoewel er dan wel een deurklink aan de buitenkant zit, in tegenstelling tot het kunstwerk, moet je natuurlijk wel open doen. Dus dan moet je al uit je stoel komen.
2: Ja.
0: Maar stel, Stefan doet de deur open en laat hier iemand binnen. Ja, dan is het ook wel gebruikelijk dat wij uit respect en eerbied, Jesse en ik, ook opstaan.
2: Ja.
0: Hoe belangrijker is het natuurlijk om dat tijdens de Heilige Mis te doen?
1: Nou, we zijn er nog niet, maar we gaan natuurlijk nu ook langzaam een periode van Advent in en zo. En daar is het kernwoord waakzaamheid en alert zijn. Alert voor de komst van onze lieve Heer, van Christus zelf. En hij komt natuurlijk altijd tot ons, door de mensen die we zien, door de realiteit waarin we leven, wat altijd een afspiegeling is ook van zijn liefde. En daar alert voor zijn, dat veronderstelt staan. En staan met een zekere vorm van ik zou niet willen zeggen trots, maar wel dat je echt dankbaar bent voor wie je bent. Mensen die dus echt een depressieve periode doorgaan, trouwens, dat was Romano Guardini ook niet vreemd. Die is een paar keer ook echt in een depressie gevallen. Mm. Dan zie je dus dat mensen echt neergebogen erbij lopen. En zelfs soms niet meer uit hun bed kunnen komen. Terwijl degene die gezond is, en geestelijk ook gezond is, is degene die staat en die zijn verlosser op gelijke hoogte tegemoet treedt. Jezus Christus. En in de oude kerken zien we natuurlijk ook geen stoelen. We zien geen kerkbank. Nee. Dat is een relatief nieuw fenomeen. Men stond altijd in de liturgie.
2: In de orthodoxe kerken vaak nog steeds.
1: Kerk nog steeds. Ja. En als je de lofzang aanheft, dan sta je met je handen naar de hemel en je kijkt omhoog.
2: Ja, zo'n gebedshouding van de heilige Dominicus.
1: Ja, ook een gebedshouding. Er zijn 9 gebedshoudingen van de heilige Dominicus, maar we zien heel veel dat er ook staan heel erg belangrijk is. Ja. En dat zien we in het evangelie ook. En dat vind ik heel mooi. Dat wordt ook in de advent dan vaak gelezen. Maar dan wordt er gezegd, als nu deze dingen beginnen te geschieden, dat gaat over de eindtijd, hè, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Dat is een positie van waakzaamheid en van dankbaarheid voor God die altijd met ons is en tot ons komt.
0: Ja, en ik zou wel verder willen gaan. Niet alleen van waakzaamheid en dankbaarheid, maar ook van hoop en geloof.
1: Ja, want Jesse, het tegenovergestelde van de depressie is die hoop.
0: Jesse en ik die kunnen het beide ook wel misschien beamen zonder dat wij depressief op een racefiets zitten. Maar als het zwaar is en je ziet het even niet zitten, zeker als je heuvel opwaarts moet, als we dan toch weer even zoveel hoogtes hebben, ja, dan kun je letterlijk en figuurlijk je hoofd laten hangen. Ik heb van de week, leuk leedvermaak, een Europese wedstrijd van Ajax gezien. Die zijn flink afgedroogd. Ja. Maar dan zie je dus ook dat de kopjes gaan hangen. Dat is natuurlijk ook in de sportwereld een hele gevleugelde uitspraak. Ja. Waarin dus ook een stukje letterlijk hoop en geloof op het resultaat, en in dit geval het doel, er niet meer is. Want waar richt je inderdaad je hoofd naartoe, waar richt je je ogen op? Dat is niet meer datgene waar je je oog opgericht zou moeten houden. Dus het is zowel psychologisch en fysiek heeft dat natuurlijk zijn doorwerking. En daarom is het belangrijk om ook recht te staan. Ook daarin zit een stukje nederigheid. We weten natuurlijk onze plek als mens. Wij moeten recht staan, we moeten paraat staan. Ook richting God. Maar we mogen ook weten dat wij vanuit de genade ook God rechtstreeks mogen aankijken. En dat hij ook tot ons wil komen.
1: Ja. Nou ja, ik zou het heel simpel zeggen. Christus is opgestaan, nu wij nog. Dus sta recht, want hij staat in ons hart. Is hij, dus als je het dan verinnerlijkt, in ons hart is hij opgestaan.
2: Ja, we kunnen niet zittend vrijzen.
1: Nee. Dus kom op.
2: Ja, precies.
1: Laat zien dat je actief bent en dat je zijn aanwezigheid wil ontvangen.
2: Ja, meewerken met de genade.
1: Ja, precies.
2: Ja. Maar als er al enige trots zou zijn, wat niet de bedoeling is, hè, maar stel dat er enige trots is met dat staan, dan wordt dat met een volgend symbool wel de kop ingedrukt.
1: Ja, en dat is wel heel typisch.
2: De schuldbelijdenis.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel leuk. En ook wel bijzonder, het op de borst kloppen. Als we natuurlijk kijken naar de tegenwoordige tijd en de cultuur, wordt borstklopperij vaak gezien als iets van zelfverheffing. Hè?
1: Ja.
0: Jezelf belangrijk vinden, jezelf op een voetstuk plaatsen.
2: Ja, het alfa mannetje.
0: Zeker in deze sommige machoculturen zoals de Andrew Tate cultuur, en allemaal maar op. Ja. Verschrikkelijk. Maar borstkloppen, dat doen wij natuurlijk in de kerk ook.
1: Ja.
0: Je zegt het al, Jesse, met de boetedoening. En
2: door mijn schuld. Door mijn grote schuld. En er wordt vaak hard geklopt op het op de plek waar het hart zit. Hè?
1: Ja, precies.
0: Ja. En dat is, als we dan eventjes teruggaan naar het kruisteken. Je kan natuurlijk vluchtig een kruis slaan zonder dat het zijn betekenis verliest. Je kan ook op je borst kloppen zonder dat je de kneuzingen en blauwe plekken aan overhoudt. Maar de symbool achter de borst kloppen is dat je letterlijk en figuurlijk ook wordt opgeschud. Hè? Je innerlijk ook wordt opgeschud. Dus als je stevig op je borst klopt, je hoort het dan aan je stem. Ja, dan dat brengt wel een beweging in je binnen naar boven natuurlijk.
1: Ja.
2: Ja, je maakt eigenlijk het binnenste van jezelf wakker om voor God ook te openen.
0: Het is eigenlijk een soort van kleine reanimatie. Een soort van geestelijke reanimatie.
3: Ja, dat is een mooi gezegd.
2: Om je hart op de juiste manier te richten. Ja. Ja, en er is ook dat hele oude beeld van Hieronymus blijkbaar, die dat ook al deed.
1: Met een steen.
2: Dat is wel heftig.
0: Ja, nou, dat zou ik ook niet aanbevelen, anders dan wordt het wel heel...
2: Het is wel een soort van tuchtiging.
1: Ja, het is ook een soort van kleine penitentie, zou je kunnen zeggen, inderdaad. Ja. Kijk, dat heeft wel gevolgen wat we doen. Als we iets slechts doen, dan zit daar ook een kleine straf bij verbonden natuurlijk.
0: En ook hierbij gaat het natuurlijk niet om wie zichzelf het eerste knock-out kan slaan. Maar het gaat er wel om dat je bewust bent van, in dit geval dus een symbool, waarom het belangrijk is om jezelf op de borst te slaan. En dan in de goede zin van het woord. Ja. Omdat het je ook opschrikt en je ook wakker maakt. Als je al niet wakker was, als je al staat.
1: Precies.
0: Nou, het kan natuurlijk altijd nog een stapje actiever. En dan gaan wij ook wat meer letterlijk en figuurlijk toetreden tot Christus zelf. En dat is het voorwaarts gaan. En het voorwaarts gaan in de kerk, dat heb je natuurlijk op verschillende manieren. Dat is ter communie gaan. Een lector heeft natuurlijk de eer om al eerder naar voren te mogen, om het woord van God te mogen spreken. Maar ook het voorwaarts gaan is... is een specifieke beweging wat je ook met een bepaalde houding mag of moet uitvoeren.
2: Ja, we rennen niet naar het altaar toe van we lopen er even heen. We slenteren ook niet.
0: We lopen niet over de markt.
2: We hadden het aan het begin, als je die deur van de kerk binnenloopt, dan gedraag je vaak al wat anders. Je merkt dat het een gewijde ruimte is. Je loopt soms wat voorzichtiger. Je weet van, ik ben op gewijde grond aan het lopen. Dat doe je met eerbied en met aandacht. Ja,
1: ik moet denken aan als je je tot God wendt, tot Christus wendt, mm-hmm. dan ben je in de eeuwigheid. En dus moet je geen haast hebben. Mm. Je moet gewoon rustig lopen. Ook niet super langzaam. Dat moet je misschien doen als je een requiem mis of een begrafenis mis hebt. Dan loop je nog wat langzamer. En trouwens, plechtig lopen is ook vaak langzaam. Toch wel lopen. Ook niet te langzaam natuurlijk. Dan wordt het weer te. Maar je moet rustig, geconcentreerd lopen. En daarbij... is het ook een teken van iemand die zichzelf onder controle heeft. Hè? Dus iemand die met God leeft en ook bepaalde waardigheid in zich draagt. En dat uit zich in de tred. Dus in de manier waarop je loopt. Met gelijke pas, met een ritmisch, niet te langzaam, niet te snel. Ja, dat heeft ook te maken met, als priester zeg ik dat ook. Als je het altaar bewierookt, doe je dat even in 5 seconden. Soef, soef, soef, soef. Of loop je rustig en heb je een controle over dat wierookvat en een controle over je voet.
0: Je hebt Strava nooit aanstaan als je ermee celebreert.
2: Dus de sport-app, hè? Om snelle tijden te registreren. Precies,
1: Maar nee. het is echt iets van... met mijn hoofd en mijn menselijke natuur, die van God gegeven is, hè, dus die doordrenkt is door genade, wil ik dat op een waardige manier doen. Dat is natuurlijk heel mooi als je als priester, maar ook als missienaar meeloopt in zo'n processie. Dan ga je samen op naar het altaar van de Heer. Hè. En dat daarheen gaan is een verlangen waar die steeds dichter bij die berg komt. Hè? En dat betekent dat je rustig en in gelijke tred naar voren loopt. Hmm. En dat je, zoals jouw leven ook, gericht moet zijn op de Heer. En dat je dat met een bepaalde concentratie en rust doet.
2: Dat lopen, daar zouden we in ons dagelijks leven ook wel wat meer aandacht aan mogen besteden.
1: Ja, ik ben er zelf ook schuldig aan dat ik vaak net te laat vertrek van huis. En dan moet je toch weer rennen voor die trein. Maar bijvoorbeeld, een medeboerder zei dat een kort keer tegen mij. Als je snel loopt, dan ben je ook niet toegankelijk.
2: Hmm.
1: Dan spreken mensen je niet aan. Dan kun je wel een habit dragen zoals ik doe. Maar als jij niet rustig loopt, dan denken mensen, oh, die heeft haast.
2: Ja.
1: Die is niet toegankelijk. Terwijl een christen moet wel openstaan voor wat om hem heen gebeurt.
2: En voor God.
1: En voor God.
2: Ja.
1: En dan gaat je loop gaat dan toch je tred. Hmm. Het is, gaat dan toch veranderen.
0: Het veronderstelt een bepaalde consistentie. En het is ook eigenlijk een gezonde antidote tegen traagheid, luiheid. Hè? Want dat zou het slenteren kunnen zijn, figuurlijk gezien. En ook een antidote tegen de gehaastheid. Zeker in deze cultuur waarin mensen heel gehaast door het leven kan gaan. Wat weer gevolgen kan hebben voor ons geestelijk leven.
2: Ja.
0: Dus ik denk niet dat onze hardlopende kijkers zich nu gigantisch zorgen moeten maken. Want het heeft natuurlijk wel een mentaal / geestelijk aspect.
1: Zo'n proces is trouwens niet alleen voorbehouden aan geestelijk en zo, want die hebben natuurlijk ook met Palmpasen. Ja. Dat de hele kerk hopelijk gelijke tred. En daar zie je dat dat bijna dus nooit gebeurt. Vaak, de laatste keer dat ik dat had, was vorig jaar. En toen ontstond er gewoon een file bijna. Want ja, er waren zoveel mensen in de kerk. En de ene liep langzaam, de ander snel. Heeft natuurlijk ook wel wat. Er zit ook wel weer een betekenis achter. De ene is misschien wat sneller dan de ander. Ja.
2: Als gemeenschap maar samen optrekken.
1: Als gemeenschap samen lopen is nog niet zo makkelijk.
0: Nee, maar ook denk ik. Maar dat is misschien een beetje een persoonlijke noot. Dat mij de snelheid in kilometer per uur of tempo of gelijkmatigheid van de tempo van een stoet nog niet zo belangrijk is. Als wel het geestelijke aspect. En dat is misschien ook wel de rijkwijde ook wel van het boek en de beschouwing van Guardini, dat ieder persoon dan natuurlijk wel een bepaalde nadruk kan leggen op de symbolen. Want symbolen moet je in een zekere zin ook verinnerlijken en verwezenlijken. En de een die haalt er iets meer van het een uit en de ander iets meer van het ander.
1: Zeker.
2: Guardini, als we het hebben over hoe je kan zien hoe iemand leeft, dan heeft hij ook de hand expliciet genoemd.
1: Ja.
2: De hand waarmee je hele leven eigenlijk kunt laten zien aan andere mensen, hoe je dingen doet.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel leuk, hè, want we hebben het over allerlei symbolen gehad die wij fysiek uitvoeren. En in heel veel van die symbolen heeft de hand ook een bepaalde rol. Guardini zegt van de hand is misschien naast het aangezicht wel het meest bezielde deel van het lichaam. Toch niet atypisch voor een Italiaan, hè, want die kunnen echt hele gesprekken voeren met hun
1: hand. Trouwens wel welk deel van Italië je bent.
0: Ja, okay,
1: want er zijn ook rustige delen van
2: Italië.
1: Ja, dit
2: is Noord-Italië.
0: Ja, Noord-Italië. Het zal misschien een beetje een grensgeval zijn, maar ik vind dat dan toch wel een leuke side note. Maar de hand, die...
1: Nou, kijk maar wat je kunt doen met handen. Hè. Dus je kunt een hand zo ophouden en dat is een meer ontvangende houding.
0: Ja.
1: En ook misschien een bedelende houding. Hè, van ik heb alles ontvangen van de Heer. Deze positie, je kunt een hand vouwen, waardoor je echt richt op je meest innerlijkste kern van je hart, waar je je in je binnenkamer tot God richt en tot hem bidt. Dat is een mogelijkheid.
0: Ja.
1: Je kunt inderdaad zo, dat is meer ook de zegen, dat is ook de concelebratiepositie. Dus als een priester de mis viert met een ander priester, dan houdt hij de hand zo. Dus de handoplegging, hè, dus, die ook wel verbonden wordt met het sacrament van de biecht. Hè. Dus een handoplegging vindt daar soms ook plaats. Maar ook bij het vormsel en bij andere sacramenten vindt dat plaats. Ook bij priesterschap, als je dat ontvangt, ook de handen. Hè. Dus misschien wel eens gezien dat al die priesters dan...
2: Ah, dat vind ik zo mooi.
1: Ja, dus dat is die geven dat door. Hè. Dat is een teken van de apostolische successie. Die handen die gaan terug tot aan de eerste apostelen. Ja. En al die priesters bidden voor de kracht van de Heilige Geest.
2: De Allerhoogste werkt daar doorheen. Dus God zelf is daar dan.
0: Wat ik ook wel interessant vind trouwens, en dat is dat doe je ook met de hand. Offeranden is natuurlijk ook heel belangrijk. Zeker dat er ook genoeg geld binnenkomt bij de kerk. Ik heb, ik heb een tijdje bij een kerk waar ik ben geweest, heb ik daar mee geholpen. En wat ik dan heel interessant vind is vaak ook om te zien hoe mensen dan bijvoorbeeld een donatie geven. Er wordt wel eens gezegd hè, van laat je rechterhand niet merken wat je linkerhand doet, bij wijze van spreken. Ja. En dat vind ik ook wel leuk als je dan rondgaat om geld op te halen in de kerk. Dat je dat bij heel veel mensen ziet. Dus het is ook, dat doe je ook met de hand, maar het is eigenlijk zo'n...
2: Een beetje zo gooien zo.
0: Ik heb nooit hoeven rapen gelukkig, maar toch een soort van onbewuste handeling. Letterlijk en figuurlijk handeling, wat je natuurlijk doet. En een van de mooiste symbolen, als we dan toch hebben over wat wij met handen doen, is elkaar de vredeswens.
1: Zeker.
2: Ook op ooghoogte, hè, staand.
1: Je kunt ook gewoon echt... Je kunt alles, ik gebruik ook graag de handen. Je kunt ook echt hele vormen ermee maken als je wat probeert uit te leggen. Dus in die zin is een hand ook echt een uiting van het innerlijk. Als ik wil zeggen, ik wil iets holistisch uitleggen, dan kan ik een rond maken. Als ik een punt wil maken, dan doe ik dat op deze manier. De hand die zit wel overal echt in.
2: Het is bijna als een tong die communiceert.
1: Ja.
2: En net als de tong kan natuurlijk ook verkeerde dingen doen.
1: Nou, dat maakt die hand ook interessant. De mensen die dus niet kunnen horen. Dat het gewoon echt een taal is.
2: En
1: ik weet ook dat in de Cisterciense traditie, waar men niet mocht spreken met elkaar, hè, dat daar ook al heel vroeg de handgebaren ingevoerd zijn. Dus dan spreken we denk ik over de 11e eeuw of zo. Of de 12e eeuw. En dat men met elkaar communiceerde. Hè, zo aan tafel. Ja, ik mag niks zeggen. Maar hè, dat is leuk in kloosters. Als je niet mag praten, dan is het toch vaak iets met de hand of zo. Of nee, hoeft niet, ik hoef geen water, heb ik al gehad. Of zou ik dat mogen? Hè? En dus dan kun je toch met die hand heel veel communicatie ook tot stand brengen. Zonder dat je een woord uitspreekt. Hè? Ja.
0: En zonder meteen van alles een vuist te maken, inderdaad.
1: Ja, nog één symbool. Mooi.
0: Vertel. Om alles af te sluiten. We hebben het over de vlam gehad. Wij hopen niet dat jouw mooie versie van jouw boekje ooit eens een keer een figuurlijke vlam aanraakt. Want dan zal het verworden tot as. En dat is ook meteen zo'n beetje de helft van het boekje. En het laatste symbool wat wij vandaag bespreken. De as.
1: Dan moet je gelijk aan as woensdag denken, denk ik, of niet?
2: Exact.
0: Ja, as is, ik wou zeggen, dat was...
1: Stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren.
0: Ja, ik vind het ook wel heel mooi. Dus dat zo'n paastak, zeg maar, wat de hele cyclus van een kerkelijk jaar ook doormaakt.
1: Ja.
0: Van Palmpaasje kreeg het tak mee. En afgelopen jaar was as woensdag op mijn verjaardag. Dus ik heb ook nooit zo'n verdedige verjaardag gehad. Dus heb ik ook zo'n askruisje als cadeautje gekregen.
2: Mooi. Ja. Het is heel relativerend, hè? Dus dat boek wordt ooit as... Maar wij zelf ook. Ja. En alle mensen waar we misschien tegenop kijken. Ja, precies. Alles vergaat.
1: Alles vergaat.
2: Ja. Zo eindigt hij ook. Van alles wordt as. Alles wordt as. Hij besluit dat niet met een hoopvolle boodschap. Wij weten dat het niet het einde is. Maar als mens zijn wij wel stoffelijk.
0: En terwijl het ook wel weer interessant is dat as ook een bepaalde vruchtbaarheid wel weer
1: brengt. Precies, dat wilde ik net zeggen.
0: Ja. Dat is natuurlijk ook wel heel mooi. Uit as woensdag komt uiteindelijk natuurlijk... Ook weer een vreugdevolle periode. Maar ook als bijvoorbeeld een bos in de Hens vliegt of ergens natuur. Ja, uit as herrijst vaak ook weer iets moois.
1: Ja. Uit de as opgaan of zo. Dat is toch een uitdrukking? Of niet?
2: Uit de as verrijzen.
1: Uit de as verrijzen, ja. Letterlijk.
2: Als een phoenix.
1: Dat is letterlijk een uitdrukking.
0: Het is belangrijk, en dat zegt Cordini ook, dat we niet in zak en as moeten zitten.
1: Nu gaat het flauw worden. Maar
0: nee, maar dat is wel belangrijk. Als we dat toch over as hebben. Nee, maar ook daarbij weer belangrijk hoe je naar een symbool kijkt.
1: Zeker.
0: Niet alleen de symbool zelf heeft waarde, maar dus ook de manier waarop je ernaar kijkt en het beleeft.
1: Ja, en dat zelfs iets wat in eerste instantie dus totaal dood lijkt, dat zelfs daar nog toch iets van leven uit kan ontstaan. En dan spreken we alleen maar over de natuur. Hè? Dan spreken we nog niet over Christus en de bovennatuur en de genade en zo. Maar dan kijken we alleen nog naar het fysieke.
2: Naar as zelf.
1: Ja, naar as zelf. Dat is wel bijzonder. Ja. Dus niet, het is nooit totaal helemaal voorbij, als het ware. Ja, dus zelfs daarin zit nog een hoop.
2: Ja.
0: Maar we hebben nu genoeg besproken. Dus er zijn nog veel meer symbolen te bespreken. Dus er zal nog wel een aflevering... erbij komen.
1: Ja.
0: Maar als je nou al deze symbolen op een rijtje zet, en het misschien ook relateert aan bijvoorbeeld hoe je een gemiddelde mis ervaart. Wat is met de kennis die we vandaag, of met de inzichten die we vandaag aan de hand van Cordini hebben opgedaan, iets wat het meest nieuwe inzicht bij jullie heeft gegeven?
2: Nou, ik ben best wel verliefd geworden dus op die godslamp, omdat het zo'n mooie gelijkenis is met de ziel dat wij altijd bij God willen zijn. Ja, ik kijk steeds meer of steeds langer naar de godslamp tijdens de mis. Ja, ik vind dat heel mooi. Dat geeft me heel veel rust. Dat is wel dankzij dit boek.
1: Ja, voor mij is het de... Maar daar ben ik dus door het boek meer over gaan nadenken. Maar toch wel de hand. Als priester zijn er een aantal bewegingen die voorgeschreven zijn. En die hebben allemaal toch te maken met de hand. Hè? Dus dit bij het eucharistisch gebed. Dit is de standaardpositie. Hè? Dit als de epiclese plaatsvindt. Of ook bijvoorbeeld bij de privatie. De Heer zij met u en met de geest. Verheft uw hart. Hè? Dan gaan de handen echt omhoog. Dat de mensen ook geestelijk hun hart mogen verheffen naar God toe. Sursum corda. Hè? En dat... Niet alleen die beweging maken, maar die intentioneel maken. Deze beweging. En dat is denk ik heel belangrijk.
2: Ja,
1: dat de priesters ook in een vloeiende beweging van de hand laten zien dat daar alles in zit eigenlijk.
2: Ja. En jij, Herwin? Ja.
0: Nou, ik vind het zelf ik vind het lastig om er eentje uit te kiezen. Maar dan meer ook in de rode draad wat Guardini ons denk ik leert. Het gaat niet alleen om... geloof gaat niet alleen meer om een stukje deugd, ethiek en dogmatiek, maar vooral de relatie met Christus. En ik ben wel anders naar de symbolen gaan kijken die we feitelijk uitvoeren. De manier waarop je staat, de manier waarop je knielt. En de manier waarop je loopt. Omdat je dat allemaal op een hoopvolle manier mag beleven. nou ja, dat je zelf natuurlijk als mens ook moet meewerken met de wil van God. Dus een soort van hernieuwd perspectief op een goede balans in het geestelijke leven. En die symbolen die helpen daar wel mee. Dus,
3: ja, zeker.
0: Ik zie meer de, mooie rode, brug. Ik zie meer de rode draad van
2: de verrijking en de verdieping. Ja, precies de opdracht die wij ook als herbergiers aan onszelf hebben gegeven. Lieve luisteraars, we hopen dat jullie die verrijking en verdieping ook langzaam, misschien door dit boek of door deze aflevering, eigen mogen maken. En dan zeg ik tot de volgende keer.
1: Tot de volgende.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin- en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Aan de voet van de straat waar wij in het centrum gelogeerd hebben, moet de Melaatsenkolonie zijn geweest. Maar het was de burgers van de stad streng verboden om de zieken op te zoeken. En omgekeerd mochten de Melaatsen het terrein niet af. Als er geen eten meer was en ze dreigden te verhongeren, mochten ze gaan bedelen, maar moesten zich houden aan een heleboel voorschriften. Ze kregen onder andere een ratel om te waarschuwen dat ze in aantocht waren. Franciscus was net als iedereen doodsbang voor die lui. Ze waren door hun wonden zo verminkt dat ze er gruwelijk uitzagen en ze verspreidden een afgrijzelijke stank van verrotting. Maar toch had hij meelij met hen. En als hij er ooit een zag, dan gooide hij hem wat geld toe, maar liep er dan met dichtgeknepen neus in een grote boog omheen. Toen woonde hij nog bij zijn ouders en maakte plezier met zijn vrienden. Maar nadat hij als bouwvakker aan het werk was gegaan, begon hij steeds meer over het leven en lijden van Jezus Christus na te denken. En hij begreep dat hij, als hij hem wilde volgen, hij ook het gebod, heb uw naaste lief, moest naleven. Op een dag kwam hij onverwachts een Melaatse tegen. Ze schrokken er allebei van. En Franciscus wilde er al vandoor gaan, toen plotseling die gedachte weer door zijn hoofd schoot. Heb uw naaste lief. Dit was zijn naaste. En plotseling zag hij in die man de ellende van heel de wereld weerspiegeld. De pijn, de vernedering, de eenzaamheid van ten dode opgeschreven mensen. En wat doet dan een impulsief, overgevoelig mens als Franciscus? Hij ging naar de Melaatse toe en kuste hem en vroeg, mag ik je broeder zijn? Van die dag af ging hij dagelijks naar de Melaatse kolonie om hen te verzorgen zo goed als hij kon. En toen hij later medebroeders kreeg, stuurde hij ze ook daarheen om ze te leren hoe je als broeders, ziek en gezond, met elkaar moest omgaan. Eefje zat met gefronste wenkbrauwen diep na te denken. Vroeger was lepra een ziekte waar iedereen doodsbang voor was, zei ze langzaam. Nu is het aids. Weet je nog Sanne, die jongen in 5A van het Atheneum? Ze zeiden dat hij seropositief was. Ja, klikte Sanne. Je zag er niks van, maar toch liep iedereen met een grote boog om hem heen. En opeens was hij weg. Ik weet niet hoe het met hem is afgelopen. Is hij dood? Zal wel, want van aids ga je dood. Het is je eigen schuld als je aids krijgt, zei Rob hard. Moet je maar voorzichtiger zijn met vrijen. Wat weet jij er nou van? Snauwde Sanne. Je kunt het ook op andere manieren oplopen. Ik denk dat Franciscus nooit zou vragen, hoe kom je eraan? Zei pap. Hij zag alleen een doodzieke mens, door iedereen in de steek gelaten, en die hielp hij. Hij is trouwens zelf aan lepra gestorven. Plus aan nog een heel stel andere kwalen. Hij leefde veel te streng. Waarom deed hij dat? Vroeg Rob. Om heilig te worden? Ik snap nog steeds niet wat daar zo fijn aan is. Nee, Oen, riep Sanne ongeduldig. Hij wilde Jezus navolgen. Moet je beter luisteren. Ik weet niet eens wie God of Jezus is, zei Eefje. Ik geloof wel dat er ergens een soort opperwezen is, maar hoe of wat het voor de wereld betekent, dat kan ik me totaal niet voorstellen. Dat kan niemand, zei pap. Niemand kan zelfs maar bewijzen of hij wel of niet bestaat. God is een mysterie, te groot voor een klein mensenverstand. En Jezus is zijn zoon, die de mensen heeft geleerd dat God als een vader elk van zijn kinderen kent en van hen houdt. Nou, van hen houdt?
twijfelde Rob. Waarom heeft hij mama dan eerst zoveel pijn laten lijden en haar toen dood laten gaan? Dat heb ik me ook zo vaak afgevraagd, zuchtte pa. Maar soms denk ik dat God daar ook niets aan kon doen. De hele aarde is ziek en verpest. Hoe zouden wij dan gezond kunnen blijven? De vraag is, wie heeft de aarde verpest? De mensen zelf? Zei Sanne. Maar waarom heeft God de mensen dan niet tegengehouden? Ik denk dat God niet anders kan, omdat hij de mensen een vrije wil heeft gegeven. Als mens zou je zeggen, daar heeft hij zich dan lelijk mee in de vingers gesneden. Maar ik hoop dat het ooit wel weer goed komt, zei pap. Daar krijgen we mama niet mee terug, zei Rob triest. Dat is waar, zuchtte pap. Ik mis haar ook nog elke dag. We moeten het zien te aanvaarden, maar dat is verschrikkelijk moeilijk en kost een heleboel tijd. Zullen we nu maar weer eens verder gaan? Stelde Sanne haastig voor. Alsjeblieft geen zielig gedoe over mama. Dat kon ze niet hebben. Pa keek haar bevreemd aan. Telkens als mam ter sprake kwam, kapte Sanne het gesprek af. Het begon hem te ergeren. Hij moest haar toch eens vragen waarom ze dat deed. Later. Nu rekte hij zich uit en zei, ja jongens, het is zeker nog anderhalf uur lopen voor we in Montefalco zijn. Ingerukt mars. Ze klommen nog hoger en passeerden de geruchte La Sala en Monte Pennino. In de tuinen bloeiden oleanders in allerlei kleuren. Rob vond op de weg pennen van een stekelvarken. Die gingen mee naar huis, zei hij opgetogen. Volgens het boekje moesten ze nu een drukke rijweg over en schuin links naar beneden en rechtdoor over alweer zo'n leuk zandweggetje. Ze zagen op de top tegenover hen Montefalco al liggen. Het leek een fluitje van een cent. Alleen hadden ze zo hun twijfels over het leuke zandweggetje, want dat eindigde in een gemaaid korenveld. Fout! Constateerde Rob laconiek. Maar het kan nooit erg fout zijn, meende pa, want dat daar is Montefalco, geen twijfel aan. Alleen, schatte hij met een scheef hoofd, is het meer dan 900 meter. Maar afstanden in de bergen zijn bedriegelijk. Als we hier nog lang in die gloeiende zon blijven staan, ben ik over 5 minuten enkel nog een vetplasje, kondigde Sanne aan. Wat te doen? Door het veld, recht op het stadje af, of teruggaan? Een knarsend geluid trok hun aandacht. Eefje had een pompje ontdekt en zwaaide de zwengel op en neer. Maar er kwam geen druppel uit. Natuurlijk niet, zei pa, die met grote stappen op haar afkwam. Zie je die flessen water liggen? Dat water moet je er eerst bovenin gooien. Hij voegde de daad bij het woord en even later spoot een krachtige straal water uit de pompenbek. Wat een zaligheid! Ze hielden hun hoofd eronder, vulden hun eigen flessen en ook die ze gevonden hadden voor de volgende klant. Opgefrist hadden ze nu weer genoeg moed om door een veld te ploeteren, maar het leek net of bij elke stap Montefalco zich een meter hoger terugtrok. Op het punt van totale instorting kwamen ze op het pad uit dat het boekje had aangegeven. Het was beschaduwd en liep langzaam omhoog. Dit zijn de 900 meter die aangegeven stonden, zei pap tevreden. Maar die hindernisbaan door het veld is je reinste kolder. Dat zal ik doorgeven. Montefalco was omgeven door een hoge muur.
Via de Porta S. Agostino kwamen ze binnen. Een hotel lag vlakbij en had 2 kamers vrij. God zij dank, zei Eefje op een bed neerploffend. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Als we maar vaak genoeg verdwaald raken, zei Sanne, word jij nog eens een gelovige katholiek. Dan kom ik er bij mijn moeder niet meer in, lachte Eefje. Dan ga ik voorgoed bij jullie wonen. Het zou erger kunnen, zei Sanne, die haar natte t-shirt over haar hoofd uittrok. Nou, ik vind jouw vader hartstikke aardig, zei Eefje enthousiast. En Rob ook wel, en jou, riep ze tegen de dichtslaande deur van de badkamer. Jou neem ik dan wel op de koop toe.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Tobit. Tobias neemt Sara tot vrouw. Tobias en de engel kwamen in Ekbatana aan en begaven zich naar de woning van Raquel. Sara kwam hen tegemoet. Nadat ze elkaar hadden begroet, nodigde ze hen uit binnen te komen. Tobias en Raphaël werden met grote hartelijkheid opgenomen. Men slachtte een schaap en zette hun een welvoorziene tafel voor. Toen zei Tobias tot Raphaël: "Broeder Azarias, als je nu eens ter sprake bracht waar je het onderweg over gehad hebt, de zaak moet haar beslag krijgen." Raphaël deelde Raquel mee wat ze besproken hadden. Daarop richtte deze zich tot Tobias met de woorden: "Eet en drink, en laat het je goed smaken. Jou komt het immers toe mijn dochter tot vrouw te krijgen. Maar ik moet je wel de waarheid vertellen. Ik heb mijn kind al aan 7 mannen gegeven. Maar in de nacht dat ze tot haar wilden gaan, zijn ze om het leven gekomen. Maar kom, doe je nu te goed." Doch Tobias antwoordde: "Ik zal hier niets meer van gebruiken voordat de zaak haar beslag gekregen heeft." Daarop zei Raquel: "Neem haar dan nu tot vrouw, overeenkomstig de wet. Jij bent aan haar verwant, zij behoort aan jou. Moge de barmhartige God jullie een mooie toekomst geven." Toen riep hij zijn dochter Sara, nam haar bij de hand en gaf haar aan Tobias tot vrouw met de woorden: "Hier is mijn dochter. Neem haar volgens de wet van Mozes tot vrouw en ga met haar naar je vader." En hij zegende hen. En nadat hij ook zijn vrouw Edna erbij geroepen had, nam hij een blad papier en maakte de huwelijksovereenkomst op die zij met hun zegel bekrachtigden. Toen begonnen ze aan de maaltijd. Daarna riep Raquel zijn vrouw Edna en zei haar: "Zuster, maak de andere kamer gereed en breng Sara daar binnen." Ze deed wat hij gevraagd had. Toen ze Sara in de kamer bracht, begon het meisje te schreien. Maar Edna droogde de tranen van haar dochter en zei: "Wees flink, mijn kind. De Heer van hemel en aarde zal je na al je verdriet zijn genade betonen. Wees flink, mijn dochter." Toen het paar in de kamer alleen was, kwam Tobias van het bed overeind en zei: "Sta op, zuster. Laten we bidden dat de Heer zich over ons ontfermt." En Tobias bad: "Gezegend zijt gij, God van onze vaderen, en gezegend is uw heilige en heerlijke naam door de eeuwen heen. Mogen de hemelen en alle schepselen u prijzen. Gij hebt Adam gemaakt en hem Eva, zijn vrouw, tot hulp en stut gegeven. Uit hen is het menselijk geslacht voortgekomen. Gij hebt gezegd: 'Het is niet goed dat de mens alleen is. Laten we een hulp voor hem maken die bij hem past.' Wel nu, Heer, als ik mijn zuster hier tot me neem, ga ik geen ongeoorloofde verbinding aan, maar ben ik trouw aan uw wet. Betoon mij uw barmhartigheid en laat mij aan haar zijde oud worden." En Sara zei: "Amen." Daarop brachten zij samen de nacht door. Maar 's nachts stond Raquel op en ging een graf delven, want hij was bang dat ook Tobias gestorven was. Weer in huis gekomen, zei Raquel tegen zijn vrouw Edna: "Laat een van de dienstmeisjes eens gaan kijken of hij nog leeft. Zo niet, dan kunnen we hem begraven zonder dat iemand het merkt." De dienstbode opende de deur, ging naar binnen
en zag dat beide sliepen. Ze ging weer naar buiten en meldde dat hij leefde. Daarop loofde Raquel God. Tweede lezing. Uit een homilie van de heilige priester Beda de Eerbiedwaardige. De bruiloft waar de Heer door het mysterie van de menswording zich met zijn kerk verbindt. Toen onze Heer en Verlosser op de bruiloft uitgenodigd werd, verwaardigde hij zich niet alleen te komen, maar hij deed er zelfs een wonder om de gasten te verblijden. Dit was, behalve een afspiegeling van de hemelse sacramenten, zelfs een letterlijke bevestiging van het vertrouwen dat zij die het ware geloof belijden in hem stellen. Indien er immers enige schuld zou schuilen in een eerzaam huwelijk en een met de vereiste zuiverheid van geest gevierde bruiloft, dan zou de Heer geenszins gekomen zijn en zou hij deze bruiloft met zijn eerste wondertekenen niet hebben geheiligd. Daar nu echter de zuiverheid van het huwelijk een goed is, de onthouding van de weduwe een hoger goed, maar de maagdelijke volmaaktheid het hoogste goed, heeft Christus zich verwaardigd uit de ongerepte schoot van de maagd Maria geboren te worden, om te laten zien dat hij elke keuze die men uit deze drie levenswijzen maakt, goedkeurt.

0: die men uit deze drie levenswijzen maakt, goedkeurt, maar ook de verdiensten van elk ervan onderscheidt. Nauwelijks geboren wordt hij door Hanna in profetische bewoordingen gezegend, door de bruiloftsgasten wordt hij als jongeman uitgenodigd en deze eert hij met de aanwezigheid van zijn verheven persoonlijkheid. Nog groter is echter de vreugde over de afspiegeling van de hemelse werkelijkheid. Gods zoon, die immers op aarde wonderen zou doen, kwam naar de bruiloft om te laten zien dat de psalmist met het beeld van de zon juist hem voorspelde toen hij zong. Daar plaatste de Heer een tent voor de zon, zoals een bruidegom komt uit zijn bruidsvertrek. Zo begint zij onstuimig haar baan. Vanaf de hemelrand klimt zij omhoog en daalt weer af naar de andere einder. Ook zegt hij ergens over zichzelf en zijn getrouwen: de vrienden van de bruidegom kunnen toch niet betroefd zijn, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen, dan zullen zij vasten. Daarom is het niet verwonderlijk dat door de gelovigen altijd met veel tranen en smart werd uitgezien naar de menswording van onze Verlosser, vanaf het ogenblik dat hij aan de vaderen beloofd werd. Zo is ook de hoop van de gelovigen vanaf het ogenblik dat hij na de verrijzenis ten hemel is opgestegen, geheel gericht op zijn wederkomst. Slechts in de tijd echter dat hij onder de mensen vertoefde, hoefden zij niet te wenen en te treuren, omdat zij hem, die zij in de geest beminden, lichamelijk reeds bij zich hadden. Zijn bruid, de kerk, en de vrienden van de bruidegom of de bruiloftsgangers zijn al degenen die hem trouw zijn, niemand uitgezonderd. De bruiloft had plaats op het ogenblik dat hij, door het mysterie van de menswording, de kerk met zich verbond. Niet bij toeval, maar door de genade van het mysterie dat volgens goddelijk raadsbesluit tevoren reeds vaststond, kwam hij naar de bruiloft die hier op aarde naar menselijk gebruik werd gevierd. Hij die uit de hemel op aarde neerdaalde om in geestelijke liefde de kerk aan zich te binden. Hij, voor wie de schoot van de ongerepte maagd het bruidsvertrek was, waarin God zich met de menselijke natuur verenigde en waaruit hij als bruidegom naar buiten trad om de kerk met zich te verbinden. De bruiloft werd weliswaar in de eerste plaats in Judea gevierd, waar de Zoon van God mens is geworden en de kerk heeft geheiligd door haar een deel van zijn lichaam te laten worden en met het onderpand van zijn geest te versterken. Voor alle volkeren die tot het geloof geroepen zijn, verbreidde zich echter de heilige vreugde van dezelfde bruiloft tot aan de uiteinden der aarde.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, sterf voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Uw wil geschieden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid en meester nodig hebben.
0: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doorn gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvari. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Ja, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw volmachtigheid ten minste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 25e week door het jaar laat de kerk de Eucharistie beginnen met een boeteact. Zie naar mij om, Heer, en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en hulpeloos. Zie mijn zwoegen en mijn ellende, mijn God. Vergeef al wat ik heb misdaan. Ik lees je voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Toen Jezus eens alleen aan het bidden was en zijn leerlingen bij hem kwamen, stelde hij hun de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Zij antwoordden: Johannes de Doper. Anderen zeggen: Elia. En weer anderen: een van de oude profeten is opgestaan. Hierop zei hij tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Nu antwoordde Petrus: de gezalfde van God. Maar hij verbood hen nadrukkelijk dit aan iemand te zeggen. De mensenzoon, zo sprak hij, moet veel lijden en door de oudsten, de hoge priesters en schriftgeleerden verworpen worden, maar na ter dood te zijn gebracht, zal hij op de derde dag verrijzen. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Zichzelf beleven als onaf, als open voor een verandering van Gods wegen, zoals leerlingen in de klas. Maar nu ben ik in de leer voor het leven zelf, bij de meester van het leven, de redder van mijn leven. De eigen plannen en verhoudingen met mensen loslaten om helemaal vrij te zijn voor hem die voor mij door de dood heen gaat. Aangekomen bij de plaats van het gebed, even blijven stilstaan om juist, zoals ik doe in de gewijde ruimte van een kerk of kapel, me de tegenwoordigheid te realiseren van hem aan wie die ruimte is toegewijd. En dan doen wat ik ook doe voordat ik in zo'n ruimte de houding van het gebed aanneem, namelijk een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, om zo vrij te komen van wat er zich op een dieper niveau in mij beweegt. Dat dan ook vragen als een genade dat alles in mijn leven mag ingevoegd zijn in de navolging van Christus. Kortom, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan overzie ik de geschiedenis. Jezus is alleen aan het bidden. Dan komen de leerlingen om hem heen staan. En hij stelt hen de vraag naar zijn toekomst. De vraag waarmee hij zelf in het gebed bezig is geweest: wat denken de mensen van mij? Waar gaat het met mij naartoe? Hoe zal het met mij aflopen volgens de mensen? En als de leerlingen daarop antwoord gegeven hebben, vraagt Jezus hen ook nog eens wat zij er zelf van denken. Blijkbaar verwacht hij van hen een ander, een beter antwoord. En Petrus antwoordt als woordvoerder van de groep. En dan zegt Jezus dat hij inderdaad de gezalfde is, maar gezalfd voor het lijden. Dan stel ik me de plaats voor waar dit gebeurde. Jezus in het midden, eerst is hij alleen, in gebed, later de apostelen om hem heen, en tenslotte een tweede kring, allen. Jezus staat in het middelpunt van heel de mensheid. En daar, in één van die kringen, is dus ook mijn eigen plaats. En dan de bijzondere genade, Jezus te mogen leren kennen met een innerlijke kennis. Zoals hij zich in het gebed heeft leren verstaan, zoals hij zich ook aan de leerlingen, dat is aan zijn kerk, heeft geopenbaard. En dat ik het met hart mag verstaan. Mag verstaan wat hij ervoor over heeft om mij te redden. De overweging. Eens was Jezus alleen aan het bidden. En toen kwamen zijn leerlingen bij hem. En dus sloegen zij dat tafereel gade van de biddende Jezus.
Nou, u bent dat bidden gewoon. Bidden, dat is voor gelovige mensen de situatie van het gewone leven, de gewone situatie. Maar als men midden in het menselijk bedrijf iemand aantreft die aan het bidden is, dan is dat zo iemand een gat slaat in de wereld. Hij maakt een einde aan de gewone wereld. Want in het gebed is iemand bezig met iemand die niet van deze wereld is. En wat hij ook denkt, en wat hij ook zegt, en wat hij ook voelt, en wat hij ook doormaakt, een biddende mens is niet van hier. Hij is op het moment bezig met iemand die niet van hier is. Die buiten alle menselijke maten valt, buiten alle menselijke begrippen, boven alle grenzen uit. En vanuit die situatie van in gebed zijn, stelt Jezus hem de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? En alleen al vanuit die situatie die vraag stellen, betekent eigenlijk, elk antwoord is onvoldoende. Elk antwoord is ernaast. U kunt niet zeggen wie God is. Er is toch een aartsengel wiens naam is Michael, wie is als God? Niemand is als God. God is onvoorstelbaar. Wat Paulus ooit van ons heil heeft gezegd, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat geen menselijk hart ooit is opgekomen, dat heeft God bereid gelegd voor wie hem lief hebben. En dat is God zelf. Wat je ook van God zegt, God gaat er altijd bovenuit. Hij is altijd anders. En het moet ook steeds weer opnieuw gezegd worden, of liever gezegd, het moet steeds weer opnieuw gegeven worden. Het is zoiets wat het boek Prediker in de eerste lezing zegt. Waarom doe je dat? Waarom gebeurt dat? En het antwoord is, ja, omdat er de tijd voor is. Waarom gaat iemand dood? Waarom wordt iemand gedood? Ja, er is een tijd om te doden. En waarom wordt iemand beter? Ja, omdat er een tijd is om te helen. En waarom lach je? Ja, omdat er een tijd is om te lachen. En waarom ben je droevig? Ja, omdat er een tijd is om te rouwen. Er is blijkbaar iets waarom de dingen zo zijn zoals ze zijn. En gebeuren zoals ze gebeuren. Maar dat iets onttrekt zich aan je greep. Zoals de tijd. Wij zijn in de tijd. De tijd omsluit ons. We hebben geen greep op de tijd. En dat is niet alleen zo met de tijd, maar met heel het menselijke. En dat wordt dan in het boek Prediker samengevat in God heeft alle dingen uitstekend gemaakt, ieder ding voor zijn tijd. Dus het gebeurt, ja, omdat God het zo heeft ingericht. Het verwijst allemaal naar God. En dat was een inzicht dat Paulus al aantrof bij de Griekse dichters, zoals hij zegt op de Areopaag in Athene. Uw dichters zeggen, in God hebben wij het leven, het bewegen en het zijn. Handelingen 17. Wij zijn dus in God. En in de mens, in het hart van de mens, heeft God de hele wereld gelegd. Maar toch kan die mens het werk niet bevoeden. Dat werk dat God van het begin tot het einde verricht heeft. Je kunt er vragen over stellen. En dit is dan iets wat de mens wel kan, anders dan de dieren die dat niet kunnen. De mens staat tegenover de schepping. Hij staat tegenover de geschiedenis. Hij kan er zich vragen over stellen, maar hij weet het antwoord niet. Tenzij dit antwoord, dat hij gelooft met zijn hart, dat God alle dingen goed heeft gemaakt op zijn tijd. Het evangelie komt ons dat bevestigen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie Jezus is, daar kunnen de mensen geen goed antwoord op geven. Ja, op de buitenkant, de menselijke kant. Daarover kunnen de mensen een prima antwoord geven. Jezus is de zoon van zijn ouders, Jozef en Maria, en die wonen in Nazareth enzovoort. Maar Jezus heeft ook een geheimvolle binnenkant, en die is ten ene male verborgen voor het menselijk verstand. Ja, maar waarom stelt Jezus die vraag dan? Hij stelt die vraag om te laten uitkomen dat de mensen met hun antwoorden vanuit hun eigen inzicht ernaast zitten.
De een zegt dit en de ander dat. Een zekere overeenkomst hebben ze wel. Maar die verschillende antwoorden van de mensen, het zijn allemaal namen van profeten die genoemd worden. Maar het is er toch naast, want Jezus is niet een profeet. Iemand voor wie je dus een tijd lang warm kunt lopen, of van wie je onder de indruk kunt raken, maar dan op een gegeven ogenblik is het uit en dan hangen ze toch weer een andere profeet aan. Aan een profeet weten de mensen zich niet gebonden. Zoals dat ook met Jezus is gebeurd. Ze hebben hem een tijd lang aangehangen. Een van de oude profeten is opgestaan en ze noemen hem de profeet uit Nazareth. Maar op een gegeven ogenblik werden ze hem zat. En nu stelt Jezus dan toch maar diezelfde vraag aan zijn leerlingen. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dat betekent dan toch dat zijn leerlingen het wel zouden hebben kunnen weten? Ja, want dat is het geheim van de kerk. En nu antwoordde Petrus, de eerste in de kerk, de woordvoerder van de kerk, de man die het Petrusambt heeft gekregen, de gezalfde van God. We weten dat ook hij het niet uit zichzelf heeft, maar dat, zoals in een ander evangelie staat, niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Alleen God kan zeggen wie Jezus is. Je moet het steeds weer van God ontvangen, zoals wij te kennen geven, wanneer wij bijvoorbeeld de naam Jezus uitspreken en daarbij een gebaar maken van eerbied, het hoofd neigen of een ander gebaar van eerbied aannemen. En dat betekent niet alleen dat Jezus God is, maar dan op het moment dat je zijn naam uitspreekt, dat je dan opgenomen bent in de kennis van God. Dat je samen met God één kennis hebt. Anders zou je die naam nooit met eerbied kunnen uitspreken. En dat wordt hier dan ook te kennen gegeven, wanneer niet zijn naam, maar zijn gestalte, zijn lijdensgestalte, op het altaar wordt neergezet. Want daarin openbaart Jezus zich op de wijze van de verborgenheid, wie hij is. De mensenzoon, zo sprak hij, moet veel lijden. Weer dat moeten. Weer zo'n woord, zoiets als tijd. Waarom lijden? Ja, omdat er een tijd is voor lijden. Maar de tijd is van God. En het moeten is dan ook van God. Het is een innerlijk moeten, een geheimvol moeten, een heilig moeten. Het is het moeten van het geweten. Bijvoorbeeld zoals Edith Stein kon spreken, ik wist dat ik mijn leven moest geven voor mijn volk. Dat zegt Edith Stein lang voordat dit gebeurde. En ze voegt eraan toe, mensen zullen dit niet begrijpen, maar door de genade van God weet ik het, dat als het zover komt, dat ik dan zal zeggen, hier ben ik. En zo kan Jezus zeggen, de mensenzoon moet veel lijden. Dat betekent, alle aardse invulling gaat bij Jezus lijden te gronde. Alle aardse invulling, alles wat mensen kunnen bedenken, dat is het niet. Mensen blijven zich vragen stellen, waarom? Waarom dat lijden? En er is maar één antwoord op. Het moet van God, van Gods wegen. En daarom zal hij ook pas op de derde dag verrijzen. Ja, wij zouden zeggen als het menselijke wijze gesproken te laat is. Als hij al door het lijden en de dood is heen gemoeten. Ja, zodat wij het antwoord op onze vraag naar het waarom steeds weer van God moeten ontvangen. Bij de verrijzenis. Dat wil zeggen, bij de tijd achter de dood, achter onze tijd, achter de geschiedenis, niet van hier en nu. En reken maar dat Jezus dat woord moeten met een grote innerlijke zekerheid heeft uitgesproken, met overgave, met liefde, en dat hij toen de ogen opgeslagen heeft naar omhoog. Zoals ze hem ook kort tevoren bij het gebed hebben aangetroffen, één en al overgave
in zijn gebed tot de Vader. En daarom heeft Jezus zich ook eerst bij zijn gebed door zijn leerlingen laten gadeslaan, alvorens hij ging spreken over het lijden en de dood. Aan het einde niet plots afbreken om over te gaan tot de orde van de dag, dat is zakelijk, maar langzaam eindigen. Als bij het einde van een avond met vrienden en familie, je gaat nog even bij de een en de ander langs, mensen met wie je een bijzondere band hebt, en zo in het gebed bij Maria blijven staan, haar groeten, haar iets zeggen, niet formeel, maar vanuit je hart, en dan aan Jezus die al op je wacht. Weer iets zeggen, eenvoudig, als tot een goede vriend, bij wie je thuis voelt, eigen, vertrouwd, en dan naar de Vader. Met eigen woorden iets zeggen, om dan het persoonlijke gebed uit handen te geven en de woorden nemen van het gebed van de kerk, het Onze Vader.

Van harte welkom hier bij het Franciscusuur. Ja, het tweede Franciscusuur in deze maanden waarin bij Radio Maria speciaal aandacht wordt besteed aan Franciscus zelf, de heilige Franciscus. En ook alles natuurlijk wat er is ontstaan in de loop van de eeuwen naar aanleiding van zijn spiritualiteit, naar aanleiding van zijn diepe verbondenheid met Christus. Het is dan ook dit jaar een Franciscus jubeljaar uitgeroepen door paus Leo XIV. Vanwege natuurlijk de 800ste sterfdag die er bijna aan zit te komen, 4 oktober aanstaande. In een brief die paus Leo heeft geschreven bij het begin van dit speciale Franciscaans jubeljaar zegt hij: in deze tijd, gekenmerkt door zoveel schijnbaar eindeloze oorlogen, door verdeeldheid binnen landen en samenlevingen die wantrouwen en angst veroorzaken, blijft hij, de heilige Franciscus, tot ons spreken. Niet omdat hij technische oplossingen biedt, maar omdat zijn leven wijst naar de ware bron van vrede. Het gebed dat paus Leo heeft gemaakt voor dit jubeljaar. Heilige Franciscus, onze broeder, u die 800 jaar geleden in vrede zuster dood tegemoet ging, bid voor ons bij de Heer. U hebt de ware vrede leren kennen bij het kruis van San Damiano. Leer ons in de gekruisigde Christus de bron te zoeken van alle verzoening die alle muren afbreekt. U die ongewapend de grenzen van oorlog en onbegrip bent overgestoken, geef ons de moed om bruggen te bouwen waar de wereld grenzen opwerpt. In deze tijd, geteisterd door conflicten en verdeeldheid, bid voor ons dat wij vredebrengers worden, ongewapende en ontwapenende getuigen van de vrede van Christus. Amen. En u hoort, het gebed verwijst inderdaad naar San Damiano en dan in het bijzonder ook het kruis van San Damiano. En dat is natuurlijk ook waar het begin van de bekering, zou je kunnen zeggen, de totale bekering van Franciscus heeft plaatsgevonden in het kerkje van San Damiano. En hij is op zoek naar wat ons lieve Heer van hem wil en hij knielt dan neer bij dat beroemde kruis, het kruis van San Damiano, rijk versierd. U zult het tegenkomen bij alle